Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: GPR. Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De oppositiepartijen lijken na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat het kabinet moet kiezen of ze over links of over rechts gaan. Spanje heeft te maken met overstromingen na zware regenval. In de buurt van Barcelona is het lichaam van een man gevonden die door het water is meegesleurd. In Valencia is het vliegveld gesloten en in de stad Torrent moesten meerdere mensen uit hun auto worden gered nadat ze vast kwamen te zitten. De dood van zanger Ben Sanders is ook nieuws in Amerika. Entertainment sites als People, Deadline en USA Today besteden er aandacht aan. Ben Sanders was 15 jaar geleden de eerste winnaar van The Voice of Holland en werd dinsdag doodgevonden in een zwemplas bij Arnhem. NAZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobby voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.
0: GPR Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: GPR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Gilly Markesauer heeft bij de algemene beschouwingen een hoop kritiek gekregen op zijn betoog, waarin hij voorstelde om internationale verdragen en rechterlijke uitspraken te negeren. Hij noemde als voorbeeld het negeren van de stikstofwet en het uitzetten van asielzoekers naar Italië. Van alle Europese hoofdsteden is het openbaar vervoer in Amsterdam het één na duurste, heeft Greenpeace onderzocht. Zij keken naar de abonnementsprijzen in 30 steden. Alleen Londen is nog duurder. Ook relatief gezien is het Amsterdamse OV erg duur geworden. De afgelopen 3 jaar is er meer dan 50% bijgekomen. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. En een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is inmiddels weer open. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, meldde de Volkskrant en de Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor. Maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde gisteren een plan voor Canadese samenwerking. Trump noemt het een vijandige daad. Twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens $6 miljoen uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. En een aantal grote techbazen zal volgende week aanwezig zijn bij een staatsdiner dat president Trump organiseert voor de Chinese president Xi Jinping. Zo staat Sam Altman, de baas van het bedrijf achter ChatGPT, op de gastenlijst. Net als Apple-topman Tim Cook en de CEO van chipmaker Nvidia. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
0: GPR.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom. Paul van Bergen.nl

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De oppositiepartijen blijken na de eerste dag van het begrotingsdebat nog weinig zin te hebben om samen te werken met het minderheidskabinet om de begroting er doorheen te krijgen. Het kabinet wil graag met Pro en Ja 21 samenwerken, maar die partijen vinden dat ze moeten kiezen of ze over links of over rechts gaan. Het debat gaat vanochtend verder. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. Op de wereldwijde emancipatieranking is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. De nieuwe donorwet levert nog maar weinig nieuwe orgaandonoren op, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds een paar jaar worden mensen die geen keuze maken automatisch donor, maar nabestaanden houden dat in meer dan de helft van de gevallen tegen. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Robbie voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen het Israëlische Hapoel. De dag begint droog, maar later trekken vanuit het westen buien het land binnen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 of 19 graden.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
3: Goedemorgen. Oh, we hebben het druk, want er is veel gevoetbald en er wordt veel gevoetbald. We hebben straks uitgebreid AZ en NEC. Een nabeschouwing en een voorbeschouwing. En natuurlijk lepelen we al het andere sportnieuws op voor deze ochtend.

0: Het is donderdagochtend, goedemorgen. Dit is GPR Sportradio. De muzikale aftrap is geweest, nu de sportieve. En we hebben keuze genoeg, want we zitten midden in de Europa League deze week met twee Nederlandse deelnemers, AZ en NEC. En daar komen we natuurlijk straks over te spreken. Maar nu eerst coureur Max Verstappen. Die heeft gisteren op Silverstone een hele bijzondere kartrace gewonnen. Tijdens een evenement georganiseerd door Red Bull nam hij het op in zijn eentje tegen 100 andere karters. Nou ja, hij slaagde erin om al zijn tegenstanders in recordtempo te elimineren. Kwam dus ook als winnaar over de streep. Het evenement heet Max tegen 100. Het was bedoeld als een unieke uitdaging voor de Nederlander die zijn vaardigheden ook buiten de Formule 1 bolide toonde, dus op het Britse circuit. En straks praten we even met een van de slachtoffers van Verstappen. Dat is de Rotterdamse influencer QC. Hij was een van de karters, dus die werd ingehaald.
1: Dan even naar het wielrennen. Mathieu van der Poel die heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. Hij was de sterkste in de heuvelachtige openingsrit en toonde daarmee zijn goede vorm in aanloop naar het wereldkampioenschap. In de sprint was hij dus de snelste van het veld. De vijfdaagse rittenkoers dient voor Van der Poel eigenlijk als de laatste voorbereiding op het WK in Montreal. En dat is natuurlijk over anderhalve week. En dan is hij toch wel een van de favorieten op de wereldtitel. Dus het is een goede start.
0: We gaan hem volgen deze week, omdat we toch even willen weten hoe onze favoriet ervoor staat in elk geval. We kennen Axel Witsel natuurlijk. Die is er al heel lang bij. Hij zal nog wel even voortgaan ook met het clubvoetbal, maar niet meer met het Belgische elftal. Hij houdt het voor gezien. Op 37-jarige leeftijd en 140 wedstrijden neemt hij afscheid bij de Rode Duivels. Hij maakte afgelopen zomer nog deel uit van de Belgische WK-selectie, maar is niet meer beschikbaar, zegt hij, voor bondscoach Mark van Bommel. En via zijn eigen sociale media laat Witsel weten dat dit tijd is voor een nieuwe generatie en dat zijn besluit ditmaal definitief is. Hij heeft al eens eerder bedankt voor de Rode Duivels en daarna teruggekomen. Hij bedankte alle fans voor de jarenlange steun. Vandaag begint op veel plaatsen nog redelijk rustig en wisselend bewolkt. We hebben het ineens over het weer. In het noorden en westen kan al een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt het dan vanuit het westen toe qua bewolking en gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Geen lekkere dag dus. In het zuidoosten blijft het langst droog. De temperatuur, misschien best wel oké voor midden september. 18 graden bij een zuidwestenwind. Wel wat windstoten vanavond, 60 tot 70 kilometer per uur. En ook vanavond geen barbecue. Nee, het regent. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen. Wij van de ochtend, we zijn er tot 10 uur.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio is dit. We gaan het hebben over de Europa League op jouw favoriete sportzender. We rijden lekker een stukje mee. En we geven een overzicht. Als je wat eerder naar bed bent gegaan gisteren, dan heb je waarschijnlijk niet alle wedstrijden van de Europa League meegekregen. We komen straks ook nog even terug op AZ. Uitgebreid met reacties na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland. Het bleef trouwens heel lang 0-0 in het Stadium of Light. Maar na rust kreeg Sunderland een penalty. En Enzo Levy benutte die en maakte daarmee het eerste Europese doelpunt van Sunderland in maar liefst 73 jaar. AZ kreeg nog wel kansen op de gelijkmaker, maar onder andere Robin Roefs stond de succes voor de Alkmaarders in de weg. Straks dus de reacties van het kamp van AZ. Overigens viel Brian Brobbey nog in de slotfase en kreeg ook nog een mogelijkheid op de 2-0 voor Sunderland.
1: En ook elders gebeurde er genoeg. Benfica die zorgde voor een opvallende uitslag door AC Milan in San Siro met 2-0 te verslaan. Dodi Luca Bacchio opende de score en Jakub Kaminski die maakte na rust de tweede. En Bayer Leverkusen die won met 2-0 van Celje, terwijl Olympiakos met 2-1 won van Jagiellonia. En in de vroege wedstrijden daar won Sparta Praag met 4-1 bij Ararat Armenia. En Omonia Nicosia die verraste toch wel Celta de Vigo door met 1-0 te winnen.
0: Ja, dat is wel een hele verrassende uitslag. Wat ik ook wel verrassend vond trouwens was dat AZ zo lang meeging. Het geeft toch aan dat AZ op de goede weg is, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Echt goede kans ook gekregen.
0: Zeker.
1: Jammer dat het net niet lukte.
0: Want wij appten nog even met elkaar onder de wedstrijd. En hier hoeven ze echt niet van te verliezen. En daar stond ik echt met 100% achter. Gaat NEC verliezen van Juventus of winnen of gelijk spelen? Daar kunnen we nu nog niet over appen. Wel over speculeren. Er wordt om 9:00 vanavond afgetrapt in Turijn. Het is de eerste van 8 wedstrijden voor de Nijmegenaren in de competitiefase van de Europa League, waarin ze onder meer nog Benfica, Rennes en ook Dynamo Zagreb treffen. Verder staan vandaag nog op het programma Beşiktaş tegen Olympique Marseille, Celtic, Ferencváros, Crystal Palace tegen Les Poznan en Real Sociedad. Bournemouth staat ook nog op het programma. En om 7:15 al met bord op schoot Ovi Kreta Hoffenheim en Levski Sofia Salzburg. De bal rolt tot je er rond van ziet. Dat zijn de wedstrijden van vanavond. Komen we morgen uiteraard weer op terug. En zoals gezegd, straks uitgebreid nog AZ en NEC hier op GPR Sportradio.

0: Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen, we praten hierbij over het Europees voetbal. Want handenwrijvend kunnen we weer elke avond lekker voor de buis zitten. Of naar de radio luisteren natuurlijk, hier naar het livecenter op GPR Sport Radio. Om alles mee te nemen. AZ is de Europa League begonnen met een nederlaag. Alkmaar gingen onderuit in Engeland. In Sunderland met 1-0. Dat was voor het eerst in 53 jaar dat er in Sunderland weer een Europese wedstrijd werd gespeeld. En dat wilden ze daar weten ook. Het was een kolkend Stadium of Light, maar AZ kreeg eigenlijk al heel snel een mogelijkheid. Kees Smit was terug van een blessure en dat kon je merken op het middenveld. Hij onderschepte een bal, zette daalvrij voor de goal, maar daar was de Nederlandse Sunderland-doelman Robin Roefs. Hij voorkwam met zijn been de openingstreffer. Het was niet de enige redding van de wedstrijd. Jari de Busser, overigens, de doelman van AZ, werd daarna sterker omdat Sunderland de wedstrijd overnam en de Engelsen waren fysiek heel erg sterk. Ja, en dan nog een bal op de paal. Maar het was 0-0 bij rust. Ja, helemaal tevreden was Leroy Echtold niet over de eerste helft. Maar over de tweede helft daarentegen heeft hij betere woorden.
1: Ik denk dat we goed waren begonnen. Dan krijgen we gewoon meteen een grote kans. Daarna zijn ze wel in staat om ons terug te dwingen. En te dringen. En komen er sporadisch eigenlijk uit. Ik vind dat we in de tweede helft een paar dingen goed hebben rechtgezet. Ook dingen goed besproken hebben. Ik heb geprobeerd te bewust te maken dat we gewoon goed zijn. Dat je veel meer lef moet tonen tegen dit soort ploegen. Al is het voor 50.000 mensen, al zingen ze zo hard. Maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon je eigen spel spelen. Wat we elke dag gewoon trainen. En wat willen we nastreven. En ik vind dat ze dat de tweede helft echt hebben gedaan. Heb ik ook na afgelopen gezegd. Dat ik daarmee gewoon heel trots ben op ze. Wat ze op de mat hebben gelegd de tweede helft. En dan is het gewoon zuur dat je eigenlijk op deze manier een goal tegenkrijgt. Want ik had het gevoel, als we hem niet hadden gekregen, dan hadden we zelf gescoord. Dat had ik echt het gevoel. Want we waren uiteindelijk gewoon, denk ik, de tweede helft de betere ploeg.
0: Leroy Echtold, dat ging uiteindelijk juist in een goede Alkmaarse fase mis. Een makkelijk gegeven penalty werd AZ uiteindelijk fataal. De Busser ging de verkeerde kant op. AZ gaf zich daarna overigens niet gewonnen, kreeg nog kansen. Maar scoorde niet. En dat is dus een zure nederlaag voor de Alkmaarse ploeg. Dat vooral na rust liet zien, dat elftal van Leroy Echtold. Dat het ook op Engelse bodem mee kon met Sunderland. Maar zichzelf niet belonen. En dat is precies ook de mening van Jordi Klaasie, de aanvoerder van de Alkmaarders.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. Dus ik wil ook daarin niet te negatief, maar ook niet te positief zijn. En uiteindelijk moeten we stappen gaan maken om uiteindelijk punten te gaan halen in Europa. En natuurlijk hebben we daarvoor nog heel veel wedstrijden. En komen er ook wedstrijden in waarin we echt punten zullen moeten gaan pakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dat vertrouwen heb ik ook in de ploeg. We hebben vandaag ook laten zien dat we in principe zeker voor de punten echt mee kunnen doen. Dus ik denk dat wij zeker op dit niveau thuis horen. Alleen we moeten wel die kleine details uiteindelijk gaan omdraaien natuurlijk in jezelf gaan belonen.
0: En daarmee bleef er dus een opvallende Engelse vloek bestaan. AZ heeft nu alle 12 Europese uitwedstrijden tegen Engelse clubs verloren. Sunderland dus met de 3 punten er vandoor. AZ met lege handen naar Alkmaar. Terwijl er op basis van de tweede helft misschien wel meer in had gezeten. En bij de coach Leroy Echtold overheerst na afloop dan vooral ook een positieve emotie.
1: Nou, wat ik net zeg, ik ben gewoon trots op die boys. Dat je gewoon laat zien, als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven, dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
0: Hij vertelde het allemaal voor de camera's van Ziggo Sport. En vanavond dus NEC tegen Juventus. Het is te zien op Ziggo Sport, maar natuurlijk ook hier te volgen. In het livecenter op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Thuisbatterij,
10: einde salderingsregeling,
11: terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
16: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
17: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
16: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
19: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
20: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
19: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
21: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
22: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
23: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
24: Ik heb hier de biefstuk Bali.
25: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
24: Geniet ervan.
23: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
26: 18 plus, speel bewust.
24: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
27: 18.000, potverdikke me.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
29: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
28: Dus waar moet je zijn voor de magic?
29: Jojo.
23: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
3: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van de politieke beschouwingen en de boel zit nog muurvast. Alle ogen zijn vandaag gericht op premier Jetten, die over links of over rechts steun voor zijn begroting moet zien te vinden. Ons land is opnieuw een paar plekken gezakt op de wereldranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nederland is nu 46ste. We staan nog maar net boven landen als Zimbabwe en Honduras. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een spurt in het aantal nieuwe orgaandonoren, melden de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Wie geen keus maakt is automatisch donor, maar nabestaanden hebben toch vaak het laatste woord.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen, hoe zou het zijn om te karten tegen Max Verstappen? QC, Rotterdams influencer, gaat het zo meteen vertellen. En we kijken vooruit naar de wedstrijd tussen NEC en Juventus. En alle sport.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Zomaar in de vroege ochtend even wat sportnieuws op een rij zetten. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We gaan even wat sportnieuws op een rij zetten hier in het ochtendprogramma dat tot 10 uur duurt. En daarna is er Rick van Veldhuis. Je hoeft dus helemaal niks te missen deze ochtend, sowieso nooit, op GPR Sportradio. Een droevig bericht, daar begint dit gedeelte mee. Want in de schaatswereld is natuurlijk met droefheid gereageerd op het overlijden van Henk Kroes. Hij is de voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden. 87-jarige leeftijd is hij overleden. Zijn gezondheid nam al enige tijd af. Ja, Kroes was natuurlijk de man die uiteindelijk in 1997 de verlossende woorden sprak, waardoor iedereen in rep en roer raakte en bevangen raakte door de Elfstedentocht. Hij kondigde toen vooralsnog de laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden: "It get on!" Hij was echt een iconisch figuur binnen de Nederlandse schaatscultuur en zal als zodanig herinnerd worden. Ik moet altijd bij hem denken ook aan kleed met een asbak erop, een beetje ouderwets. En Kroes was nog wel een beetje van dat ouderwetse. Maar wat was dit een bekende Nederlander. Dat kun je bijna niet voorstellen. Zodra er enige vorst was, dan keek iedereen naar Henk Kroes. Komt hij al? Nee, het gaat nog niet. Nee, de ijsmeesters moesten het ijs altijd nog even meten en dat soort dingen.
1: Maar, ja, jammer dat het de afgelopen jaren toch wat minder is geweest.
0: Ja, je kunt je bijna afvragen of die nog wel eens komt. Maar goed, dat is, dat is een andere vraag. Die boom zetten we een andere keer op.
1: En dan even naar een andere sport, naar darten. Want daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Over Luke Littler, die wat ouder leek door zijn lichaam en zijn voorkomen.
0: Ja.
1: Maar die heeft zijn levensstijl drastisch omgegooid.
0: Oh?
1: De 19-jarige wereldkampioen, die staat er onbekend een voorliefde te hebben voor kebab en fastfood. Maar hij heeft besloten gezonder te gaan leven.
0: Oh?
1: Hij heeft naar verluid een kok ingeschakeld die ook voor diverse Premier League voetballers maaltijden verzorgt. En dat zijn natuurlijk wel afgetrainde sporters.
0: Ja.
1: En met deze aanpassing hoopt hij eigenlijk zijn prestaties op het hoogste niveau verder te kunnen verbeteren en zijn dominantie in de sport voor te kunnen zetten.
0: Het is wel grappig, bij darten, en ik bedoel, die hebben allemaal zo hun eigen gewoontes natuurlijk. Maar stel dat jij altijd goed gooit met een halve fles rum op en je denkt ineens, ik ga aan de tuinbonen. Ja, dan is er nog maar de vraag natuurlijk of je net zo scherp bent.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook wat te maken met het gewicht en dat je dan rugklachten kan krijgen.
0: Zeker.
1: Dus dat is denk ik waar hij voor uitkijkt.
0: Nou ja, hij is inderdaad net zo breed als dat hij klein is natuurlijk. Dus wat dat betreft kan dat geen kwaad. Over klein gesproken, we hebben Terrell Malatia. Dat is natuurlijk de oud Feyenoorder en speler van Manchester United. Die we een beetje uit het oog zijn verloren. En die probeert zijn carrière op dit moment nieuw leven in te plaatsen. Dat doet hij in de Verenigde Staten. Hij is ook al inmiddels weer 27. Ik heb ooit nog zijn debuut mogen verslaan in een Champions League wedstrijd van Feyenoord. Hij is sinds deze zomer transfervrij en traint mee met FC Cincinnati. Hij kwam in het verleden uit voor zowel Feyenoord als PSV en hoopt daar dus een contract af te dwingen. Ja, het is nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar voorlopig dus onder de pannen. En er is enige hoop. En laten we dan hopen dat voor Malatia de hoop geen uitgestelde teleurstelling is. Dat was het sportnieuws van dit moment op GPR Sportradio. Zometeen hoor je QC over zijn avontuur in de kart tegen Max Verstappen.

0: Radio. We gaan het hebben over Max Verstappen. Die heeft gisteren wel iets leuks gedaan, denk ik. Op het circuit van Silverstone heeft hij een bijzondere kartrace gewonnen. Hij moest achteraan starten. Hij moest langs 100 andere karts in een race eigenlijk. Max tegen 100. Het werd georganiseerd door zijn sponsor Red Bull. En het was natuurlijk ontzettend gaaf voor de andere karters om mee te doen en dan te kijken elke keer of Max Verstappen er al aankomt, natuurlijk. Was het bijzonder? Ja, dat kunnen we vragen aan een van de mensen die in een van de andere 100 karts zat. Het was een zeer divers gezelschap. Mannen, vrouwen van over de hele wereld. En QC was een van de mannen die in de kart zat. Hij is een Rotterdamse influencer, zeer actief op social media en behept met een flinke dosis humor. En met hem kijken we even terug, want hij is aan de lijn. QC, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat moet dat voor een eer geweest zijn om een van de, 9900 karts te zijn die Max Verstappen moest inhalen?
1: Ja, nee, dat is geweldig. Ik bedoel, wie kan nou zeggen dat hij heeft gereden tegen Max Verstappen? Dat zijn er weinig.
0: Ja, nou zag ik toevallig, even een zijsprongetje, dat jij hem ook in Zandvoort gewoon even de hand hebt geschud. Hè? Je komt dus wel close tot hem.
1: Ja, dat wel. Ik denk dat we onderhand nu wel vrienden beginnen te worden. Ik bedoel, handjes schudden en we racen tegen elkaar.
0: Ja. Hij weet wie je bent, hè? Hij weet wie je...
1: Ik heb wel een herkenbare kop. Ik heb zo'n hoofd, als je die één keertje ziet, dan, toch, dan onthoud je hem wel, misschien.
0: Nou ja, en dat is de reden ook dat je in die line-up stond, hè? Want hoe gaat dat? Hoe kom jij in die rij van die karts terecht?
1: Het is natuurlijk een event ook van bijvoorbeeld Red Bull. En Red Bull, ik ben daar getekend als content creator. En dan zijn meerdere mensen daar getekend. Maar ja, toen zeiden ze, ja, wil jij niet gaan? Ja. En toen stond ik daar als decoratie.
0: Ja, voelde het zo? Ja, toch wel, hè?
1: Ja, kijk, ik denk, ik wist van tevoren niet heel veel van kart af. Ik heb wel eens op een verjaardag gekart en dat soort dingen. Maar ja, ik heb ook met Rocco heb ik getraind, van Coronel.
0: Ja.
1: Althans getraind, ik heb een keertje even een uurtje op een baan gereden. En hij vertelde me ook van ja, dat de kilo's ook best wel tellen in karten. En toen dacht ik al van oké, ja, daar ga ik.
0: Ja, want voor de mensen die jou niet kennen, je hebt geen wespentaille, laat dat duidelijk zijn.
1: Wat heb ik?
0: Geen wespentaille.
1: Nee, maar ik ben wel echt goed bezig. Ik bedoel, ik ben echt 60 kilo afgevallen. Maar ja, nog steeds wel, als je het vergelijkt met iedereen, met de rest en vooral Max Verstappen, ja, dan ben ik nog steeds wel een zwaar
0: geweest. Ja, ja.
1: Maar het was wel heel leuk om te doen. Ik bedoel, het was een ervaring. Ik denk dat je een hele goede verhaal hebt op een verjaardagsfeest.
0: Ja, tuurlijk. Waar ik zo benieuwd naar ben, van je stapt natuurlijk in, welke positie had jij?
1: Ja, ik had dus wel eerst een kwalificatieronde en ik eindigde dus op 93.
0: Ja,
1: dat is niet heel ver van Max vandaan.
0: Nee.
1: En uiteindelijk ben ik geëindigd op 85. Dus heb ik toch bijna 10 mensen overgenomen. Dat vind ik toch knap.
0: Ja, en je hebt natuurlijk heel snel al Max Verstappen aanzien komen. Want dat is natuurlijk toch wat, het doel is dat hij de 100 inhaalt natuurlijk binnen een bepaalde tijd. Dus jij zit de hele tijd te kijken, komt hij al?
1: Nou ja, dat zou je denken, maar dus het ging zo. En ik ging zeg maar naar de buitenkant toe. En ik dacht van, ik haal de mensen in. Ik denk, ik heb best wel een goede start. En ik zweer het, ik knipper één keer met mijn ogen. En ik zie ineens gewoon Max Verstappen voorbij komen. Ik had niet eens tijd. Ik dacht van, hè? Hoe is hij zo snel? Gewoon echt ongelofelijk. Ja, maar het is natuurlijk wat Max de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is echt gekkigheid en... Ja, leuk om zo'n event mee te maken. En ik moet zeggen dat ik echt een soort van liefde heb gekregen voor karten. Als je echt, zeg maar, want gisteren hebben we ook wat rondes gereden om te oefenen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zit je wel in een soort van, ik weet niet of kartspace of dat een bepaald woord is. Maar je zit wel in een soort van roes van dat je gewoon lekker aan het karten bent. En het was wel echt leuk.
0: Hey, en was het was ook gezellig, denk ik, met al die andere mensen. Je zit allemaal toch een beetje in hetzelfde schuitje. En ja, het geeft ook wel een basis tot gezelligheid, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik heb wat mensen uit Kroatië en ook uit Amerika leren kennen. Die toch wel, dat je een beetje dezelfde type of content maakt. En leuke gesprekken mee gehad. Met twee jongens was ik gisteren gewoon echt in de hotellobby tot twee uur 's nachts aan het praten. En ja. Terwijl ik eigenlijk om 10 uur eigenlijk al naar boven wou gaan. dat ik dacht, goede nachtrust om Max te kunnen verslaan.
0: Topsporter, hè? Topsportgedachte, hè?
1: Ja. Topsporter, ja. Nee, maar heel gezellig. En ja, het was een leuke ervaring. En ja, top. En wat je zegt, een liefde voor karten. En nu vraag ik me dus af, daar weet jij misschien meer van. Maar zijn er nou ook outdoor karts in Nederland?
0: Zeker. Er zijn hele competities van. Zeker als je gaat informeren. Als je alleen al bij meneer Coronel gaat informeren, gaat hij je al veel verder helpen. Die zijn er zeker. Nee, je kunt een nieuwe hobby gaan zoeken. Dan is dit, ja, dan is maar, dit ergens goed voor geweest.
1: Zeker, want ik vind outdoor wel echt veel leuker als indoor.
0: Ja, nee, die zijn er, die banen zijn er. Zeker. Ja hoor.
1: Ja, dan weet ik wat ik moet gaan doen. En ik weet niet tot hoe oud je zeg maar F1-coureur kunt worden, maar zeg nooit, hè?
0: Hey, hartstikke leuk, man. Hij heeft het gered, hè, trouwens. Hij heeft ze alle 100 ingehaald, hè, binnen de gestelde norm, denk ik.
1: Zeker, ja. Ze hadden denk ik een... volgens mij duurde het of 30 laps of een uur of zo, iets in die richting. Maar het was volgens mij wel heel snel voorbij. Ik weet niet hoeveel rondes, maar misschien 10 rondes. En ja. Je had natuurlijk Jackie, die ook een Nederlander, die is ook tweede geëindigd.
0: Oké.
1: Die heeft het wel echt goed gedaan. En dus Hollandse glorie in de top weer.
0: Ja, ik vind het is sowieso geweldig dat je het hebt gedaan. En leuk dat je even wilde reageren hierop. Want dit is toch een once in a lifetime experience.
1: Zeker. En weer een goede verjaardagsval.
0: Ja, nou dat zeker. Hey QC, dank je wel in elk geval. En yes. We blijven je uiteraard op elke social volgen. En als je weer iets leuks doet, bel ons dan even. Dan gaan we met je mee.
1: Zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Oké, groetjes. Hoi.
1: Hey, groetjes. Doei.
2: GPR Sportradio.

0: TVS Sportradio, goedemorgen. Lekker dat we een stukje mee mogen rijden. En betaalt zich ook uit, want we brengen je natuurlijk op de hoogte. Zeker over wat er vandaag te gebeuren staat voor NEC. Het begint vandaag dan toch echt het avontuur in de Europa League. Direct ook in die competitiefase een podium van formaat dat klommen moet worden. Want ze zijn afgereisd naar Turijn voor de wedstrijd tegen Juventus. Om 9:00 wordt er afgetrapt in het een geweldig stadion is dat trouwens. Waar ruim 2000 NEC-supporters ook in het bezoekersvak terecht kunnen. Aan de sfeer gaat het dus niet liggen. Dat denkt ook Per Schuurs, de speler van NEC, die als oudspeler van Torino natuurlijk terug is op bekend terrein.
1: Ja, mooie wedstrijd. Ik denk, het stadion zal helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.
0: Hij vertelde dit, Per Schuurs, allemaal op de persconferentie, georganiseerd op de dag voorafgaand van de wedstrijd. En voor de ploeg van trainer Dick Schreuder is het de eerste van 8 wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. En veel groter had de tegenstander dus nauwelijks kunnen zijn. Toch neemt Juventus, de recordhouder van Italië als het gaat om kampioenschappen, NEC uit Nijmegen heel serieus, denkt Dick Schreuder.
2: Nee, nog goed. Kijk, natuurlijk bestuderen zij ons. Zij bestuderen ons wel, denk ik, veelal omdat we vorig jaar een bepaald iets hebben kunnen spelen met een groep waarin we gewoon meer de tijd hadden en verder waren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zaten alleen in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
0: De woorden van Dick Schreuder, uitgesproken op de persconferentie in het stadion van Juventus een dag voor de wedstrijd. Ja, en hij heeft het natuurlijk over die nederlaag tegen Cambuur. Hij heeft het over blessures en het wennen aan elkaar. NEC is zeker nog niet op het niveau van vorig seizoen. Maar er is bij Dick Schreuder geen twijfel over waar we heen gaan. Maar hij moet op dit moment wel rekening houden met de fitheid, gezondheid van zijn spelers.
2: Nou kijk, als je gewoon kijkt naar de eigenwijzigheid wat wij als staf hebben over hoe we ze opstellen, dat maakt niet zoveel uit. Maar wie we opstellen, daar moeten we vaak wel over nadenken en een beetje berekenen. Maar ja, daarin zitten we nu echt in de laatste 4 dagen dat een fase wordt van, nou, we kijken wel hoe we uit de wedstrijd komen en hoe we zondag weer de volgende wedstrijd spelen. En hopelijk dat we met z'n allen samen met die break tot een goede groep komen die ook wel fit kan blijven.
1: Ik denk met het systeem wat wij willen spelen, dat daar zijn intensiteit heel belangrijk is. En dat ook de basis is om uiteindelijke wedstrijden te winnen. Ook dit soort wedstrijden. We weten natuurlijk dat Italiaanse clubs vaak tactisch goed zijn. Fysiek zijn ze natuurlijk een stuk fysieker dan in Nederland. Maar ik denk het belangrijkste voor ons is gewoon dat we die intensiteit erin gooien wat, ja, ik denk vorig jaar ook van NEC gewend zijn. En dan, als je dat hebt, dan pas kun je resultaat halen. En daarbij moet je kijken hoe het voetbal vanuit hun en vanuit onze kant zal zijn.
0: Per Schuurs, de timing van het duel is voor beide overigens niet ideaal. NEC komt dus uit een teleurstellend weekend. En ook Juventus kreeg trouwens een tik. Ploeg van Spalletti verloor afgelopen seizoen met 3-2 bij Sassuolo. En Juventus wil voor eigen publiek dus direct reageren. Dat is voor hun een mooi uitgangspunt. Of dat goed is voor NEC, ja, dat zullen we dan nog moeten afwachten. Maar ja, daarin zit juist ook de charme van zo'n Europese avond. Juventus tegen NEC, Turijn tegen Nijmegen. Een Europese grootmacht tegenover een club die aan een bijzonder nieuw hoofdstuk in de geschiedenis begint. Vanavond om 9:00 gaat de bal rollen in het Allianz Stadium. Hij gaat ook om 9:00 rollen op Ziggo Sport. Daar kun je de wedstrijd kijken. En hij gaat natuurlijk ook rollen in ons livecenter hier op GPR Sportradio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: GPR Sportradio.
6: Sportradio.
5: Met het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm.
6: Na een lange vergaderdag in de Kamer zitten de politieke beschouwingen nog muurvast. Vandaag is het aan premier Jette om te kijken of hij over links of over rechts steun voor zijn begroting weet te vinden. Pro is nog in de markt voor een totaaldeal, maar Ja21 denkt dat er hooguit deelakkoorden in zitten. Ons land zakt verder weg als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Op een wereldwijde ranglijst zijn we vergeleken met vorig jaar 3 plekken gedaald. Nederland staat nu op plek 46. Volgens onderzoekers is de loonkloof tussen mannen en vrouwen hier wel kleiner geworden, maar doen veel andere landen het gewoon beter. Bijna 190 gebouwen in ons land met kwetsbare mensen staan op een gevaarlijke plek, namelijk in gebieden waar een hoog risico is op natuurbranden. Het gaat volgens het programma Pointer bijvoorbeeld om ziekenhuizen, verpleeghuizen en basisscholen. Zulke gebouwen kunnen bij naderende bosbrand niet even snel ontruimd worden. En de nieuwe donorwet heeft nog niet gezorgd voor een grote aanwas aan nieuwe orgaandonoren, schrijven de Volkskrant en het Nederlands Dagblad. Sinds 5 jaar is iemand die geen keus maakt automatisch donor, maar bij ruim de helft houden nabestaanden de orgaandonatie alsnog tegen. Een duidelijk ja is beter, zegt de Transplantatiestichting. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
5: GPR Spotradio. Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt snel verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen staat file tussen Knaalpendijl en Wadenooijen 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Er is daar 1 rijstrook dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de Zuurhofbrug 8 kilometer met een half uur oponthoud. Het wegdek is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
14: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
13: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
14: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
13: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
15: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
16: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
17: Kippie.
18: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
19: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
20: Echt lekker.
19: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
18: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: GVR Sportradio. Ronald van der Geer.
8: En die zegt, goedemorgen, lekker dat we weer een stukje met je mee mogen rijden deze ochtend. Praat ik je even bij over AZ zometeen. De reacties na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland. En we hebben sowieso een compleet overzicht van het Europees voetbal. GVR.

Goedemorgen en welkom in het tweede uur van het ochtendprogramma hier op GPR Sportradio. Wat lekker dat je erbij bent en dat je ons een stukje laat meerijden om je bij te praten over de meest actuele sport. En er is een groot aanbod, alleen het voetbal kent natuurlijk de Europa League. En daar zijn twee Nederlandse clubs deze week actief. Komen ook in het komend uur weer op tafel en daar zullen we ruim over spreken. AZ is er één van. Ja, helaas geen goed nieuws over de Alkmaarders. Ze zijn de eerste wedstrijd van de Europa League begonnen met een nederlaag. Er werd met 1-0 verloren in Sunderland van de plaatselijke ploeg uit de Premier League. Het enige doelpunt werd in de tweede helft gemaakt uit een penalty. AZ was toch minimaal gelijkwaardig tegen het elftal waar Robin Roefs het doel verdedigde en waar Brian Brobbey op het laatste moment nog binnen.

0: Dus dat is zeker iets om naar uit te kijken voor ons.
1: Ik vind het altijd moeilijk om het met hem favoriet. Dan gaat er altijd iets mis. Nee, niet altijd hoor, maar wel vaak.
0: Hij valt heeft ook genoeg gewonnen natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik vind altijd, je moet de goden niet verzoeken. Maar misschien moeten we gewoon eerlijk zijn. Hij is favoriet natuurlijk.
0: Het spijt me. Ik zal even afkloppen.
1: Nee, ja, klop even af. Maar wel op hout, hè. Onbewerkt hout. Axel Witsel heeft in het voetbal, in het Belgische voetbal, een punt gezet achter zijn interlandcarrière. Doet hij op 37-jarige leeftijd. En 140 wedstrijden voor de Rode Duivels. Hij maakte afgelopen zomer nog deel uit van de WK-selectie, maar heeft besloten niet langer beschikbaar te willen zijn voor het Belgische nationale elftal en dus ook niet voor bondscoach Mark van Bommel. En via zijn sociale media laat hij weten dat het tijd is voor een nieuwe generatie. Zijn besluit is ditmaal definitief. Hij bedankt namelijk voor de tweede keer. Is al er een keer op teruggekomen, zal die nu niet doen. Hij bedankt de fans voor de jarenlange steun. En dat mag na 140 wedstrijden. Op veel plaatsen begint het vandaag qua weer nog redelijk rustig en wisselend bewolkt. In het noorden en westen kan al een enkele bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, gaat het ook op steeds meer plaatsen regenen. En het blijft het droogste in het zuidoosten. 18 graden vandaag bij een stevige zuidwestenwind. 5 tot 6 aan de kust, zelfs 7. Dat betekent windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Droog? Nee, droog wordt het niet echt meer vandaag. Het regent en het regent ook sportnieuws. Hier op GPR Sportradio. Goedemorgen.

Goedemorgen, GPR Sportradio is dit. We gaan het hebben over de Europa League op jouw favoriete sportzender. We rijden lekker een stukje mee. En we geven een overzicht. Als je wat eerder naar bed bent gegaan gisteren, dan heb je waarschijnlijk niet alle wedstrijden van de Europa League meegekregen. We komen straks ook nog even terug.

0: op AZ, uitgebreid met reacties na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland. Het bleef trouwens heel lang 0-0 in het Stadium of Light, maar na rust kreeg Sunderland een penalty en Enzo Levy benutte die en maakte daarmee het eerste Europese doelpunt van Sunderland in maar liefst 73 jaar. AZ kreeg nog wel kansen op de gelijkmaker, maar onder andere Robin Roefs stond de succes voor de Alkmaarders in de weg. Straks dus de reacties van het kamp van AZ. Overigens viel Brian Brobbey nog in de slotfase en kreeg ook nog een mogelijkheid op de 2-0 voor Sunderland.
1: En ook elders gebeurde er genoeg. Benfica die zorgde voor een opvallende uitslag door AC Milan in San Siro met 2-0 te verslaan. Dodi Luca Bacchio opende de score en Jakub Kaminski die maakte na rust de tweede. En Bayer Leverkusen die won met 2-0 van Celje, terwijl Olympiakos met 2-1 won van Jagiellonia. En in de vroege wedstrijden daar won Sparta Praag met 4-1 bij Ararat Armenia. En Omonia Nicosia die verraste toch wel Celta de Vigo door met 1-0 te winnen.
0: Ja, dat is wel een hele verrassende uitslag. Wat ik ook wel verrassend vond trouwens was dat AZ zo lang meeging. Het geeft toch aan dat AZ op de goede weg is, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Echt goede kans ook gekregen.
0: Zeker.
1: Jammer dat het net niet lukte.
0: Want wij appten nog even met elkaar onder de wedstrijd. En van nou, hier hoeven ze echt niets van te verliezen. En daar stond ik echt met 100% achter. Gaat NEC verliezen van Juventus of winnen of gelijk spelen? Daar kunnen we nu nog niet over appen. Wel over speculeren. Er wordt om 9:00 vanavond afgetrapt in Turijn. Het is de eerste van 8 wedstrijden voor de Nijmegenaren in de competitiefase van de Europa League, waarin ze onder meer nog Benfica, Rennes en ook Dynamo Zagreb treffen. Verder staan vandaag nog op het programma Beşiktaş tegen Olympique Marseille, Celtic, Ferencváros, Crystal Palace tegen Les Poznan en Real Sociedad. Bournemouth staat ook nog op het programma. En om 7:15 al met bord op schoot Ovi Kreta Hoffenheim en Levski Sofia Salzburg. De bal rolt tot je er rond van ziet. Dat zijn de wedstrijden van vanavond. Komen we morgen uiteraard weer op terug. En zoals gezegd, straks uitgebreid nog AZ en NEC hier op GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je erbij bent. We brengen je in elk geval een beetje op de hoogte, zodat je beslagen tenijs straks op je werk arriveert. En het kan hebben over Manchester United. Sterker nog, je kunt zelfs het gesprek openen. Nou, ik hoorde op GPR Sportradio iets over Manchester United. Nou, dat klopt. Die hebben een flinke tik te verwerken gekregen. Ze hebben eerst een nederlaag geleden tegen Manchester City. En nu, misschien nog wel erger, is het elftal van manager Michael Carrick uitgeschakeld in de League Cup. Brighton was in een enerverend duel met 3-2 te sterk. United begon nog wel goed. Pas 19-jarige talent Shay Lazy kreeg een basisplaats. En bedankte Carrick eigenlijk al na 8 minuten voor het vertrouwen. Hij maakte de 1-0, maar die droomstart was zeker niet genoeg. Brighton draaide de wedstrijd volledig om en trok uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind. En weer dus een tegenvaller van United. Voor United, dat vorig seizoen nog als derde eindigde en zich plaatste voor de Champions League. Het lek leek boven met Carrick. Die kreeg een vaste aanstelling. Maar ja, nu dus de vroege uitschakeling in de League Cup en de nederlaag tegen City. Het is weer een zwarte rook dat er uit Old Trafford's schoorsteen komt op dit moment.
1: In de IndyCar heeft de AJ Foyt Racing de regerend Rookie of the Year Dennis Hauger vastgelegd. Hij is 23 jaar, een Noorse coureur en heeft een meerjarige overeenkomst getekend die ingaat vanaf het seizoen 2027. Hauger zal plaatsnemen in de wagen met startnummer 14. De overstap is een vrij belangrijke stap in de carrière van de talentvolle coureur, die hiermee zijn toekomst in de Amerikaanse raceklasse voor langere tijd heeft veiliggesteld bij het team van toch wel de legendarische AJ Foyt.
0: En dan wielrennen nog. Carlijn Swinkels, die heeft de Grand Prix van Wallonië gewonnen. De Nederlandse renster was na een koers van ruim 127 kilometer de allersterkste op de Citadel van Namen. Het is voor Swinkels de tweede opeenvolgende zege in deze wedstrijd. Ze was ook in 2024 al de beste. En met deze overwinning bevestigt ze haar goede vorm en voegt ze een prestigieuze eendagskoers toe aan haar palmares van dit seizoen. Ze gaat dus lekker in het internationale vrouwenpeloton. Wij gaan ook lekker. We komen samen een heel eind. Jullie en wij hier aan de andere kant van de radio. Samen zijn we GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
14: Kippie.
15: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
16: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
19: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines.
14: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 1 van de algemene beschouwingen duurde tot in de nacht, maar al over een paar uur schuift iedereen weer aan in de Tweede Kamer. Premier Jette zal moeten laten zien hoe hij een meerderheid voor de begrotingsplannen wil vinden. In gebieden in ons land waar snel een natuurbrand kan uitbreken, staan ook vaak verpleeghuizen, ziekenhuizen en andere gebouwen met kwetsbare mensen. Het zijn er bijna 190, meldt het programma Pointer. En Nederland daalt op de ranglijst van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We staan nu op plek 46. Nederland doet het niet per se slechter dan eerst. De landen die het nog beter doen, trekken het gemiddelde omhoog.
21: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt nog niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knoopend Deil en Waddenooyen 5 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A15 richting de Maasvlakte tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Er zitten daar scheuren in het wegdek. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
21: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
23: Hey, goedemorgen. Lekker dat je er nog bent of er nu net bij komt. Wij zijn GPS Sportradio en praten hierbij over de belangrijkste bijzaak in het leven. Een compleet overzicht van AZ na de nederlaag van gisteravond. Hoor je zo meteen.

0: is GPS Sportradio. Goedemorgen, we praten hierbij over het Europees voetbal. Want handenwrijvend kunnen we weer elke avond lekker voor de buis zitten. Of naar de radio luisteren natuurlijk, hier naar het livecenter op GPS Sportradio. Om alles mee te nemen. AZ is de Europa League begonnen met een nederlaag. Alkmaar is gingen onderuit in Engeland. In Sunderland met 1-0. Het was voor het eerst in 53 jaar dat er in Sunderland weer een Europese wedstrijd werd gespeeld. En dat wilden ze daar weten ook. Het was een kolkend Stadium of Light. Maar AZ kreeg eigenlijk al heel snel een mogelijkheid. Kees Smit was terug van een blessure. En dat kon je merken op het middenveld. Hij onderschepte een bal, zette daalvrij voor de goal. Maar daar was de Nederlandse Sunderland-doelman Robin Roefs. Hij voorkwam met zijn been de openingstreffer. Het was niet de enige redding van de wedstrijd. Jari de Busser, overigens, de doelman van AZ, werd daarna sterker omdat Sunderland de wedstrijd overnam. En de Engelsen waren fysiek heel erg sterk. Ja, en dan nog een bal op de paal. Maar het was 0-0 bij rust. Ja, helemaal tevreden was Leroy Echtold niet over de eerste helft. Maar over de tweede helft daarentegen heeft hij betere woorden.
1: Ik denk dat we goed waren begonnen. Dan krijgen we gewoon meteen een grote kans. Daarna zijn ze wel in staat om ons terug te dwingen. En te dringen. En komen er sporadisch eigenlijk uit. Ik vind dat we in de tweede helft een paar dingen goed hebben rechtgezet. Ook dingen goed besproken hebben. Ik heb geprobeerd te bewust te maken dat we gewoon goed zijn. Dat je veel meer lef moet tonen tegen dit soort ploegen. Al is het voor 50.000 mensen, al zingen ze zo hard. Maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon je eigen spel spelen. Wat we elke dag gewoon trainen. En wat we willen nastreven. En ik vind dat ze dat de tweede helft echt hebben gedaan. Heb ik ook na afgelopen gezegd. Dat ik daarmee gewoon heel trots ben op ze. Wat ze op de mat hebben gelegd de tweede helft. En dan is het gewoon zuur dat je eigenlijk op deze manier een goal tegenkrijgt. Want ik had het gevoel als we hem niet tegen hadden gekregen, dan hadden we zelf gescoord. Dat had ik echt het gevoel. Want we waren uiteindelijk gewoon, denk ik, de tweede helft de betere ploeg.
0: Leroy Echtold, dat ging uiteindelijk juist in een goede Alkmaarse fase mis. Een makkelijk gegeven penalty werd AZ uiteindelijk fataal. De Busser ging de verkeerde kant op. AZ gaf zich daarna overigens niet gewonnen, kreeg nog kansen, maar scoorde niet. En dat is dus een zure nederlaag voor de Alkmaarse ploeg. Dat vooral na rust liet zien, dat elftal van Leroy Echtold, dat het ook op Engelse bodem mee kon met Sunderland. Maar zichzelf niet belonen. En dat is precies ook de mening van Jordi Klaasie, de aanvoerder van de Alkmaarders.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. Dus ik wil ook daarin niet te negatief, maar ook niet te positief zijn. En uiteindelijk moeten we stappen gaan maken om uiteindelijk punten te gaan halen in Europa. En natuurlijk hebben we daarvoor nog heel veel wedstrijden. En komen er ook wedstrijden in waarin we echt punten zullen moeten gaan pakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dat vertrouwen heb ik ook in de ploeg. We hebben vandaag ook laten zien dat we in principe zeker voor de punten echt mee kunnen doen. Dus ik denk dat wij zeker op dit niveau thuis horen. Alleen we moeten wel die kleine details uiteindelijk gaan omdraaien natuurlijk in jezelf gaan belonen.
0: En daarmee bleef er dus een opvallende Engelse vloek bestaan. AZ heeft nu alle 12 Europese uitwedstrijden tegen Engelse clubs verloren. Sunderland dus met de 3 punten ervandoor. AZ met lege handen naar Alkmaar. Terwijl er op basis van de tweede helft misschien wel meer in had gezeten. En bij de coach Leroy Echtold overheerst na afloop dan vooral ook een positieve emotie.
1: Nou, wat ik net zeg, ik ben gewoon trots op die boy. He, dat je gewoon laat zien, als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven, dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
0: Hij vertelde het allemaal voor de camera's van Ziggo Sport. En vanavond dus NEC tegen Juventus. Het is te zien op Ziggo Sport, maar natuurlijk ook hier te volgen. In het livecenter op GPR.

0: Dit is GPR Sportradio. We gaan het hebben over Max Verstappen. Die heeft gisteren wel iets leuks gedaan, denk ik. Op het circuit van Silverstone heeft hij een bijzondere kartrace gewonnen. Hij moest achteraan starten. Hij moest langs 100 andere karts in een race eigenlijk. Max tegen 100. Het werd georganiseerd door zijn sponsor Red Bull. En het was natuurlijk ontzettend gaaf voor de andere karters om mee te doen en dan te kijken elke keer of Max Verstappen er al aankomt, natuurlijk. Was het bijzonder? Ja, dat kunnen we vragen aan een van de mensen die in een van de andere 100 karts zat. Het was een zeer divers gezelschap. Mannen, vrouwen van over de hele wereld. En QC was een van de mannen die in de kart zat. Hij is een Rotterdamse influencer, zeer actief op social media en behept met een flinke dosis humor. En met hem kijken we even terug, want hij is aan de lijn. QC, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat moet dat voor een eer geweest zijn om een van de, 100 karts te zijn die Max Verstappen moest inhalen?
1: Ja, nee, dat is geweldig. Ik bedoel, wie kan nou zeggen dat hij even gereden tegen Max Verstappen? Dat zijn er weinig.
0: Ja, nou zag ik toevallig, even een zijsprongetje, dat jij hem ook in Zandvoort gewoon even de hand hebt geschud. Hè? Je komt dus wel close tot hem.
1: Ja, dat wel. Ik denk dat we onderhand nu wel vrienden beginnen te worden. Ik bedoel, handjes schudden en we racen tegen elkaar.
0: Ja. Hij weet wie je bent, hè? Hij weet wie je...
1: Ik heb wel een herkenbare kop. Ik heb zo'n hoofd, als je die één keertje ziet, dan onthoud je hem wel, misschien.
0: Nou ja, en dat is de reden ook dat je in die line-up stond, hè? Want hoe gaat dat? Hoe kom jij in die rij van die karts terecht?
1: Het is natuurlijk een event ook van bijvoorbeeld Red Bull. En Red Bull, ik ben daar getekend als content creator. En dan zijn meerdere mensen daar getekend. Maar ja, toen zeiden ze, ja, wil jij niet gaan? Ja. En toen stond ik daar als decoratie.
0: Ja, voelde het zo? Ja, toch wel, hè?
1: Ja, kijk, ik denk, ik wist van tevoren niet heel veel van kart af. Ik heb wel eens zelf een verjaardag gekart en dat soort dingen. Maar ja, ik heb ook met Rocco heb ik getraind, van Coronel.
0: Ja.
1: Althans getraind, ik heb even een uurtje op een baan gereden. En hij vertelde me ook van ja, dat de kilo's ook best wel tellen in karten. En ja, toen dacht ik al van oké, ja, daar
0: ja,
1: ga ik.
0: Ja, want voor de mensen die jou niet kennen, je hebt geen wespentaille, laat dat duidelijk zijn.
1: Wat heb ik?
0: Geen wespentaille.
1: Nee, maar ik ben wel echt goed bezig. Ik bedoel, ik ben echt 60 kilo afgevallen. Maar ja, nog steeds wel, als je het vergelijkt met iedereen, ja, met de rest en vooral Max Verstappen, ja, dan ben ik nog steeds wel een zwaar
0: gezicht. Ja, ja.
1: Maar het was wel heel leuk om te doen. Ik bedoel, het was een ervaring. Ik denk dat je een hele goede verhaal hebt op een verjaardagsfeest.
0: Ja, tuurlijk. Waar ik zo benieuwd naar ben, van je stapt natuurlijk in. Welke positie had jij?
1: Ja, ik had dus wel eerst een kwalificatieronde en ik eindigde dus op 93.
0: Ja, ja,
1: dat is niet heel ver van Max vandaan.
0: Nee.
1: En uiteindelijk ben ik geëindigd op 85. Dus heb ik toch bijna 10 mensen overgenomen. Dat vind ik toch knap.
0: Ja, en je hebt natuurlijk heel snel al Max Verstappen aanzien komen. Want dat is natuurlijk toch wat... het doel is dat hij de 100 inhaalt natuurlijk binnen een bepaalde tijd. Dus jij zit de hele tijd te kijken, komt hij al?
1: Nou ja, dat zou je denken, maar dus het ging zo. En ik ging zeg maar naar de buitenkant toe. En ik dacht van, ik haal de mensen in. Ik denk, ik heb best wel een goede start. En ik zweer het, ik knipper één keer met mijn ogen. En ik zie ineens gewoon Max Verstappen voorbij komen. Ik had niet eens tijd. Ik dacht, hè? Hoe is hij zo snel? Gewoon echt ongelofelijk. Ja, maar het is natuurlijk wat Max de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is echt gekkigheid en... Ja, leuk om zo'n event mee te maken. En ik moet zeggen dat ik echt een soort van liefde heb gekregen voor karten. Als je echt zeg maar, want gisteren hebben we ook wat rondes gereden om te oefenen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zit je wel in een soort van, ik weet niet of kartspace of dat een bepaald woord is. Maar je zit wel in een soort van roes van dat je gewoon lekker aan het karten bent. En het was wel echt leuk.
0: Hey, en was het was ook gezellig, denk ik, met al die andere mensen. Je zit allemaal toch een beetje in hetzelfde schuitje. En ja, het geeft ook wel een basis tot gezelligheid, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik heb wat mensen uit Kroatië en ook uit Amerika leren kennen. Die toch wel, ja, dat je een beetje dezelfde type of content maakt. En leuke gesprekken mee gehad. Met twee jongens was ik gisteren gewoon echt in de hotellobby tot twee uur 's nachts aan het praten. En, ja. Terwijl ik eigenlijk om 10 uur eigenlijk al naar boven wou gaan. dat ik dacht, goede nachtrust om Max te kunnen verslaan.
0: Topsporter, hè? Topsportgedachte, hè?
1: Topsporter, ja. Nee, maar heel gezellig. En ja, het was een leuke ervaring. En ja, top. En wat je zegt, een liefde voor karten. En nu vraag ik me dus af, daar weet jij misschien meer van. Maar zijn er nou ook outdoor karts in Nederland?
0: Zeker. Er zijn hele competities van. Zeker als je gaat informeren. Als je alleen al bij meneer Coronel gaat informeren, gaat hij je al veel verder helpen. Die zijn er zeker. Nee, je kunt een nieuwe hobby gaan zoeken. Dan is dit, ergens goed voor geweest.
1: Zeker, want ik vind outdoor wel echt veel leuker als indoor.
0: Ja, nee, die zijn er, die banen zijn er. Zeker. Ja hoor.
1: Ja, dan weet ik wat ik moet gaan doen. En ik weet niet tot hoe oud je zeg maar F1 coureur kunt worden, maar zeg nooit, hè?
0: Hey, hartstikke leuk, man. Hij heeft het gered, hè, trouwens. Hij heeft ze alle 100 ingehaald, hè, binnen de gestelde norm, denk ik.
1: Zeker, ja. Ze hadden denk ik een... volgens mij duurde het of 30 laps of een uur of zo, iets in die richting. Maar het was volgens mij wel heel snel voorbij. Ik weet niet hoeveel rondes, maar misschien 10 rondes. En je had natuurlijk Jackie, die ook een Nederlander, die is ook tweede geëindigd.
0: Oké.
1: Die heeft het wel echt goed gedaan. En dus Hollandse glorie in de top weer.
0: Ja, ik vind het is sowieso geweldig dat je het hebt gedaan. En leuk dat je even wilde reageren hierop. Want dit is toch een once in a lifetime experience.
1: Zeker. En weer een goede verjaardagsval.
0: Ja, nou dat zeker. Hey QC, dankjewel in elk geval. En we blijven je uiteraard op elke social volgen. En als je weer iets leuks doet, bel ons dan even. Dan gaan we met je mee.
1: Zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Oké, groetjes. Hoi.
1: Hey, groetjes. VPR Sports Radio.

0: GPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nog even en dan gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen verder. Dag 1 duurde tot in de nacht, maar vooruitgang is amper geboekt. Vandaag is het aan premier Jette om een meerderheid achter de begrotingsplannen te krijgen. Het is al duidelijk dat het over rechts niet zonder meer lukt. Ja 21 ziet een totaal deal niet gebeuren. In gebieden waar snel een natuurbrand kan uitbreken staan bijna 190 gebouwen met mensen die zichzelf moeilijk in veiligheid kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan verpleeghuizen, ziekenhuizen en basisscholen, meldt het programma Pointer. Als een natuurbrand snel dichterbij komt, is er maar weinig tijd om iedereen te evacueren. Nederland daalt op de wereldwijde emancipatieranglijst. We gingen van plek 43 naar plek 46. De kloof wordt groter, zeggen de onderzoekers, want we stonden jarenlang in de top 15. Maar nog altijd hebben vrouwen in ons land veel minder vaak een baan dan mannen. En ook in de politiek zijn ze minder goed vertegenwoordigd. En een politicus in België heeft gisteren de hele nacht opgesloten gezeten op de wc van het Vlaams parlement. Hij kreeg de toiletdeur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste van zijn collega's waren al weg. Pas de volgende ochtend werd hij na 13 uur bevrijd door een schoonmaker. Eerst nog droog, daarna op steeds meer plekken buien, het eerst in het westen. Er waait een stevige zuidwestenwind en het wordt 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. Opvallend is de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Knopendijl en Wadenooijen, 6 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen, de rechterrijstrook is dicht. Richting de Maasvlakte op de A15 tussen Rozenburg en de afrit Oostvoorne, 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, alleen de vluchtstrook is open. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier. A27 Breda-Utrecht bij Lexmond ook een kwartier vertraging in 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en de afrit Hoenderlo 5 kilometer. En daar is het oponthoud 20 minuten.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
10: Heijn. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
17: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
18: Zei hij nou 200 euro?
19: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
16: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
20: De Beter Pickabillies.
21: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
24: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
25: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
26: Hey, goedemorgen. Derde uur alweer van de ochtend hier op GPR Sportradio. Met aandacht voor AZ dat met 1-0 onderuit ging. Maar met opgeheven hoofd Sunderland kan verlaten. En het laatste sportnieuws hoor je hier.

0: Live Center op GPR Sportradio. Om alles mee te nemen. AZ is de Europa League begonnen met een nederlaag. Alkmaar is gingen onderuit in Engeland. In Sunderland met 1-0. Het was voor het eerst in 53 jaar dat er in Sunderland weer een Europese wedstrijd werd gespeeld. En dat wilden ze daar weten ook. Het was een kolkend Stadium of Light. Maar AZ kreeg eigenlijk al heel snel een mogelijkheid. Kees Smit was terug van een blessure. En dat kon je merken op het middenveld. Hij onderschepte een bal, zette Daalvrij voor de goal. Maar daar was de Nederlandse Sunderland-doelman Robin Roefs. Hij voorkwam met zijn been de openingstreffer. Het was niet de enige redding van de wedstrijd. Jari de Busser, overigens, de doelman van AZ, werd daarna sterker omdat Sunderland de wedstrijd overnam. En de Engelsen waren fysiek heel erg sterk. Ja, en dan nog een bal op de paal. Maar het was 0-0 bij rust. Ja, helemaal tevreden was Leroy Echtold niet over de eerste helft. Maar over de tweede helft daarentegen heeft hij betere woorden.
1: Ik denk dat we goed waren begonnen. Dan krijgen we gewoon meteen een grote kans. Daarna zijn ze wel in staat om ons terug te dwingen. En te dringen. En komen er sporadisch eigenlijk uit. Ik vind dat we in de tweede helft een paar dingen goed hebben rechtgezet. Ook dingen goed besproken hebben. Ik heb geprobeerd te bewust te maken dat we gewoon goed zijn. Dat je veel meer lef moet tonen tegen dit soort ploegen. Al is het voor 50.000 mensen, al zwingen ze zo hard. Maakt helemaal niet uit. Je moet gewoon je eigen spel spelen. Wat we elke dag gewoon trainen. En wat we willen nastreven. En ik vind dat ze dat de tweede helft echt hebben gedaan. Dat heb ik ook na afgelopen gezegd. Dat ik daarmee gewoon heel trots ben op ze. Wat ze op de mat hebben gelegd de tweede helft. En dan is het gewoon zuur dat je eigenlijk op deze manier een goal tegenkrijgt. Want ik had het gevoel, als we hem niet tegen hadden gekregen, dan hadden we zelf gescoord. Dat had ik echt het gevoel. Want we waren uiteindelijk gewoon, denk ik, de tweede helft de betere ploeg.
0: Leroy Echtold, dat ging uiteindelijk juist in een goede Alkmaarse fase mis. Een makkelijk gegeven penalty werd AZ uiteindelijk fataal. De Busser ging de verkeerde kant op. AZ gaf zich daarna overigens niet gewonnen, kreeg nog kansen, maar scoorde niet. En dat is dus een zure nederlaag voor de Alkmaarse ploeg. Dat vooral na rust liet zien, dat elftal van Leroy Echtold, dat het ook op Engelse bodem mee kon met Sunderland. Maar zichzelf niet belonen. En dat is precies ook de mening van Jordi Klaasie, de aanvoerder van de Alkmaarders.
2: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. Dus ik wil ook daarin niet te negatief, maar ook niet te positief zijn. En uiteindelijk moeten we stappen gaan maken om uiteindelijk punten te gaan halen in Europa. En natuurlijk hebben we daarvoor nog heel veel wedstrijden. En komen er ook wedstrijden in waarin we echt punten zullen moeten gaan pakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dat vertrouwen heb ik ook in de ploeg. We hebben vandaag ook laten zien dat we in principe zeker voor de punten echt mee kunnen doen. Dus ik denk dat wij zeker op dit niveau thuis horen. Alleen we moeten wel die kleine details uiteindelijk gaan omdraaien natuurlijk in jezelf gaan belonen.
0: En daarmee bleef er dus een opvallende Engelse vloek bestaan. AZ heeft nu alle 12 Europese uitwedstrijden tegen Engelse clubs verloren. Sunderland dus met de 3 punten ervandoor. AZ met lege handen naar Alkmaar. Terwijl er op basis van de tweede helft misschien wel meer in had gezeten. En bij de coach Leroy Echtold overheerst na afloop dan vooral ook een positieve emotie.
1: Nou, wat ik net zeg, ik ben gewoon trots op die boys, hè, dat je gewoon laat zien, als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven, dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
0: Hij vertelde het allemaal voor de camera's van Ziggo Sport. En vanavond dus NEC tegen Juventus. Het is te zien op Ziggo Sport, maar natuurlijk ook hier te volgen in het Live Center op GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Lekker dat je erbij bent op deze donderdagochtend. Mooie dag vandaag, hoewel het is 18 graden en het regent. Maar er zijn vast aspecten te vinden die deze donderdag mooi maken. Wij gaan het even hebben over wielrenner Mathieu van der Poel. Die heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. En hij was de sterkste in de heuvelachtige openingsrit. En hij toonde daarmee ook zijn goede vorm. In aanloop naar het wereldkampioenschap volgende week natuurlijk. In de sprint was hij de snelste van het veld. Het is een vijfdaagse rittenkoers waar hij aan meedoet. Die Ronde van Luxemburg. En het is natuurlijk voor Van der Poel de laatste voorbereiding op het WK in Montreal. Volgende week, nou ja, anderhalve week eigenlijk. En dan is hij een van de favorieten voor de wereldtitel. Ja, op een parcours waar dit weekend de grote prijs van Montreal werd verreden. Ja, en Van der Poel heeft dat natuurlijk ook gezien. En zag aan de kop van de koers maar eigenlijk vooral de echte klimmers rijden.
1: Ik denk dat het ook wel duidelijk was als je de koers zag zondag. Wat voor types dat er voorin rijden. En ik denk daar nog steeds over. Ja, je weet het nooit op een kampioenschap. Het hoeft ook niet per se altijd op die klim te gebeuren. Dus een kampioenschap moet altijd gereden worden. Maar ja, ik denk dat het sowieso wel aan de lastige kant gaat zijn.
0: Mathieu van der Poel bij de NOS. Beetje relativeren van zijn favoriete rol. Dat kan ook niet heel veel kwaad natuurlijk. Hoewel, hij zegt zelf ook, het rijden van een WK is anders dan alle andere wielerkoersen.
1: Ja, het kunnen af en toe wel eens atypische wedstrijden zijn. Het is in landenploegen, zonder communicatie. Dus het is niet zoals een andere koers waar dat makkelijker te voorspellen valt. Dus, maar zoals ik zei, als nu denk dat de kans wel klein is.
0: En dat was Mathieu van der Poel bij de NOS. Het WK wielrennen kun je natuurlijk ook nauwgezet bij ons volgen. S'avonds in het Live Center, uiteraard, maar ook 's ochtends. Hier in dit ochtendprogramma praten we met enige regelmaat over de kenners. Het gaat natuurlijk om de tijdritten dan die volgende week in elk geval al in Montreal van start gaan. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
13: Yes!
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
13: Yes!
15: Begon jouw dag met ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
20: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
21: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar $34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
25: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorp. Na de Tweede Kamer is strakjes het woord aan premier Jetten. Die moet laten zien hoe hij een meerderheid voor alle kabinetsplannen wil krijgen. Want het debat van gisteren leverde nog maar weinig op. Het schiet in ons land niet echt op met de emancipatie. Op de wereldranglijst over gendergelijkheid zakt Nederland weg naar plek 46. Vrouwen verdienen minder, hebben minder vaak een baan en zijn ondervertegenwoordigd in de politiek. En ondanks wederzijdse beloftes heeft Oekraïne vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Er zijn geen doden of gewonden, wel ontstond schade door neervallende brokstukken. Ook Rusland zou Oekraïnse energiedoelen aanvallen.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land en in Zuid-Holland. De files die opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met ruim 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brielen en de afrit Oostvoorne, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is beschadigd. Beide rijstroken zijn dicht. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Breda naar Utrecht, een kwartier vertraging bij Lexmond. A59 naar Den Bosch, daar rijdt het langzaam tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuik. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 staat file van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel, 4 kilometer. De vertraging is daar nu 20 minuten.
24: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
1: Het was een mooie voetbalavond gisteren. We zetten het zometeen nog even op een rijtje, al het Europees voetbal van de gisteravond. En we kijken vooruit naar NEC. Speelt tegen Juventus. Oh, spannend.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio is dit. We gaan het hebben over de Europa League op jouw favoriete sportzender. We rijden lekker een stukje mee. En we geven een overzicht. Als je wat eerder naar bed bent gegaan gisteren, dan heb je waarschijnlijk niet alle wedstrijden van de Europa League meegekregen. We komen straks ook nog even terug op AZ. Uitgebreid met reacties na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland. Het bleef trouwens heel lang 0-0 in het Stadium of Light. Maar na rust kreeg Sunderland een penalty. En Enzo Levy benutte die en maakte daarmee het eerste Europese doelpunt van Sunderland in maar liefst 73 jaar. AZ kreeg nog wel kansen op de gelijkmaker, maar onder andere Robin Roefs stond de succes voor de Alkmaarders in de weg. Straks dus de reacties van het kamp van AZ. Overigens viel Brian Brobby nog in de slotfase en kreeg ook nog een mogelijkheid op de 2-0 voor Sunderland.
1: En ook elders gebeurde er genoeg. Benfica die zorgde voor een opvallende uitslag door AC Milan in San Siro met 2-0 te verslaan. Dodi Lukebakio opende de score en Jakub Kaminski die maakte na rust de tweede. En Bayer Leverkusen die won met 2-0 van Celje, terwijl Olympiakos met 2-1 won van Jagiellonia. En in de vroege wedstrijden daar won Sparta Praag met 4-1 bij Ararat Armenia. En Omonia Nicosia die verraste toch wel Celta de Vigo door met 1-0 te winnen.
0: Ja, dat is wel een hele verrassende uitslag. Wat ik ook wel verrassend vond trouwens was dat AZ zo lang meeging. Het geeft toch aan dat AZ op de goede weg is, moet ik je heel eerlijk zeggen.
1: Echt goede kans ook gekregen. Zeker, dus jammer dat het net niet lukte.
0: Want wij appten nog even met elkaar onder de wedstrijd. En van nou, hier hoeven ze echt niet van te verliezen. En daar stond ik echt met 100% achter. Gaat NEC verliezen van Juventus of winnen of gelijkspelen? Daar kunnen we nu nog niet over appen, wel over speculeren. Er wordt om 9:00 vanavond afgetrapt in Turijn. Het is de eerste van 8 wedstrijden voor de Nijmegenaren in de competitiefase van de Europa League, waarin ze onder meer nog Benfica, Rennes en ook Dynamo Zagreb treffen. Verder staan vandaag nog op het programma Beşiktaş tegen Olympique Marseille, Celtic, Ferencváros, Crystal Palace tegen Les Poznan en Real Sociedad. Bournemouth staat ook nog op het programma. En om 7:15 al met bord op schoot, Ovi Kreta Hoffenheim en Levski Sofia Salzburg. De bal rolt tot je er rond van ziet. Dat zijn de wedstrijden van vanavond. Komen we morgen uiteraard weer op terug. En zoals gezegd, straks uitgebreid nog AZ en NEC hier op GPR Sportradio.

0: TVR Sportradio, goedemorgen. Lekker dat we een stukje mee mogen rijden. En dat betaalt zich ook uit, want we brengen je natuurlijk op de hoogte. Zeker over wat er vandaag te gebeuren staat voor NEC. Het begint vandaag dan toch echt het avontuur in de Europa League. Direct ook in die competitiefase een podium van formaat dat klommen moet worden. Want ze zijn afgereisd naar Turijn voor de wedstrijd tegen Juventus. Om 9:00 wordt er afgetrapt in het... geweldig stadion is dat trouwens. Waar ruim 2000 NEC-supporters ook in het bezoekersvak terecht kunnen. Aan de sfeer gaat het dus niet liggen. Dat denkt ook Per Schuurs, de speler van NEC, die als oudspeler van Torino natuurlijk terug is op bekend terrein.
1: Ja, mooie wedstrijd. Ik denk, het stadion zal helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.
0: Hij vertelde dit, Per Schuurs, allemaal op de persconferentie, georganiseerd op de dag voorafgaand van de wedstrijd. En voor de ploeg van trainer Dick Schreuder is het de eerste van 8 wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. En veel groter had de tegenstander dus nauwelijks kunnen zijn. Toch neemt Juventus, de recordhouder van Italië als het gaat om kampioenschappen, NEC uit Nijmegen heel serieus, denkt Dick Schreuder.
2: Nee, nou goed, kijk, natuurlijk bestuderen zij ons. Zij bestuderen ons wel, denk ik, veelal omdat we vorig jaar een bepaald iets hebben kunnen spelen met een groep waarin we gewoon meer de tijd hadden en verder waren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zitten alleen, zaten we in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
0: De woorden van Dick Schreuder, uitgesproken op de persconferentie in het stadion van Juventus een dag voor de wedstrijd. Ja, en hij heeft het natuurlijk over die nederlaag tegen Cambuur. Hij heeft het over blessures en het wennen aan elkaar. NEC is zeker nog niet op het niveau van vorig seizoen. Maar er is bij Dick Schreuder geen twijfel over waar we heen gaan. Maar hij moet op dit moment wel rekening houden met de fitheid, gezondheid van zijn spelers.
2: Nou kijk, als je gewoon kijkt naar de eigenwijzigheid wat wij als staf hebben over hoe we ze opstellen, dat maakt niet zoveel uit. Maar wie we opstellen, daar moeten we vaak wel over nadenken en een beetje berekenen. Maar ja, daarin zitten we nu echt in de laatste 4 dagen dat een fase wordt van, nou, we kijken wel hoe we uit de wedstrijd komen en hoe we zondag weer de volgende wedstrijd spelen. En hopelijk dat we met z'n allen samen met die break tot een goede groep komen die ook wel fit kan blijven.
1: Ik denk met het systeem wat wij willen spelen, dat daar een intensiteit heel belangrijk is. En dat ook de basis is om uiteindelijke wedstrijden te winnen. Ook dit soort wedstrijden. Je weet natuurlijk dat Italiaanse clubs vaak tactisch goed zijn. Fysiek zijn ze natuurlijk een veel stuk, een stuk fysieker dan in Nederland. Maar ik denk het belangrijkste voor ons is gewoon dat we die intensiteit erin gooien. Wat ik denk vorig jaar ook van de NEC gewend zijn. En dan, als je dat hebt, dan pas kun je resultaat halen. En daarbij moet je kijken hoe het voetbal vanuit hun en vanuit onze kant zal zijn.
0: Per Schuurs. De timing van het duel is voor beide overigens niet ideaal. NEC komt dus uit een teleurstellend weekend. En ook Juventus kreeg trouwens een tik. Ploeg van Spalletti verloor afgelopen seizoen met 3-2 bij Sassuolo. En Juventus wil voor eigen publiek dus direct reageren. Dat is voor hun een mooi uitgangspunt. Of dat goed is voor NEC, dat zullen we dan nog moeten afwachten. Maar ja, daarin zit juist ook de charme van zo'n Europese avond. Juventus tegen NEC, Turijn tegen Nijmegen. Een Europese grootmacht tegenover een club die aan een bijzonder nieuw hoofdstuk in de geschiedenis begint. Vanavond om 9:00 gaat de bal rollen in het Allianz Stadium. Hij gaat ook om 9:00 rollen op Ziggo Sport. Daar kun je de wedstrijd kijken. En hij gaat natuurlijk ook rollen in ons livecenter. Hier op GPR Sportradio.

0: dit is GPR Sportradio. We gaan even wat sportnieuws op een rij zetten hier in het ochtendprogramma dat tot 10 uur duurt. En daarna is er Rick van Veldhuis. Je hoeft dus helemaal niks te missen deze ochtend, sowieso nooit, op GPR Sportradio. Een droevig bericht, daar begint dit gedeelte mee. Want in de schaatswereld is natuurlijk met droefheid gereageerd op het overlijden van Henk Kroes. Hij is de voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden. 87-jarige leeftijd is hij overleden. Zijn gezondheid nam al enige tijd af. Ja, Kroes was natuurlijk de man die uiteindelijk in 1997 de verlossende woorden sprak, waardoor iedereen in rep en roer raakte en bevangen raakte door de Elfstedentocht. Hij kondigde toen, vooralsnog de laatste Elfstedentocht aan met de legendarische woorden: "It get on!" Hij was echt een iconisch figuur binnen de Nederlandse schaatscultuur en zal als zodanig herinnerd worden. Ik moet altijd bij hem denken ook aan kleedjes met een asbak erop, een beetje ouderwets. En Kroes was nog wel een beetje van dat ouderwetse. Maar wat was dit een bekende Nederlander. Dat kun je bijna niet voorstellen. Zodra er enige vorst was, dan keek iedereen naar Henk Kroes. Komt hij al? Nee, het gaat nog niet. Nee, de ijsmeesters moesten het ijs altijd nog even meten en dat soort dingen.
1: Maar ja, jammer dat het de afgelopen jaren toch wat minder is geweest.
0: Ja, je kunt je bijna afvragen of die nog wel eens komt. Maar goed, dat is, dat is een andere vraag. Die boom zetten we een andere keer op.
1: En dan even naar een andere sport, naar darten. Want daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad. Over Luke Littler, die wat ouder leek door zijn lichaam en zijn voorkomen.
0: Ja.
1: Maar die heeft zijn levensstijl drastisch omgegooid.
0: Oh?
1: De 19-jarige wereldkampioen, die staat er onbekend een voorliefde te hebben voor kebab en fastfood. Maar hij heeft besloten gezonder te gaan leven.
0: Oh?
1: Hij heeft naar verluid een kok ingeschakeld die ook voor diverse Premier League voetballers maaltijden verzorgt. En dat zijn natuurlijk wel afgetrainde sporters.
0: Ja.
1: En met deze aanpassing hoopt hij eigenlijk zijn prestaties op het hoogste niveau verder te kunnen verbeteren en zijn dominantie in de sport voor te kunnen zetten.
0: Het is wel grappig, bij darten, en ik bedoel, die hebben allemaal zo hun eigen gewoontes natuurlijk. Maar stel dat jij altijd goed gooit met een halve fles rum op en je denkt ineens, ik ga aan de tuinbonen. Ja, dan is er nog maar de vraag natuurlijk of je net zo scherp bent.
1: Ja, maar het heeft natuurlijk ook wat te maken met het gewicht en dat je dan rugklachten kan krijgen.
0: Zeker.
1: Dus dat is denk ik waar hij voor uitkijkt.
0: Nou ja, hij is inderdaad net zo breed als dat hij klein is natuurlijk. Dus wat dat betreft kan dat geen kwaad. Over klein gesproken, we hebben Terrell Malatia. Dat is natuurlijk de oud-Feyenoorder en speler van Manchester United. Die we een beetje uit het oog zijn verloren. En die probeert zijn carrière op dit moment nieuw leven in te plaatsen. Dat doet hij in de Verenigde Staten. Hij is ook al inmiddels weer 27. Ik heb ooit nog zijn debuut mogen verslaan in een Champions League wedstrijd van Feyenoord. Hij is sinds deze zomer transfervrij en traint mee met FC Cincinnati. Hij kwam in het verleden uit voor zowel Feyenoord als PSV en hoopt daar dus een contract af te dwingen. Ja, het is nog onduidelijk of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar voorlopig dus onder de pannen. En er is enige hoop. En laten we dan hopen dat voor Malatia de hoop geen uitgestelde teleurstelling is. Dat was het sportnieuws van dit moment op GPR Sportradio. Zometeen hoor je QC over zijn avontuur in de kart tegen Max Verstappen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En als je nou nog niet genoeg hebt van alle radio die wij maken, alle programma's die wij brengen en al het sportnieuws wat je via je speakers te horen krijgt, dan hebben we ook nog de podcast, hè. F1 aan tafel, mag ik je alvast een winstwaarschuwing afgeven. Morgenochtend komt er weer een online om 6 uur. Die wordt vandaag al opgenomen. En dan zitten aan tafel Indy Dontje, coureur, Formule 1-analyst en meervoudig winnaar van de 24 uur van Daytona. Erik Weijers is er, voormalig chef sporting officer van het circuit van Zandvoort en voormalig teambaas van Jos Verstappen. Frans Verschuur, ook van Peperstraat, is er en die heeft eventueel een leuke prijs voor je. Kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Vanaf morgenochtend 6 uur is die te vinden, deze podcast, op gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app, of de videocast kun je kijken, als je dat wil, via kijk.app. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks, van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag zijn over dik een uur alle ogen gericht op premier Jette. Die moet in het debat over de Prinsjesdagbegroting duidelijk maken hoe die een meerderheid wil krijgen voor alle plannen. Het kabinet heeft daarbij de oppositie hard nodig, maar bij het debat van gisteren bleek dat de Tweede Kamer nog erg verdeeld is. De emancipatie in ons land stagneert. Daardoor daalt Nederland op de wereldranglijst over gendergelijkheid. We staan nu op plek 46. Nog altijd verdienen vrouwen bij ons minder, hebben ze minder vaak een baan en zijn ze ondervertegenwoordigd in de politiek. IJsland doet het in de lijst het best, Tjaat het slechtst. In Utrecht is een Roemeen veroordeeld die van de zomer tientallen telefoons had gepikt bij Lowlands in Biddinghuizen. Op de laatste dag van het festival waren bijna 30 bezoekers hun smartphone kwijt. De rechter denkt dat de man expres naar Lowlands ging om mensen te beroven en heeft hem 2 maanden cel opgelegd. En Oekraïne heeft vannacht in Rusland een olieraffinaderij aangevallen met drones. Een deel daarvan werd onderschept. Er zijn geen slachtoffers, maar wel is er schade aan auto's en gebouwen. Beide landen beloofden pas geleden nog aan president Trump dat ze geen energiedoelen meer zouden aanvallen, maar ze gingen al snel weer in de fout. Eerst nog droog met soms wat zon, daarna vanuit het westen op steeds meer plekken buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden vanmiddag.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet bijzonder druk verlopen. De meeste files staan nog op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer stilstaand verkeer met daar bijna een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Deventer Oost en Twello 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. Op de A2 van Eindhoven naar Luik. Daar rijdt het langzaam over een flinke afstand tussen Borden en Maastricht. Over iets meer dan 20 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten. A15 naar Europoort bij de afrit Oostvoorde. 6 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd. Alleen de vluchtstrook is open.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïne-shakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
13: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: teruggeleverde kosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Dames en heren, de daluren beginnen.
23: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
24: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Mindshift, dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
27: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
28: Oh. Goedemorgen allemaal.
29: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
30: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
31: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
32: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
33: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
0: Goedemorgen, zometeen hoor je QC. Hij is een Rotterdamse influencer. Hij zat in een van de karts die Max Verstappen gisteren moest inhalen. En dat waren er 100.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de donderdagochtend. Het is een natte donderdag, daar gaan we zo meteen meer over horen. En verder is het een voetbaldonderdag. Heerlijk, ja, want NEC speelt vanavond tegen Juventus. Kun je hier live volgen? Natuurlijk in het livecenter. Rob Spijker leidt dat in goede banen met diverse verslaggevers. Leuk om naar te luisteren. En je kunt anders de Europese wedstrijden natuurlijk kijken via Ziggo Sport. Wij zijn er nog tot 10 uur. Dit is ons laatste uur van de ochtend. En Lionel Messi bericht, a day takes the doctor away. Nou, daar is hij. Lionel Messi heeft zijn 100ste doelpunt gemaakt voor Inter Miami. Hij is inmiddels ook 39 natuurlijk. Hij deed dat in de finale van de Campeones Cup tegen het Mexicaanse Cruz Azul. De Amerikaanse ploeg was met 2-0 te sterk, legde zo beslag op die beker. En de treffer van Messi was een belangrijke bijdrage uiteraard aan de overwinning. Hij bewees opnieuw nog altijd zijn waarde voor het team van eigenaar David Beckham. En hij voegde weer een nieuwe prijs aan zijn palmarès toe. En zijn prijzenkastje moet weer worden uitgebreid. Die timmerman, ik denk dat hij bij ze inwoont. Want die moet elke dag wel weer een nieuw plankje neerzetten voor een nieuwe prijs van Messi. Ook nog in de slotfase van zijn carrière.
1: En dan gaan we nog even naar Engeland, want daar heeft de loting voor de vierde ronde van de Engelse League Cup een absolute kraker opgeleverd. Liverpool en Chelsea die werden aan elkaar gekoppeld en die zullen strijden om een plek in de volgende ronde van het bekertoernooi. Nou, dat is

spelen. Dus daar zullen een hoop spelers weg zijn geweest. Dan nog even de Nederlandse volleyballers. Die hebben het EK in Finland afgesloten met een nederlaag. In de wedstrijd die nergens meer over ging was Estland te sterk. Oranje verloor met 3-1. Ja, wel steeds close. 25-27, 22-25, 25-18 en 23-25. Estland was uiteindelijk dus de beste. Ze waren beide al uitgeschakeld voorafgaand aan dit duel. Voor de volgende ronde van het toernooi. De wedstrijd werd enkel nog gespeeld omdat die gespeeld moest worden. En omdat de hal geboekt was. En omdat de spelers er toch waren. Nou ja, het moest gewoon gebeuren. Maar Oranje sluit dus het EK zeer teleurstellend af met geen enkele overwinning. Wat is dan het houvast? Dat ze er steeds wel dichtbij waren. En daar moeten we het mee doen. Het is op veel plaatsen nog rustig en wisselend bewolkt, maar er gaat in het noorden en westen al snel een bui vallen. In de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, gaat het ook op steeds meer plaatsen regenen. En in het zuidoosten blijft het het langst droog. 18 graden vandaag, aan zee windkracht 5 tot 6, dat is 60 tot 70 kilometer per uur. Lekker binnen blijven, lekker radio blijven luisteren, ook vanavond doen, want ook dan trekt de regen van west naar oost over het land. En waar luister je dan naar de radio? Nou, bij ons toch. GPR Sportradio. Goedemorgen.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Lekker dat je erbij bent op deze donderdagochtend. Mooie dag vandaag, hoewel het is 18 graden en het regent. Maar er zijn vast aspecten te vinden die deze donderdag mooi maken. Wij gaan het even hebben over wielrenner Mathieu van der Poel. Die heeft de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg op zijn naam geschreven. En hij was de sterkste.

0: in de heuvelachtige openingsrit. En hij toonde daarmee ook zijn goede vorm. In aanloop naar het wereldkampioenschap volgende week natuurlijk. In de sprint was hij de snelste van het veld. Het is een vijfdaagse rittenkoers waar hij aan meedoet. Die ronde van Luxemburg. En het is natuurlijk voor Van der Poel de laatste voorbereiding op het WK in Montreal. Volgende week, nou ja, anderhalve week eigenlijk. En dan is hij een van de favorieten voor de wereldtitel. Ja, op een parcours waar dit weekend de grote prijs van Montreal werd verreden. Ja, en Van der Poel heeft dat natuurlijk ook gezien. En zag aan de kop van de koers, maar eigenlijk vooral de echte klimmers rijden.
1: Ik denk dat dat ook wel duidelijk was als je de koers zag zondag. Wat voor types dat er voorin rijden. En ik denk daar nog steeds over. Ja, je weet het nooit op een kampioenschap. Het hoeft ook niet per se altijd op die klim te gebeuren. Dus een kampioenschap moet altijd gereden worden. Maar ja, ik denk dat sowieso wel aan de lastige kant gaat zijn.
0: Mathieu van der Poel bij de NOS. Beetje relativeren van zijn favoriete rol. Dat kan ook niet heel veel kwaad natuurlijk. Hoewel, hij zegt zelf ook, het rijden van een WK is anders dan alle andere wielerkoersen.
1: Ja, het kunnen af en toe wel eens atypische wedstrijden zijn. Het is in landenploegen, zonder communicatie. Dus het is niet zoals een andere koers waar dat makkelijker te voorspellen valt. Dus, maar zoals ik zei, alsnog denk dat de kans wel klein is.
0: En dat was Mathieu van der Poel bij de NOS. Het WK wielrennen kun je natuurlijk ook nauwgezet bij ons volgen. S'avonds in het Live Center, uiteraard, maar ook 's ochtends. Hier in dit ochtendprogramma praten we met enige regelmaat over de kenners. Het gaat natuurlijk om de tijdritten dan die volgende week in elk geval al in Montreal van start gaan. Dit is GPS Sport Radio. Goedemorgen.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je, al 40 jaar.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
8: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
11: Aquaparken voor tickets €200, please.
12: Zei hij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
10: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint. Boost yourself.
17: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
23: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
3: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er staan vanochtend een stuk meer files naar de Rotterdamse haven. En dat komt door problemen op een belangrijke brug over de A15, de Zuurhofbrug. Daarin zijn scheuren ontdekt en daarom is de brug sinds gistermiddag voor een groot deel dicht. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook voor e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. En bijna allemaal leggen ze de schuld bij anderen, zegt verzekeraar Univé. En ondanks beloftes aan president Trump blijven Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen aanvallen. Zo bestookte Oekraïne een Russische olieraffinaderij en trof Rusland energiedoelen in onder meer Odessa.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen voorbij. Er staan nog wel een paar files op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er nog file op de N211 hoek van Holland richting Den Haag tussen Kwintsheul en Wateringseveld 2 kilometer. De vertraging is bijna 20 minuten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
15: Goedemorgen, zometeen dan dat beloofde gedeelte over Max Verstappen en de karts en QC, de Rotterdamse influencer die in een van de karts zat. Kijken we nog even vooruit naar de NEC, wedstrijd tegen Juve vanavond.
26: Everybody get up.

0: Sport Radio. We gaan het hebben over Max Verstappen. Die heeft gisteren wel iets leuks gedaan, denk ik. Op het circuit van Silverstone heeft hij een bijzondere kart race gewonnen. Hij moest achteraan starten. Hij moest langs 100 andere karts in een race eigenlijk. Max tegen 100. Het werd georganiseerd door zijn sponsor Red Bull. En het was natuurlijk ontzettend gaaf voor de andere karters om mee te doen en dan te kijken elke keer of Max Verstappen er al aankomt, natuurlijk. Was het bijzonder? Ja, dat kunnen we vragen aan een van de mensen die in een van de andere 100 karts zat. Het was een zeer divers gezelschap. Mannen, vrouwen van over de hele wereld. En QC was een van de mannen die in de kart zat. Hij is een Rotterdamse influencer, zeer actief op social media en behept met een flinke dosis humor. En met hem kijken we even terug, want hij is aan de lijn. QC, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat moet dat voor een eer geweest zijn om een van de, 100 karts te zijn die Max Verstappen moest inhalen?
1: Ja, nee, dat is geweldig. Ik bedoel, wie kan nou zeggen dat hij even gereden tegen Max Verstappen? Dat zijn er weinig.
0: Ja, nou zag ik toevallig, even een zijsprongetje, dat jij hem ook in Zandvoort gewoon even de hand hebt geschud. Hè? Je komt dus wel close tot hem.
1: Ja, dat wel. Ik denk dat we onderhand nu wel vrienden beginnen te worden. Ik bedoel, handjes schudden en we racen tegen elkaar.
0: Ja. Hij weet wie je bent, hè? Hij weet wie je...
1: Ik heb wel een herkenbare kop. Ik heb zo'n hoofd, als je die één keertje ziet, dan onthoud je hem wel, misschien.
0: Nou ja, en dat is de reden ook dat je in die line-up stond, hè? Want hoe gaat dat? Hoe kom jij in die rij van die karts terecht?
1: Het is natuurlijk een event ook van bijvoorbeeld Red Bull. En Red Bull, ik ben daar getekend als content creator. En er zijn meerdere mensen daar getekend. Maar ja, toen zeiden ze, ja, wil jij niet gaan? Ja. En toen stond ik daar als decoratie.
0: Ja, voelde het zo? Ja, toch wel, hè?
1: Ja, kijk, ik denk, ik wist van tevoren niet heel veel van karten af. Ik heb wel eens zelf een verjaardag gekart en dat soort dingen. Maar ja, ik heb ook met Rocco heb ik getraind, van Coronel.
0: Ja.
1: Althans getraind, ik heb een keertje even een uurtje op een baan gereden. En hij vertelde me ook van ja, dat de kilo's ook best wel tellen in karten. En ja, toen dacht ik al van oké, ja, daar
0: ja,
1: ga ik.
0: Ja, want voor de mensen die jou niet kennen, je hebt geen wespentaille, laat dat duidelijk zijn.
1: Wat heb ik?
0: Geen wespentaille.
1: Nee, maar ik ben wel echt goed bezig. Ik bedoel, ik ben echt 60 kilo afgevallen. Maar ja, nog steeds wel, als je het vergelijkt met iedereen, ja, met de rest en vooral Max Verstappen, ja, dan ben ik nog steeds wel een zwaar
0: gezicht. Ja, ja.
1: Maar het was wel heel leuk om te doen. Ik bedoel, het was een ervaring. Ik denk dat je een hele goede verhaal hebt op een verjaardagsfeest.
0: Ja, tuurlijk.
1: Waar
0: ik zo benieuwd naar ben, van je stapt natuurlijk in, welke positie had jij?
1: Ja, ik had dus wel eerst een kwalificatieronde en ik eindigde dus op 93.
0: Ja.
1: Ja, dat is niet heel ver van Max vandaan.
0: Nee.
1: En uiteindelijk ben ik geëindigd op 85. Dus heb ik toch bijna 10 mensen overgenomen. Dat vind ik toch knap.
0: Ja. En je hebt natuurlijk heel snel al Max Verstappen aanzien komen. Want dat is natuurlijk toch wat... Hè, even, het doel is dat hij de 100 inhaalt natuurlijk binnen een bepaalde tijd. Dus jij zit heel de tijd te kijken, komt hij al, komt hij al, komt hij al?
1: Nou ja, dat zou je denken, maar dus het ging zo. En ik ging zeg maar naar de buitenkant toe. En ik dacht van, ik haal de mensen in. Ik denk, ik heb best wel een goede start. En ik zweer het, ik knipper één keer met mijn ogen. En ik zie ineens gewoon Max Verstappen voorbij komen. Ik had niet eens tijd. Ik dacht, hè? Hoe is hij zo snel? Gewoon echt ongelofelijk. Ja, maar het is natuurlijk wat Max de afgelopen jaren heeft gedaan. Het is echt gekkigheid en... Ja, leuk om zo'n event mee te maken. En ik moet zeggen dat ik echt een soort van liefde heb gekregen voor karten. Als je echt zeg maar, want gisteren hebben we ook wat aardig wat rondes gereden om te oefenen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zit je wel in een soort van, ik weet niet of kartspace of dat een bepaald woord is. Maar je zit wel in een soort van roes van dat je gewoon lekker aan het karten bent. En het was wel echt leuk.
0: Hey, en was het was ook gezellig, denk ik, met al die andere mensen. Je zit allemaal toch een beetje in hetzelfde schuitje. En ja, het geeft ook wel een basis tot gezelligheid, denk ik.
1: Ja, zeker. En ik heb wat mensen uit Kroatië en ook uit Amerika leren kennen. Die toch wel, ja, dat je een beetje dezelfde type of content maakt. En leuke gesprekken mee gehad. Met twee jongens was ik gisteren gewoon echt in de hotellobby tot twee uur 's nachts aan het praten. En, ja. Terwijl ik eigenlijk om 10 uur eigenlijk al naar boven wou gaan. dat ik dacht, goede nachtrust om Max te kunnen verslaan.
0: Topsporter, hè? Topsportgedachte, hè?
1: Topsporter, ja. Nee, maar heel gezellig. En ja, het was een leuke ervaring. En ja, top. En wat je zegt, liefde voor karten. En nu vraag ik me dus af, daar weet jij misschien meer van. Maar zijn er nou ook outdoor karts in Nederland?
0: Zeker. Er zijn hele competities van. Zeker als je gaat informeren. Als je alleen al bij meneer Coronel gaat informeren, gaat die je al veel verder helpen. Die zijn er zeker. Nee, je kunt een nieuwe hobby gaan zoeken. Dan is dit, ergens goed voor geweest.
1: Zeker, want ik vind outdoor wel echt veel leuker als indoor.
0: Ja, nee, die zijn er, die banen zijn er. Zeker. Ja hoor.
1: Ja, dan weet ik wat ik moet gaan doen. En ik weet niet tot hoe oud je zeg maar F1-coureur kunt worden, maar zeg nooit, hè?
0: Hey, hartstikke leuk, man. Hij heeft het gered, hè, trouwens. Hij heeft ze alle 100 ingehaald, hè, binnen de gestelde norm, denk ik.
1: Zeker, ja. Ze hadden denk ik een... volgens mij duurde het of 30 laps of een uur of zo, iets in die richting. Maar het was volgens mij wel heel snel voorbij. Ik weet niet hoeveel rondes, maar misschien 10 rondes. En je had natuurlijk Jackie, die ook een Nederlander, die is ook tweede geëindigd.
0: Oké.
1: Die heeft het wel echt goed gedaan. En dus Hollandse glorie in de top weer.
0: Ja, ik vind het is sowieso geweldig dat je het hebt gedaan. En leuk dat je even wilde reageren hierop. Want dit is toch een once in a lifetime experience.
1: Zeker. En weer een goede verjaardagsval.
0: Ja, nou dat zeker. Hey QC, dankjewel in elk geval. En we blijven je uiteraard op elke social volgen. En als je weer iets leuks doet, bel ons dan even. Dan gaan we met je mee.
1: Zeker. Nee, dat komt helemaal goed. Hartstikke bedankt voor het bellen.
0: Oké, groetjes. Hoi.
1: Hey, groetjes.
2: GPR Sportradio.

0: TBS Sportradio, goedemorgen. Lekker dat we een stukje mee mogen rijden. En betaalt zich ook uit, want we brengen je natuurlijk op de hoogte. Zeker over wat er vandaag te gebeuren staat voor NEC. Het begint vandaag dan toch echt het avontuur in de Europa League. Direct ook in die competitiefase een podium van formaat dat klommen moet worden. Want ze zijn afgereisd naar Turijn voor de wedstrijd tegen Juventus. Om 9:00 wordt er afgetrapt in het geweldig stadion is dat trouwens. Waar ruim 2000 NEC-supporters ook in het bezoekersvak terecht kunnen. Aan de sfeer gaat het dus niet liggen. Dat denkt ook Per Schuurs, de speler van NEC, die als oudspeler van Torino natuurlijk terug is op bekend terrein.
1: Ja, mooie wedstrijd. Ik denk, het stadion zal helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.
0: Hij vertelde dit, Per Schuurs, allemaal op de persconferentie, georganiseerd op de dag voorafgaand van de wedstrijd. En voor de ploeg van trainer Dick Schreuder is het de eerste van 8 wedstrijden in de competitiefase van de Europa League. En veel groter had de tegenstander dus nauwelijks kunnen zijn. Toch neemt Juventus, de recordhouder van Italië als het gaat om kampioenschappen, NEC uit Nijmegen heel serieus, denkt Dick Schreuder.
2: Heel goed. Kijk, natuurlijk bestuderen zij ons. Zij bestuderen ons wel, denk ik, veelal. Omdat we vorig jaar een bepaald iets hebben kunnen spelen met een groep waarin we gewoon meer de tijd hadden en verder waren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zitten alleen, zaten we in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
0: De woorden van Dick Schreuder, uitgesproken op de persconferentie in het stadion van Juventus, een dag voor de wedstrijd. Ja, en hij heeft het natuurlijk over die nederlaag tegen Cambuur. Hij heeft het over blessures en het wennen aan elkaar. NEC is zeker nog niet op het niveau van vorig seizoen. Maar er is bij Dick Schreuder geen twijfel over waar we heen gaan. Maar hij moet op dit moment wel rekening houden met de fitheid, gezondheid van zijn spelers.
2: Nou kijk, als je gewoon kijkt naar de eigenwijzigheid wat wij als staf hebben over hoe we ze opstellen, dat maakt niet zoveel uit. Maar wie we opstellen, daar moeten we vaak wel over nadenken en een beetje berekenen. Maar ja, daarin zitten we nu echt in de laatste 4 dagen dat dat een fase wordt van, nou, we kijken wel hoe we uit de wedstrijd komen en hoe we zondag weer de volgende wedstrijd spelen. En hopelijk dat we met z'n allen samen met die break tot een goede groep komen die ook wel fit kan blijven.
1: Ik denk met het systeem wat wij willen spelen, dat daar zijn intensiteit heel belangrijk is. En dat ook de basis is om uiteindelijk wedstrijden te winnen. Ook dit soort wedstrijden. We weten natuurlijk dat Italiaanse clubs vaak tactisch goed zijn. Fysiek zijn ze natuurlijk een veel stuk, een stuk fysieker dan in Nederland. Maar ik denk het belangrijkste voor ons is gewoon dat we die intensiteit erin gooien wat, ja, ik denk vorig jaar ook van de NEC gewend zijn. En dan, als je dat hebt, dan pas kun je resultaat halen. En daarbij moet je kijken hoe het voetbal vanuit hun en vanuit onze kant zal zijn.
0: Per Schuurs, de timing van het duel is voor beide overigens niet ideaal. NEC komt dus uit een teleurstellend weekend. En ook Juventus kreeg trouwens een tik. Ploeg van Spalletti verloor afgelopen seizoen met 3-2 bij Sassuolo. En Juventus wil voor eigen publiek dus direct reageren. Dat is voor hun een mooi uitgangspunt. Of dat goed is voor NEC, ja, dat zullen we dan nog moeten afwachten. Maar ja, daarin zit juist ook de charme van zo'n Europese avond. Juventus tegen NEC, Turijn tegen Nijmegen. Een Europese grootmacht tegenover een club die aan een bijzonder nieuw hoofdstuk in de geschiedenis begint. Vanavond om 9:00 gaat de bal rollen in het Allianz Stadium. Hij gaat ook om 9:00 rollen op Ziggo Sport. Daar kun je de wedstrijd kijken. En hij gaat natuurlijk ook rollen in ons livecenter hier op GPR Sportradio.

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We zijn er bijna doorheen als het gaat om dit ochtendprogramma. Rick van Veldhuizen staat al ongeduldig met zijn vingers te trommelen. Maar ik wil je toch nog even vertellen dat voetballer Memphis Depay de slemiel is geworden bij zijn club Corinthians vannacht. Hij heeft diep in de extra tijd een strafschop gemist in de Copa Libertadores wedstrijd tegen het Argentijnse Estudiantes. En door die misser werd zijn Braziliaanse ploeg direct uitgeschakeld in het Zuid-Amerikaanse toernooi. Exacte eindstand van de wedstrijd werd niet direct bekendgemaakt, maar de gemiste penalty van de topscorer van het Nederlands elftal bleek fataal voor de ambities van zijn team. Zit niet helemaal lekker in een flow, Memphis Depay. Wie wel in een flow zit, is Rick van Veldhuizen. Je wordt niet elk jaar 65 tenslotte. En met dit kroonjaar en het kroontje op zijn hoofd is hier zometeen direct na 10 uur op GPR Sportradio. Ik wens je een fijne dag, mede namens Cas, en we zijn er morgenochtend weer om een uurtje of 6. Tot morgen.

0: NTR Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De problemen op een belangrijke brug naar de Rotterdamse haven hebben op de A15 gezorgd voor extra files. Daar was je tijdens de ochtendspits soms een uur langer onderweg dan normaal. Gisteren werden de Zuurhofbrug over de A15 scheuren ontdekt. Auto's en vrachtwagens mogen daarom alleen nog maar over de vluchtstrook. Na een kort nachtje moet premier Jette zometeen flink aan de bak. Hij beantwoordt in de Kamer de vragen die fractieleiders gisteren stelden in het debat over de Prinsjesdagbegroting. De grote vraag is of het Jette lukt om genoeg steun te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. De oppositie wil dat hij kiest tussen links en rechts. Bijna de helft van de Nederlandse fietsers voelt zich onveiliger op het fietspad, nu er ook veel e-bikes, fatbikes en bakfietsen overheen rijden. Maar die onveiligheid komt door anderen, zeggen de meesten volgens verzekeraar Univé. Vooral oortjes en koptelefoons en gebrek aan aandacht voor oudere fietsers worden als reden genoemd. En ondanks beloftes aan president Trump zijn Rusland en Oekraïne niet gestopt met aanvallen op elkaars energievoorzieningen. President Zelensky zegt dat Rusland energiedoelen in de regio's Odessa en Sumy heeft getroffen en dat daar gewonden bij zijn gevallen. Rusland op zijn beurt bericht over een Oekraïnse aanval op een olieraffinaderij. Eerst nog droog, maar vanuit het westen op steeds meer plekken buien en dan waait de stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Thuisbatterij,
15: einde salderingsregeling,
16: terugleverkosten,
17: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
18: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
19: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
20: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
21: Kippie.
22: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
23: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
24: Yes!
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
16: Yes!
21: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
23: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Joujou. De Beter Pickabillies.
27: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
28: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
29: Goede donderdagmorgen. Mathieu van der Poel die lijkt ondertussen precies op tijd wakker voor het WK. Na bijna 2 maanden zonder wegwedstrijd vindt hij meteen de eerste etappe van

0: alle uitslapers. Next to you.
1: GPR Sportradio.
0: Jorde Aswad, goedemorgen. Het is GPR Sportradio. Vandaag donderdag 17 september 2026. En bedankt aan Ronald van der Geer voor de afgelopen 4 uur. Hij heeft ons wakker gemaakt, wakker gehouden. En noem maar op, Ronald. Lekker uitzweten en morgen is er weer een nieuwe dag. En hey, dan is het alweer bijna weekend. We kijken even naar de sportieve gebeurtenissen van de afgelopen uren, dagdelen, wat je wilt. Mathieu van der Poel heeft gisteren na bijna 2 maanden zonder wegwedstrijd meteen weer gewonnen. Hij pakte de eerste etappe van de Tour de Luxembourg na een pittige finale in de hoofdstad. Van der Poel viel eerst aan op de Côte de Stapelter, werd daarna teruggehaald, maar had daarna weer genoeg om de sprint van het uitgedunde kopgroepje te kunnen winnen. En daarmee draagt Mathieu van der Poel vandaag meteen de leiderstrui in de Tour de Luxembourg. Zijn echte doel ligt natuurlijk veel verderop in deze maand, op 27 september in Canada, tijdens het WK in Montreal. Ja, en natuurlijk kijkt Mathieu al een beetje vooruit naar kansen, mogelijkheden. Nou goed, luister even naar wat hij gisteren te vertellen had.
2: Ja, het kunnen af en toe wel eens atypische wedstrijden zijn. Het is in landenploegen, zonder communicatie. Dus het is niet zoals een andere koers waar dat makkelijker te voorspellen valt. Dus, maar zoals ik zei, als nu denk ik dat de kans wel klein is.
0: Mathieu van der Poel bij de NOS. Ja, vooral de kansen klein houden, dan maak je de meeste kans op eventueel het wereldkampioenschap. Dat deed hij ook in de Tour de France af en toe. Zeker ook bij die laatste etappe die hij glorieus won. Vraag niet hoe, maar hij won hem. Vandaag ook in de krant Bernard Hinault. Die sprak ook over Mathieu van der Poel als een van de grote kanshebbers voor het WK in Montreal. Ja, ik denk het wel. Wat zei hij ook weer, Bernard Hinault? Bernard Hinault zei, Mathieu van der Poel is misschien niet de sterkste, maar wel de slimste renner van allemaal. Dus daar gaan we dan maar vanuit. Vandaag volgt 166,8 kilometer van Divertange naar Junlinster in de Tour de Luxembourg. Opnieuw ruim 2000 hoogtemeters, maar de organisatie denkt dat dit juist een van de betere kansen is voor de sprinters. De start van deze etappe is om 2:30 in de middag. Dus dan wederom kans voor Mathieu voor het winnen van een etappe en zich ernstig goed voor te bereiden op het WK van Montreal in Canada op 27 september aanstaande. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: voor mij altijd een van de meest energieke platen van Dire Straits.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: De Sultans of Swing hoor je bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Voor AZ begon de Europa League gisteravond met een vrij frustrerende 1-0 nederlaag bij Sunderland. Ik heb nog even zitten kijken hoe het zat met balbezit. Maar zelfs AZ haalde gewoon het meeste balbezit. Als ik me niet vergis, 55% tegen 45% voor Sunderland. Dus met andere woorden, zo slecht speelden ze niet. Sunderland speelde voor het eerst in 53 jaar weer Europees voetbal. En na rust kreeg de Engelse ploeg een strafschop nadat AZ Enzo Levee neerhaalde. En Levee maakte hem zelf. Voor alle duidelijkheid, Levee is een Fransman. AZ kreeg daarna nog uitstekende mogelijkheden op de gelijkmaker. Max Meerdink werd onder meer van dichtbij gestuurd door... Hey, dat is een bekende. Doelman Robin Roefs en Patati schoot in de slotfase ook nog eens een keertje over. En dat was precies de frustratie bij Jordi Klaassen. Je kunt prima meekomen in de wedstrijd, maar dan uiteindelijk jezelf niet belonen. En daar baalt hij van.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen. Dus ik wil ook daarin niet te negatief, maar ook niet te positief zijn. En uiteindelijk moeten we stappen gaan maken om uiteindelijk punten te gaan halen in Europa. En natuurlijk hebben we daarvoor nog heel veel wedstrijden. En komen er ook wedstrijden in waarin we echt punten zullen moeten gaan pakken. En dat gaan we ook zeker doen. Dat vertrouwen heb ik ook in de ploeg. We hebben vandaag ook laten zien dat we in principe zeker voor de punten echt mee kunnen doen. Dus ik denk dat wij zeker op dit niveau thuis horen. Alleen we moeten wel die kleine details uiteindelijk gaan omdraaien natuurlijk in jezelf gaan belonen.
0: Ik zie echt wel kans.

0: Fleetwood Mac aan het einde van de jaren 80. En Everywhere op deze donderdagmorgen. Blijf lekker om met dit soort muziek de dag te mogen beginnen. Wij zijn GPR Sportradio. Wij zijn natuurlijk heel erg bezig met wedstrijden. Met het winnen van een wedstrijd. Met een doelpunt dat gescoord wordt. Dat vinden we natuurlijk altijd heel erg belangrijk. Want daar zijn we voor als Sportradio. Maar vaak zijn ook die zijpaden van de sport, wat mij betreft, heel erg interessant. Soms zelfs zo interessant dat het misschien interessanter is dan het verhaal van de sporter zelf. Want het verhaal van de sport is over het algemeen een afgemeten verhaal. En alles wat daaromheen zit, dus familie, coaches of wat dan ook, er zijn toch vaak mensen die meer de puurheid van een topsporter meemaken en daarover kunnen verhalen. Gisteravond was er een congres, of gisteren in ieder geval, in Breda. Een stukje van teruggezien, dat ging over mentale gezondheid in het profvoetbal. En wie daar sprak was Martijn Reuser. En Martijn vertelde over zijn Europese debuut voor Ajax. Dat was in 1993. En Reuser was toen 18 jaar oud. En hij moest tegen Turkse Beşiktaş invallen voor 65.000 mensen. En hij zegt nu dat hij destijds doods en doodsbang was. Maar aandacht voor hoe zo'n jonge speler zich voelde, dat was er destijds nauwelijks. Reuser zegt dat hij vervolgens 1,5 jaar met rugpijn voetbalde, zonder daar iets over te willen zeggen. Zijn herinnering aan de cultuur van toen, en niet alleen bij Ajax, trainers konden uitstekend coachen, maar er werd vooral geschreeuwd en prestaties kwamen altijd op 1. En volgens hem zou die aanpak met de kennis van nu niet meer acceptabel zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk een prachtig mooi onderwerp. En dan zeg ik op mijn beurt, daar moeten we wat mee.
1: De Spraakmaker.
0: De Spraakmaker van dit uur gaat hierover. Martijn Reuser vertelde dus gisteren iets wat bij heel veel oudsporters is blijven terugkomen. En misschien niet alleen bij sporters, misschien ook wel mensen in de media. Ik bedoel, we hebben zelf meegemaakt dat mensen die hun toon wat hoger legden, we hoeven niet te zeggen wie het is, we weten allemaal wie het is, die staan dan een tijd lang op een zijspoor, omdat dat anonu niet meer geaccepteerd wordt. Maar mijn vraag is vrij simpel. Profclubs moeten jonge spelers verplicht onafhankelijke mentale begeleiding aanbieden. Ben je daarmee eens of ben je daarmee oneens? Laat me eens even weten via de GPR Sportradio app. Ik ben erg benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Of zijn we tegenwoordig gewoon watjes geworden? Kunnen we niks meer hebben? En moeten we af en toe op onze tandjes, tenminste op onze tong en onze tanden op elkaar zetten? Moeten we dat doen? Laat maar weten, nogmaals, via de GPR Sportradio app. Ik ben erg benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken. Eens of oneens? What?

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Thuisbatterij.
20: Einde salderingsregeling.
21: Terugleverkosten.
22: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
23: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
26: Goed nieuws.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer nu goed door. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven rijdt het nog langzaam. Tussen Marhezen en knooppunt Leenderijden, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
10: Kijk eens zo meteen even naar de mentale kant van de sport. Profclubs moeten jonge spelers verplicht onafhankelijke mentale begeleiding aanbieden. Ben je daarmee eens of oneens?
21: De Spraakmaker.
10: Kom maar door via de GPR Sportradio app.

0: ook misschien iets wat bij de sport geldt, hè? The Adventure of a Lifetime. Het blijft een avontuur. Coldplay hoorde je. Goedemorgen. GPR Sport Radio, daar luister je naar. En ja, we gaan het even hebben over de sideways van de sport. Dat is niet geheel onbelangrijk. Tenminste, ik vind dat niet geheel onbelangrijk. Natuurlijk, een doelpunt of het winnen van een wedstrijd is natuurlijk fantastisch. Maar er zit nog meer omheen. En Martijn Reuser, oud-voetballer van Ajax, die vertelde gisteren iets wat bij veel oud-sporters blijft terugkomen. Als jonge voetballer kom je dan in een topsportomgeving terecht. Dat deed hij ook in 1993. En iedereen vraagt als eerste aan je: hey, ben je fit? Of je komt terug van vakantie. Dan zeggen ze: hey, wat weeg je nu? Oh, 3 kilo meer. Hoe. Nou goed, en verder hebben ze het over je snelheid, je techniek, je herstel. Maar jarenlang is de vraag: hey, hoe gaat het eigenlijk met je? Blijkbaar een stuk minder belangrijk. En ondertussen hebben we het over jongens van 16, 17, 18 jaar... die een debuut maken bij teams van PSV, Feyenoord, Ajax, AZ. Ineens zijn ze dan voor tienduizenden mensen. Daar staan ze te spelen. Ze kunnen online worden afgebrand, omdat ze even misschien een dip hebben. En soms zijn ze gewoon miljoenen waard en dat drukt allemaal op je schouder. Dus vandaar...
1: De Spraakmaker.
0: Profclubs moeten jonge spelers verplicht onafhankelijke mentale begeleiding aanbieden. Ben je daarmee eens of oneens? Jasper van Houten uit Doetinchem. Absoluut. Clubs investeren tonnen in spieren, voeding en data. Dan is het toch vreemd als het hoofd van zo'n jongen minder belangrijk wordt gevonden. Of meisje natuurlijk, hè. Dan hebben we Sanne, die zegt oneens met het woord verplicht. Zorg dat begeleiding altijd beschikbaar is, maar dwing een speler niet om met een psycholoog te gaan praten. René Koster uit Horen. Juist onafhankelijk vind ik belangrijk. Een jonge speler moet iets kunnen vertellen zonder bang te zijn dat het de volgende ochtend bij de trainer ligt en dat daar na vanand naar wordt op gereageerd door de trainer zelf. Fabienne uit Almere laat weten: een jongen van 18 kan op zaterdag worden toegejuicht en op zondag op sociale media volledig worden afgebrand. Natuurlijk moet je hem daarop blijven voorbereiden. Wouter van Dijk: topsport is ook leren omgaan met druk. Je moet niet van ieder moeilijk moment meteen een behandeltraject gaan maken. Ook dat is wel weer een beetje waar, maar goed. Chantal Meijer uit Goes: je hebt bij iedere club fysiotherapeuten en artsen rondlopen. Waarom zou mentale gezondheid daar niet standaard naast moeten staan? Nou, ik vind het eigenlijk ook dat niet eens bij sporters alleen, maar gewoon in het dagelijks leven. Hoeveel mensen hebben niet een mentale aansturing die ervoor zorgt dat je dan fysiek eventueel in de problemen komt? Ook dat vind ik niet geheel onbelangrijk. En Jeroen Kuipers uit Rijssen, uit het oosten van Nederland, zegt: veel spelers zullen zelf nooit om hulp vragen, juist omdat ze bang zijn dat het als zwakte wordt gezien. Daarom moet de club het actief aanbieden. Nou goed, ik kan iedereen alleen maar toewensen dat als je dat nodig hebt, dat je daar ook de beschikking over hebt. En dat de club waarvoor je speelt uiteindelijk ook gewoon ziet dat dat voor jou belangrijk is om uiteindelijk heel goed te kunnen gaan presteren. Goed, de sideways van de sport. Ik vind ze soms dus echt heel erg belangrijk, in dit geval zeker. Goedemorgen. Het is tijd voor weer lekkere muziek bij GPR Sport Radio. Dit is Inner City, The Good Life.

De lekkerste muziek hoor je ook hier bij GPR Sport Radio. En natuurlijk het laatste sportnieuws, dat mag duidelijk zijn. Inner City hoorde je, goedemorgen. Rond dit moment is het ongeveer in Nederland zo'n 15 graden. Het is bewolkt, ochtend verloopt op veel plaatsen redelijk droog. Maar later trekt vanuit het westen toch weer regen ons land binnen. En daarbij staat een stevige zuidwestenwind. De maximale temperatuur komt vandaag uit op zo'n 18 graden. Het KNMI heeft op dit moment geen waarschuwingen uitstaan, dus geen zorgen. Dan gaan we door naar een moment in het verleden. Vandaag is het dan 17 september 2026. Maar we gaan terug, 38 jaar terug in de tijd, naar 17 september 1988. Ja, toen begonnen de Olympische Zomerspelen van Seoul in Zuid-Korea. 159 landen en meer dan 8400 sporters deden toen mee. Voor Nederland reisden er 148 sporters af naar Zuid-Korea. En uiteindelijk kwamen er maar 9 medailles terug naar Nederland. Ja, daar zou je tegenwoordig niet meer mee mogen thuiskomen. Hele andere tijd, dat is duidelijk. 2 van die medailles, die waren goud. Die waren voor Monique Knol, die de wielerwegwedstrijd won. En voor Nico Rinks en Ronald Florijn in de dubbel 2 bij het roeien. Ook zij haalden goud. Het is toch wel bijzonder dat je aan het 2026 zou zeggen, nou zeg, dat is wel heel schamel. We waren toen blij. Ja, zo zie je maar, de sportcultuur is ook in Nederland heel erg aan het veranderen. Niet voor niks dat er ook een GPR Sportradio is. We willen dat allemaal op de voet volgen, omdat iedere keer de lat hoger, hoger en nog eens een keer hoger werd gelegd. Er werd natuurlijk vooral, het werd natuurlijk ook vooral de speler van Ben Johnson, die de 100 meter sprint won in een wereldrecord. Echt, iedereen stond op de banken. Maar enkele dagen later, na een positieve dopingtest, is de gouden medaille van Ben Johnson afgenomen. En was het klaar met Ben Johnson. Dat zie je maar. Ja, tegenwoordig kunnen ze het of beter maskeren of gebruiken ze het niet. Maar het was wel bijzonder dat het zo snel al zeg maar een feit was. Ben Johnson ging toch een beetje als het zwarte schaap door het leven daar in Seoul. Dat was toch alweer 38 jaar geleden, 17 september 1988. Dit is GPR Sportradio.

0: to the sweetest thing bij GPR Sport Radio. Radio maken we, maar podcast maken we ook. Gisteren is er weer een nieuwe Autosport aan tafel. Online gekomen met Rick Winkelman als presentator. En het ging heel veel over rally rijden. Hij sprak onder andere ook met rally-navigator Marlon Krieger. Want wat maakt nou precies iemand een hele goede navigator bij het rallyen rijden?
1: Wat maakt iemand een goede navigator?
2: Ik denk dat je wel een klein beetje, hoe zeg je dat, dwangneurose of een beetje...
1: Je moet een beetje gek zijn.
2: Je moet een beetje alles geregeld willen hebben. Of okay. Hoe zeg je dat?
1: Je moet willen organiseren.
2: Ja. Organisatietalent. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: Doe je ook
2: is.
1: Veel dingen in de organisatie van het team bijvoorbeeld al voorafgaand aan de wedstrijd?
2: Ja.
1: Inschrijven,
2: je bent eigenlijk gewoon best wel heel veel verschillende dingen mee bezig. Dus niet echt alleen maar puur ernaast zitten en de notes oplezen.
0: Rally navigator Marlon Krieger in de podcast Autosport aan tafel. Nu te bewonderen via GPR Sport Radio. Gewoon even luisteren.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Peenieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Dag 2 van het debat over de Prinsjesdagbegroting is begonnen met pijnlijke citaten over premier Jette van zijn eigen ministers. PVV-leider Wilders haalde een RD-artikel aan waarin ministers anoniem kritiek leveren op Jette. Die zou vooraan staan als het goed gaat en achteraan als het moeilijk is. Volgens Wilders is dat een mes in de rug. Als het aan de Europese Unie ligt, zitten kinderen tussen de 13 en 15 jaar per dag nog maar maximaal 1 uur op een telefoon of achter de computer. Voor kinderen onder de 13 gelden meer beperkingen. Ze mogen ze niet zelf een account aanmaken. Staat er een speciale kinderenwet waar Brussel vandaag mee komt. Automobilisten en vrachtwagens hebben voorlopig nog wel last van de problemen met een verzwakte brug over de A15 bij de Rotterdamse haven. Rijkswaterstaat zegt dat het verkeer daar nog 1 of 2 maanden over de vluchtstrook moet. Het gaat om de Zuurhofbrug, waar gisteren scheuren in zijn ontdekt. En diesel is weer duurder geworden en kost per liter nu ruim €2,81. Dat is ongeveer net zoveel als de recordprijs van afgelopen april, zegt United Consumers. De prijs van benzine zit met €2,71 weer een cent onder het record van gisteren. Het zijn overigens prijzen die je langs de snelweg betaalt. Daarbuiten is brandstof wat goedkoper. In het westen soms een bui en dan waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
4: Is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Gaan we die banaan
6: naar Jumbo.
5: Want daar krijg je een hele tros bananen
6: voor maar 99 cent.
5: En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt.
19: Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
20: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
21: Vorig uur hadden we het over AZ Alkmaar. Maar vandaag is er nog een ploeg die speelt in de Europa League. Dat is NEC, Juventus NEC. Trainer Schreuder gelooft in NEC. En Juventus waarschuwt juist voor NEC. GPR.

0: Something's Got Me Started deze donderdagmorgen 17 september 2026. Goedemorgen, wij zijn er weer voor je.
1: GPR Sportradio.
0: NEC opent vanavond om 9 uur de competitiefase van de Europa League op bezoek bij Juventus, de oude dame. Het is de eerste officiële ontmoeting ooit tussen beide clubs en voor NEC de eerste Europese campagne sinds 2008-2009. En de Nijmegenaren hebben gisteravond nog getraind in het Allianz Stadium in Turijn. Dick Schreuder, de trainer van NEC, zegt dat hij na de pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Cambuur juist de goede reactie van zijn groep heeft gezien. En zijn uitgangspunt verandert daarom helemaal niet. NEC wil ook in Turijn proberen te voetballen en vooral druk vooruit te zetten.
2: Natuurlijk bestuderen zij ons. Zij bestuderen ons wel, denk ik, veelal omdat we vorig jaar een bepaald iets hebben kunnen spelen met een groep waarin we gewoon meer de tijd hadden en verder waren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zitten alleen, zaten we in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
0: Ja, en dat druk vooruitzetten, dat is natuurlijk ook Juventus wel opgevallen. Trainer Luciano Spalletti, die noemt de ideeën van coach van NEC Dick Schreuder vernieuwend en verrassend. En verdediger Pierre Kalulu waarschuwt dat NEC voortdurend de aanval zal gaan zoeken. Spalletti heeft bovendien gezegd dat hij Weston McKennie vanavond graag op het veld wil hebben. Ik krijg nog een laatste bericht binnen via allerlei omwegen. Wordt mij verteld dat Teun Koopmeiners vanavond niet in de basis zal beginnen. Dus houd er rekening mee. Dat blijft uiteraard natuurlijk een te verwachten opstelling. De uiteindelijke definitieve elftallen worden even voor de wedstrijd bekendgemaakt. Zeker een uur voor de wedstrijd. Maar vooralsnog wordt Teun Koopmeiners niet opgesteld. Per Schuurs is ondertussen ook alweer terug in Turijn. De stad waar hij 4 jaar lang voor Torino speelde. Hij zegt dat hij hier niet alleen voor de nostalgie is. Hij wil zich opnieuw laten zien en opnieuw proberen te winnen. En that's the spirit. Ik bedoel, ze hebben wat goed te zetten. En ik heb ook het idee dat ze afgelopen weekend in de wedstrijd tegen SC Cambuur heel erg met hun gedachten al zaten bij de wedstrijd tegen Juventus en daardoor vergaten om gewoon te spelen. Ik hoop dat ze dat gaan inhalen vanavond, maar we gaan het allemaal meemaken. En je hoort het natuurlijk hier bij GPR Sportradio.

theatraal met gevoel voor drama, zoals mijn eigen leven ook zie. Electric Light Orchestra, die Mr. Blue Sky. Laatste sportnieuws wat hier binnenkomt, geef even aan je mee. De Nederlandse softbalsters die zijn vanochtend uitgeschakeld voor de eindronde van het WK in Oklahoma City. Verloor Oranje de beslissende wedstrijd tegen Mexico. Mexico dus met maar liefst 7-0. Zo, dat is inmaken. Vooral de vijfde inning deed Nederland de das om. In 2024 werd Oranje nog vierde op het WK. Dat is de beste Nederlandse prestatie ooit. Dan gaan we het hebben over darts. Vanavond begint in AFAS Live in Amsterdam de World Series of Darts Finals. Onder andere Dirk van Duivenbode, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwe en Gian van Veen komen in actie. Van Gerwe krijgt op het laatste moment trouwens een andere tegenstander aangewezen. Daryl Gurney. Hij vervangt Lawrence Ilagan. Dat is die man uit Filipijnen. Die heeft een... die heeft een probleem met visum. Dat is lastig. Maar het komt dus echt net binnen. In Utrecht begint vanavond Queen and King of the Court. Onder andere Katja Stam, Alexander Brouwer, Jorik de Groot en Stefan Boermans komen in het zand tijdens het beachvolleybal. Dus in Utrecht vanavond Queen and King of the Court. En dan heb ik er nog eentje, dat betreft golf. Op Wentworth begint vandaag het BMW PGA Championship. Met onder andere Rory McIlroy, John Rahm, Victor Hovland en titelverdediger Alex Noren. Nou, zeer gevarieerd aanbod. Maar dat even in het kort wat wij hier te bieden hebben bij GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, nog even wat laatste korte voetbalberichten. Het was een dramatische nacht voor Memphis Depay en zijn club Corinthians. De Brazilianen zijn uitgeschakeld in de kwartfinales voor de Copa Libertadores tegen Estudiantes. Kennen we die nog? Zeker als je uit Rotterdam komt, dan denk je meteen terug aan 1970. De heenwedstrijd was 1-1 geworden. Vannacht kwam Estudiantes vlak voor tijd op 0-1. Corinthians kreeg vervolgens in extremis nog de kans om verlenging af te dwingen. Een strafschop na ingrijpen van de VAR. Maar ja, Memphis ging achter de bal staan. En weet je wat? Hij schoot de bal ruim over het doel. Meteen daarna was het afgelopen. En Corinthians ligt dus uit dit belangrijke clubtoernooi in Zuid-Amerika. Het verhaal werd vanochtend alleen nog maar pijnlijker. Want in Brazilië wordt inmiddels vernietigend gereageerd op een strafschop genomen door Memphis Depay. Er wordt zelfs gezegd de slechtste strafschop ooit genomen in de historie van de clubhistorie. Poh, dat is wat. Dan nog ander nieuws, ook vers van vanochtend. Winston Bogarde wordt per direct assistent bondscoach van Jong Oranje. De 55-jarige oud-international gaat Michael Reiziger helpen in de EK-kwalificatie. Bogarde neemt de plaats in van Leroy Echtold, die eerder dit jaar hoofdtrainer van AZ is geworden. Reiziger en Bogarde kennen elkaar uitstekend. Ze speelden samen bij Ajax, werkten samen bij Jong Ajax en maakten ook deel uit van de staf van Erik ten Hag. En Jong Oranje staat na 5 kwalificatiewedstrijden pas 4e in de groep met 5 punten. Ook net dus binnengekomen. Ook dit verhaal. Manchester United heeft opnieuw een dreug gekregen in de League Cup. Stond United tegen Brighton. En na amper 10 minuten stonden ze met 2-0 voor. En toch verloor uiteindelijk United met 2-3. Het is maar liefst 50 jaar geleden dat Man United op Old Trafford nog eens verloor nadat het met 2-0 had voorgestaan. United ligt daarmee voor het tweede seizoen op rij al naar de eerste ronde uit de League Cup. Hatsje. Ook in de Premier League is de start van Manchester United niet best. Noem het maar gewoon slecht. Slechts 1 overwinning uit 4 wedstrijden. Jongen. Ja, die hebben het daar niet makkelijk. En dan kom ik toch nog heel even terug op iets anders. Wat natuurlijk te verwachten was.
1: De spraakmaker.
0: De vraag is namelijk, wat mij betreft, vrij simpel. Moet NEC vanavond in Turijn gewoon brutaal zijn eigen spel gaan spelen in hun Europa League wedstrijd, ronde nummer 1? Ook al is dat het risico op een flinke nederlaag vergroten. Wat vind jij? Moet NEC gewoon zijn eigen spel spelen in Turijn tegen Juventus? Of moeten ze gewoon wat meer gaan inzakken? Laat eens even weten hoe jij erover denkt via de app van GPR Sport Radio. Erg benieuwd naar jullie mening. Nogmaals, moet NEC vanavond in Turijn lekker brutaal zijn eigen spel gaan spelen? En het risico daarmee ook lopen op een flinke nederlaag. Wat vind jij? Kom maar door!

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
7: Kom maar verder.
6: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
7: Hij is weer klaar.
6: QuickFit en weer verder.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
13: Kippie.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
18: teruggeleverde kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: De Beter Pickabillies.
18: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR Spotradio. Verkeer.
23: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er weinig problemen onderweg. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen bij de Van Brienen-Noordbrug 2 kilometer. Ook daar is de extra reistijd 10 minuten.
22: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
24: We kijken hier allemaal uit naar de wedstrijd van vanavond in de Europa League. Dan speelt NEC uit tegen Juventus, natuurlijk in Turijn. Maar moeten zij hun eigen spel blijven spelen? Aanvallend of juist niet?

0: Waarbij je dan gedachtloos in je kopje koffie kan roeren met je lepeltje. Of in je kopje met thee. Bij jezelf denken, waar denk ik aan? Nothing, nothing. The Script hoorde je bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. NEC zegt dat het ook bij Juventus vanavond zijn eigen aanvallende voetbal wil gaan spelen. Maar moet je tegen zo'n tegenstander niet één avond je principes opzij zetten? En de vraag,
1: de spraakmaker,
0: is dan ook, moet NEC vanavond in Turijn gewoon brutaal zijn eigen spel spelen? Ook als dat eventueel het risico op een flinke nederlaag groter gaat maken. Nou, er komen wat reacties binnen van Ruben van den Berg. Hij laat weten, absoluut, als je nu ineens met 10 man achter de bal gaat staan, doe je alles weg waarmee je Europa juist hebt weten te bereiken als voetbalclub. Marije van Dijk uit Nunspeet laat weten, een beetje aanpassen lijkt me geen schande. Tegen Juventus hoef je niet te doen alsof je tegen Cambuur speelt. En dat was 3-0 in het voordeel van Cambuur, voor alle duidelijkheid. Dan Jeroen Meijer die laat weten, de eerste 20 minuten overleven en daarna kijken wat er mogelijk is. Je hoeft niet meteen met open vizier in het mes te lopen. Sander Hoekstra zegt, juist druk zetten. Juist druk zetten, zegt hij. Italiaanse ploegen vinden het vaak helemaal niet prettig als een tegenstander dat onverwacht bij hen aandurft. En goed, ze kunnen natuurlijk verdedigen als de beste, hè, de Italianen, dat weten we. Nathalie de Graaf uit Oud-Beierland zegt, Europees voetbal gaat uiteindelijk ook om resultaat. Vanavond mag Dick Schreuder, de trainer van NEC, van mij best een keer pragmatisch zijn. Dus ja, niet altijd bij jezelf denken, oh, dat is zeg maar niet volgens de gedachten die wij hebben. Maar we gaan het gewoon eens een keer helemaal anders doen. We gaan realistisch kijken naar de zaak. Dat is in feite wat Nathalie zegt. Frank van der Linden uit Dalfsen, je bent NEC en je speelt bij Juventus. Nou, geniet ervan en probeer ze vooral veel pijn te doen. Voor een keurige 2-0 nederlaag koop je uiteindelijk helemaal niks. Dus gewoon ervoor gaan en proberen je eigen spel te spelen. En kijken of je daarmee de Italianen kunt ontregelen. Het gaat spannend worden. Vanavond dus om 9 uur in Turijn. Dan speelt Nijmegen, oftewel NEC, tegen Juventus. Ja, ik zit er nu al klaar voor. En je weet het, je hoort het allemaal hier bij GPR Sportradio.

The Limit, CC, yeah. Laatste sportnieuws wat net binnenrolt. Lionel Messi won vannacht met Inter Miami de Campeones Cup tegen Cruz Azul. En maakte daarmee zijn 100ste doelpunt voor Inter Miami. Maar daarna ontstond er gedoe. Messi werd 2 keer ruziend gezien met de MLS-commissaris Don Garber. Wat er nou precies werd gezegd is nog niet bekend. Verstandhouding tussen beiden was al bekoeld nadat Messi eerder door de MLS werd geschorst. Berichten kwamen zo rond 22:45 binnen. En ja, daar wordt nog naar gezocht wat er precies aan de hand is. Nog even een wielrennenbericht. Of wielrennen, wat je wil. Ook vandaag bekendgemaakt de Franse klimmer Guillaume Martin keert in 2027 terug naar Lotto Intermarché. De 33-jarige Fransman zegt dat hij nog altijd mikt op een top 10 klassering in een van de grote rondes. Dat hopen we dan van ganse harte voor hem. En dan nog even een niet geheel onbelangrijk bericht. Misschien zelfs wel opvallend. Vooral een opvallend bericht richting Nederland-Duitsland aan het einde van deze maand, dus eigenlijk volgende week. De nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp, die heeft Ajax-doelman Marc-André Ter Stegen, ik heb begrepen dat hij liever Mark Ter Stegen wil worden genoemd, aangewezen als zijn eerste keeper voor de mannschaft. Ter Stegen staat donderdag tegen Oranje dus onder de lat, en dat gebeurt uitgerekend in zijn eigen Johan Cruijff Arena. Klopp heeft voor zijn eerste interlandperiode maar liefst 44 spelers geselecteerd en werkt met 2 verschillende groepen. Grote namen daarbij zijn Florian Wirtz, Karim Adeyemi, die zijn er tegen Oranje niet bij. Dus Florian Wirtz en Karim Adeyemi zijn er dus niet bij. Dan ben je weer volledig op de hoogte. Dit is GPR Sportradio. We houden je zelfs graag op de

It's gonna be alright. Ik hoop voor heel veel mensen in Nijmegen dat dit het devies gaat worden voor vanavond om 9 uur. De wedstrijd tussen Juventus en NEC Nijmegen. Ja, is een uitdagende partij, zullen we maar zeggen. Daar kijken ze reikhalzend naar uit. Wat gaat het worden? Wat gaat het brengen? Gaat Juventus zich verslikken in het nietige NEC? Of laat NEC meteen zijn tanden zien? Morgenochtend om 6 uur, voor de mensen die heel vroeg uit hun bed komen en dan al in de auto zitten, kun je misschien eventueel luisteren naar een nieuwe aflevering van F1 aan tafel. Om 6 uur staat die online. Wederom vanuit de Harbour Club in Vinkeveen met Indy Dontje, Erik Weijers en Frans Verschuur, presentatie in handen van Twan van Peperstraten. Dan weet je dat. Wil je hem volgen? Kan dat via GPR, gprsportradio.nl, je favoriete podcast app of via de videocast van Kijk. Hoe dan ook mensen, dit was mijn aandeel voor vandaag. Dat betekent niet dat het hier stopt bij GPR Sportradio. Ben je gek? En muziek en het laatste sportnieuws gaat gewoon door. Zometeen hier met onze eigen Alexander Stevens op de radio tussen 12 en 2. Ik wens je daar heel veel plezier mee en ik spreek jou persoonlijk morgen weer om 10 uur. Tot dan.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Ook al heeft de oppositie erop aangedrongen, premier Jetten maakt nog geen keuze tussen links of rechts als het gaat om steun voor de kabinetsplannen. Sterker nog, in het debat over de Prinsjesdagbegroting heeft hij de leiders van 7 oppositiepartijen uitgenodigd voor een gesprek. Pro-leider Klaver vindt dat maar niks. Er is in ons land opnieuw iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Daarmee staat het dodental op 4. Ook testen nog eens 10 mensen positief. In totaal zijn nu bijna 30 mensen besmet. Het RIVM denkt dat duizenden Nederlanders het virus hebben opgelopen. Dat wordt overgedragen via muggen. Maar de meesten worden niet ziek. De verkeersproblemen rond een belangrijke brug in de A15 richting de Rotterdamse haven blijven nog wel even aanhouden. Er werden gisteren scheuren ontdekt, waardoor de rijstroken zijn gesloten en al het verkeer over de vluchtstrook moet. En dat gaat nog zeker 4 tot 8 weken duren, zegt Rijkswaterstaat. En vlakbij de rechtbank in Rotterdam heeft de politie vanochtend in de lucht geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die zou de rechtbank vlak daarvoor hebben bespoten met rode verf. Toen de politie hem wilde aanhouden, richtte hij zijn spuitbus op de agent. Die heeft toen als waarschuwing geschoten. Er is niemand gewond. In het westen soms een bui en er waait een stevige zuidwestenwind. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Het wordt zo'n 18 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de grensovergang 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zwijndrecht nu 5 kilometer file. De vertraging kan daar oplopen tot een half uur.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Prijzenparade. De beste Siemens-deals. Nu bij Keukenloods.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
11: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
12: Yes!
13: Sokken, la, boeken. Billy! Dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
11: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
12: Yes!
15: 18+, speel bewust.
12: Ja. Echt serieus?
15: Zo.
12: Wat een geld.
16: 50.000. Godverdikke me.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
17: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
19: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
21: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
22: Fans van voordeel,
21: Aldi.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
25: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
27: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis. Op leenbakker.nl/aanhuis.
26: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
28: Ja, smakelijk eten tijdens je donderdagmiddaglunch. Het is 12 uur geweest. Winston Bogarde is per direct toegevoegd aan de technische staf van Jong Oranje. Ik praat je er zo meteen over bij.

0: GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Een dag met helaas op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur is vandaag rond de 19 graden. Ik zei het net al, in het voetbal is Winston Bogarde per direct toegevoegd. Per direct aan de technische staf van Jong Oranje. Hij is inmiddels 55 jaar oud. Het is natuurlijk een oud Oranje International. En hij gaat dus de bondscoach van Jong Oranje, Michael Reiziger, assisteren. De voornaamste taak van de technische staf is uiteraard het begeleiden van talenten in de jacht op een ticket voor het EK onder 21. In dit geval Bogarde en Reiziger. Ze werkten in het verleden al eerder succesvol samen. En dat gaan ze dus opnieuw doen. Ze werkte al eerder ook met jeugdelftallen. En het eerste elftal van Ajax. Waar ze natuurlijk ook allebei een verleden hebben als voetballer zelf. Winston Bogarde dus een nieuwe carrière. En dan kijken we ook even naar het Engelse voetbal. Want daar is Manchester United gisteravond uitgeschakeld in de League Cup. De ploeg van Michael Carrick gaf op het eigen Old Trafford een voorsprong van 2-0 weg. Dat deden ze tegen Brighton en Hove Albion. Ze verloren uiteindelijk met 2-3. Zonde. De uitschakeling past in eigenlijk wel de bizar slechte seizoenstart van Manchester United, die in de competitie al een behoorlijke achterstand heeft opgelopen op de concurrentie. Voor United is het de derde nederlaag in het nog jonge voetbalseizoen aan de andere kant van de Noordzee.
1: GPR Sportradio. On a train.

0: GPR Sportradio. Het is een nieuwe single van Stella Lefty en die heet Boston. Het is je donderdagmiddag en vandaag begint in Amsterdam de World Series of Darts Finals. De aanloop naar het grootste darttoernooi van Nederland verliep echter niet van een leien dakje. Het evenement wordt geplaagd door 4 afzeggingen van topdarters. En er is ook behoorlijk wat te doen rond het kwalificatiesysteem. Volgens critici heeft het darts-toernooi daardoor toch wel een beetje aan prestige ingeboet. En voelt het deelnemersveld een beetje gekunsteld aan. Voor de Nederlandse darter Gian van Veen, de nummer 3 van de wereld, is het een van de weinige toernooien op eigen bodem. En hij is er ook op gebrand om hier in ieder geval goed te presteren. En dat is natuurlijk niet meer dan logisch. In het voetbal heeft AZ zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League gisteren verloren. De ploeg van Leroy Echtold ging onderuit op bezoek bij het Engelse Sunderland met 1-0. Maar ondanks die nederlaag oogste de 22-jarige middenvelder Kees Smit behoorlijk wat lof vanmorgen in de Engelse media. Voor zijn voetbal, voor zijn spel. Na afloop baalden natuurlijk spelers van AZ van het resultaat. Terwijl eigenlijk Leroy Echtold trots was op het vertoonde spel van zijn elf na de rust.
1: Nou, wat ik net zeg, ik ben gewoon trots op die boys. Hè, dat je gewoon laat zien, als je gewoon met lef en ons spel wil nastreven, dat je ook gewoon hier voor 50.000 mensen op een gegeven moment je wil op kan leggen. En dat is ook wel gewoon wat we willen.
0: De trainer van AZ, Leroy Echtold, bij Ziggo gisteren na de wedstrijd tegen Sunderland. Smakelijk eten tijdens je lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

NTR Sportradio. Smakelijk eten tijdens de lunch met de Bee Gees. En Max Verstappen heeft gisteravond genoten van een hele bijzondere kartwedstrijd op Silverstone. Hij nam het op tegen 100 amateurs die hij vanaf de start allemaal moest zien in te halen. Nou, na de eerste bocht had hij er al 10 te pakken. Met vlag en wimpel is hij geslaagd met die race en die opdracht. Uiteindelijk wist hij de laatste tegenstander na 36 minuten in te halen. Hij maakte zich bij de start wel even zorgen, zei hij. Maar hij zegt, ik wist niet of ik het wel zou gaan redden. Hij zegt, maar uiteindelijk heb ik genoten. Het was een prachtig evenement. Langzaamaan gaan we richting 12:30. Dat betekent, het boterhammetje mag tevoorschijn komen. Waarbij ik je nog even meld dat het op steeds meer plaatsen vanmiddag gaat regenen. Vanavond is dat ook het geval. Dus als je buiten gaat sporten, neem een regenjack mee. Dat regenjack heb je ook morgen nodig. Dan hebben we namelijk hetzelfde weerbeeld. Smakelijk eten tijdens die lunch, tijdens die boterham. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
16: Ik heb hier de biefstuk Bali.
17: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
16: Geniet ervan.
15: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
20: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
21: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
23: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1+1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
25: De beste plek voor jou, NVM.
26: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
27: Fans van voordeel.
26: Aldi.
28: Psst.
0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
26: Aldi.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op een enkele plek na rijdt het verkeer overal goed door. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat nu file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer. De extra reistijd is maximaal 10 minuten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
11: Smakelijk eten tijdens lunch, 12:30 geweest op donderdagmiddag. En de Portugese coach Ruben Amorim heeft zijn eerste nederlaag als coach van AC Milan geleden. Ik ga je er zo voorbij praten.

Je donderdagmiddag met op steeds meer plekken neerslag bij 19 graden. Ik zei net al, de Portugese coach van AC Milan, Ruben Amorim, heeft gisteren zijn eerste verlies geleden. De eerste nederlaag had hij met zijn ploeg. Ze verloren namelijk in het eigen San Siro in de Europa League-wedstrijd tegen Benfica met 0-2. Dat was niet de bedoeling. Na afloop was de coach ook kritisch op zijn spelers, omdat er volgens hem bij een van de tegendoelpunten niemand mee verdedigde. Voor hem was het zijn eerste verliespartij sinds zijn aanstelling bij de club uit Milaan, die tot op heden, tot gisteravond, ongeslagen was. En dat zit hem niet lekker, de Portugees. Ook in het voetbal heeft Barcelona gisteravond uitgehaald, behoorlijk zelfs, in de Spaanse competitie. De ploeg van trainer Hansi Flick was thuis te sterk voor Racing Santander. Die ging dus onderuit, Santander, met 7-2 zelfs. De grote man aan de zijde van de Catalanen was de aanvoerder. Die nam een hattrick voor zijn rekening. En door die overwinning blijft Barcelona na 6 gespeelde wedstrijden compleet foutloos in La Liga. De teller van het aantal gemaakte doelpunten staat inmiddels al op 28. En dat zijn lekkere cijfers voor Hansi Flick. Je donderdagmiddag tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio. Het is je donderdagmiddag met op steeds meer plaatsen regen bij maximaal 19 graden. En morgen hetzelfde weerbeeld. De Nederlandse voetbalinternational van Oranje, Memphis Depay, speelt natuurlijk in Brazilië bij Corinthians en miste afgelopen nacht, in Nederlandse tijd weliswaar, diep in blessuretijd een strafschop in de kwartfinale van het Zuid-Amerikaanse bekertoernooi, waardoor zijn team niet doorging. Hij kreeg de kans om een verlenging af te dwingen met die strafschop, maar hij faalde ruim vanaf 11 meter. Waardoor het avontuur voor de Corinthians per direct eindigde en hij door zijn 10 medespelers in de kleedkamer met de nek werd aangekeken. Lionel Messi heeft opnieuw een prijs toegevoegd aan zijn toch al indrukwekkende erelijst. Want hij won met zijn club Inter Miami de Campeones Cup, de Noord-Amerikaanse Supercup. In de finale werd het Mexicaanse Cruz Azul met 2-0 verslagen. Messi was trefzeker, maakte zijn 100ste doelpunt in dienst van de Amerikanen. En voor de wereldster was het alweer zijn 49ste prijs in zijn carrière. Inter Miami won de beker voor de eerste keer in ieder geval van de clubhistorie, maar heeft dat dus compleet te danken aan Messi. Straks gaan we wat dieper in op natuurlijk het dartspektakel in Amsterdam, de World Series of Darts Finals. We hebben nog veel meer sportzaken voor je op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Wij zijn GPR Sportradio.

GPR Sportradio, het is je donderdagmiddag. Langzaamaan gaan we richting 1 uur tijdens de lunch. En in het voetbal is Todd Boehly niet langer de voorzitter en ook mede-eigenaar van het Engelse Chelsea. De Amerikaanse zakenman heeft namelijk zijn minderheidsaandeel verkocht aan de meerderheidsaandeelhouder. Dat is Clear Lake Capital. Todd Boehly was 4 jaar lang voorzitter in Londen bij Chelsea. Een periode waarin de club ondanks behoorlijk wat transferuitgaven van ongeveer 2 miljard euro geen enkele hoofdprijs wist te winnen. Met de verkoop van zijn aandelen komt er een einde aan zijn betrokkenheid natuurlijk bij Chelsea, die nu dan volledig in handen is, dat eigendom, bij Clear Lake Capital. Straks veel meer sport, ook na 1 uur. Lekker hier blijven. Je hoort alles bij GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Rotterdam heeft de politie geschoten bij de arrestatie van een verdachte. Die had eerst de rechtbank beklad met rode verf. En toen de politie hem wilde aanhouden, spoot die verf in de agent zijn gezicht. De agent schoot daarna gericht op de man. Die werd niet geraakt, maar hij is wel opgepakt. Een doorbraak is nog ver weg, maar premier Jette blijft optimistisch over het krijgen van genoeg steun voor de begroting. Binnen een week kan er een deal zijn met de oppositie, zei Jette in het debat over de Prinsjesdagstukken. Een van die partijen kan pro zijn van Jesse Klaver, maar die vindt Jette maar naïef. Er zit iemand vast voor moord een paar maanden geleden op een Nederlandse vrouw in Colombia. De verdachte is opgepakt in hetzelfde stadje als waar de vrouw eind mei dood werd gevonden. Ze maakte een rondreis door Colombia en nabestaanden hopen snel te horen waarom ze is vermoord. En transportbedrijven lopen elke dag dik een 500.000 euro schade op nu een kapotte brug naar de Rotterdamse haven bijna helemaal dicht is. En hoe langer dat duurt, hoe sneller het bedrag oploopt, zegt een belangenclub. Vrachtwagens hebben de brug nodig om bij de haven te komen, maar ze moeten nu allemaal over de vluchtstrook. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken loop je 15 minuten vertraging op omdat de rechterrijstrook dicht is. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Vanaf Zevenaar kun je er 10 minuten bij optellen.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
18: Kippie!
19: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufy robotstofzuiger X10 Pro Omni met dweilfunctie. Karwei, maak het mooier.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
23: Rozer!
20: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
25: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
28: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
29: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
30: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
29: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
30: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
29: En als je voor jezelf werkt?
30: Ook gewoon één factuur per maand.
29: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
30: Mm-hmm.
29: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
31: Het is inmiddels 1 uur geweest op donderdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Gisteren is de wedstrijd, de voetbalwedstrijd tussen Levante en Atletiek Bilbao afgelast. Praat je zo meteen bij over de oorzaak.

0: GPR Sportradio, 1 uur geweest. Smakelijk eten tijdens de lunch met uiteraard de Black Eyed Peas en Where's the Love. Het is je donderdagmiddag met op steeds meer plaatsen wat regen en temperaturen rond de 19 graden. Het weer is morgen trouwens hetzelfde. Gisteravond over dat weer gesproken, want ook hevige regenval was in Spanje de oorzaak van een afgelasting tussen Levante en Athletic Bilbao, de wedstrijd. Hevige regenval in de regio Valencia maakte het veld compleet onbespeelbaar. En die beslissing om het af te lassen was vlak voor de aftrap. De supporters zaten al in het stadion, hadden de regen getrotseerd, zaten al op de tribune en uiteindelijk werd besloten die wedstrijd niet te spelen. De spelers De tunnel liep zelfs onder water door het noodweer. De wedstrijd in de La Liga zal op een later, logische wijze, nog te bepalen moment worden ingehaald door beide Spaanse clubs. Als we het dan toch hebben over voetbal, kunnen we daar nog wel even over doorgaan. Want er is natuurlijk ook elders gevoetbald. En er is natuurlijk ook een loting. En die loting heeft in Engeland te maken met de 4e ronde van de League Cup. Die loting heeft een absolute kraker opgeleverd. Liverpool en Chelsea werden aan elkaar gekoppeld. Ze zullen strijden om een plek in de volgende ronde van de League Cup, het bekertoernooi. De loting werd gisteravond laat verricht na afloop van de wedstrijd in de 3e ronde. En de ontmoeting tussen deze twee grootmachten in Engeland, Liverpool en Chelsea, is het meest in het oog springende affiche van de komende speelronde in de Engelse bekercompetitie. Vanavond maakt NEC zijn rentree in het Europese toneel van voetbal. Een Europees hoofdtoernooi. Na een afwezigheid van 17 jaar openen de Nijmegenaren de groepsfase van de Europa League met een uitwedstrijd tegen Juventus. Daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: GPR Sportradio.

GBR Sportradio, je donderdagmiddag tijdens de lunch met de Fugees en Killing Me Softly. Een cover, want het origineel was van Roberta Flack. Die zong het het allereerst. En iedereen kent natuurlijk ook de moeder van Roberta Flack. Dat is moeder Flack. Zo, die grap kan je zo meteen na de lunch aan je collega's op de werkvloer vertellen. In het voetbal maken de Nijmegenaren van NEC vanavond hun rentree in een Europees hoofdtoernooi. Naar de Champions League komen ze in dit geval in de groepsfase terecht van de Europa League. Na een afwezigheid van 17 jaar openen de Nijmegenaar de groepsfase met een wedstrijd uit, in Italië dus, tegen Juventus. De ploeg van Dick Schreuder is afgereisd naar Turijn en heeft daar de confrontatie vanavond in het Allianz Stadium. Het is voor de club natuurlijk uit de Vriendenloterij Eredivisie uit de Goffert in Nijmegen de start van een nieuw Europees avontuur waar het zich hoopt te meten met de Italiaanse topclub. En een wonder is niet uitgesloten, want het gaat niet zo lekker met Juventus op het ogenblik. Nee, dat kan beter. Ook in het voetbal is Mark Ter Stegen door de nieuwe Duitse bondscoach Jurgen Klopp aangewezen als zijn voorlopige nummer 1. Dat heeft alles te maken natuurlijk met onder de lat staan, want de doelman van Ajax is opgenomen in een toch wel zeer opvallend grote voorselectie van 44 spelers voor die Mannschaft. Dat heeft alles te maken met de start van de Nations League. Mark Ter Stegen keert na een jaar afwezigheid terug bij de nationale ploeg in Duitsland en zal zijn rentree maken in de uitwedstrijd tegen Oranje. Ja, dat wordt dubbel. Die wedstrijd wordt trouwens volgende week donderdag gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Langzaamaan richting 2:30. Het is je donderdagmiddag bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met uit Scandinavië de Bauza en Magnetic. We gaan richting 2:30. En wielrenner Mathieu van der Poel heeft zijn verwachtingen voor het WK op de weg behoorlijk getemperd. De Nederlander schat namelijk zijn kansen op een wereldtitel in als klein. Volgens hem is het parcours net wat te lastig voor zijn specialiteiten. Mathieu doet zijn uitspraken ondanks het feit dat een van de topfavorieten, Pogacar, niet aan de start zal verschijnen tijdens het WK. Het vindt dit jaar trouwens plaats, dat WK, in de Franse Alpen. En Mathieu zegt, ik wil wel, maar het zal niet makkelijk worden. Bij het softbal hebben de Nederlandse vrouwen zich niet weten te plaatsen voor het finale toernooi van het WK. In de beslissende wedstrijd van de tussenronde in Oklahoma City was Mexico toch een maatje te groot. Oranje verloor de partij kansloos. Het werd 7-0. Ondanks sterk werpen van pitcher Lisa Hop kon die nederlaag niet worden afgewend. En door het verlies zijn de Oranje Dames uitgeschakeld in softbal en komt er een einde aan het WK-avontuur van de Nederlandse ploeg in Amerika.
1: GPR Sportradio. Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst. Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
10: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.

0: polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Van school.

0: Meneer?
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen, daar staat het nu stil tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang 2 kilometer. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A15 vanuit Europoort tussen Rotterdam-Charloos en IJsselmonde, 4 kilometer file met daar 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht.
5: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
7: Ja, dat is het al. De Nederlandse mannenvolleyballers waren uit het EK. Hun laatste wedstrijd, een beetje een eervolle wedstrijd gisteren. Die hebben ze ook verloren. Dus de Nederlanders komen terug uit Finland.

0: VPR Sportradio met Coldplay op je donderdagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten. De trainer van de NEC, Dick Schreuder, kijkt met vertrouwen uit naar de Europa League-wedstrijd vanavond tegen Juventus. Ondanks een recente nederlaag natuurlijk in de competitie in Nederland tegen Cambuur, die hij trouwens als een ongelukje bestempelt, is de coach niet van plan om met minder vertrouwen aan het duel te beginnen. Ze bereiden zich goed voor op de kraker tegen de Italiaanse grootmacht. Maar ze weten ook dat die Italiaanse grootmacht meekijkt naar NEC. Dick Schreuder hoor je.
1: Kijk, natuurlijk bestuderen zij ons. Zij bestuderen ons wel, denk ik, veelal omdat we vorig jaar een bepaald iets hebben kunnen spelen met een groep waarin we gewoon meer de tijd hadden en verder waren. En ik ben er absoluut van overtuigd dat we dit jaar dit weer gaan redden. We zitten alleen, zaten we in een mindere fase. Maar goed, het is ook nog niet zo lang geleden dat we gewoon hele goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Olympiakos. En ik denk dat we daar ook naartoe moeten kijken. En daarin heel veel moeten leren van wat de afgelopen wedstrijd is gebeurd. Alleen dat is niet zo dat dit een standaard ding was bij ons, dat dat altijd gebeurde. Dus wat dat betreft zie ik het als een klein ongelukje.
0: Dick Schreuder, de coach van NEC. Ze spelen dus vanavond in Turijn tegen Juventus. En de Nijmegenaren komen dus uit dat ongelukje van 3-0 nederlaag tegen Cambuur. Terwijl Juventus afgelopen weekend met 3-2 ook verloor bij Sassuolo. Dus beide ploegen staan onder druk. De wedstrijd begint om 9 uur in de Europa League. Er zijn trouwens nog veel meer wedstrijden. Ook om 9 uur vanavond een stuk of 7 andere. En de Europa League begint met wedstrijden al om 7:15. Het mooie ervan is, alles kun je hier volgen bij GPR Sportradio.

0: Smakelijk eten, GPR Sportradio tijdens je lunch met Dua Lipa. Het gaat op steeds meer plaatsen regenen bij 19 graden. Vanavond, ja, vandaag, het darten begint in Amsterdam. De World Series of Darts Finals. Ja, toch wel een onstuimige start kent dit darts toernooi. Het wordt een beetje geplaagd door afzeggingen van topdarters. En er is daarom ook wel wat discussie over het kwalificatiesysteem. Het begint in aanvalslive in Amsterdam met de eerste 8 partijen vandaag in de eerste ronde. De avondsessie is om 7:00. 5 Nederlanders komen in actie. Dirk van Duivenbode, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Gian van Veen. Niet allemaal vanavond. Vanavond onder andere wel Dirk van Duivenbode. Hij speelt tegen Victor Tingstrom. Rob Cross heeft een partij tegen Ryan Searle. Kevin Doets moet het opnemen tegen Ross Smith. En Stephen Bunting speelt tegen Josh Rock. Zomaar even een paar partijen vanavond dus. Tijdens de World Series of Darts Finals.
1: GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio met Chicago. Langzaamaan gaan we richting 2 uur op je donderdagmiddag. En Per Schuurs, de voetballer in Nijmeegse dienst bij NEC, heeft een speciale avond vanavond met die wedstrijd tussen NEC en Juventus. Hij keert terug naar Turijn. Ja, want daar speelde hij natuurlijk bij Torino. Niet echt de beste periode uit zijn carrière. Want die periode werd gekenmerkt door toch wel zware blessures. Een donkere periode uit zijn carrière. Hij is inmiddels weer fit natuurlijk. Maar hij kent natuurlijk in dat geval Turijn en de fans, de voetbalfans in Turijn als geen ander. Er werd hem gevraagd hoe hij kijkt naar de wedstrijd van vanavond en de sfeer die daaromheen hangt.
1: Ja, het stadion zal, helemaal uitverkocht zijn. En de Italiaanse sfeer is altijd goed. En ik denk goed gevuld uitvak, wat voor ons ook natuurlijk heel mooi is. En het zal ook niet een wedstrijd zijn die heel anders is dan andere. En voor ons gewoon de taak om ons eigen spel te spelen en niet gek laten maken.
0: Speler van NEC, Per Schuurs, over de wedstrijd vanavond tussen NEC en Juventus. Vanavond dus dat in Italië. Er zijn nog veel meer wedstrijden in de Europa League. Natuurlijk ook La Liga, maar er is veel meer. En dat hoor je natuurlijk zo meteen bij Nout van Sommeren. Vanavond hebben we natuurlijk ook het voetbal wat we voor je volgen live hier bij GPR Sportradio. En tussen 4 en 7 zit hier ook nog op de bok Twan van Peperstraten. Reden te meer om je radio lekker hier te laten. Wij zijn GPR Sportradio.

0: EPR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is weer iemand aangehouden die een huurmoord bestelde op internet en het is opnieuw een vrouw. Volgens RTL was het doelwit een moeder met kinderen en werd er ruim 1000 euro betaald. Maar de huurmoordensite bleek oplichting en de opdracht werd niet uitgevoerd. Vorige week werd ook al een vrouw opgepakt voor zo'n moordbestelling. Een aantal partijen in de Rotterdamse gemeenteraad wil een tweede onderzoek naar de dood van Alfredo, die overleed tijdens een arrestatie. Volgens de partijen is dat nodig omdat het om politiegeweld gaat. Burgemeester Carole Schouten voelt er weinig voor en zegt dat het onderzoek dat de Rijksrecherche nu doet onafhankelijk is. Op dag 2 van het begrotingsdebat gaat het ook over de stikstofcrisis. Om die aan te pakken heeft het kabinet plannen klaar liggen en die worden volgens premier Jette niet afgezwakt. Dat is belangrijk voor de linkse oppositiepartij PRO. Partijen op rechts vinden de strenge regels voor boeren overdreven en willen de plannen van tafel. En het is weer veilig in het natuurgebied in Noord-Limburg, waar ruim een maand geleden een grote brand was. Na de brand waren 1000 bomen zo verzwakt dat ze konden omvallen. Die zijn nu allemaal weggehaald en daarom kan het natuurgebied bij Venray dit weekend weer open voor bezoekers. Vanuit het westen buien en er waait een stevige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond zijn er minder buien, maar helemaal droog is het niet.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Veel vertraging leveren de files nu nog niet op. Op de A12 richting Oberhausen, daar staat wel een wat langere file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens. De vertraging is daar nu iets meer dan 10 minuten.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
16: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
17: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Je
7: kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
21: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
23: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
25: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
26: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
25: Phew, we kunnen weer.
26: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
27: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
28: Ik heb hier de biefstuk Bali.
29: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
28: Geniet ervan.
27: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
30: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
31: Lekkere van Albert Heijn.
32: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
33: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
32: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
33: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
32: En als je voor jezelf werkt?
33: Ook gewoon 1 factuur per maand.
32: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
34: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
35: Goedemiddag, donderdagmiddag. Het is inmiddels 2 uur geweest, 17 september. Zo dadelijk deze middag voortzetten met veel sport. Voetbal heb ik voor je, volleybal en ook tennis voor je onderweg.

0: bezig zijn op deze donderdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Laten we meteen even beginnen met het voetbal. In de Europa League is AZ het seizoen begonnen met een nipte nederlaag. De ploeg van trainer Leroy Echtelt ging op bezoek bij het Engelse Sunderland. En ja, ging daar met 1-0 onderuit. In het Stadium of Light, waar Sunderland na 53 jaar terugkeerde in Europa, werd een makkelijk gegeven strafschop de Alkmaarders uiteindelijk fataal. Ondanks het verlies en het feit dat de ploeg met lege handen staat, was na afloop ook bij de trainer ook trots over het vertoonde spel van zijn elftal. Ziggo Sport sprak met speler Jordi Klaasie na afloop van de wedstrijd.
1: Er zat meer in. Je weet natuurlijk dat dit een zware wedstrijd is. Een ploeg wat heel veel fysiek gooit. Met name de eerste helft zag je heel veel corners wat hun kregen. Maar uiteindelijk doen we onszelf denk ik zeker tekort. Als je de kans ziet die we uiteindelijk hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. En ja, het is doodzonde. En uiteindelijk moet je punten gaan halen op Europees niveau. En dat weten we. En daar moeten we, vind ik, als ploeg zijn de stap in zetten. Op voetballend gebied denk dat we met heel veel ploegen mee kunnen in Europa. Alleen, ja, het zijn net wel die laatste kleine details die het uiteindelijk bepalen. En dat zie je vandaag ook weer. Eigen aanval, balverlies. En uiteindelijk ligt hij aan de andere kant ligt hij erin.
0: Al dus Jordi Klaasie na aflopen van de wedstrijd Sunderland tegen AZ gisteravond, die dus nipt werd verloren. Ja, bij het volleybal ging het ook niet al te best de afgelopen tijd tijdens het EK voor Nederland. De Nederlandse mannen die hebben het Europese kampioenschap zelfs ook afgesloten met een nederlaag. In Finland was Estland in de laatste groepswedstrijd te sterk. Het werd 1-3 in sets. Beide landen die waren voorafgaand aan het duel al uitgeschakeld voor de knock-outfase van het toernooi. Ja, daardoor stond er voor de ploegen, behalve de sportieve eer, niets meer op het spel in de laatste wedstrijd voor het, van het EK voor hun dus. Helaas, volgend jaar beter, zullen we dan maar zeggen. Bij tennis heeft Suzanne Lamens, gelukkig wel positief nieuws, zich geplaatst voor de achtste finales van het SP-toernooi in Sao Paulo. De Nederlandse was in haar partij te sterk voor de Braziliaanse Carolina Alves en boekte daarmee haar eerste overwinning op WTA-niveau in bijna een jaar. Lamens knokte zich na het verliezen van de eerste set terug in de wedstrijd en won uiteindelijk in 3 sets. De setstanden waren 3-6, 7-6 en 6-2 in het voordeel van de Nederlandse speelster. Dat dus in het tennis. Zo dadelijk even richting de autosport. Gisteravond heeft Max dus die kartwedstrijd tegen 100 tegenstanders zeer positief afgesloten in 14 rondjes. Had hij het al voor elkaar. Zo dadelijk hoor je onder andere de reactie van de viervoudig Formule 1 kampioen Max Verstappen over die kartwedstrijd van gisteravond. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Beddinglies op deze donderdagmiddag. Het is 17 september. Langzaam zeker mag je een beetje aan het weekend gaan denken. En dit weekend ook weer lekker veel sport. Onder andere een nieuw MotoGP-weekend op de Red Bull Ring in Spielberg, Oostenrijk. Daarover later natuurlijk veel meer. En dit weekend houden we je ervan op de hoogte. Morgen onder andere in de uitzending oud-motorcoureur Joey Litjens vanuit Oostenrijk om verslag daarvan te doen. Dus dat er meer over de MotoGP dit weekend. Max Verstappen, die was gisteravond even bezig in Engeland. Hij heeft door zijn werkgever Red Bull georganiseerde kartrace op Silverstone gewonnen. De viervoudig wereldkampioen nam het op tegen 100 uitdagers en wist deze met speels gemak te verslaan, zoals we Verstappen kennen. Verstappen die moest achteraan starten, maar had binnen 36 minuten al zijn tegenstanders ingehaald. Hoewel het in de Formule 1 dit seizoen nog niet echt wil lukken, boekte de Nederlander zo op ludieke wijze zijn eerste overwinning van het jaar in een race die wereldwijd werd uitgezonden. En hij genoot er zichtbaar van. Na afloop had hij dit te zeggen.
1: Well, to be honest, when I walked to the grid and I saw where I had to start, I was a little bit worried. But then after my first lap with all the carnage and how I cut through the incidents, I was okay, we got this under control now. Of course, lap one was fun and even lap two. But even once you get into a rhythm and you're just picking them off one by one and you see the gap closing, that's, I guess, the exciting part. And also just driving a go-kart again. It's a really beautiful track, actually. So, I really enjoyed that. But I had no idea how my pace would be, right? But then I had, like, my two or three laps that I prepped. And I knew the qualifying lap time. So I was like, okay, I think if we have a good first lap, we don't lose too much time, then we should be all right.
0: Nou, Max Verstappen dus gisteren na aflopen van de race, de kartrace op Silverstone, die hij dus met gemak wist te winnen. Ja, in het begin baarde het hem dus nog wel wat zorgen, maar uiteindelijk is het dus allemaal goed afgelopen. Hij heeft het opgenomen tegen 100 tegenstanders en met gemak gewonnen. In het voetbal was het winnen niet zo vanzelfsprekend voor Manchester United, want die zijn al in de derde ronde van de League Cup uitgeschakeld. De ploeg van coach Michael Carrick leek op Old Trafford op weg naar een simpele zege, maar gaf tegen Brighton en Hove Albion een 2-0 voorsprong volledig uit handen. De bezoekers knokten zich terug en wonnen de enerverende wedstrijd uiteindelijk met 2-3. De Nederlandse doelman Bart Verbrugge die zat er bij Brighton de hele wedstrijd op de bank. Het is overigens 50 jaar geleden dat United een dergelijke voorsprong verspeelde. Dat is minder goed nieuws voor Manchester United gisteren in de League Cup. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Onder andere ga ik met je terugblikken op het wielrennen van gisteren en het vooruitblikken op de etappe van vandaag, die momenteel trouwens al bezig is. Ik heb het over de ronde van Luxemburg en de winnaar van gisteren, Mathieu van der Poel. Dat en nog veel meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is bewolkt deze middag. Vanuit het westuiten gaat het steeds meer regenen. Aan de kusten zijn ook stevige buien mogelijk. 18 graden is het met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Dat is het weer voor vanmiddag. Wielrenner Mathieu van der Poel die heeft de openingsrit van de Ronde van Luxemburg gisteren op zijn naam geschreven. Hij was de sterkste in een heuvelachtige etappe en greep zo direct de leiding in het algemeen klassement. De vijfdaagse rittenkoers in Luxemburg die dient voor hem, voor Van der Poel dus, als voorbereiding op het aankomende wereldkampioenschap. Hij gaf aan in de wedstrijd op zoek te zijn naar een laatste prikkel voor dat toernooi dat hij zelf als net iets te lastig omschrijft. Gisteren sprak hij erover bij de NOS na de overwinning van de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg. Mathieu van der Poel.
1: Ik was iets te enthousiast misschien op die laatste klim. Maar we wouden vooral zorgen dat de finale niet te makkelijk werd voor de sprinters eigenlijk. Maar ik was een beetje verrast dat ik alleen kwam te zitten. En dat wist ik ook wel dat het weinig nut had om dat tot de finish door te trekken. Ja, omdat ik de brede banen bergaf nog kende van 2 jaar geleden. Zeker op de finish hier was ook nog eens echt diep gaan. Dus ik ben al wel tevreden. Ik voelde wel dat ik hard getraind had de voorbije dagen. Maar toch blij met deze prestatie.
0: Al dus Mathieu van der Poel gisteren na de zege in de eerste etappe van de Tour de Luxemburg. Vandaag de tweede etappe op het programma. Die rit is ongeveer 166 kilometer lang. De neutralisatie die begint zo dadelijk, as we speak, om 2:30. De aankomst wordt rond 6:30 vanavond verwacht. Ja, Mathieu van der Poel is dus opnieuw van de partij in Luxemburg. En het parcours trekt door het zuiden en oosten van het land en bevat voldoende hoogteverschil om het peloton onderweg uit elkaar te trekken. Straks na 4 bij Twan van Peperstraten word je live op de hoogte gehouden van de verrichtingen van onder andere Mathieu van der Poel in de Ronde van Luxemburg. Met rond 6:30 dus de finale. Kijken of hij het weer weet te flikken, Mathieu van der Poel. Dat en nog veel meer hoor je hier bij GPR Sportradio.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Zo.
8: Wat een geld.
7: 18.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
13: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
19: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
22: De Beter Pikkenbullies!
23: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
21: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
0: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: Paul van Bergen.nl, daar vind je wel.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam heb je voor knooppunt Zaandam 10 minuten vertraging. En de N62 in Zeeland van Terneuzen naar Borselen voor de Westerschelde-tunnel 25 minuten vertraging. De tunnelbuis is daar dicht geweest vanwege de bergen van een vrachtwagen.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
27: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Vanavond een spannende avond voor de Nijmegenaren. NEC die neemt het in Italië op tegen Juventus. Hoe kijkt Dick Schreuder richting die wedstrijd? Dat hoor je zo.

GPR Sportradio met Maroon 5. Goedemiddag, het is donderdagmiddag vanavond. Spannende avond voor Nijmegen. Trainer Dick Schreuder kijkt met NEC vol vertrouwen vooruit naar de Europa League-wedstrijd tegen Juventus. Ondanks een recente nederlaag in de competitie tegen Cambuur ziet de oefenmeester de wedstrijd in Turijn als een nieuwe kans. Schreuder benadrukte dat de blamage in Leeuwarden is verwerkt en dat zijn ploeg zich volledig richt op de kraker van vanavond. Hij eist wel een aanzienlijke verbetering van zijn team om een resultaat te kunnen boeken tegen de Italiaanse grootmacht. Vanavond om 9 uur gaat die wedstrijd van start. Juventus, NEC. En natuurlijk word je hier bij GPR Sportradio bij Rob Spijker in het Live Center op de hoogte gehouden van de verrichting van NEC daar in Italië. Je hoeft er dus helemaal niets van te missen hier bij GPR Sportradio. Dit weekend hoef je ook niets te missen van de MotoGP. Zo dadelijk al wat nieuws in aanloop naar het nieuwe MotoGP-weekend. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio. We'll

sportief bezig zijn op je donderdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Ja, het weer oogt een beetje herfstachtig. En toch gaan we beachvolleybal vanavond. Want het internationale beachvolleybal keert vandaag terug naar het Utrechtse jaarbeursplein voor de groepsfase van Queen and King of the Court. Tijdens deze speciale Ultimate Mashup editie spelen de atleten niet met hun vaste nationale partner, maar vormen zij nieuwe koppels met spelers uit andere landen. Hartstikke leuk. Op deze eerste toernooidag komen er uiteraard ook Nederlandse namen in het zand in actie. Zo maken onder meer Alexander Brouwer, Katja Stam, Jorik de Groot en Stefan Boermans hun opwachting in het pop-up stadion. De avondsessie met deze eerste wedstrijden begint vanavond om 8 uur. Ja, ze hebben er dus niet echt beachvolleybal weer bij. Het waait, het is regenachtig. Dus het zand verandert ook in modderachtige substantie, zeg maar. Maar goed, vanavond wordt het dus wel gewoon gebeachvolleybald daar in Utrecht. En ook daarvan houden wij jou op de hoogte. Dan even wat anders nieuws uit de MotoGP. Coureur Francesco Bagnaia die heeft gereageerd op een virale video waarin hij beschuldigingen leek te uiten aan het adres van zijn team. Zijn team is het team van Ducati. In de video leek het alsof het team hem ervan weerhield om zijn motor verder af te stellen. Ja, de regerend wereldkampioen benadrukt echter dat zijn opmerkingen volledig uit hun context zijn gehaald. De Italiaan kende een teleurstellende race op het circuit van Misano en staat momenteel tweede in de strijd om de wereldtitel. Dit weekend strijdt het MotoGP-circus dus neer in Oostenrijk op de Red Bull Ring. Ons allemaal wel bekend natuurlijk ook van de Formule 1. Morgen onder andere Joey Litjens in het programma Live vanuit Oostenrijk. Hij is daar dit weekend om onder andere verslag te doen voor GPR Sportradio.

begrepen jaar Sportradio met die grote hit van The Weeknd, Blinding Lights. Langzaam maar zeker richting drieën op deze donderdagmiddag. De World Series of Darts Finals begint vanavond in het AFAS Live in Amsterdam met de eerste 8 partijen van de eerste ronde. Zo dadelijk na drieën ga ik even met je het programma doornemen. Onder andere welke Nederlanders vandaag allemaal in actie komen. En hoe zit het nou met die ruzie tussen Tellen Griespoor en Jesper de Jong in het Davis Cup team? Is die ruzie nog steeds lopende, gaande, of hebben de mannen het inmiddels bijgelegd? Erover zo meer.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Twee Nederlandse militairen zijn vlak over de Belgische grens zwaar gewond geraakt na een parachutesprong. Ze kwamen in een boom terecht. En hoe ze daar beland zijn is nog niet duidelijk. 11 anderen landen ook in een boom en hulpdiensten zijn nog met drones naar een paar van hen op zoek. Een man die voor de rechter moest komen voor moord op zijn moeder en een moordpoging op zijn zus hoeft niet de cel in. Hij heeft het volgens de rechter wel gedaan, maar omdat hij zo in de war is, krijgt hij alleen tbs. Nadat de man vorig jaar zijn moeder had gewurgd, stak hij een huis in Den Haag in brand, waar zijn zus nog in zat. Er is iemand aangehouden na het verkeersongeluk gisteravond bij Zwaag. Auto botste op een vrachtwagen en sloeg over de kop en daarbij kwam een vrouw om het leven. Er raakten 3 mensen gewond. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. Ierland haakt ook af voor het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dit jaar waren de Ieren er ook al niet bij en dat heeft allemaal te maken met de deelname van Israël. Ierland is het eerste land dat zich afmeldt voor het Songfestival. Avro Tros heeft zich ook teruggetrokken, maar het kan zijn dat een andere omroep het stokje overneemt. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daar op.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Everdingen doe je er 10 minuten langer over door een vrachtwagen met pech.
4: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
13: Kom maar verder.
12: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
13: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
17: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Kwikstad.
13: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
16: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
19: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: GPR Sportradio. Naut van Sommeren.
25: Inmiddels 3 uur geweest. Zo dadelijk meer over de ruzie tussen Tellen Griekspoor en Jesper de Jong in het Davis Cup team. Hoe zit dat nou? Is dat bijgelegd of niet? Daar is nieuws over. En Alpine, het Formule 1 team, heeft zich versterkt op de technische afdeling.

GPR Sportradio met Kane en Ilse de Lange. Inmiddels 3 uur geweest op deze donderdag. De World Series of Darts Finals begint vandaag in het AFAS Live in Amsterdam met de eerste 8 partijen van de eerste ronde. Lekker dartsavondje dus. Dat begint vanavond om 7 uur. 5 Nederlanders komen in actie, namelijk Dirk van Duivenbode, Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Michael van Gerwen en Gian van Veen. Victor Tingsturm die neemt het op tegen Dirk van Duivenbode. Kevin Doets gaat de strijd aan met Ross Smith. Luke Humphries die heeft de partij tegen de Nederlander Jermaine Wattimena. Michael van Gerwen die neemt het op tegen Daryl Gurney. En Gian van Veen moet het opnemen vanavond tegen Chris Dobie. Dat dus vanaf 7 uur tijdens de World Series of Darts Finals in ons eigen AFAS Live in Amsterdam. Dan nog wat nieuws uit de wereld van de tennis. Bij tennis zijn de problemen binnen het Nederlandse Davis Cup team opgelost. Volgens captain Paul Haarhuis zijn de strubbelingen tussen Tellen Griekspoor en Jesper de Jong volledig uitgesproken. De twee kregen het met elkaar aan de stok, maar de rijen zijn inmiddels weer gesloten. Haarhuis gaf aan dat een dergelijke discussie misschien zelfs nodig was om de lucht te klaren. Ja, soms moet het even flink knetteren om dingen op te lossen. Het team kan zich nu weer volledig focussen op de aankomende wedstrijden in de landencompetitie. Goed nieuws dus uit de tenniswereld. Ja, in de Formule 1 hebben ze ook goed nieuws. Voor het team van Alpine. Een belangrijke technische versterking is namelijk binnengehaald. Mike Elliott, de voormalig technisch directeur van Mercedes, is aangesteld als de nieuwe Chief Technical Officer. Elliott zal deze nieuw gecreëerde functie per direct gaan bekleden bij de renstal uit Enstone. Met zijn komst hoopt het Franse team de technische structuur verder te versterken en zo de prestaties op de baan de komende seizoenen aanzienlijk te kunnen verbeteren. Dat dus in de wereld van de Formule 1. Zo dadelijk heb ik nog veel meer voor je. Onder andere voetbal. Memphis Depay over die gemiste strafschop voor Corinthians. Ja, dat was ook nog wel een dingetje. Gaan we het zo direct nog even over hebben. Hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag die bewolkt is. Vanuit het westen trekken buien het land in. Op steeds meer plekken regent het. Aan de kust zijn zelfs stevige buien mogelijk. 18 graden is het met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Ja, het doet een beetje herfstachtig aan deze middag. Maar misschien een mooi moment om later deze dag nog te genieten van een leuke podcast. Ik heb een luistertip voor je. Sinds gistermiddag staat de podcast Autosport aan tafel weer online. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontving Rick Winkelman weer grote namen uit de Nederlandse autosport. Deze week is onder andere Marlon Krieger te gast. Zij is een zeer ervaren navigator die dit weekend in actie komt in Hellendoorn. Ja, Autosport aan tafel die is te beluisteren via onze website gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app, daar is hij ook in te vinden. Maar hij is ook te zien als videocast via de Kijk-app. Dat dus met betrekking tot onze podcast, een van onze podcasts. Dan moet ik zeggen, we hebben natuurlijk ook nog de Formule 1 aan tafel. Daarvan verschijnt morgen vroeg weer een nieuwe editie, de vrijdageditie. Ook weer een leuke luistertip als het gaat om een sportpodcast. Ja, Memphis Depay die heeft een zware avond beleefd bij zijn club Corinthians. De aanvaller miste in de kwartfinale van de Conmebol Libertadores een cruciale strafschop diep in blessuretijd. Door de misser van de Nederlander werd

0: GPR Sportradio deze donderdagmiddag. Ja, zojuist had ik het al met je over de ruzie tussen Griekspoor en De Jong in het Davis Cup team, dat die bijgelegd is, gelukkig. Ja, de problemen die zijn volgens captain Paul Haarhuis opgelost. De ruzie is uitgesproken. De twee die kregen het namelijk met elkaar aan de stok, maar de rijen zijn inmiddels weer gesloten. Haarhuis gaf aan dat een dergelijke discussie misschien zelfs soms nodig is om de lucht te klaren. Ja, soms helpt dat, hè. In een relatie bijvoorbeeld, dat het even soms flink knettert om het daarna weer eventjes in orde te krijgen, zeg maar. Nou ja, het team kan zich nu in ieder geval weer volledig focussen op de aankomende wedstrijden in de landencompetitie. Inmiddels de reactie binnen van Jesper de Jong bij de NOS over wat hij voortaan moet doen, zeg maar, om dit soort dingen te voorkomen.
1: Dat ik moet oppassen met mijn emoties. Het was ook een samenloop van omstandigheden die bij mij vanuit India maar meer van dat ik dat we hadden India verloren, snel het vliegtuig in, snel ABN, 7/5 verliezen, kwartier daarna kamer op je snuffert. En dan moet je dat leer je dat gaandeweg in carrière, leer je dat je daar beter in moet zijn. Ja, hetzelfde dat je een voorhand beter moet slaan. Er zijn gewoon aspecten in je carrière die wij van leert. En dan was dit een harde les, maar vanuit Ellen en mij was het heel snel zand erover. Ik denk dat deze samenstelling met de singelaars dan weer hetzelfde is zoals we de finale hebben bereikt. En ik denk dat het heel goed is dat die jongens er weer bij zijn. Ik hoop dat ze er zijn natuurlijk maar 2 keer niet bij geweest, Botik maar 1 keer. Dus dat is ook eenmaal niet veel of zo. En als ze er niet bij zijn, ik ben er wel bij, dan ben ik er hartstikke blij om dat op te vangen. En ik denk dat we met de sterkste opstelling morgen qua singelaars voor de dag gaan komen. En dat is alleen maar fijn.
0: Jesper de Jong bij de NOS dus vanuit Dubai over de ruzie die hij had met Tellen Griekspoor. En over hetgeen wat ons te wachten staat en wat hen te wachten staat daar. Zo dadelijk een voetbal. Trainer Jurgen Klopp die heeft als bondscoach eventjes 44 spelers opgeroepen voor Duitsland. Dat en meer hoor je zo hier bij GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint. Boost yourself.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal!
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet hè?
19: Social Deal deals die je niet mag missen.
20: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
21: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
22: Dank je.
21: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
22: Geen idee.
21: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
22: Ja.
21: Waarin dan?
22: Weet ik nog niet.
21: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
21: Zo.
23: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
24: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee,
0: spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
27: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Geldermalsen doe je er een 20 minuten langer over. A16 Rotterdam Breda bij de Van Brienoordbrug een kwartier extra. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Noorderloos en Everdingen. 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
28: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over de bondscoach van Duitsland, Jurgen Klopp. Die heeft maar liefst 44 spelers opgeroepen. En Winston Bogarde, die heeft een nieuwe job. Wat het is, dat hoor je zo.

0: GPR Sportradio met Cheryl Cole. Het is donderdagmiddag 17 september. Richting het weekend gaan we. En ook dit weekend weer heel veel sport waarvan wij je live op de hoogte houden. Te beginnen al gewoon vanavond met het voetbal. Onder andere Juventus tegen NEC. Meer daarover hoor je bij Rob Spijker. En het Livecenter houdt je dan op de hoogte van wat er allemaal gebeurt daar in Italië. Hoe de Nijmegenaren het doen daar. De tussenstanden, verslagen en dergelijke. Je hoort het allemaal hier.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Ja, trainer Jurgen Klopp die heeft voor zijn start als bondscoach van Duitsland een voorselectie van maar liefst 44 spelers opgeroepen. De nieuwe keuzeheer wil zich nog niet vastleggen op een vaste kern. Uit de grote groep zal hij selectie samenstellen voor de komende Nations League-duels, waaronder de wedstrijd tegen het Nederlands elftal. Klopp bevestigde dat de Ajax-doelman Mark ter Stegen in dat duel zijn rentree zal maken onder de lat bij de Duitse nationale ploeg. Nationaal voetbal. Winston Bogarde die is namelijk toegevoegd aan de technische staf van Jong Oranje. De 55-jarige oud-international wordt de nieuwe assistent van bondscoach Michael Reiziger. Hij volgt in die functie Leroy Echtelt op. Bogarde en Reiziger werkten in het verleden al succesvol samen bij Ajax en worden nu dus herenigd bij het nationale jeugdteam dat zich voorbereidt op de komende kwalificatiereeks. Dat dus in het voetbal, maar er is meer. Ook nog softbal, want bij het softbal hebben de Nederlandse vrouwen zich niet weten te plaatsen voor het finale toernooi van het WK in Oklahoma City, helaas. In de beslissende wedstrijd van de tussenronde bleek Mexico een maat te groot. De ploeg van pitcher Lisa Hopp verloor kansloos met 7-0 van de Mexicanen. Ja, door deze nederlaag is het team definitief uitgeschakeld en komt er een einde aan de jacht op een medaille op het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten, helaas. Zo dadelijk nog veel meer sport. Ik heb onder andere nog wat voetbal voor je, tennis en nog veel meer. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio.

0: NTR Sportradio met David Bowie, China Girl. Ja, in het voetbal kan Hans Hateboer morgen zijn rentree maken voor FC Groningen. De 32-jarige vleugelverdediger die deze week terugkeerde bij de club is direct speelgerechtigd voor de aankomende wedstrijd. Trainer Dick Lukien heeft aangegeven de ervaren aanwinst hard nodig te hebben en kan hem dus meteen inzetten, dat is mooi. Hateboer keerde na een lang buitenlands avontuur terug bij de club waar hij zijn professionele carrière begon. Het is overigens nog niet bekend of de verdediger direct in de basis zal starten.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Lando Norris, de regerend wereldkampioen, die is weer rijdend gezien in zijn klassieke Ferrari F40. De wereldkampioen werd in Londen gespot achter het stuur van de iconische sportwagen. Ja, die was begin 2025 namelijk betrokken bij een veelbesproken crash, waarna deze een langdurig herstelproces onderging. Ja, de recente verschijning van Norris in de auto bevestigt dat de supercar volledig is hersteld en dus weer de weg op kan. Het is een van de meest waardevolle auto's in de collectie van de coureurs. Lando Norris, die dus weer lekker kan rondscheuren in zijn Ferrari F40 op de wegen daar in Engeland. We blijven nog even in de Formule 1, want Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat motorleverancier Honda mogelijk meer hulp nodig heeft om competitief te worden als partner van Aston Martin. Deze uitspraak die volgt op gesprekken die Aston Martin-coureur Fernando Alonso voerde met de FIA-president. Wolff erkent dat er gekeken kan worden naar een herziening van de reglementen om nieuwe motorfabrikanten te ondersteunen. Ja, de discussie over de motorische ontwikkeling en de balans tussen de verschillende teams is daarmee opnieuw geopend binnen de sport. Ja, die zal voorlopig ook weer niet sluiten. Blijft altijd wel een beetje in beweging natuurlijk in de Formule 1. Dit weekend geen Formule 1, maar wel MotoGP op een Formule 1-circuit. Spielberg, de Red Bull Ring, daar strijdt het MotoGP-circus neer met onder andere Zonta van der Goorberg en Colin Feijer die beide uitkomen in de Moto 2. Colin Feijer afgelopen weekend nog een tweede plek behaald in Misano. Dus die is lekker bezig. Morgen heb ik in de uitzending oud-motocoureur Joey Litjens live vanuit Oostenrijk. Die is daar dit weekend om onder andere verslag te doen voor GPR Sportradio.

0: BPR Sportradio met Teddy Swims. Langzaam maar zeker richting 4 op deze donderdagmiddag. Zodat ik na 4 uur Twan van Peperstraat. En met onder andere natuurlijk meer over de wedstrijd van vanavond. NEC met de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Europa League. De ploeg van Dick Schreuder die begint direct met een zware uitdaging tegen het Italiaanse Juventus bij de club uit Turijn. Zijn de zorgen trouwens momenteel groot na een mindere seizoenstart. Ja, waardoor ze eindelijk hopen tegen de Nijmegenaren een crisis af te wenden. Bij Juventus staat trouwens de Nederlandse international Teun Koopmeiners onder contract. De wedstrijd van vanavond wordt gespeeld in het stadion van de Italiaanse topclub. En die wedstrijd begint om 9 uur. Gisteren was het de beurt aan AZ in de groepsfase van de Europa League. Zij zijn begonnen met een nipte nederlaag. De ploeg uit Alkmaar ging op bezoek bij het Engelse Sunderland. En daar gingen ze met 1-0 onderuit. De enige treffer van de wedstrijd kwam tot stand via een strafschop. Ondanks pogingen om de gelijkmaker te forceren slaagde de ploeg er niet in om de score te buigen. Hierdoor begint AZ met 0 punten aan het Europese avontuur en zal het in de komende wedstrijden moeten profiteren of moeten proberen dit resultaat weer recht te zetten. Na afloop gisteren bij die wedstrijd sprak Jordi Klaas bij Ziggo Sport over de wedstrijd.
1: Er zat meer in. Je weet natuurlijk dat dit een zware wedstrijd is. Een ploeg wat heel veel fysiek gooit. Met name de eerste helft zag je heel veel corners wat hun kregen. Maar uiteindelijk doen we onszelf denk ik zeker tekort. Als je de kans ziet die we uiteindelijk hebben gekregen, dan moet je jezelf gewoon belonen. En ja, het is doodzonde. En uiteindelijk moet je punten gaan halen op Europees niveau. En dat weten we. En daar moeten we, vind ik, als ploeg zijn de stap in zetten. Op voetballend gebied denk ik dat we met heel veel ploegen mee kunnen in Europa. Alleen, ja, het zijn net wel die laatste kleine details die het uiteindelijk bepalen. En dat zie je vandaag ook weer. Eigen aanval, balverlies. En uiteindelijk ligt hij aan de andere kant ligt hij erin.
0: Aldus Jordi Klaas gisteren na afloop van de wedstrijd tegen Sunderland. Vanavond dus NEC die in actie komt. Daarover straks dus meer bij Twan van Peperstraten. Hij houdt je trouwens ook live op de hoogte van de tour die momenteel wordt verreden in Luxemburg met Mathieu van der Poel, die gisteren nog de eerste ritzegen op zijn naam wist te schrijven. Dat en meer hoor je allemaal hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio deze donderdagmiddag richting Vieren. Ja, Luxemburg is momenteel de tweede etappe bezig van de Tour de Luxemburg. De rit gaat over ruim 166 kilometer. Ja, de neutralisatie die begon vanmiddag om 2:30. De aankomst wordt rond 6:30 verwacht. Ja, Mathieu van der Poel is opnieuw van de partij in Luxemburg. Het parcours trekt door het zuiden en oosten van het land vandaag en bevat voldoende hoogteverschil om het peloton onderweg uit elkaar te trekken. Zo dadelijk hoor je er meer over bij Twan. Ook natuurlijk veel meer over voetbal.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, dit is het AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De voorman van Farmers Defence Force, Mark van de Oever, heeft in een Facebookgroep boeren gevraagd om mogelijk bewijsmateriaal van hun telefoon te halen. In het bericht heeft hij het over bewijs van brandende hooibalen die op Prinsjesdag langs de snelweg lagen. Volgens van de Oever worden er binnenkort invallen van de politie verwacht. Vlak over de Belgische grens is een militaire parachutist gewond geraakt toen hij in een boom terechtkwam. Het gebeurde tijdens een grote oefening waar militairen uit 12 landen aan meededen. Het is niet bekend uit welk land de parachutist komt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Vanavond is er in Amsterdam op de Dam een pro-Israël manifestatie en de gemeente heeft besloten dat tegendemonstranten daar niet welkom zijn. De Amsterdam-Palestina-coalitie wilde een tegengeluid laten horen en het gemeentebestuur is bang voor de openbare orde. De tegendemonstranten mogen wel op een andere plek gaan staan. Normaal gesproken maakt zorgverzekeraar DSW als eerste in september al de nieuwe premie voor volgend jaar bekend. Maar dat zit er dit jaar niet in. Er is nog te veel onduidelijk over het eigen risico, zegt de verzekeraar, want het kabinet neemt geen besluit. Voor 12 november moeten de zorgverzekeraars hun premie bekendmaken. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het steeds meer regenen. Het wordt 17 tot 21 graden. Vanavond gaat het overal regenen. Vannacht klaart het hier en daarop.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Roelofarensveen en Ypenburg 19 kilometer en 25 minuten vertraging. Van ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Een vrachtwagen met pech op de A27 Gorkum-Utrecht zorgt tussen Noorderloos en Everdingen voor 10 minuten vertraging. En de A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annabos ben je 20 minuten langer onderweg.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
11: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
13: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
15: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
16: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
17: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
19: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
20: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja. Is het echt serieus?
23: Zo.
22: Wat een geld.
23: 50.000. Potverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
25: Thuisbatterij,
26: einde salderingsregeling,
27: terugleverkosten,
28: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
29: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
30: Goedemiddag, het is de dag van NEC. Na 17 jaar speelt de Nijmeegse club weer Europees voetbal. En dat meteen tegen het grote Juventus, tegen de oude dame. We kijken vooruit naar die wedstrijd van vanavond in Turijn met onder andere algemeen directeur Wilco van Schaik. GPR.

0: Boyzone en Picture of You. Het is 12 minuten over 4. Goedemiddag, ja. Afgelopen seizoen werd NEC knap derde in de vriendenloterij Eredivisie. En dat betekent voorronde Champions League. Uit de koker kwam Olympiakos. En na de 0-0 in Griekenland kwam NEC toen thuis met 1-0 achter. En toen?
1: Daar heb je ze alweer. Tadic en Linse wacht weer. En Sherry is erachter. En Tadic heeft het gezien. En Linse scoort! Nijmegen ontploft! Tadic. Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry. En dan valt hij daar voor Moore. Emre Moore doet het toch voor NEC. Nu wel 2-1. Gaat gebeuren voor NEC. Dat Olympiakos uitschakelt in de derde voorronde. De kassa rinkelt, maar het hart rinkelt nog meer. Vergis je niet in hoe groot dit is voor NEC en voor deze stad.
0: Ja, precies, ja. Het was fantastisch tegen Olympiakos. NEC kwam door, maar ja, een ronde verder in de play-offs van de Champions League. De hymne klonk, ging het wel mis tegen Bodo Glimt. Maar toch, door die overwinning op Olympiakos, die ronde verder speelt NEC nu in de league-fase van de Europa League. En je hoorde Wietse van der Goot het al zeggen, de kassa rinkelt. En vanavond speelt NEC tegen het grote Juventus in Turijn. Wat betekent dat voor NEC? Ik ga er zo meteen over praten met algemeen directeur Wilco van Schaik.
2: GPR Sportradio.

0: Gisteren spraken we uitgebreid met Marijn Zeeman, de algemeen directeur van AZ, voorafgaand aan de wedstrijd tussen Sunderland en AZ. En vandaag is de beurt aan NEC in de Europa League, met een heerlijke wedstrijd in Turijn tegen Juventus. Aan de lijn, de algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Wilco, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Tom, vanuit Turijn.
0: Ja, waar sta je precies?
1: Ja, ik sta op een van de pleinen die helemaal vol zitten met, ik denk, 1000 NEC-supporters. Dus iedereen is hier in het prachtige weer een biertje aan het drinken. Business Club leden zijn hier, dus ik kom net van een ander plein af. Er stond er ook, denk ik, 1000. Dus ja, het is zo leuk om door die stad te lopen. Je ziet alleen maar rood en zwart.
0: Ja, na 17 jaar weer Europees voetbal voor NEC. Wat betekent het voor die club?
1: Ja, enorm veel. Dat is niet normaal hoe mensen hier kippenvel krijgen. Hoe mensen rondlopen. Ze zijn trots. Ja, dat is. Ja, mensen hebben gewoon tranen in de ogen. Het leeft zo enorm in onze stad. En ja, mensen zijn zo trots dat ze hier allemaal mogen lopen. Maar dat is echt geweldig. Dat is heel leuk om te zien.
0: Ja, en dan niet één wedstrijd of twee wedstrijden, maar gelijk een hele reeks. Dat is natuurlijk ook wel lekker wat betreft de situatie van NEC.
1: Ja, we hebben natuurlijk al 4 prachtige wedstrijden gehad in die Champions League voorronde. En nu nog 8 hier met prachtige uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Ja, dit is. Slagroom is niet het goede woord. Ik zou God niet weten wat het is, maar voor die mensen is het ongekend. En voor ons ook natuurlijk. Als club vanmiddag hebben we lunch gehad met Juventus en dan zit je met Chiellini. Maar dan zit je met de president van Juventus. Ja, dat is de recordkampioen. Ja, en daar zitten wij dan met Carlos Alves, Marcel Boekhorn. Ja, dat is toch wel in je arm knijpen.
0: Ja, even heel flauw. Word je dan wel serieus genomen?
1: Ja, heel serieus. Ja, we praten echt over de business. En ja, we hebben het over hun contracten, onze contracten. Omzetten, kosten. Ja, dat is echt. Ze hebben wel heel veel respect voor hoe wij derde zijn geworden. En hoe we voetballen. Dat merk je wel hier in Italië. Dat iedereen wel. Respect heeft voor de manier van voetballen en hoe NEC dit heeft bereikt.
0: Ja. Ik hoor het enthousiasme in je stem.
1: Ja, ik ben heel enthousiast. Ik hou hier natuurlijk sowieso van en ik ben positief ingesteld. Maar als je hier mag lopen, en gisteravond ook, ja, dan ben ik toch wel heel blij dat ik dit vak mag uitoefenen en dat ik directeur van zo'n club mag zijn.
0: Ja. Een aantal weken geleden stond je nog op de drempel van de Champions League. Hoe snel hebben jullie de knop kunnen omzetten naar de Europa League?
1: Ja, eigenlijk wel heel snel. Kijk, Bodo was echt een maat te groot. Dat was een club, nou, daar kunnen we alleen maar van leren, zij dat de laatste jaren hebben gedaan. Dus we zijn heel ver gekomen, we zijn in de finale gekomen van de play-offs. We wisten dat de Europa League aan het wachten was, dus ja, eigenlijk is dat heel snel gegaan. Dat was jammer, maar het verschil was op die avond eigenlijk in 2 wedstrijden te groot. Ja, dan moet je ook netjes zijn, de meerdere erkennen en dan gaan we ons focussen op de Europa League.
0: Ja. Spreken jullie intern wel eens over winter of is dat gewoon maar van wedstrijd tot wedstrijd bekijken?
1: Nee, wij willen de volgende ronde halen. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dat is een van de doelstellingen dat we die tussenronde willen halen in de Europa League. Ja, daar gaan we voor. Best een pittige pool. Ook een pool waarin we denken kansen te hebben.
0: Ja. Ja, wat moet NEC doen om nou vaker Europees voetbal te spelen?
1: Ja, gewoon goed blijven presteren in de competitie. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat je in de competitie Europees voetbal afdwingt. Dit is leuk. Maar wil je als club groeien, dan moet je dit vaker meemaken. Dus de focus is ook zeker op de competitie gericht.
0: Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen dat door deze 8 wedstrijden er weer zoveel inkomsten zijn, dat je toch misschien hoopt structureel een beetje tussen Utrecht, Twente kunt gaan nestelen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: Dat lukt ons niet, Twan. Nee, dat lukt ons niet. Kijk, die hebben grotere stadions. Wij hebben een klein stadion, dat is een beperkende factor. Zij zitten al op omzetten van 35, 40 miljoen. Dat tikken wij nu aan door Europees voetbal. Twente gaat verbouwen, Utrecht gaat verbouwen. Dus die top 6 qua omzet, die is voor ons weg. Maar dat wil niet zeggen dat we er af en toe niet tussen kunnen prikken. Door een trainer, goede scouting, een bepaalde manier van spelen. Ja, dan kan het af en toe als clubs dan een steekje laten vallen. Moet je zorgen dat je er tussen zit.
0: Ja. In de competitie vallen de prestaties ietsje tegen, mogen we stellen. Met name die wedstrijd afgelopen weekend tegen Cambuur. En dan wordt er ook al gezegd, er is wel heel veel gebeurd op transfergebied. Was dat een beetje onvermijdelijk na zo'n seizoen?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, wij wisten dat Eunal, Waiza, Sano, dat wisten we. Dat hadden we ook afgesproken. Ja, dat zijn wel 3 hele bepalende spelers in onze speelwijze. En we hebben echt goede talenten gehaald. Weer nieuwe spelers erbij gehaald. Maar ja, ik geloof 14 nieuwelingen binnengekomen. Dat moet zich settelen. En zeker ook in de speelwijze van Dick Schreuder. Dat vraagt gewoon tijd. Dat wisten we. Dat is nooit leuk. Maar dat hebben we wel met elkaar intern afgesproken. Die tijd moeten we gewoon nemen. We hebben ook nog wat blessures. Dus het is vandaag spelen, dan Go Ahead spelen. En dan hebben we 3 weken. Er komen een aantal blessures terug. En ik denk, dan pas echt. We hebben ook echt goed kunnen trainen. Dat het echt de NEC er gaat staan.
0: Ja, en dan gaat NEC gewoon meedoen weer voor Europees voetbal. Dat is in ieder geval sowieso de doelstelling in de Eredivisie voor NEC.

0: Ja, we willen bij de eerste zeven spelen. En dan maak je weer kans op Europees voetbal. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Het zal wat langer duren voordat we weer op die plekken staan. Dit vergt echt wel wat, dat reizen. Europees voetbal spelen, dat programma. Maar kom eraan.
1: Ja.
0: Ja,
1: hij komt eraan.
0: Ik ga nog weer roepen. Dus dat vergt wel wat.
1: Ja. Nou goed, we gaan het bijna afronden. Wat staat er vandaag voor jou nog meer op het programma? Want gisteren had je dus een heerlijk diner met de bestuursleden van Juventus.
0: Nou, nu gaan wij zo meteen terug naar het hotel. Wij gaan altijd even met Marcel Boekhorn kijken. We even bij de supporters, vinden we altijd erg leuk. Dan gaan we zo naar het hotel, gaan we ons omkleden. En dan gaan we met onze gasten en ons bestuur gaan we naar het stadion. Dan hebben we een diner, voorafgaand aan de wedstrijd. Ja, en dan kan het me eigenlijk niet snel genoeg beginnen. Want ik heb daar nooit zoveel op. Het rondlopen is in het stadion. Ik ben toch gespannen. En iedereen vraagt dan wat wordt het. Ja, het moest gewoon gauw 9:00 worden. En dan kunnen we gewoon gaan beginnen.
1: Oké, ga ik maar niet vragen wat het wordt vanavond. Maar ik wens je in ieder geval vooral heel veel plezier.
0: Nou, goed resultaat gaan we voor.
1: Nou ja.
0: Wat het mogen zijn. Goed resultaat.
1: Dat is het minste wat kan gebeuren. Dankjewel, Wilco Verschaik. Fijn dat je ons even te woord wilde staan.
0: Fijne uitzending.
1: Dankjewel, algemeen directeur dus van NEC in Turijn. Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Juventus en NEC vanavond om 9:00.
2: GPR Sportradio. What?

0: Niall Horan, Miles Smith en Drive Safe. Zometeen gaan we terug naar de winterspelen van 2014... met Olympisch kampioen Jorien Termors.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: De prijs

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd alles net.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: De maaltijden van Kippie, zoals kip dunner. Lekker,
4: Kippie.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
13: Echt lekker.
12: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
14: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: De Beter Pickabillies.
16: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: GPR, Sportradio.
20: Sportradio.
19: Nieuws, headlines.
21: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Morgen komt een van de verdachten van het geweld in Overasselt op vrije voeten, meldt Omroep Gelderland. Het OM zegt dat ze kunnen bewijzen dat hij niet op de plaats delict is geweest. Hij blijft wel verdachte. In Belgisch Limburg is een militair gewond geraakt tijdens een internationale oefening onder leiding van de Nederlandse landmacht. Hij kwam bij de landing van zijn sprong in een boom terecht. De voorman van Farmers Defence Force heeft boeren opgeroepen hun telefoons leeg te maken. Hij is bang dat de politie invallen gaat doen en bewijs vindt van de in brand gestoken hooibalen op Prinsjesdag.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat ruim 560 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest doe je er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam zorgt voor 3 kwartier vertraging. Tussen Roelewarensveen en Rijswijk. De weg is wel weer vrij. Dan de A58 Breda-Tilburg. Tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebosch een kwartier vertraging door een ongeval. Ook hier zijn alle rijstroken weer open.
19: GPR Sportradio.
20: Sportradio.
4: Antoine van Peperstraten.
13: Ze won 2 keer goud op de Olympische Winterspelen in Sochi op de 1500 meter en de ploegenachtervolging. Straks gaan we met Jorien Termors terug naar 2014.

0: America and the Border. Zometeen gaan we 12 jaar terug in de tijd met een drievoudig Olympisch kampioen. Wij maken ook veel podcasts hier bij GPR Sportradio. We maken autosport aan tafel en Formule 1 aan tafel. En meestal rond dit tijdstip schakelen we even naar de presentator van dienst. Probleempjes alleen, ja, ik doe het zelf vandaag. Wij schakelen even over naar de Harbor Club in Vinkeveen.
1: En maar Twan, dan had je toch zelf ook wel kunnen weten wie je te gast hebt. Indy Dontje komt langs, de coureur, de F1-analyst, de meervoudig winnaar van de 24 uur van Daytona, drie keer zelfs. Erik Wijs, voormalig chief sporting officer van Circuit Zandvoort. En ja, Frans Verschuur is er ook weer bij. Ja, waar gaan we het over hebben? Azerbeidzjan, dat volgende week op de kalender staat. De Formule 1-kalender sowieso van 2027. En Max Verstappen, die dus heeft gekart tegen 100 anderen en nog gewonnen ook. Nou ja, dat komt allemaal langs in de nieuwe F1 aan tafel.

0: John Cougar Mellencamp en Jack and Diane. 13 minuten over 4:30. Wij hadden dus een afspraak staan met Jorien Ter Mors om terug te gaan naar de Olympische Winterspelen in Sochi 2014. Mooie winterspelen voor haar. Ze won goud daar op de 1500 meter. En op de ploegenachtervolging. Maar wij wisten al, er zit een klein kinkje. Er zou misschien wel eens iets mis kunnen gaan, want zij is brandweervrouw. En dat betekent dat zij dus ieder moment zou kunnen worden weggeroepen. En inderdaad, Jorien is op dit moment niet bereikbaar en is waarschijnlijk of mensen aan het redden of een brand aan het blussen. Onze excuses. Gisteren verloor Oranje, en dan heb ik het over de Nederlandse volleybalmannen, met 3-1 van Estland op het EK in Tampere. Nederland is daarmee zesde en laatste geworden in de pool. Alle vijf de wedstrijden verloren op het EK. En ik kan je zeggen, dat doet pijn. Dat doet heel veel pijn. Ja, mijn gedachten gingen even terug naar 30 jaar geleden. 1996. Atlanta. Olympische Spelen. Olympische volleybalfinale. Tussen Nederland en Italië. Vijfde set. Louis spannend.
1: Nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd. Want Nederland heeft opslag. Italianen kunnen 16-16 scoren, maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Rondwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten dat net over. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ongelooflijk. Wat een fantastische prestatie.
0: Mijn grote voorbeeld Jan Stekelenburg bij die Olympische finale. Bijna een beetje onderkoeld. En ik zat toen bij Studio Sport. Werkte daar net een paar jaartjes. En de hoofdredacteur vroeg, kom eens even praten. Ik was daar net presentator. Ik gaf wat commentaar bij voetbalwedstrijden. En hij zei, je moet er een sport bij gaan doen. Wat wil je? Paardensport, zwemmen, volleybal. En ik dacht, ja, wacht eens even. Olympisch goud. Als ik volleybal ga doen, kan dat misschien wel eens mijn ticket zijn tot de Spelen. En ik koos inderdaad voor die sport. En ben 8 jaar lang verslaggever, volleybalcommentator geweest bij de NOS. In 1997 meteen al de Europese titel in Eindhoven. En daarna, ik ben inderdaad geweest op de Spelen in 2000 in Sydney. Fantastisch. 2004 in Athene. Het werd weliswaar geen goud voor de volleybalmannen, maar goed, het was een competitief team. Nederland deed mee, schuurde aan tegen de wereldtop. En dan doet het pijn wat er nu 30 jaar na dato gebeurt. Uitschakeling in de poolfase van het EK. Alle vijf de wedstrijden verloren. Dat doet pijn. Heel veel pijn.
2: GPR.

0: talk about it.
1: Milky Chance, Stolen Dance op GPR Sportradio. Ja, heeft NEC vanavond om 9 uur een kansje tegen Juventus? De grote, ja, de Europese grootmacht. De oude dame uit Turijn. Ja, kans heb je natuurlijk altijd. In Voetbalpraat gisteren bij ESPN ging het ook over de kansenverhouding met onder andere Marciano Vink en Arnold Brugink.
2: Ze hebben ten eerste hebben ze hartstikke goed verkocht, hè?
3: Ja, zeker.
2: Ze hebben echt fantastische transfers gedaan.
3: Dat is natuurlijk ook de verdienste van Schreuder.
2: Zeker. Kijk, hij heeft natuurlijk met Uwaiza en met Ornal, ja, twee buitenspelers die er gewoon een jaar daarvoor ook al zaten. Ja, die heeft hij gewoon niet normaal veel beter gemaakt.
3: Ja. Ja.
2: Gewoon door de manier van spelen. Nou, hij had daarbij dat de Sano uit het elftal wegtrekt. Ja, dus je ziet nu bij Sano hoe makkelijk hij zich bij PSV aanpast in deze situatie. Ja, dat zijn gewoon topspelers voor hun. Die hou je daar niet zo. Ja, die mis je gewoon. Kaplan die weg was. Ja, er is gewoon een heel groot verschil in manier van spelen. En
3: dus we moeten minder van ze verwachten?
2: Nee, ja.
4: Ja, sowieso. Als je die, want die spelers kun je zomaar 1, 2, 3 opvangen.
3: Ja, maar wat mogen we dan van ze verwachten?
2: Wat je, dit seizoen?
3: Ja.
2: In de Eredivisie? Nou, gewoon dat ze onder, zeg maar, onder de subtop die er nu is. Onder de top 5. Dat zij daar met Utrecht zullen gaan uitvechten wie nummer 7, 6, 7, 8 wordt. Maar ja, met dit Europese programma wordt het voor hun best wel ingewikkeld,
5: ja,
2: denk ik.
5: Ja, maar daarom hebben ze dan niet te veel verkocht? In die zin. Kijk, op een gegeven moment kan je als club ook gewoon zeggen van, oh, luister, we gaan Champions League of we willen Champions League gaan spelen. Het wordt dan misschien waarschijnlijk Europa League. Maar ze hebben bijna een half elftal weggedaan.
1: Ja, er kwamen wel wat spelers voor terug, maar niet nog helemaal de kwaliteit, niet de ingespeeldheid die NEC afgelopen seizoen had onder Dick Schreuder. Een matige seizoenstart, momenteel 7 punten uit 6 wedstrijden. Maar van de andere kant, Juventus, 8e in Italië momenteel, is ook niet echt heel lekker gestart. 7 punten uit 4 wedstrijden. Vanavond om 9 uur dus aftrap in Turijn van die wedstrijd tussen Juventus en NEC. Uitgebreid te beluisteren op GPR Sportradio.

0: Danny Vera en Rollercoaster.
1: GPR Sportradio.
0: Fátima Moreiro de Melo, oud-top-hockeyster, doet op dit moment mee op een WK in een andere sport, padel. Ze is in Argentinië, daar is het WK padel voor 40-plussers. En het gaat tot dusver hartstikke goed. Ze won met het Nederlandse vrouwenteam de pool en speelt op dit moment in de kwartfinale tegen Zweden, samen met partner Shirley Vreken. Eerste set ging met 7-6 verloren, tweede set staat het 4-4. Maar zeer talentvol dus in een andere sport, padel, Fátima Moreiro de Melo. En liefhebbers slash verzamelaars van bijzondere voetbalspullen hebben hun slag geslagen op een veilingplatform. Daarop bood Wesley Sneijder van alles aan van het WK van 2010. De zilveren bal die hij daar kreeg als één na beste speler van het toernooi werd verkocht voor 19.000 euro. De wedstrijdbal van de kwartfinale tussen Oranje en Brazilië voor ruim 6.000 euro. En Sneijders bronzen medaille van het WK van 2014 werd daar verkocht voor 6.500 euro. En dan denken, hoezo? Waarom worden die spullen verkocht? Is Sneijder zijn huis aan het opruimen? Kijk, als ik het nou nog zou doen, ik ben een hoarder, heb ik laatst begrepen. Dat betekent dat ik allerlei spullen verzamel, dat ik moeite heb om afstand te doen van spullen. Kijk, als ik dat nou allemaal zou verkopen, dan zou mijn vriendin heel blij zijn. Maar dat Sneijder dit verkoopt, ik begrijp er helemaal niks van.
1: GPR Sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het AP1-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Om asielaanvragen sneller te behandelen gebruikt de Immigratie- en Naturalisatiedienst sinds kort AI. Maar heeft dat niet gemeld bij een landelijk register daarvoor. NRC heeft het uitgezocht. De IND zegt dat de AI-hulpjes geen beslissingen nemen over iemands asielaanvraag en dat ze alleen worden gebruikt bij het voorwerk. Een van de verdachten van het dodelijke schietincident in Overasselt wordt morgen vrijgelaten. Het gaat om een Belg van 22 die volgens het OM niet op de plaats delict is geweest en geen wapen bij zich had. Hij blijft voorlopig nog wel een verdachte, net als de 32 andere mannen die nog vastzitten. Bij een internationale militaire oefening waar de Nederlandse luchtmacht de leiding over had, is iemand gewond geraakt. Het is een parachutist die tijdens een sprong in Belgisch Limburg in de bomen belandde. Naast Nederland deden nog 11 landen mee aan de oefening. Waar de gewonde parachutist vandaan komt, is niet bekend. De man uit Den Haag, die vorig jaar zijn moeder vermoordde en daarna een huis in brand stak, hoeft niet de cel in. Volgens de rechter is hij zo in de war dat hij meer aan een TBS-behandeling heeft. De man had ook nog geprobeerd zijn zus te vermoorden. Hij hield de voordeur van het brandende huis dicht toen ze wilde vluchten. In het oosten is het nog droog en af en toe zonnig. In de kustgebieden grijs met veel regen. Vanaf het begin van de avond valt er overal zo nu en dan een bui. En morgen is het droger met zon.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 25 minuten vertraging door werkzaamheden. A4 naar Amsterdam, tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een half uur extra door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk Plaswoepolder 3 kwartier vertraging. Ook dat komt door een ongeluk en ook hier is de weg weer vrij. A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, doe je er 25 minuten langer over.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
15: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger.
3: Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga...

0: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
4: Straks de stand van zaken bij FC Groningen, dat uit de startblokken schoot, maar inmiddels is afgezakt naar de middenmoot. En we kijken vooruit naar het hockeytoernooi om de ABN AMRO Cup met een nieuwe toernooidirecteur.

0: heerlijke mellow opening van dit uur op GPR Sportradio. Rick DeVito en Eva. Vanavond is het Juventus NEC. En als je dat zo ziet, dan voelt Europa soms als een plek waar je per ongeluk terecht bent gekomen. Alsof je vanuit Nijmegen bent vertrokken, de Waal achter je hebt gelaten en steeds verder bent gereden, tot je ineens in Turijn staat. En daar tussen de grote namen van het Europese voetbal stuit je op Juventus. 2 keer de Europa Cup 1, tientallen landstitels, meer dan een eeuw geschiedenis. En tegen die club moet NEC het vanavond om 9 uur opnemen. Alsof een club uit de Betuwe ineens is verdwaald tussen de voetbalreuzen van Europa. Maar dat is precies wat Europees voetbal zo bijzonder maakt. Dat je kunt verdwalen in Europa.
1: GPR Sportradio.

0: De Danny Warhols en Bohemian Like You. Het is 13 minuten voor 17:30. FC Groningen schoot dit seizoen uit de startblokken in de Vriendenloterij Eredivisie. Maar inmiddels is de ploeg afgezakt naar de middenmoot. Tijd om eens even de stand van zaken op te nemen. En dat doen we met Thijs de Jong van Dagblad van het Noorden, waar hij onder meer de FC Groningen podcast Radio Milko maakt. Goedemiddag Thijs.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laten we eens even Radio Milko, dan moet ik gelijk denken. Dat is natuurlijk Milko Djurovski, toch of niet?
1: Dat is uiteraard Milko Djurovski, de roodmagier. Ja. De grote held van de FC Groningen. Zeker.
0: Ja, het grappige is, ik zie hem ook meteen daar gewoon weer staan. Een beetje met die ruige haren, met inderdaad een sigaret in zijn handen.
1: Zeker.
0: Bijna mythisch. En dat is hij dus nog steeds na al die jaren bij Groningen.
1: En dat is hij absoluut nog steeds, ja.

0: veel beter. Dus ik denk dat 8 punten prima weergeeft wat FC Groningen dit seizoen doet.
1: Ja, want jullie schoten uit de startblokken, zei ik al. Jullie begonnen de competitie met een overwinning op FC Utrecht. En daarna speelden jullie ADO echt van de mat.
2: Van Bergen. Van Bergen en raak. En daar is de voorsprong voor FC Groningen. Inmiddels is Willemsson weg. Willemsson, en nu is het wel raak. En gaat de vlag voor buitenspel dan nog omhoog? Nee, het is 0-2. Dit is Schreuders. Wat levert het op? Een behoorlijke kans, wat heet. Ze lopen hem zo binnen. Wat een schitterend doelpunt van David van der Werf. En het staat 0-3.
1: Ja, toen had Groningen 6 punten uit 2 wedstrijden. En toen dachten we even met z'n allen... Ja, wat gaat Groningen toch dit seizoen doen? Dat heb jij toch ook even gedacht, of niet, Thijs?
0: Ja, dat doet natuurlijk iedereen. Hè? Dat is, elke club is 6 punten uit 2 wedstrijden. Dan denk je, nou, dit zou wel eens heel mooi kunnen worden. En dan komt langzaam de realiteit binnen. Nee, uiteraard een geweldige start. Utrecht en ADO hadden niet een al te beste start. Dus misschien moet je dat ook een beetje in dat perspectief zien. God, wat ik zeg, daarna, je krijgt Twente, Fortuna... Go Ahead Eagles hebben we gehad. En daarna wordt het gewoon weer zoals FC Groningen het altijd doet. soms winnen, soms verliezen.
1: Ja, met inderdaad een tegenvallertje tegen Fortuna, die thuisnederlaag. Want de rest inderdaad, wat je zegt, ja, is best logisch in te vullen, toch? Ja.
0: Zeker. Ja, tegen PSV speelden ze bijvoorbeeld best een goede wedstrijd. Terwijl ze met 5-1 verloren.
1: Ja.
0: Twente ook een prima pot.
1: Wij hoorden net tegen ADO, de 1-0 van Bergen. Had jij nog verwacht dat hij op dit moment nog in Groningen zou spelen?
0: Eerlijk gezegd, nee, niet helemaal. Zeker toen AZ op de lijn kwam. En dat is voor Van Bergen natuurlijk misschien wel de perfecte stap. Hè? Bij een club waar je de tijd krijgt. De club waar ze in hem zien zitten ook zeker. Had ik verwacht dat hij die kant op zou gaan. Alleen... Ja, AZ kwam iets te laat met het goede bod. En toen dacht FC Groningen, dit gaan wij niet meer doen.
1: Ja. Hey, en over AZ gesproken, die halen dan wel Steyr Racing van FC Groningen. Nog altijd geblesseerd. Mm-hmm. Doet het je pijn dat dan zo'n speler op zo'n moment wordt weggehaald?
0: Ik denk dat het voor de club uiteindelijk wel een logisch besluit is geweest. Hè. Hij had nog een contract tot 2028. En de verwachting was dat hij in maart ongeveer weer wedstrijd fit zou zijn. Dus dan heb je nog maar 1 window om te verkopen. Nou, als dan AZ komt en 4 miljoen biedt, dan is dat denk ik een oké transfer. Maar het is natuurlijk wel een van de beste spelers die FC Groningen de afgelopen jaren heeft gehad. En er is genoeg om naar te kijken. Anderzijds prettig dat hij voor de Eredivisie behouden wordt. Want als hij fit was geweest, dan... was ik bang geweest dat hij deze zomer naar een andere club was gegaan.
1: Ja, Benfica, Ajax, die hadden natuurlijk al belangstelling voor hem. En gisteren natuurlijk mooi nieuws voor FC Groningen. Hans Hateboer die weer terugkeert op Oude Nest.
0: Ja,
1: gaat hij jullie echt versterken?
0: Verdedigend heeft Groningen probleempjes dit seizoen. Ze hebben natuurlijk die Jansen zijn ze kwijtgeraakt. Marvin Peersman, waarvan je altijd denkt, is dat nou zo'n goede voetballer? Ja. Nou, niet eens per se, maar wel heel erg betrouwbaar. Ze hebben met Joris Schreuders een nieuwe rechtsback. Dus het is nog wat wankel. En die ervaring van Hateboer kunnen ze denk ik prima gebruiken.
1: Ja, wel leuk. Jongen van eigen jeugd, hè, dat hij weer terugkomt zo.
0: Absoluut, ja, nee, zeker. Hij had... al een huis laten bouwen in Groningen. Dus hij komt weer thuis. Al heeft hij maar een contract getekend voor een jaar. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij thuis blijft.
1: Ja. Morgen om 8:00 tegen PEC Zwolle. Ik heb al voor 3 puntjes ingezet voor Groningen. Ik neem aan, jij na die 7-0 van PEC, die Nederlander tegen Feyenoord, jij ook?
0: Nou, mijn gevoel is juist altijd dat als een club met 7-0 verliest, echt gewoon echt hard onderuit gaat, dat ze dan een week later best goed presteren. Dus ik durf het niet met die stelligheid te zeggen, Tom.
1: Nou, ben je toch al vertrouwen?
0: Nou ja, god, ik bedoel, dat had ik ook gedacht tegen Fortuna. Ik moet je zeggen, elke keer als ik naar een wedstrijd van Groningen ga en ik denk, nou, dit zie ik niet zitten. Presteren ze hartstikke goed. En elke keer als je denkt van, nou, dit kan wel zo'n mooie pot worden. Dan wordt het dramatisch. Dus ik durf hier echt niks over te zeggen. Ik zou dat mijn geld nog niet helemaal op Groningen zetten, hoor.
1: Nou goed, gaan we morgenavond meemaken. FC Groningen tegen PEC Zwolle. Thijs, mag ik je hartelijk danken om even de stand van zaken op te nemen over FC Groningen. Momenteel dus middenmotor in de Eredivisie. Dankjewel, Thijs.
0: Ja, geen probleem. Dankjewel.
1: Fijne dag. Hoi, hoi.
0: Fijne dag. Hoi.

0: Bruno Mars, Carol G en Still. Zometeen kijken we vooruit naar het hockeytoernooi om de ABN AMRO Cup. Met een nieuwe... wat zeg ik? Even mijn kunstgebied recht. Sorry. Straks kijken we vooruit naar het hockeytoernooi om de ABN AMRO Cup, wil ik zeggen. Met een nieuwe toernooidirecteur.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligo weten precies wat daarvoor nodig is. Sligo. Groot in genieten.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
11: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Lot of Happiness maak jij elke trekking kans op mooie prijzen... en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
13: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
14: Kippie.
15: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
16: Van het bos tot in de tuin.
15: Zagen.
16: Snoeien.
15: Blazen.
16: Maaien.
15: Meer maaien.
16: En nog meer maaien.
15: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
16: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
15: Stiel. Sterk werk.
17: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak... of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smin. Boost yourself.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
0: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
25: Goedemiddag, dit is de AP1 Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. De IND gebruikt AI bij het afhandelen van asielaanvragen, maar heeft dat niet verteld aan een landelijk register, schrijft NRC. Volgens de IND zijn de AI-hulpen alleen om vragen aan te stellen en hakken ze geen knopen door over iemands aanvraag. Een sauna in het Gelderse Hierde heeft een vrouw gediscrimineerd toen ze haar wegstuurde omdat ze een burkini droeg op badkledingdag, heeft het college voor de rechten van de mens besloten. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog wel bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is drukker op de weg door het regenachtige weer. De dagelijkse files zijn daardoor langer. Ruim 740 kilometer file tellen we nu. De A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg een half uur extra. De A4 naar Amsterdam, ook een half uur vertraging. Tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet staat 17 kilometer. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Diezelfde A4 maar dan richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid doe je er 25 minuten langer over. Ook hier zijn alle rijstroken weer open na een ongeluk. Dan de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Houten-Oost en Maren, 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen Zevenhuizen en knooppunt Prins Klausplein. Je hebt een half uur extra nodig. Midden in de file is een ongeluk gebeurd. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer zijn daarom op de A12 2 rijstroken dicht.
24: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
27: Komend weekend is in Kopenhagen het WK atletiek op de weg. Ja, wat kunnen we daarvan verwachten?

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Na het WK hockey van een paar weken geleden begint het seizoen voor de topclubs van ons land een beetje later dan normaal. Voordat de hoofdklasse begint is de traditionele starttoernooi om de ABN AMRO Cup. Finales zijn dit weekend in Rotterdam en toernooidirecteur daar is oud-hockeyer Dennis Warmerdam. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hey. Het ABN AMRO hockeyweekend, wat is dat precies?
1: Ja, het is eigenlijk het laatste weekend voor de competitie. Waarin de teams strijden om de welbegeerde cup. En het is wel zeker mooi wat je zei na, denk ik, het WK wat een supermooie zomer was. Is het moment om voor teams toch ook wel te kijken waar ze staan met elkaar. En echt het laatste puntje op de i te zetten voor de competitie. En denk ik in een mooi format. Dus ja.
0: Maar niet wat verkapte oefenwedstrijden?
1: Dan zullen misschien mensen het op die manier ervaren. Ik heb hem zelf 15 keer gespeeld. Natuurlijk, het is een voorbereidingstoernooi. Dat is het wel. Alleen het is wel je laatste moment als team. Zeker dit jaar na een WK waar alle internationals ook 2-3 weken vrij krijgen. Is dan iedereen bij elkaar. En ik denk wel dat het moment dat je daar goed bent, start je natuurlijk ook de competitie goed. Dus sommigen zullen het misschien ergens nog zien als oefenwedstrijden. En het heeft niet dezelfde lading als de play-offs. Maar het is zeker een moment om serieus te nemen. Dus ik kan me dat zelf als speler ook herinneren.
0: Nou,
1: ook neerzetten.
0: Ja, het zal een goed gevoel geven, absoluut. Maar ik hoorde ook wel iets van, als je die keer wint, dat is ook een beetje een soort van vloek.
1: Ik ben natuurlijk bekend met de vloek. Dus ja. Wat het was, is als je hem wint, dan word je geen landskampioen.
0: Ah, okay.
1: Aan mij om die te doorbreken. Het is overigens wel, vooral bij de mannen. Bij de vrouwen heerst die vloek er helemaal niet. En eindigen de vrouwenteams goed aan het einde van het seizoen. Dus ik denk dat het mooi is om daarnaar te kijken en daarvan te leren. Want uiteindelijk bepaalt dat natuurlijk niet het einde van het seizoen.
0: Nee, absoluut niet. Je zei al, je hebt hem 15 keer gespeeld voor Pinoquet en Bloemendaal. Ook succesvol?
1: Ja, ik heb hem gewonnen en toen werden we overigens geen landskampioen. Maar ik laat dat niet hangen aan het winnen van de ABN Cup. Maar ik heb hem zelf ook 1 keer gewonnen. Of 2 keer zelfs. 2 keer denk ik. Ja. Dus dat geeft zeker een lekker begin van het seizoen. Ja. We willen het ook steeds serieuzer nemen. Dus we hebben dit jaar ook gewoon weer een check aangehangen. Dat het winnende team ook meteen een mooie start heeft van het seizoen. Voor eventueel een teamtrip in de winter. Dus er is ook echt wat te winnen.
0: Kijk, zo'n check helpt altijd. Als toernooidirecteur ben je nu een beetje het uithangbord van het evenement. De organisatie vroeg jou als directeur vanwege je veerkracht. En dat heeft weer te maken daarmee dat je tijdens je carrière 8 jaar geleden kanker werd in ieder geval gevonden in jouw arm. Dat moet wel een heel heftige periode zijn geweest toen voor jou als hockeyer.
1: Ja, zeker. Dat heeft heel erg mijn carrière getekend. Ik heb toen echt afscheid moeten nemen van de hockeysport. Ja. Niet weten dat ik later zou terugkeren. En dat is natuurlijk wel uiteindelijk een soort van sprookjesverhaal voor mij geworden. Dat ik na die periode toch weer in staat was om te kunnen hockeyen. En uiteindelijk hoofdklasse te spelen en het Nederlands team te kunnen halen. Dus het zijn natuurlijk hele mooie woorden dat ze zeggen vanuit de veerkracht en de drive die ik in me heb. Die mij denk ik tekenen als speler, maar denk ik meer als mens. En die wil ik ook buiten mijn hockeycarrière inzetten.
0: Ja, 23 Nederlands heb je uiteindelijk gespeeld. Zie je ook een beetje dat terugkomen na deze vreselijke periode als hoogtepunt van je carrière?
1: Tuurlijk. Kijk, het Nederlandse team was voor mij een jongensdroom die uitkwam. En zeker 23 keer voor je land uitkomen is daarbij zeker een hoogtepunt. Ik denk misschien wel de laatste, samen met het Nederlands team en de laatste jaren bij Bloemendaal zie ik wel als mijn hoogtepunt waar alles samenkwam. En ik denk ook dat die periode naast het hockey me heel erg heeft gevormd. En ik daardoor ook wel op een andere manier de sport kon beleven. Dus echt wel de drive kon hebben en het doorzettingsvermogen, maar ook wel de ontspanning en het relativeringsvermogen kon combineren. Wat me uiteindelijk denk ik een betere hockey heeft gemaakt, maar vooral een betere teamgenoot. Dus van die laatste jaren heb ik wel het meest genoten.
0: Kan ik me voorstellen. Naast toernooidirecteur van de ABN AMRO Cup, wat doe je in het dagelijks leven?
1: In het dagelijks leven werk ik bij een trainingsinstituut voor presteren onder druk. Dus daar ben ik coach voor leiderschapsprogramma's en teamprogramma's. En ja, dat is heel mooi om te doen in het bedrijfsleven. Dus ja, daar begeleid ik mensen op gedrag. Om ja, voornamelijk onder druk. Wat gebeurt er bij jou zelf? Wat gebeurt er bij jouw team? En ook als organisatie. En wat kunnen we daarin in betekenen? En welk gedrag werkt dan stimulerend? En wat werkt daarin belemmerend?
0: Ja, klinkt goed. Klinkt mooi. Maar voorlopig even de toernooidirecteur uithangen dus. Betekent
1: zeker,
0: dat
1: zeker.
0: In een bepaalde outfit rondlopen de komende dagen in Rotterdam?
1: Nou ja. Ik zal me netjes kleden, maar ik kom als mezelf. En dat is denk ik ook echt de rol die ik wil vervullen. Kijk, ik ben het nu sinds kort en het idee is wel dat we het meerdere jaren gaan doen. En daarin ook het toernooi laten groeien. Dus ik ga deze editie voornamelijk ook om me heen kijken en zien waar de verbeteringen liggen, hoe we het toernooi nog meer kunnen professionaliseren. Hoe ook ja, de dingen die we belangrijk vinden, de gelijke kansen daarin ook steeds groter kunnen maken. Dus deze editie hebben we bijvoorbeeld voor het eerst het para-hockey toegevoegd. Wat denk ik een hele mooie toevoeging is. Dus zo ga ik voornamelijk kijken hoe we het nog mooier kunnen maken. Want het is een toernooi wat gewoon gevestigd is, wat staat. Maar wat we niet voor lief moeten nemen. En daarom is het denk ik mooi om met een frisse blik daarnaar te kijken. Dus ja, ik heb er wel heel veel zin in.
0: Vanaf morgen dus bij Hockeyclub Rotterdam. Dankjewel, Dennis.
1: Dank je.
0: Dennis Warmerdam was dat, oud Hockey International. En nu dus toernooidirecteur van de ABN AMRO Hockey Cup. Goed, dat allemaal morgen dus in Rotterdam. Dit is GPR Sport Radio.

0: prachtig sound van Shack Attack, Watching You. Dit is GPR Sportradio. Als er een WK atletiek op de baan is, dan weten we daar alles van. Maar een WK atletiek op de weg, ja, wat weten we daar eigenlijk van? Komend weekend is dat evenement in Kopenhagen. Lieselot Bouwman, hoofdredacteur van Runners World, gaat daarheen. Goedemiddag, Lieselot.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een WK atletiek op de weg. Ja, wat is dat? Welke afstanden zijn er allemaal?
1: Ja, het WK atletiek op de weg, dat is volgens mij uit mijn hoofd in 2023 was daarvan de eerste editie. En dat was toen echt puur alleen de halve marathon. En dat hebben ze nu uitgebreid met de mijl en de 5 kilometer. Dus dat zijn ook de 3 afstanden waar het dit weekend om zal gaan. De mijl, de 5 kilometer, op zaterdag en op zondag de halve marathon. En daar wordt dan uitgevochten wie de beste van de wereld is.
0: En bij een WK atletiek op de weg denk ik meteen ook aan een marathon. Die is er dus niet, waarom niet?
1: Ja, de marathon die zat dit keer gekoppeld aan het WK. Dus dan is het, ja, de WK-marathon zit dan ook gekoppeld aan het WK. En dan komt hij nu niet los terug. Maar ja, dat is wel een puntje van kritiek. Want het is op dit moment een beetje een chaos wanneer nou deze afstand het WK is. Wanneer dan de marathon plaatsvindt. Of ze het wel of niet aan het WK-baan koppelen. Dat hebben ze dus met de marathon wel gedaan. Dat doen ze nu met deze 3 afstanden niet. Althans, dan heb je dus de baanatletiek. Dus dat is de 5000 meter, 10.000 meter en de 1500 meter. Hè? Dat is weer baanatletiek. En de mijl is weer 1609, 5 kilometer, halve marathon. Dus op dit moment is het een beetje een chaos. Dat zijn wel nog dingen die komende jaren gaan veranderen, hoor. Dus nu is de marathon nog losgekoppeld. Maar ja, wie weet, dat gaat in de toekomst denk ik wel weer veranderen.
0: Ja, en routes dwars door Kopenhagen, het klinkt spectaculair.
1: Ja, ik denk ook wel dat het spectaculair gaat worden. Ze hebben de routes dwars door het centrum uitgelegd. En wat ze eigenlijk proberen te doen bij het samenstellen van zo'n parcours, helemaal op een WK, is om zo'n parcours zo snel mogelijk te krijgen. En dat doe je eigenlijk door een parcours te maken met zo min mogelijk bochten, zo min mogelijk hoogtemeters, een fijne ondergrond. En dat hebben ze wel echt getracht in Kopenhagen te doen. En dat resulteert bijvoorbeeld in een 5 kilometer parcours met maar 5 bochten. Ja, dat is voor een 5 kilometer super weinig. En dan kan er dus ook echt hard gelopen worden.
0: Kijk, ja, als er mooie tijden worden neergezet, dan gaat het natuurlijk ook weer de wereld over. Zit het met de Nederlandse kanshebbers? Want we gaan met een relatief klein team NL erheen.
1: Ja, er gaan 5 lopers zijn afgevaardigd vanuit Nederland. Met de weg kon de federatie zelf beslissen wie ze afvaardigde, wie niet. En de atletiekunie, dus de Nederlandse federatie van atletiek, die heeft dus ervoor gekozen om het kleinschalig te houden. Dus namens Nederland is voor de vrouwen is Diana van Es afgevaardigd voor de 5 kilometer. Tevens ook de grootste kanshebber op het podium. En dan voor de heren is het Mike Foppe, Tim Verbalen op de 5 kilometer. Stefan Nillissen voor de mijl en dus ook de verse Europese kampioen 1500 meter. En Filemon Tesfu op de halve marathon.
0: Ja. En ik zag dat het een breder evenement is. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, wat heel bijzonder is aan dit WK atletiek op de weg, is dat dus ook de recreanten kunnen starten. Dus op al die afstanden die ik net genoemd heb, starten dus het eliteveld. En eigenlijk vrij snel daarachteraan starten ook de recreanten. En ja, dat is dus super uniek. Want dat betekent dat op een WK de recreanten op datzelfde parcours dus ook mogen lopen. En dat is op de halve marathon was er plek voor 35.000 startnummers. Voor de 5 kilometer 20.000. En voor de mijl 15.000. Dus in totaal gaan er 65.000 recreanten dit weekend starten op de WK weg. Dus dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, heel veel. Heel veel.
1: Ja, dat zijn er heel veel. Ja, klopt. Ja.
0: Nou, ben jij zelf ook een fanatiek loopster? Gaat het niet kriebelen?
1: Nou, ik ben zelf sprinter, dus je ziet mij echt terug op de atletiekbaan. En voornamelijk dan de 400 meter, soms ook een 800 meter. Maar ik moet zeggen, voor dit weekend dacht ik wel van de 5 kilometer lijkt me wel heel leuk om te lopen. Maar het is een beetje einde van het seizoen, dus toch uiteindelijk gekozen om dat niet te doen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er geen spijt van, want de weersomstandigheden zijn niet ideaal. En voor dit weekend is er echt wel wat regen, best wel koud, wat wind ingepland en ja, dat is ook gewoon niet fijn om dan te moeten lopen. Dus ik heb er niet heel veel spijt van, maar wel heel veel zin in om langs de kant te staan.
0: Kan ik me voorstellen. Dankjewel, Lieselot, en veel plezier in Kopenhagen. Lieselot Bouwman was dat, hoofdredacteur van Runners World, over het WK atletiek op de weg komend weekend dus in Denemarken.
2: GPR Sportradio.

The Weeknd en Save Your Tears. Zometeen praten we met Koos Tompee over de World Series Darts Finals in AFAS Live. En we leggen contact met Turijn. We warmen op voor Juventus en EC. Vanavond om 9 uur uitgebreid te beluisteren op GPR Sport Radio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Voor premier Jette valt er best te praten over de bezuinigingen op de uitkeringen, maar blijven ze wel gewoon in de begroting staan. Dat zei hij tijdens de algemene beschouwingen. Pro-leider Jesse Klaver zei erop dat het kabinet dan niet op de steun van zijn partij kan rekenen. En ook andere oppositiepartijen zijn tegen de bezuinigingen. Het wegsturen van een vrouw die in een sauna in het Gelderse Hierde een burkini droeg op badkledingdag was discriminatie. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens de sauna was het dragen van de burkini niet hygiënisch. Maar daar ziet het college geen bewijs voor. Ook de laatste 4 passagiers die vorige week gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmdienst Eurocross is nog bezig om de 5 mensen die om het leven kwamen terug te halen. En dat zal niet lang meer duren, zegt een woordvoerder. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond. Het COA moet de asielopvang in het Gelderse Epe binnen 6 weken sluiten, want anders moet het per dag ruim 60.000 euro betalen. Eigenlijk moest de opvang al in maart sluiten, maar het COA kon geen plek vinden voor de vluchtelingen. Epe stopt ook met de voorbereidingen voor een normale opvang, zolang de afspraken nog niet zijn aangekomen. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Heel langzaam wordt het iets minder druk op de weg. De meeste files staan nog in het midden van het land en in de Randstad. Zoals op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet doe je er 20 minuten langer over. De A4 richting Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Roelofarensveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Bodegraven. 35 minuten extra. En verderop tussen Gouda-West en Zoetermeer heb je een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A15 naar Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en Arkel. 20 minuten vertraging over 5 kilometer. Hier is de weg weer vrij na een ongeluk.
4: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Is echt serieus?
16: Zo.
15: Oh, wat een geld.
17: 50.000.
18: Godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
20: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
22: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
23: Thuisbatterij.
24: Einde salderingsregeling.
25: Terugleverkosten.
26: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
29: De Beter Pick-a-Billies.
30: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
31: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
32: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
1: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
33: En besteden wij wel genoeg aandacht aan darts? Jazeker. Zometeen gaan we praten met niemand minder dan Koos Tompé over de World Series darts die vanavond beginnen in AFAS Live.

0: Crow, All I Wanna Do. 12 minuten over 6, GPR Sportradio. Waar je vanavond uitgebreid kunt luisteren om 9 uur naar Juventus tegen NEC. Zometeen gaan we contact leggen met Turijn. Engelse Voetbalbond wil precies weten hoe het is gegaan met het omstreden WK-plan van de FIFA, meldt de BBC. De FA heeft een verzoek gedaan om alle documenten te kunnen inzien over het inmiddels ingetrokken plan, waarbij de FIFA aandelen in het WK had willen verkopen. Ze roepen ook op tot een onafhankelijk onderzoek naar het commercialiseringsplan van Gianni Infantino. Een Engelse bond wil ook zwart op wit weten wat er is gebeurd rondom de schorsing van Bolangoon, de speler van Amerika tijdens het WK. Het moet allemaal beschikbaar zijn voor de eerstvolgende bijeenkomst van de FIFA. Een maand geleden werd al bekend dat de FIFA haar steun voor de herverkiezing van Infantino heeft ingetrokken. En Lionel Messi laat meer van zich horen, want hij is de nieuwe eigenaar van de Spaanse club Eldense. Argentijnse wereldsteken neemt de club die uitkomt op het tweede niveau in Spanje over. Straks Koos Stompé over de World Series Darts in AFAS Live.
1: GPR Sportradio.

0: Bob Sinclair, World Hold On. GPR Sportradio, we gaan het hebben over darts. Want in de AFAS Live in Amsterdam begint vanavond de World Series of Darts Finals. Er ligt dit jaar een prijzenpot van £450.000 klaar en de winnaar krijgt ervan £100.000. 8 Nederlanders staan er aan de start van dat toernooi en wij gaan vooruitblikken met een van de analisten van Viaplay en voormalig profdarter Koos Tompe. Koos, goedenavond.
1: Goedenavond, man.
0: Ja, dit toernooi, dat heb jij zelf nooit gespeeld, hè?
1: Nee, deze hele cyclus bestond in die tijd nog helemaal niet. Die hele World Series niet. Hè. Ze gaan de hele wereld over en hadden ze allerlei toernooien. En dan mogen dan de lokale helden tegen de professionals opnemen. Ja, en daar komt een ranking uit. En die spelers die spelen dan de finale al sinds jaar en dag in Amsterdam. Maar helaas, nee, zelfs nooit mee mogen maken.
0: Ja, het toernooi heeft geen invloed op de wereldranglijst. Zijn darters dan misschien ietsje minder gemotiveerd?
1: Nou, ik denk het niet, want het wordt toch gezien als een soort major die weliswaar niet meetelt voor de ranking, maar waar je toch een leuke boterham, je vertelt het net al, kan verdienen. En het is toch qua aanzien toch wel een interessant toernooi voor die jongens. Dus wat dat betreft, de meeste laten zich wel gelden. Je ziet ook geen afmeldingen bij de grote namen, weet je wel, die zijn er allemaal bij.
0: Titelverdediger is Michael van Gerwen, maar ja, die is het een beetje kwijt. Mogen we zeggen dat het een soort tester ook is voor hem in aanloop naar het drukke najaar?
1: Enerzijds ja, maar vorig jaar was hij ook niet de grote favoriet en stond hij hier wel met de beker omhoog. Hè? Hij is titelverdediger, dus wat dat betreft, hij kan altijd wel weer verrassen hoor, in zo'n kort toernooi van 4 dagen. Doet hij zeker mee voor de prijzen. Maar goed, ja, er zijn zwart concurrenten.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Iets na 10 komt hij in actie van Gerwen tegen Gurney. Hij heeft een beetje pech gehad hè, met de loting, want hij zou eerst spelen tegen Ilegan.
1: Ja, precies. Nou goed, Ilegan is ook niet echt de makkelijkste hoor. Wat dat betreft is het wel een zwaardere tegenstander tegen Del Gurney, dat moet ik eerlijk toegeven. Je speelt liever tegen Ilegan, die het veel minder gewend is dit soort podia's te spelen. Maar ik denk dat hij op papier toch echt wel de betere van de twee zou moeten zijn. Ja. Dus ik geef hem echt wel een goede kans om vanavond gewoon lekker door te gaan.
0: Ja, vanavond wel. Maar de favoriet is denk ik toch gewoon Luke Littler?
1: Ja, daar kunnen we.

0: tegenstanders wil. Want er zitten natuurlijk hele zware lotingen tussen. Hè. Als je zo'n jongen hebt uit bijvoorbeeld Australië. Die heb je liever dan dat je een concurrent hebt die je eigenlijk elke keer al tegenkomt. Maar ja, goed, dat zijn dingen, daar moet je mee dealen. De Nederlanders doen het altijd wel goed. Hè. Er staan er 8 gewoon op dit toernooi, bij 32 spelers. Dus het deelnameveld is 25% gevuld door Nederlanders. Dat geeft wel aan hoe goed we zijn.
1: Ja, welke Nederlander heeft jou aangenaam verrast de laatste tijd?
0: Nou, Gian van Veen die is weer heel goed terug op de weg terug. Wessel Nijman is ontzettend goed in vorm. Kevin Doetslaas, hele mooie dingen doen. En dan heb ik het even niet over de gevestigde namen, wat jij net al noemde, Michael van Gerwen. Nee. Maar de meesten zijn toch wel erg positief in hun productie wat de wedstrijden betreft.
1: Ja. Is er nog iets speciaals waar jij op gaat letten vanavond?
0: Vanavond kijk ik eigenlijk altijd met een grote belangstelling naar de Nederlanders, hoe zij het doen. En vooral eigenlijk die jongens die een beetje net binnenkomen lopen. Jermaine, Kevin Doets, ja, dat vind ik altijd wel interessante wedstrijden om te zien. En dan vanmorgen heb ik één wedstrijd in mijn hoofd, dat is die jongen uit Australië, die Klingen. Die heeft daar op de World Series zo enorm verrast door de finale te halen. Met een geweldig spel ook nog. En daar kijk ik morgen heel erg naar uit.
1: Ja. Hey, nog één dingetje. Ik zag je voorbij komen in het nieuwe programma van Arjen Lubach. Taskmaster. Ja. Waar je bekende dart, als bekende darter zat je klaar om kandidaten te helpen met darten. Wisten zij niet. Nog veel reacties op gehad?
0: Ja, ontzettend veel reacties op gehad. Maar het was ook wel heel erg komisch, moet ik zeggen. Ja. Bent u een bekende darter? Ja, schijnbaar niet. Hè. Als je me niet herkent, dat zal het wel niet.
1: Geweldig.
0: Ja. Het was echt heel erg leuk om te doen.
1: Kan ik me voorstellen. Ko, fijn dat je ons even te woord wilde staan. En vanaf 7:00 dus allemaal te zien op Viaplay. De World Series Darts Finals in AFAS Live. Dankjewel, Ko.
0: Graag gedaan. Dank je.
1: Ko Stompé was dat op GPR Sport Radio.

Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Vanavond is het dus Juventus tegen NEC in de leaguefase van de Europa League in Turijn. Een stad van industrie, elegantie en traditie. En midden in die stad groeide Juventus uit tot een van de grootste clubs van Europa. Opgericht in 1897, maar veel meer dan alleen een voetbalclub. Want de geschiedenis van Juventus is ook verbonden met de geschiedenis van Turijn zelf. Met Fiat bijvoorbeeld, het automerk dat de stad groot maakte. En met de familie Agnelli, die vanaf 1923 een bepalende rol kreeg binnen de club. Decennia lang waren voetbal, industrie en de familie hier met elkaar verweven. En dat zie je terug in de club. In de ambitie, in de uitstraling, in de verwachting dat winnen geen luxe is, maar een vanzelfsprekend onderdeel van de identiteit. Generaties lang droegen spelers als Boniperti, Platini, Del Piero en Buffon het zwart-wit. Ze bouwden verder aan een geschiedenis van landstitels, bekers en Europacups. Juventus werd daarmee niet alleen een voetbalclub van Turijn, maar een instituut dat ver buiten de stad zijn sporen naliet. En vanavond stapt NEC een stadion binnen waar die geschiedenis voetbal is. GPR Sportradio met Spendouw.

0: Libri
1: Vuurwerken.nl.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl.

0: Vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, Vega broodbeleg. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
5: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Voor honderdduizenden nieuwbouwhuizen is geen plek op het stroomnet, waarschuwt netbeheer. Er is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend, maar het stroomnet is gewoon overvol. Het kabinet kan de steun van Pro wel vergeten als er niets gebeurt aan de bezuinigingen op uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam daarmee toen premier Jetten tijdens de algemene beschouwingen zei dat de bezuinigingen in de begroting blijven. De gemeente Epe in Gelderland blijft erbij dat het COA een dwangsom moet betalen als ze de asielnoodopvang in de gemeente niet binnen 6 weken sluit. Er verblijven bijna 280 asielzoekers maanden langer dan afgesproken in een hotel in het dorp.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 190 kilometer file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Emmeloord is de weg dicht. En je kan omrijden door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen. En dan keren bij de eerstvolgende afrit, de afrit Ens. En dan kan je je weg richting het noorden vervolgen. Op de A12 richting Den Haag, tussen knooppunt Lunetten en Woerden, doe je er nog een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
7: Goedenavond, zometeen leggen we contact met Turijn. Om 9 uur speelt NEC daar voor het eerst in 17 jaar weer Europees voetbal. Tegenstander is het grote Juventus.

Maroon 5 en What Lovers Do. Feyenoord heeft het contract van Givai Zegiel opengebroken en met een jaar verlengd. 22-jarige middenvelder die sterk aan het seizoen is begonnen, ligt nu tot medio 2029 vast in Rotterdam. Zijn goede prestaties bleven niet onopgemerkt, want Zegiel werd door Voetbal International al uitgeroepen tot speler van de maand augustus en maakt grote kans morgen te debuteren in de selectie van het Nederlands elftal. En rolstoeltennisser Michael Scheffer stopt. Hij was een pionier van de sport en heeft een flinke prijzenkast. In het dubbelspel won hij alle vier de Grand Slam toernooien. Twee keer de US Open en verder de Australian Open en Roland Garros. En daarnaast won hij twee bronzen Paralympische medailles. In totaal kwam Scheffers vijf keer in actie op de Paralympische Spelen. Inmiddels is hij 44. Scheffers blijft werkzaam voor de Tennisbond. En daar houdt hij zich bezig met de jeugd.

0: Dua Lipa op GPR Sportradio. Vanavond om 9 uur dus. We hebben het al vaak gezegd. De wedstrijd tussen Juventus en NEC. En er zijn duizenden supporters vanuit Nijmegen richting Turijn gegaan. En één daarvan is Bart van den Berg. Bart, goedenavond. Bart, ben je daar? Nee, we hebben ook zie dat Bart even is weggevallen. Maar we gaan, dat is geen probleem. Gaan we gewoon even gelijk oplossen. Vanavond om 9 uur dus in het nieuwe stadion in Turijn. Vroeger had je Delle Alpi daar. Maar in het nieuwe stadion gaat dus NEC het opnemen tegen Juventus. Eerste wedstrijd in 17 jaar voor NEC weer op het Europese podium. En dat is allemaal in de Europa League, de league fase. En daarvoor werd NEC veroordeeld na het spelen, na eerdere wedstrijden tegen Olympiakos. Die kwamen ze door, maar daarna tegen Bodo Glimt ging het dus mis. En daardoor Europa League voor NEC. Bart, ben je daar?
1: Ja, ik ben er.
0: Kijk. Fijn dat we even contact met je kunnen leggen daar in Turijn. Ik hoor dat de politie al is gemobiliseerd daar.
1: Ja, maar dat is puur voor het transport van de bussen, zeg maar.
0: Het transport van de bussen, ja.
1: Ja, voor de supportersbussen. We zijn er allemaal op een verzamelde plek om naar het stadion te gaan.
0: En is het allemaal zwart, rood, groen wat jij rond je heen ziet?
1: Het is enorm rood, zwart en groen hier in Turijn. De hele dag al. En gisteren ook eigenlijk al.
0: Durf je een inschatting te maken hoeveel er zijn, supporters?
1: Nou, we zijn 2100 man. En de eerste 1000 zijn net richting het stadion. En nu zijn er nog 1000 man die heel graag die kant op willen.
0: Ja.
1: Hey, dus we zitten op de bussen te wachten.
0: En ik zei het al voor de eerste 17 jaar weer dat NEC Europees speelt. En dan ook nog een keer uit tegen Juventus beginnen. Was er echt een run op kaartjes? Was het meteen, daar moet ik bij zijn?
1: Ja, binnen een minuut was het uitverkocht. Er waren helaas maar 2100 kaarten beschikbaar. Maar als er 5000 beschikbaar waren geweest, hadden we hier met 5000 man gelopen, ongetwijfeld.
0: Kijk aan, NEC leeft.
1: Ja. NEC leeft zeker, ja. Ja.
0: Wat heb je gedaan allemaal vandaag in de stad?
1: Eerst even een stukje cultuur opsnuiven, uiteraard. Hè, maar als je hier bent, wil je ook even terrein zien. En daarna naar de fanpleinen, daar waren er een stuk of 2, 3. En ook daar was het rood, zwart en groen de boventoon.
0: En ben je af en toe wat zwart-witte tegengekomen van Juventus? Of komen die vanavond pas uit de koker?
1: Heel weinig. Het schijnt toch uitgekocht te zijn, dat hadden we eigenlijk ook niet verwacht. Maar we hebben hier eigenlijk weinig gezien. Maar volgens mij staat het ook een beetje in de wijk van Torino. Dus dan zie je weinig Juventus.
0: Dan ga je ze maar nog tegenkomen. Kijk, NEC draait niet heel lekker in de Eredivisie. Maar dat kunnen we ook zeggen van Juventus in de Serie A, hè?
1: Nee, dat klopt. Dus wie weet ligt er ergens een kantje. Maar ja, hun draaien niet zo lekker. Wij draaien niet zo lekker. Maar hun draaien niet zo lekker voor Italiaanse begrippen. Dus dat is misschien nog anders voor ons en NEC. Maar we gaan het zien.
0: Hey, en jullie zijn allemaal de kenners. En als je dan met elkaar praat, waar ligt het aan dat NEC wat moeizaam draait dit seizoen?
1: Ja, we hebben natuurlijk hele goede spelers verkocht. Hè. Dus ik denk dat 70-80% van de selectie draaide ook op wat Sano allemaal bij ons deed. Dus dan moet even tijd nodig dat de nieuwe spelers allemaal worden ingepast.
0: Ja, en met name ook die twee flankspelers, Eunal en Oesa.
1: Ja, die ook. En dan gaat het even maar hard. En zeker met het systeem wat wij spelen, ja, dat heeft even tijd nodig, denk ik. Dus lastig, laat ik het zo zeggen.
0: En mocht er nou vanavond een klein stuntje in zitten, wordt er dan verder gewerkt aan het standbeeld voor Dick Schreuder?
1: Ik denk meerdere standbeelden. Niet alleen voor Dick Schreuder, maar ik denk ook voor Carlos Albers en voor Mazabuco en voor Wilco Verschuijk. Want dat is eigenlijk wel het succes wat het allemaal mogelijk maakt.
0: Ja, als het een heel mooi standbeeld wordt van Boekhoorn, dan wil je nog wel meebetalen, denk ik.
1: Dat zal hij zelf wel aan mee willen betalen, denk ik wel, ja. maar die loopt hier ook tussen de sporters gewoon lekker op zo'n plein feest vieren, hoor.
0: Ja, leuk. Was het nog even voor jou moeilijk om de kroeg, de Derde Kamer in Nijmegen los te laten? Want daar is vanavond ook een behoorlijk feestje bezig, hè?
1: Ja. Ik hoop dat het nou allemaal binnendruppelt daar. Maar ik heb gelukkig een heel goed team waar ik het aan kan overlaten. En ik ben zo'n die-hard NEC-supporter. Dus als we zoiets meemaken, moet ik er ook bij zijn. En de andere wedstrijden, dan sta ik gewoon weer zelf achter de bar.
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, in die kroeg wordt vanavond op grote schermen gekeken naar de wedstrijd tussen Juventus en NEC, hè?
1: Ja, zeker. Wij zenden alle wedstrijden altijd uit. Wij zijn echt een NEC-café. Dus vanavond hoop ik dat daar ook een leuk sfeertje komt. Ja.
0: Jullie gaan met de bus richting het stadion. Wordt er nog wat gedronken of heb je zoiets van, nee, we houden het nuchter vandaag?
1: Nou, we willen natuurlijk wel de wedstrijd meemaken. We hebben een biertje gedronken, maar allemaal binnen de perken uiteraard.
0: Binnen de perken. Nou, fijn je even te hebben gesproken, Bart. Dankjewel. En heel veel plezier vanavond bij die wedstrijd, hè?
1: Ja, dankjewel. En jullie met de uitzending.
0: Dankjewel. Bart van den Berg was dat. De eigenaar van de kroeg De Derde Kamer in Nijmegen. Hij gaat dus op weg naar het stadion voor de wedstrijd zometeen tussen Juventus en NEC. Die ook uitgebreid te beluisteren is op GPR Sportradio.

0: Oasis en Wonderwall.
1: GPR. Veel sportradio.
0: Ja, en ik wilde zeggen, veel sport vanavond. Veel te zien ook op Ziggo Sport. Dus vanavond veel in de Europa League. 9 wedstrijden maar liefst. 2 om 6:45 en 7 duels om 9:00. Met daarbij dus de wedstrijd in Juventus. Of in Turijn tussen Juventus en NEC. Verder hebben we ook nog de 3e ronde van de League Cup in Engeland. 1 wedstrijd vanavond te zien op Viaplay om 8:30. Manchester City tegen Norwich City. En er is ook door de week wordt er gevoetbald in La Liga. 2 duels ook te zien op Ziggo Sport. Om 7:00 Real Betis tegen Getafe. En om 9:30 Malaga tegen Villarreal. En dan is er ook nog volleybal. Daar zijn een aantal wedstrijden van het EK. En dat is ook weer te zien op Ziggo Sport.

0: Police en Roxanne. Sport is er altijd, zo ook na zevenen hier op GPR Sportradio. Uw leidsmannen zijn dan Rob Spijker en Robert Meder. Robert, wat gaan jullie zo meteen doen na zeven?
1: Nou, ik denk dat we wat gaan doen met Juventus tegen NEC.
0: Lijkbaar heel verstandig,
1: Ja, jij hebt al uitgebreid ook voorbeschouwd. Gaan wij natuurlijk ook doen met mensen in het stadion. Je hebt vanmiddag gesproken met Wilco van Schaik. Die gaan we ook nog even terug horen. We hebben daarnaast ook nog contact zometeen, direct na zevenen, met Paul Haarhuis. Natuurlijk, want de Davis Cup komt er weer aan. Dus we gaan met hem ook vooruitblikken op de Davis Cup.
0: Veel plezier. Zometeen na zevenen.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Voor de komende jaren is voor 600.000 woningen een aanvraag ingediend voor een stroomaansluiting. Maar voor bijna de helft is geen plek. Netbeheerder Nederland zegt dat het stroomnet overvol zit. Door nieuwe regels worden ruim 2 keer zoveel aanvragen ingediend als een jaar geleden, om niet op een wachtlijst te belanden. Het kabinet hoeft niet op steun van Pro te rekenen als er bezuinigd gaat worden op de uitkeringen. Pro-leider Klaver kwam ermee toen premier Jette tijdens de algemene beschouwingen zei dat bezuinigingen in de begroting blijven. Klaver adviseerde Jette eerst nog eens goed met de bonden te gaan praten. Een man van 19 die deze week werd opgepakt voor een mishandeling in Den Hoorn heeft bekend dat hij betrokken is bij de aanrandingen in de omgeving van Delft. De afgelopen maanden kregen meerdere vrouwen ermee te maken rond het park de Delftse Hout. Burgemeester Pechtold riep inwoners toen op om extra op elkaar te letten. President Trump is gefotografeerd met een document waarop plannen zouden staan om het beroemde Kennedy Center in Washington te slopen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is, lijkt op het document Kennedy Center demolished te staan. Trump heeft eerder geprobeerd het culturele centrum naar zichzelf te vernoemen, maar dat hield de rechters telkens tegen. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 50 kilometer file op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Emmeloord is de weg dicht. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 naar Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit. Dan op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht, een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla 1 liter voor maar 7.

0: vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Rozer!
8: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Van diner tot borrel? Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
17: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's. Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
20: Boost yourself.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
24: De beste plek voor jou, NVM.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
26: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
27: En vanavond is het weer een Europa League avond. Dus straks gaat de bal rollen in Turijn bij Juventus tegen NEC. De bal rolt al, dus we gaan zo meteen ook al naar het Live Center. En we hebben Davis Cup tennis natuurlijk.

0: GPR Sportradio, ABC en The Look of Love. Morgen wordt er Davis Cup getennist in Nederland. Gaan we het straks over hebben met Paul Haarhuis. Maar er wordt vanavond natuurlijk ook weer heerlijk gevoetbald. We zitten eigenlijk te wachten op de aftrap, straks om 9 uur. NEC uit bij Juventus, maar de bal rolt eigenlijk al, heb ik begrepen.
1: Jazeker, ja. Het is wel zo'n avond dat je over 10 jaar denkt, waar was jij toen NEC uitspeelde bij Juventus? Zo'n avond is het wel. Maar er wordt inmiddels al gevoetbald en ook daar is een link met NEC. Philip van Es, die kijkt naar Levski tegen Salzburg. De link, Philip, goedenavond.
2: De link is dat Levski Sofia de komende tegenstander is van de eerste thuiswedstrijd van de NEC in dit Europa League. Deze Europa League editie. En ja, voorlopig nog een beetje bloedeloos 0-0. Kijken wat het een beetje zijn. Nou, dan nog jongens die we van de Nederlandse competitie kennen. Nou, dat is er dan eentje. En die speelt aan de kant van Red Bull Salzburg. Dat is Jorbe Vertessen natuurlijk, oud-PSV. En razendsnel is nu vleugelflitser in Salzburgse dienst.
1: Kijk, en Nick Vorent, goedenavond. Ook kijk naar Kreta tegen Hoffenheim. Hebben we daar nog Nederlandse linkjes eventueel?
3: Nederlandse linkjes zeker aan de kant van Hoffenheim, waar Rots, overgenomen van FC Twente, en Wouter Burger ooit bij Feyenoord allebei in de basis staan bij Hoffenheim. En bij Kreta speelt Cantalapietra in de voorhoede. U kent hem misschien nog uit een eredivisie verleden.
1: Ja.
3: Laatste Nederlandse linkje. Kreta speelde in de voorbereiding tegen maar liefst 3 Nederlandse ploegen. 3 keer verloren.
1: Kijk eens aan, stand.
3: De stand, oeh, dan vraag je me wat. Die ga ik opzoeken voor je. Kom ik op terug.
1: Nee, 0-0.
3: Ja, oude stand. Ja. Ik dacht, je wil van die oefenwedstrijden weten.
1: Nee,
3: 25 minuten onderweg, gewoon nog 0-0. En er is nog niet veel gebeurd.
1: Ja, oké, goed zo. Dankjewel, later meer.
0: Ja, we gaan zo meteen dus even bellen met Paul Haarhuis over de Davis Cup die morgen gaat plaatsvinden in Nederland.

0: Sportradio Soul to Soul en Dreams a Dream. Morgen gaat het Davis Cup seizoen beginnen. Het Nederlands Davis Cup team speelt morgen en zaterdag in Den Bosch tegen Colombia. En winst betekent deelname aan de Davis Cup qualifiers in 2027.
1: Ja, Davis Cup captain Paul Haarhuis. Dag Paul, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ben je een beetje blij dat het... ben je heel erg blij dat het gedoe, de ruzie... om maar even zo te zeggen, die we overal voorbij zaten komen... dat nu een beetje is afgelopen en de neuzen weer de goede kant op staan?
2: Ja, nou, dat was eigenlijk al een tijdje. Redelijk snel was bijgelegd. In februari, vlak naar Rotterdam, hebben die jongens met elkaar gezeten bij
1: het Grieksport en de Jong.
2: Ja, waar ze bij elkaar kwamen. Dat was in Dubai toen al. Dat was de week naar Rotterdam. En daar hebben ze al om de tafel gezeten. Dus sinds die tijd is de lucht al geklaard. Uh-huh. En was het voor mij al geen issue meer. Alleen, het is al wel heel fijn dat ze gewoon allemaal in een team zitten. Omdat dat niet altijd vanzelfsprekend is met hun drukke schema.
1: Ja, wat voor rol heb jij eigenlijk gespeeld? Heb je een teamgesprek gepland met ze of niet?
2: Nou, we hebben wel in Rotterdam heb ik met ze gezeten allemaal. En daarna de nadruk gelegd op dat ze met elkaar moeten gaan zitten. En niet over elkaar praten, maar met elkaar. En nou ja, dat is in die weken na... En toen waren ze in Dubai en toen heb ik van tevoren gezegd... luister, wil je dat ik erbij ben of moet ik het in gang gaan zetten? Maar toen hebben ze het gewoon zelf gedaan Dat is hartstikke goed.
1: Nou, kan het ook zijn dat dit soort gesprekken die je dan voert... juist wat meer diepte geeft aan een team op een of andere manier... omdat je toch verder komt dan je normaal gesproken in je gesprekken niet zou komen?
2: Ja, soms is het ook heel goed dat het gebeurt, dat er gesprekken zijn... of dat er kleine dingetjes weg worden genomen. Alleen, het ging in eerste instantie niet over... dat Tel iets van Jesper vond en Jesper iets van Tel. Alleen Tel vond dingetjes waar hij niet weet waar hij niet was. En dat was meer dingetjes richting de KNLTB. En ja, omdat het moment van wanneer het uitkwam... wij wel in Davis Cup en beschikbaar waren... vond Jesper daar weer wat van... Nou ja, en zo begon het een eigen leven te leiden. En terwijl het van tevoren niks tussen die twee was.
1: Zullen we het erover ophouden?
2: Ja.
1: Oké, bij deze.
0: En dan gaan we alleen maar vooruitblikken. Want dan gaan we vooruitblikken op dit weekend natuurlijk. Davis Cup tegen Colombia spelen jullie op papier. Duidelijk sterker. Maar ja, dan die onderschatting, hè? Zit dat erin?
2: Nee, we zullen ze zeker niet onderschatten. We zullen... Die nummer 1 van hun is een goede speler. Die zijn beste jaar heeft tot nu toe. Nog wat jong, maar wel aan zijn beste jaar. En die speelt ook graag op wat snellere banen. Dus die is zeker niet onderschatten. Die nummer 2, die kennen we niet goed. Is een college speler. Nog jong. En staat ook dusdanig laag dat we hem zelden tot nooit zijn tegengekomen op toernooien. Ja, en dan ga ik toch eventjes de afgelopen dagen bij de training kijken. En je gaat dan toch even kijken of je wat toernooi, nog een wedstrijdje op internet kan vinden van hem.
1: Wat bedoel je dan Mejía?
2: Ja, onderschatting. Wat zeg je?
1: Wie is dan de nummer 1? Is dat Mejía?
2: Nummer 1 van hun is Nicolas Mejía.
1: Mejía, ik zeg het verkeerd uit.
2: Mejía. Mejía. En die staat rond de 120. Ik heb hem in New York gezien. Deed ook op Wimbledon goed uit de quali. Kwalificeerde zich. Weet je, dus hij houdt wel van snellere banen. Terwijl de meeste Zuid-Amerikanen echt op langzame gravel. Dus we wilden de baan.

0: Dat Nederlandse volk erachter wat altijd lekker gek kan doen.
1: Ja, dat is zeker. We zijn ook wel de afgelopen jaren best wel hebben geluk gehad dat we best wel wat wedstrijden, waar het een uit- en thuiswedstrijd betrof, dat we best wel veel thuis hebben gespeeld. En zeker deze wedstrijd. Want nu, vlak na de US Open, uit naar Colombia op hoogte. Ik denk dat er dan weinig spelers weer mee waren gegaan. Dus ja, daar heb je natuurlijk een beetje geluk mee hebben. En zeker als je dan thuis kan spelen met het publiek. En dat zijn toch altijd wel, ook voor de spelers weer, een mooi moment.
0: Ja, Nederland die stond bijvoorbeeld 2 jaar geleden nog in de Davis Cup finale. Is toch een beetje gek dat je nu die qualifiers moest spelen. Dat, waar haal je dan die motivatie vandaan?
1: Dat is een beetje inherent aan het feit dat de spelers vorig jaar ook iets minder goed speelden. Zelf in hun eigen carrière. Iets minder, en afgelopen jaar minder beschikbaar waren. En we hebben geen 10 spelers in de top 100. Waar we zeggen, speel jij een keer niet? Oké, dan pak ik de volgende. Kijk, dat doen we wel. We pakken wel de volgende. Maar die volgende bij ons staan wel een stuk lager. En dus is je team gewoon minder. Daarnaast was het destijds al een ongelooflijk knap prestatie om die finale te halen zonder dat we een top 20 speler hebben. Huh? En dat is weinig teams überhaupt gelukt in de laatste 10, 15 jaar.
2: Ja, programma morgen vanaf 2 uur. Als ik goed
1: vanaf
2: ben geïnformeerd.
1: Zandschulp
2: tegen Rodriguez.
1: Zandschulp begint tegen Rodriguez. Botik moet gewoon vanuit zijn eigen niveau gaan spelen, zijn eigen vertrouwen en dat zou een hele goede wedstrijd van Botik moeten kunnen opleveren. En dan, als hij met een goede wedstrijd begint en het 1-0 maakt, dan is het natuurlijk voor Tellen ook alweer een stuk prettiger beginnen aan zijn wedstrijd.
2: Ja, dat is de tweede namelijk tegen die media waar je het net over had. Oké, heel veel succes. Dankjewel, Paul Arruijs.
1: Graag gedaan.

0: GPR Sportradio Samber and My Body Isn't Ready. Nou, die van mij die was dat de hele week al voor deze heerlijke Europa League avond. Want het gaat lekker worden.
1: Ja, en twee duels zijn al bezig. Zometeen gaan we uitgebreid voorbeschouwen hoor, op NEC. We gaan bellen ook met het stadion. Twee duels zijn al bezig. Nick Voorden kijkt naar Creta tegen Hoffenheim. Al een goaltje gezien?
2: Al een goaltje gezien. Na precies een half uur spelen heeft Cantala Pietra de score geopend voor Creta. Tegen de verhoudingen van het eerste half uur in. Maar het staat 1-0 tegen Hoffenheim.
1: En Filip kijkt naar Levski tegen Salzburg. Stand hoef je niet op te zoeken, want die weet je inmiddels denk ik wel.
3: Ja, die heb ik genoteerd. Het staat 0-1. Een doelpunt van WK-ganger Haris Tabakovic. De Bosnier. Beetje geluk zat erbij. Maar ja, geluk moet je hebben in een wedstrijd die verder vrij kansarm is.
1: Oh, oké. Okay. Nou, wie weet wordt het nog. Hoe lang nog tot rust?
3: Een minuutje of vijf. Dan zijn we er.
1: Oké, okay, dat geldt voor beide wedstrijden natuurlijk. Want die zijn om 7:15 begonnen.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: €1000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
4: Heijn. Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: De Beter Pickabillies.
9: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
12: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer!
16: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Superdeals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
22: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland.
0: Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Spot Radio. Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord is nog steeds dicht bij het knooppunt Emmeloord door een ongeluk. Omrijden doe je door een klein stukje de N50 richting Zwolle te volgen en dan te keren bij de eerstvolgende afrit.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
18: Xavi maakt morgen de selectie van het Nederlands elftal bekend. Die manschaft is vandaag al bekendgemaakt.
24: Ja, zeker. Daar gaan we over doorpraten met Guus Hettershout, die het internationale voetbal uitstekend volgt voor VI.

0: GPS Sportradio, Licky Lee hoorde je en I Follow Rivers. Wij zitten natuurlijk met z'n allen te wachten op die wedstrijd. Straks om 9 uur Juventus tegen NEC. En dan hoor je hier van eerste tot laatste fluitsignaal alles over. Dus daar hoef je niks van te missen. Maar er wordt al gespeeld. Onder andere Kreta Hoffenheim. Nick, volgens mij staat rust, hè?
1: Het is rust in het Pancrizio Stadion. Is Hoffenheim met als gevaarlijkste man Wouter Burger de bovenliggende partij. Maar staat Kreta voor door een doelpunt van Cantalapietra. 1-0.
0: En Filip, jij volgt ons Sofia Salzburg. Hoe staat het daar?
2: Ja, ook daar een 1 doelpunt dat het verschil maakt. Een doelpunt van Red Bull Salzburg in de uitwedstrijd tegen Levski Sofia. Na 37 minuten was het Tabakovic met een beetje geluk. Maar zonder geluk vaart niemand wel. En dus staan de Oostenrijkers daar op voorsprong tegen de volgende tegenstander van de NEC in dit toernooi.
3: En dan volgende week, we kijken alweer vooruit naar de Nations League. Duels van het Nederlands elftal staan dan op het programma natuurlijk. Een reeks van 3 wedstrijden. Het begint voor Nederland tegen Duitsland. Toe maar in de Johan Cruijff Arena. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez maakt morgen zijn selectie bekend. De nieuwe coach van Duitsland, Jürgen Klopp, heeft dat vandaag al gedaan. Met een aantal opmerkelijke namen. Onder andere Ter Stegen, die na een jaar afscheid van die mannschaft weer terug is.
0: Guus, goedenavond. Guus Hertenscheid.
4: Goedenavond. Jij mag gewoon nog van Nederland zeggen, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Dat is helemaal goed te zeggen, gewoon Guus. Ja, Mark ter Stegen is opgeroepen voor het Duitse elftal. Dat is best wel opmerkelijk, toch?
4: Nou, aan de ene kant, qua voorgeschiedenis misschien wel. Hij is natuurlijk heel lang eruit geweest qua blessures. Maar qua naam is het eigenlijk niet zo verrassend. Nu die eenmaal weer fit is, zeg maar, dat klopt toch een beroep op hem doet. Dus aan de ene kant is het verrassend dat hij weer erbij is, omdat hij zo lang eruit heeft gelegen. Maar qua vorm en qua fysiek komt hij er weer aan. Dus wat dat betreft is het een logische keuze eigenlijk wel.
0: Ja, er zijn behoorlijk wat spelers opgeroepen in Duitsland. Wat voor opvallende namen zitten daar nog meer bij?
4: Nou ja, het zijn dus eigenlijk 2 selecties heeft hij samengesteld. 1 selectie met 22 man voor de eerste 2 wedstrijden en 1 selectie met 22 man voor de tweede, voor de derde en vierde wedstrijd. En er zitten eigenlijk wel heel veel jongens bij die zeg maar, denk ik, voor het grote publiek niet heel bekend zijn. Je hebt bijvoorbeeld een aantal jongens van Freiburg, een stuk of 4 geloof ik inmiddels. En van Stuttgart 4 dacht ik. En er zit ook wel 1 verrassende naam bij, dat is van de speler van Elversberg. Dat is de nieuwkomer in de Bundesliga, die speelde 4 jaar geleden nog op het 4e niveau. En dat is Felix Keidel. En die heeft pas 3 duels op het hoogste niveau gespeeld in de Bundesliga. Ja. Dus wat dat betreft heeft Klopp hem al snel in het vizier gekregen. Ja. En het grappige is ook nog wel dat hij eigenlijk doorgaans verdediger is. En dit seizoen eigenlijk pas 3 wedstrijden als middenvelder heeft gespeeld. En daarin zeg maar toch zo'n goede indruk heeft gemaakt op Klopp dat hij hem gelijk erbij heeft gehaald.
3: Ja. Guus, jij volgt in je carrière als journalist van onder andere Elf Voetbal en VI. Je volg je al heel lang het buitenlands voetbal. Dus ook het voetbal in Duitsland. Dus ook Musiala. We weten allemaal wat er met hem gebeurd is. Hè? Laat me zeggen, de gezondheid is niet helemaal 100%. Ja, of misschien juist wel, want we weten het niet precies. Het feit dat hij Musiala heeft meegenomen met zijn hartprobleem die hij heeft of heeft gehad. Is dat dan een afweging, ook op basis van kwaliteit? Dat je denkt van ja, hij is zo goed, ik wil hem er toch wel bij hebben?
4: Ja, dat denk ik ook. En aan de andere kant is ook wel weer apart dat hij juist Musiala en geloof nog Serge Gnabry en nog 1 speler juist voor alle 4 de wedstrijden erbij behouden. Dus aan de ene kant is het wel opvallend dat hij sowieso erbij zit, maar ook juist voor de hele rit gelijk. Dus en volgens mij heeft hij daar niet echt per se uitleg over gegeven wat daar de achterliggende gedachte achter is. Maar misschien wil hij gewoon kijken van nou, hoe staat hij ervoor en hoe kan ik ook richting de toekomst bij het team hebben en in welke rol kan dat zijn? Want ja, ik denk dat bij de grote landen, zeg maar, bij de Nation League start wel echt de focus al ligt op hoe gaan wij ooit, hoe gaan wij over 2 jaar naar het EK toe? Ja. Dus ja, voor die teams is het echt een mogelijkheid om aan het team te bouwen dat over 2 jaar in Verenigd Koninkrijk er moet staan, zeg maar.
3: Ja. Ook wel mooi natuurlijk dat er een Nederlandse assistent-trainer is, Pepijn Leinders, die natuurlijk met Klopp heeft gewerkt bij Liverpool. En dan kennen we een beetje de speelstijl van Liverpool natuurlijk met hoog druk zetten, hoge intensiteit, heel veel energie. Denk je dat hij dat ook wil invoeren bij het Duitse elftal?
4: Ja, dat zou iets lastiger worden. Kijk, hij heeft natuurlijk bij Liverpool heeft ook lang kunnen warm draaien met het team in de zin van opbouwen naar waar hij uiteindelijk naartoe wilde. En nu zijn het echt een paar momenten per jaar dat hij zeg maar, het hele team bij elkaar heeft. En ook de trainingssessies zijn gewoon een stuk minder hoeveelheid. Dus ja, het zal wel lastig worden om dat in te krijgen. Maar in de basis heeft heeft het Duitse team natuurlijk wel de mogelijkheden qua spelers om op die manier te gaan spelen. Maar het zal niet een 1-op-1 kopie worden van hoe het bij Liverpool ging, denk ik. Sowieso qua niveau misschien niet. Zeg maar in de toptijd van Liverpool. Dus ja, voor Duitsland is het ook uitzoeken van welke spelers zijn ervoor geschikt voor de filosofie van Klopp. En welke spelers zijn ook, zeg maar, qua nieuwe lichting zo goed om dat te kunnen uitvoeren voor hem.
0: Het is misschien ook, misschien ook leuk om toch even naar de tegenstander, de eerste tegenstander van Duitsland te kijken. Want ja, morgen dan maakt Xavi zijn selectie bekend. Is daar al iets over doorgecijpeld hier en daar, links en rechts?
4: Ja, nou ja, ik heb meer het idee dat er wat suggesties, zeg maar, zijn vanuit bijvoorbeeld de media of zo. Want bij Klopp merkte je wel van, daar waren echt al wel wat namen uitgelegd die echt in de selectie zaten, ook qua nieuwelingen. Dus die had wel zoiets van, hoe kan dit nou? En gaat het echt altijd zo hier bij de Mannschaft? Maar eigenlijk rond Xavi hoor je eigenlijk niet zoveel. Ja, je hoort wel dat Sergio misschien een kans maakt. En Ruben van Bommel. En dat Joey Veerman natuurlijk ook wel weer een optie is om terug te keren. Maar echt hele verrassende namen in de zin. Buiten die drie misschien. Dan wordt het wel snel zoeken van waar ga je die vandaan halen. Dus ja, ik denk dat het in dit geval bij Xavi vooral afwachten wordt of daar nog een konijn uit de hoge hoed komt.
0: Ja, het is voor Nederlandse begrippen is best wel bijzonder, hè, dat er weinig doorcijpelt. Meestal via een achterdeurtje krijgen we toch wel allerlei informatie. Maar goed, wat denk jij van die eerste
4: Je ziet nu eigenlijk ook wel bij Ajax, zag je dat ook wel, dat het sinds met Jordi Cruijff ook wel minder naar buiten sijpelt, dat hij er zelf ook wel blij mee was. Dus ja, misschien is dat ook een beetje de Spaanse invloed in Nederland of zo, dat daar toch iets mee te maken heeft.
0: Ja, dat iedereen de mond kan houden. Dat is ook wel een keer prettig.
4: Ja,
0: maar als we dan toch
4: ze elkaar niet kunnen verstaan.
0: Nee, precies. Ja, dat kan het ook zijn. We kijken toch stiekem ook natuurlijk even naar die wedstrijd tegen Duitsland. Wat verwacht je eigenlijk van die wedstrijd? Twee elftallen die natuurlijk een beetje in opbouw zijn. Gaan we dat zien? Wordt dat meteen een leuke wedstrijd of wordt het een beetje aftasten?
4: Ja. De afgelopen jaren hebben ze natuurlijk wel vaak tegen elkaar gespeeld. Ook in de Nations League. En eigenlijk het waren altijd wel een beetje wisselende wedstrijdpaar qua spel. Ik kan me vooral herinneren dat de laatste keer was volgens mij 1-0 voor Duitsland. En toen werd Nederland echt bijna weggespeeld, ook in München. En terwijl ze dan in thuiswedstrijden waren ze dan wel weer wat sterker. Dus ja, het zal ook een beetje afhangen van hoeveel zeg maar, nieuwe jongens bijvoorbeeld Klopp in het veld sturen. Want, ja, als daar allemaal nieuwe spelers zijn opgesteld die nog nooit voor Duitsland hebben gespeeld, ja, dan zal dat voor hun ook weer anders zijn. En bij Nederland zou het ook even afwachten zijn van ja, wie gaan er uiteindelijk starten, komen daar ook weer wat nieuwe namen bij. Dus het is een beetje lastig om nu al te zeggen wat voor wedstrijd het wordt. Maar ja, normaal gesproken zijn Duitsland-Nederland altijd wel mooie wedstrijden. In de zin van ook qua historie en qua beleving. Maar ja, wie het uiteindelijk gaat invullen, dat is even de vraag nog.
3: Ja. Oké, Guus, tot slot nog even kort antwoord graag. Als je kijkt naar, ik weet niet of je het uit je hoofd weet, maar Servië en Griekenland, ook tegenstanders van Nederland. Is Tadić weer terug in de selectie?
4: Dat is volgens mij nog op basis van Servische media. Ik weet niet of het helemaal definitief is, maar ja, misschien dat die wel altijd aan het goede eind trekken qua informatie. Dus ja, de kans is wel groot dat hij erbij zit. Ja, dat is natuurlijk wel mooi voor, of sowieso voor het advies dat hij weer terug is.
3: Ja.
4: Volgens mij heeft hij meer dan 100 in het land gespeeld en dan na het EK is hij even gestopt geweest. En ik denk dat met Tadić hebben ze natuurlijk wel een aansprekende naam ook weer in de selectie. Want de Servische selectie is ook niet meer echt wat het geweest was ten opzichte van een aantal jaar terug met dat grote namen. Dus daar zullen ze ook wel misschien hopen juist op Tadić dat die ook de boel een beetje op sleeptouw kan nemen tegen Nederland.
3: Ja, helder. Goed, dankjewel Guus. We horen het wel aan de manier waarop je vertelt. Je bent echt specialist op het buitenlandse voetbal. Dankjewel, fijn dat we even konden bellen. Guus,
4: graag gedaan.
3: Die werkt voor VI en Elf, onder andere. Elf voetbal.

0: Journeys to Tight Dimension van Simply Red. NEC speelt dus vanavond in het Allianz Stadion in Turijn tegen Juventus. 2100 supporters uit Nijmegen zijn naar Turijn getrokken. En dat kleurt dus, als we de sociale media mogen geloven, en waarom niet, dat is zo betrouwbaar, die sociale media, dan kleurt de stad rood, groen en zwart. We gaan eens even bellen met... Met wie bellen we?
1: Ja, met Dirk Lotgerink. Kijk. Dirk, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
1: Ja, hallo. Jij, volgens mij ben je al in Turijn. Met welk gevoel ben jij richting deze fantastische stad in Italië afgereisd?
2: Ja, een fantastisch gevoel. Dit is sportieve hoogtepunt, denk ik, in de clubgeschiedenis. Maar ook als fan is het zo schitterend om te zien hoeveel mensen afreizen, daar onderdeel van zijn. Dat is uniek.
1: Ja, ben je vandaag ook een beetje de stad doorgelopen? Of ben je ergens
2: op
1: een terrasje neergestreken?
2: Ja, van alles wat. Hè. De dag rustig beginnen op een terrasje en vervolgens aansluiten bij de grotere groepen. En ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar zo'n grote groep van zo'n 2000 supporters die dan naar de bussen loopt. Ja, dat is indrukwekkend en prachtige dag voor de club en voor mezelf.
1: Ja, de beelden, daar konden we bijna niet omheen. Die hebben we echt overal gezien. Hoe keken die Italianen eigenlijk naar jullie? Want ik kan me niet voorstellen dat in zo'n grote stad als Turijn dat zo'n wedstrijd er dan meteen enorm leeft.
2: Nou, de Italianen die ik spreek vinden het fantastisch. En wat me opvalt is dat die voornamelijk, misschien is het toeval, maar fans van Torino zijn. Misschien heeft het ook een beetje te maken met Per Schuurs, die heeft gevoetbald en vanavond als club uitkomt. Maar die zijn hartstikke enthousiast en vinden het leuk dat we er zijn. Iedereen reageert enthousiast. En dat is gezellig vooral.
0: Ja. Dirk, jij schrijft een boek over dit Europese avontuur van NEC. Overigens even tussendoor een vraag. Wat is stil bij jou, joh? Zit je nog op je hotelkamer?
2: Nee. Ik ben speciaal voor deze uitzending even naar de persruimte gelopen. Naar de gigantische perszaal van deze club. Waar ruimte is voor zo'n 120 journalisten. Hmm. En ik dacht dat dit wel eventjes rustig belruimte was.
0: Ja, nou, ik weet niet of je nog ontvangst hebt, maar als je makkelijk naar buiten kan lopen, wil ik ook zo wel even horen hoe de sfeer daar is. Maar even terug naar je boek. Want dat is heel groot, hoor ik nu ineens. Moet je een lift nemen waarschijnlijk.
2: dan bellen we een half uur lang. Maar ja, als ik zeg, nee, dan kunnen we nog wel een keertje schakelen.
0: Ja. Maar even terug naar je schrijft dus een boek over dit Europese avontuur. Is er al iets wat jij hebt meegemaakt in de afgelopen, misschien wel maanden, waarvan je zegt van dat moet er absoluut in?
2: Nou, ik vind alles fantastisch hoor. Die reizen naar Griekenland met zoveel supporters. Het is ook de combinatie van families die samengaan, van zoveel fans die ernaar uitkeken om na 20 jaar weer in Europa te zijn. En de wedstrijden ook in boven de Poolcirkel tegen de Noor voor de Champions League. De hype rondom de anthem. Ja, en dat die dan gespeeld wordt in de Goffert, dat is magisch. En het is voor mij een hele grote eer om dat als supporter en als schrijver te mogen neerpennen.
0: Ja, heb je al besloten dat het een heel dik boek moet worden?
2: Nou, laten we het voor iedereen leuk houden. Dus het kan inderdaad een dikke pul worden, maar uiteindelijk wordt de lezer daar denk ik niet gelukkig van. Dus ik probeer het lekker vlot te houden. En heel dik. Het moet gewoon een goed boek worden. Laten we het zo tussen de 250 en 300 pagina's houden.
1: Ja, laat het vooral veel hoofdstukken worden, hè, voor NEC. Ja, vooral in deze
2: Ik hoop dat het lang duurt voordat hij uitkomt, want dat betekent dat we uitgeschakeld zijn.
1: Ja, precies. Maar dan nog even naar de wedstrijd, hè? Want Dick Schreuder die wil graag aanvallend voetballen. Kan dat wel tegen zo'n Italiaanse ploeg als Juventus?
2: Ja, natuurlijk. Ik denk ook dat de afgelopen wedstrijden hebben laten zien dat je niet moet verzaken en gewoon je eigen spel moet spelen. En als we weer hetzelfde type voetbal kunnen spelen, net als vorig jaar, Dan zijn er heel veel teams die daarvan schrikken en die niet om kunnen gaan met de letterlijke druk van de spelers die op ze afkomen. En het verschil is gigantisch qua salarishuis dan en grootte van de club. Maar waarom zou je je aanpassen? En ik denk dat als je dat de eerste 10 minuten kunt doen, dat je voor een verrassing zou kunnen zorgen en een gigantische stunt. Ja, zou wel lekker zijn.
0: Ja, Dirk, blijf even hangen, want Filip, jij hebt zojuist via de socials, geloof ik, de opstelling van de NEC ben je juist tegengekomen, klopt dat?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, daar kunnen we wel even doorheen lopen. Op doel geen Kretas, die zagen we geblesseerd uitvallen tegen Cambuur Leeuwarden. En dus is het Polster op de goal. Driemans verdediging met Kabar, Sandler en Storm. Dan krijgen we een middenveld met Bischoff, Le Breton, Nejasmic en Ayodele Thomas. En voorin een oude voorhoede, moeten we dan maar zeggen, met Tadić, Sherry en Brian Linssen.
0: Wat denk je, Dirk, als je dit hoort?
2: 0-3.
1: Heb je vanmiddag al heel veel op terras gezeten? Of,
2: Nee, ik ga hier wel bekend als de meest positieve NEC-supporter. Ik zeg al, ook dat we kampioen kunnen worden. Zolang het kan, kunnen we kampioen worden.
0: Tuurlijk.
2: Maar ik vind dat je positief zo'n wedstrijd in moet gaan. En het heeft toch geen zin om als supporter te gaan kijken naar... Dit wordt een moeilijke wedstrijd, want ze zijn wel heel goed. Daar wordt toch niemand blij van. Dus gewoon knallen, 0-3, waarom niet?
0: Mooi man, nou vergeet niet te genieten vanavond, hè. Weer een historische avond voor NEC. Dankjewel, fijn dat we even konden bellen.
2: Jullie ook.
0: Jojo.
2: Fijne avond, dankjewel, hè. Doei.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is de AP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Er zijn toch pro-Palestina-demonstranten bij de Israël-manifestatie op de Dam. Ze lieten vanaf een balkon een grote Palestijnse vlag zakken en ze strooiden flyers naar beneden. Eerder werd door de rechter besloten dat de tegendemonstranten niet welkom waren op de Dam, maar op een plein een paar honderd meter verderop moesten gaan staan. Voor bijna de helft van de geplande nieuwbouwwoningen in de komende 3 jaar is geen ruimte op het stroomnet. Daarvoor waarschuwt Netbeheerder Nederland. Er zijn zo'n 600.000 aanvragen gedaan. Er is nog wel genoeg ruimte om te voldoen aan de ambitie van het kabinet. Dat wil dat er elk jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Het kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen. Dus de GGD en de gemeente vinden het niet verantwoord meer. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. De laatste 3 programma's die een kans maken op de televisiering zijn bekendgemaakt. Het zijn de bondgenoten van SBS, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de Afrotros-serie Woeste Grond. De bondgenoten en Kassa zijn voor het eerst genomineerd. Woeste Grond greep vorig jaar net naast de ring. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord staat tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 10 minuten extra. Verderop bij knooppunt Emmeloord is de weg een tijd lang dicht geweest door een ongeluk, maar is nu weer vrij.
4: Met Lucardi maak je elke ochtend schitterend. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker, Kippie.
8: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
12: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De Toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
17: Ik heb hier de biefstuk Bali.
18: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
17: Geniet ervan.
16: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
15: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
22: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
23: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
24: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
25: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
26: Aquaparken voor tickets €200, please.
27: Zei hij nou €200?
28: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
25: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
29: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
30: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
1: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
31: En vanavond een heerlijke voetbalavond. Er is Europa League natuurlijk in Griekenland. De Bulgarije is er al afgetrapt. En we gaan zo meteen uitgebreid vooruitblikken op Juventus tegen NEC.

0: John Wade was dat een Missing You. Je luistert naar GPR Sportradio.
1: En we hebben de Europese avond, maar er wordt ook gewoon gevoetbald voor de competitie. Bijvoorbeeld La Liga, daar speelt Real Betis tegen Getafe. Ook daar een ruststand, die zijn om 7 uur begonnen, is het 1-0. Later op de avond start daar nog Malaga tegen Villarreal. Maar wij willen natuurlijk Europa League voetbal hebben. We hebben Nick bij de wedstrijd Creta-Hoffenheim zitten. Die wedstrijd is alweer begonnen in de tweede helft, hè?
2: Die is weer begonnen waar net Mats Rots de eerste Nederlander is die het veld verlaat. Hij wordt gewisseld aan de kant van Hoffenheim. De stand is nog altijd 1-0 in het voordeel van Creta en het spelbeeld is onveranderd. Hoffenheim zoekt de aanval, maar voorlopig nog zonder succes.
1: Filip, jij zit bij de wedstrijd Sofia Salzburg. In Bulgarije wordt er al een beetje gebikkeld daar.
3: Ja, er wordt zeker gebikkeld. De eerste helft was duidelijk voor Red Bull Salzburg. Maakte ook de goal via Tabakovic. Maar in de tweede helft probeert Levski Sofia de aanval wel te zoeken. Alleen in die eindfase is het vooral slordig. Plus, ja, er loopt ook nog een beetje, ja, zullen we hem dissident noemen? Laten we het maar doen. Kusso is ingevallen, maar bij Vlaag heb je het gevoel dat hij voor het eerst een voetbalschoen aan heeft. Heeft al 2 keer een vrije kans om zeep geholpen door over de bal heen te maaien. En dus zal zijn teamgenoot Serginho niet blij zijn, want die was 2 keer de aangever. Maar 2 keer geen goal dus voor de thuisspelende ploeg. En dus de volgende tegenstander van NEC in de eerste thuiswedstrijd in de Goffert.
0: Directeur Wilco van Schaik van NEC leeft ongetwijfeld in een droomwereld. Het ene unieke moment is nog niet geweest, of het volgende dient zich alweer aan. Maar vanavond natuurlijk het duel in Turijn met Juventus. Voor het eerst in 17 jaar weer Europees voetbal van NEC. Twan van Peperstraat die vroeg kort voordat wij begonnen, rond een uurtje of 6, aan van Schaik, wat dat betekent voor de club.
4: Ja, enorm veel. Dat is niet normaal hoe mensen hier kippenvel krijgen, hoe mensen rondlopen. Ze zijn trots. Ja, dat is. Ja, mensen hebben gewoon tranen in de ogen. Het leeft zo enorm in onze stad. En ja, mensen zijn zo trots dat ze hier allemaal mogen lopen. Maar dat is echt geweldig. Dat is heel leuk om te zien.
5: Ja, en dan niet 1 wedstrijd of 2 wedstrijden, maar gelijk een hele reeks. Dat is natuurlijk ook wel lekker wat betreft de situatie van NEC.
4: Ja, we hebben natuurlijk al 4 prachtige wedstrijden gehad in die Champions League voorronde. En nu nog 8 hier met prachtige uitwedstrijden, thuiswedstrijden. Ja, dit is. Slagroom is niet het goede woord. Ik zou God niet weten wat het is, maar voor die mensen is het ongekend. En voor ons ook natuurlijk. Als club vanmiddag hebben we lunch gehad met Juventus. En dan zit je met Chiellini. En dan zit je met de president van Juventus. Ja, dat is de recordkampioen. Ja, en daar zitten wij dan met Carlos Alves, Marcel Boekhorn. Ja, dat is toch wel in je arm knijpen.
5: Ja, even heel flauw. Word je dan wel serieus genomen?
4: Ja, heel serieus. Ja, we praten echt over de business. En ja, we hebben het over hun contracten, onze contracten. Omzetten, kosten. Ja, dat is echt. Ze hebben wel heel veel respect voor hoe wij derde zijn geworden en hoe we voetballen. Dat merk je wel hier in Italië. Dat iedereen wel respect heeft voor de manier van voetballen en hoe NEC dit heeft bereikt.
5: Ja. Ik hoor het enthousiasme in je stem.
4: Ja, ik ben heel enthousiast. Ik hou hier natuurlijk sowieso van en ik ben positief ingesteld. Maar als je hier mag lopen, en gisteravond ook. Ja, dan ben ik toch wel heel blij dat ik dit vak mag uitoefenen, dat ik directeur van zo'n club mag zijn.
5: Ja. Een aantal weken geleden stond je nog op de drempel van de Champions League. Hoe snel hebben jullie de knop kunnen omzetten naar de Europa League?
4: Ja, eigenlijk wel heel snel. Kijk, Bodo was echt een maat te groot. Dat was een club, nou, daar kunnen we alleen maar van leren hoe zij dat de laatste jaren hebben gedaan. Dus we zijn heel ver gekomen. We zijn in de finale gekomen van de play-offs. We wisten dat de Europa League aan het wachten was. Dus ja, eigenlijk is dat heel snel gegaan. Dat was jammer. Maar het verschil was op die avond eigenlijk in 2 wedstrijden te groot. Ja, dan moet je ook netjes zijn, de meerdere erkennen. En dan gaan we ons focussen op de Europa League.
5: Ja. Spreken jullie intern wel eens over winter? Of is dat gewoon maar van wedstrijd tot wedstrijd bekijken?
4: Nee, wij willen de volgende ronde halen. Dat hebben we ook met elkaar afgesproken. Dat is een van de doelstellingen, dat we die tussenronde willen halen in de Europa League. Ja, daar gaan we voor. Het is best een pittige pool. Ook een pool waarin we denken kansen te hebben.
5: Ja, wat moet NEC doen om nou vaker Europees voetbal te spelen?
4: Ja, gewoon goed blijven presteren in de competitie. Dat is natuurlijk het belangrijkste, dat je in de competitie Europees voetbal afdwingt. Dit is leuk, maar wil je als club groeien, dan moet je dit vaker meemaken. Dus de focus is ook zeker op de competitie gericht.
5: Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen dat door deze 8 wedstrijden... dat er weer zoveel inkomsten zijn, dat je toch misschien hoopt structureel een beetje tussen Utrecht, Twente kunt gaan nestelen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
4: Dat lukt ons niet, Twan. Nee, dat lukt ons niet. Kijk, die hebben grotere stadions. Wij hebben een klein stadion, dat is een beperkende factor. Zij zitten al op omzetten van 35, 40 miljoen. Dat tikken wij nu aan door het Europees voetbal. Twente gaat verbouwen, Utrecht gaat verbouwen. Dus die top 6 qua omzet, die is voor ons weg. Maar dat wil niet zeggen dat we er af en toe niet tussen kunnen prikken. Door een trainer, goede scouting, een bepaalde manier van spelen. Ja, dan kan het af en toe als clubs dan een steekje laten vallen. Moet je zorgen dat je ertussen zit.
5: Ja. In de competitie vallen de prestaties ietsje tegen, mogen we stellen. Met name die wedstrijd afgelopen weekend tegen Cambuur. En dan wordt er ook al gezegd, er is wel heel veel gebeurd op transfergebied. Was dat een beetje onvermijdelijk na zo'n seizoen?
4: Ja, natuurlijk. Kijk, wij wisten dat Eunal, Waiza, Sano, dat wisten we. Dat hadden we ook afgesproken. Ja, dat zijn wel drie hele bepalende spelers in onze speelwijze. En we hebben echt goede talenten gehaald. Weer nieuwe spelers erbij gehaald. Maar ja, ik geloof 14 nieuwelingen binnengekomen. Dat moet zich settelen. En zeker ook in de speelwijze van Dick Schreuder. Dat vraagt gewoon tijd. Dat wisten we. Dat is nooit leuk. Maar dat hebben we wel met elkaar intern afgesproken. Die tijd moeten we gewoon nemen. We hebben ook nog wat blessures. Dus het is vandaag spelen, dan Go Ahead spelen. En dan hebben we 3 weken. Er komen een aantal blessures terug. En ik denk, dan pas echt. We hebben ook echt goed kunnen trainen. Dat het echt de NEC er gaat staan.
5: Ja, en dan gaat NEC gewoon meedoen weer voor Europees voetbal. Dat is in ieder geval sowieso de doelstelling in de Eredivisie voor NEC.
4: Ja, we willen bij de eerste 7 spelen. En dan maak je weer kans op Europees voetbal. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Het zal wat langer duren voordat we weer op die plekken staan. Dit vergt echt wel wat. Dat reizen, Europees voetbal spelen, dat programma. Maar dus dat vergt wel wat.
0: Wilco van Schaik was dat, directeur van NEC tegen Twan van Peperstraten.

0: GPR Sportradio met Simon Webb en Coming Around Again. De Ronde van Nederland, nu bekend als Eneco Tour, komt er weer aan. De wielerwedstrijd die volledig op Nederlandse bodem gereden wordt, gaat in 6 wedstrijddagen met een ommetje van Den Haag naar Arnhem. Vorig jaar kon de wedstrijd niet doorgaan door het tekort aan politiebegeleiding. Dit jaar mag dat kosten wat het kost absoluut niet meer opnieuw gebeuren.
1: Ja, Thijs Rondhuis aan de lijn, de koersdirecteur bij de mannen. Dag Thijs, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Is alles helemaal geregeld met de politie nu?
2: Je denkt, ik gooi hem er direct in.
1: Nou ja, het is wel een essentieel punt, lijkt mij, om de boel veilig door te laten gaan.
2: Ja, we kunnen in Nederland veel. Hè, in coronatijd en het terugtrekken van de politie bij wielerwedstrijden zijn we tot veel in staat met elkaar. Maar om een wielerwedstrijd veilig over de openbare weg te kunnen laten gaan, is inzet van de politie cruciaal. En we zijn heel erg blij dat bij 3 van de 4 etappes is gelukt. Hè. We hebben een proloog in Den Haag, een individuele tijdrit in Tilburg. En dan zijn er 4 etappes waarvan we in Limburg in Sittard op Waterslij en in Ede en Arnhem politiebegeleiding krijgen. En de etappe rondom de Vanberg in Drenthe doen we met verkeersregelaars en burgermotards. Dus we zijn heel erg blij dat we van 0 naar 3 dagen politieinzet zijn gegaan.

0: En dat hebben we gedaan en dat is naar volle tevredenheid ingevuld.
1: Ja, het bijzondere is natuurlijk dat de Simon Kleedisch Tour en de Tour of Holland samen gaan. Je kan zowel de man als de vrouwen zien fietsen. Vergt dat nog wat van de organisatie?
0: Ja, dat vergt best veel. Het is het integreren van twee wedstrijden. Dus je gaat 6 dagen lang 2 wedstrijden rijden. Dat is uniek in de wereld. Uniek is dat we... Nog unieker is eigenlijk dat we in het slotweekend bij de Eneco Tour... op zaterdag in Drenthe en zondag in Arnhem zelfs... de mannen en de vrouwen gelijktijdig laten fietsen. In Drenthe doen we dat met de stad in Hogeveen... en dan gaan de mannen 110 kilometer door de provincie heen... over verschillende kasseienstroken... en die komen dan op de omloop op de Vanberg. En op het moment dat de mannen die aanlooproute rijden... rijden de vrouwen reeds op de Vanberg... en een half uur na de finish van de vrouwen... komen de mannen op de ronde binnen... Hetzelfde concept doen we in Arnhem. Dus dat vergt wel wat. Dat je de laatste 2 dagen, 2 wedstrijden gelijktijdig gaat rijden. Maar we hebben daar ervaring mee. Met een Nederlands kampioenschap 3 jaar geleden in Arnhem hebben we dat ook zo gedaan. Dus dat levert uiteindelijk een prachtig kijkspel voor de toeschouwers op. En voor televisie is het natuurlijk ook prachtig dat je de wereldtop van de mannen en de vrouwen gewoon gelijktijdig op 1 dag ook nog aansluitend achter elkaar kunt zien.
1: Ja, dus 13, 14, 15, 16, 17 en 18 oktober. Inderdaad live. Ja. Ik dacht op Eurosport hè, dat die live wordt uitgezonden. Klopt dat?
0: Ja, correct.
1: Ja. En natuurlijk ook hier te horen op GPR Sportradio. Is er een renner en renster bij waarvan je zegt van die springt er voor mij echt uit? Dan ben ik echt, je bent blij met iedereen natuurlijk, maar is er één die eruit springt?
0: Nou, we zitten vier weken voor de wedstrijd. Dus daar kan nog van alles gebeuren. Teams zijn nog aan het puzzelen wie ze wel en niet laten rijden. Zeker is dat we de absolute wereldtop bij de teams hebben. Visma, Leasebike, Picnic, PostNL. En de teams gaan dat nu langzamerhand invullen. Twee renners kunnen we melden. En daar zijn we trots op. Bij de mannen de winnaar van vorig jaar, Christophe Laporte. Ook de Europese kampioen van 2023. We kunnen bij de vrouwen nu alvast melden dat Nederlands kampioen Lieke Nooyen van Visma Leasebike aan het vertrek zal staan. En de overige renners en rensters zullen de komende 4 weken druppelgewijs bij ons binnenkomen.
1: Ja, duidelijk. Toch wel, voor mij als wielerliefhebber, Hogeveen, Col du Fan. Dat is toch wel de etappe, toch?
0: Ja, maar er zijn meer etappes. Hè. Ik kijk ook uit naar de individuele tijdrit in Tilburg. Hè. Prachtige discipline in de wielersport. De sprintersetappe in Ede. Zo kunnen we ze allemaal noemen.
1: Ja, de sprint maar in Den Haag. 3,1 kilometer, de proloog. Dat vind ik eigenlijk gewoon een lange sprint.
0: Ja, dat is toch prachtig dat je midden in de stad een proloog van 3,1 kilometer hebt. Ook daar komen we met iets nieuws. Hè. De man en vrouw gaan om en om rijden. Dus er staat een man en later een vrouw. En zo wikkelen we het hele veld af. Ja, midden in de hofstad, prachtiger gaat het niet worden. Dus wielerliefhebbers en sportliefhebbers in het algemeen. De Eneco Tour is een sportevenement in het najaar.
1: Ja. En als mensen meer willen weten, enecotour.nl. Daar zijn alle etappes en kun je alle informatie vinden. Dankjewel. Dankjewel, thuis.
0: Graag gedaan.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijne avond. Hoi.

0: Mr. Beek, to be with you. Het is de Europa League avond op GPR Sportradio.
1: Ja, twee wedstrijden die we al volgen. En ik voor hen, het is al een beetje warm aan het lopen voor de wedstrijd van zometeen. Tegen NEC, van Juventus tegen NEC. Dus je zit als voorafje, zit je naar Creta tegen Hoffenheim te kijken.
2: Nou, het is nogal een voorafje. Creta gooit de boel hier in het slot met nog een dikke 6 minuten ongeveer. Er zal ook wel wat blessuretijd bij komen te gaan. Kopt invaller Kanellopoulos. Nou, u geeft het me. De 2-0 tegen de touwen uit een corner. Hoffenheim heeft er alles aan gedaan om de weg naar het doel van Creta te vinden. Maar ondanks een sterk spelende Wouter Burger, maar weinig echte kansen gecreëerd. En Creta heeft de hele wedstrijd op de counter gegokt. Is er 2 keer goed uitgekomen. 1 keer ging de bal erin, 1 keer ging de bal naast. En nu uit een corner is de wedstrijd definitief, tenminste dat durf ik wel te stellen, beslist. Want we zitten in de absolute slotfase en het staat hier 2-0.
1: Filip van Es, die kijkt naar Levski tegen Salzburg. Naast gemelde stand 1-0 voor Salzburg. Moet NEC bang zijn voor Levski?
3: Nee, dat is eigenlijk het korte antwoord. Levski Sofia probeert het wel, maar het is gewoon niet bij machten om door een vrij zwak Salzburg heen te voetballen. Het staat 0-1. Salzburg in de tweede helft weinig in de melk te brokkelen gehad. Heeft wel wat gewisseld. Bijvoorbeeld oud-PSV Jorber Vertessen is er vanaf gehaald. En daarvoor kwam de grote man in de voorrondes van dit toernooi erin. En dat is Karim Konaté. Scoorde 2 keer tegen het Zweedse Mjolby. Ja, die kreeg net dan nog wel een kansje. Een beetje half bij elkaar gesprokkeld. Kon net niet bij de bal. Keeper zat er goed tussen. Ja, het is eigenlijk Levski dat het probeert, maar er niet doorheen komt. En Salzburg dat alles eraan doet om het te rekken. Net een corner van Tabakovic. Ja, daar hebben ze ook bijna een kwartier over gedaan om die corner te nemen. Moest eerst nog een hele scrum meeting en een zo'n whiteboard bijgepakt worden wie wat ging doen. Toen dat allemaal gedaan was, werd die corner eindelijk genomen. En zo begint het een beetje een vervelende wedstrijd te worden. Maar ondanks dat we ons dan een beetje ergeren, zijn we dan heel blij dat de klok verder tikt. Nog maar 2 minuutjes bij die stand van 0-1.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Granditalia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: en tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
11: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
12: Nog een goede 21 minuten, dan wordt er gevoetbald in Turijn tussen Juventus en NEC. We gaan zo meteen voorbeschouwen met Jan Sommerdijk. Hij is sportjournalist en is voor ons al in het stadion. Elke beetje volgens.

0: GBR Sportradio heb je aanstaan. En we hebben natuurlijk de Europa League avond. We werken langzaam toe naar 9 uur. Dan gaat het allemaal los daar in Turijn. Maar er is ook al gevoetbald vanaf 6:15 al in Griekenland en in Bulgarije. Filippo is bij jou afgelopen met Sofia tegen Salzburg.
1: Ja, gebleven zoals het bij de rust was. En dat is dus 0-1, de goal van Tabakovic. Kwam een beetje gelukkig tot stand. En nou ja, dat is dan de gelukkigste winst. Laten we het daar dan maar op houden. Ja, voor Levski Sofia betekent dat 0 punten. Die gaan dus binnenkort naar Nijmegen afreizen voor die wedstrijd tegen NEC. Zonder punten. En ook, ja, ik keek op het einde van die wedstrijd. Vertrouwen is ook wel een beetje op een dieptepunt gekomen.
0: Je had ook weinig vertrouwen in die wedstrijd, hè? Want dat was niet zo heel...
1: Nee, het was niet hoogstaand niveau, okay. Helaas.
0: Oké, Nick, jij hebt voor ons de wedstrijd Kreta-Hoffenheim gezien. Die was leuker, hè?
2: Die was leuker en een goed begin voor Kreta, want die verslaan in eigen huis met 2-0. Hoffenheim enigszins verrassend. Doelpunten van een oude bekende van de Eredivisie, Cantala Piedra, in de eerste helft en vlak voor tijd de beslissing door Kanalopoulos. Uit een corner kopte hij de 2-0 binnen. Hoffenheim deed erg zijn best om de weg naar het doel te vinden, maar dat wilde maar weinig vlotten, ondanks een goed spelende Wouter Burger. Zij gaan terug naar Duitsland met huiswerk. 2-0 nederlaag in Griekenland.
3: Goed, jullie gaan met z'n tweeën even een kopje thee drinken voor zometeen. Voor het verslag van Juventus tegen NEC. Jan Sommerdijk hebben we aan de lijn, sportjournalist van Omroep Gelderland. In het stadion. Dag Jan, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, je kan me nog horen, gelukkig. Ik wil even terug naar het moment dat de loting kwam. En dat jullie op de sportredactie van Omroep Gelderland zaten te kijken. En toen kwam Juventus uit de koker. Ging het toen gejuich op?
4: Ja, ik moet dat een beetje op het blijven, maar er waren wel heel veel mensen heel blij. Er was één vrouwelijke collega van mij, die zei, je vet eens uit, daar wil ik naartoe. Moet alleen niet de eerste wedstrijd worden, want dan ben ik op vakantie. Zij is hier vandaag niet en ze baalt enorm. Ja, zit op vakantie. Ja, dat zijn een beetje de dingen die dan gebeuren. En degenen die dan wel mogen gaan, waaronder ik, ja, die zijn toch blij. Want ja, kijk, als je NEC volgt, 8 jaar geleden verloren ze met 5 etappes van Top Os, hè. Dus die zelfkant hebben we ook meegemaakt.
3: Ja,
4: en dan dit.
3: Ja, nou, het is je van harte gegund. Je staat nu, neem ik aan, op de perstribune. Of in ieder geval in de buurt van de perstribune. Klopt dat?
4: Ja, in de nok van het stadion. Zoals we vaker op de pers wegzetten. Dus waar een heel mooi overzicht. Dus een prachtig stadion. Moet ik zeggen, heel modern, maar heel sfeervol. En ja, het uitvak zie ik ook. De 2000 rode, zwarte, vooral rode, goed hier op basiskleuren. En die proberen heel fanatiek verkeer te gaan op het moment dat die typose hier losgaat. Ja, dat hoort ze niet meer, want die zijn natuurlijk ook behoorlijk producten. Die kunnen ook geweldige sfeer maken.
3: Ja, probeer even goed in de microfoon te praten, want het is inderdaad luidruchtig en dan verstaan we je nog wat beter. Nog even over de opstelling. Geen echt opmerkelijke namen, keeper natuurlijk wel, maar de eerste keeper is natuurlijk geschorst.
4: Ja, Polster is de doelman, de Oostenrijker. Dat is een nog niet zo ervaren keeper bij NEC. Ze heeft het een paar keer aardig gedaan, maar ook een paar keer wat minder. Vorige week tegen Cambuur viel die in, was hij niet gelukkig. Ook opvallend geen Kai Sierhuis. Dat was een beetje op gerekend, maar die staat er toch niet in de spits. En ze hebben een debutant in de basis, Dele Thomas, die nog weinig heeft gespeeld, wat in mocht vallen. En Almugira Kabar, niet de bekendste naam van NEC, Duitse linksback. Al een paar keer tegen Feyenoord, dat kan flink in de fout, maar ze hebben op linksback eigenlijk niks anders dan Van Wiel en

0: Kaplan nog niet fit zijn. Dus ja, dat is een beetje een risico. Maar goed, ja, die achterhoede met Storm, Kaplan en Kabar zal het. Of Centra en Kabar, die zal het niet zo slecht doen als ze tegen Cambuur, ga ik vanuit. Dus anders heeft NEC een gigantisch probleem. Want Juventus heeft de Duitse Nick Woltemade opgesteld. Die staat niet altijd in de basis. Nu wel. En die wil zijn eerste doelpunt voor Juventus wel eens gaan maken.
1: Ja. Jan, we begonnen dit gesprek, toen zei je, we proberen er neutraal in te staan. Maar het is de 88ste minuut en NEC scoort de winnende. Je zit op de perstribune, wat doe je?
0: Nou, we hebben het volgende probleem in Gelderland. We hebben ook die testen, dus je moet altijd je een beetje rustig houden. Want ja, die rivaliteit is heel groot. Als wij te hard juichen voor de een, zijn ze wel ander boos en omgekeerd. Maar ik kijk altijd vooral naar goed voetbal. Kijk, en daar ben ik zeker afgelopen seizoen bij Vitesse of bij NEC wel voor beloond. Met het feit dat zij hebben, ja, vaak met 5 aanvallen spelen, dat gaan ze in ieder geval ook proberen. Als lef beloond wordt en NEC speelt goed. Ja, juichen ga ik wel niet, maar dan ben ik wel heel enthousiast.
1: Dus jij schrijft gewoon op 88ste minuut 1-0 NEC, doelpunt Tadic. En meer niet.
0: Want... Dat zou helemaal mooi zijn. Tadic heeft hier natuurlijk een geweldig gevoel bij dit stadion. Ooit een fantastische wedstrijd met Ajax gespeeld. Toen Juventus nog wel een ander team. En Cristiano Ronaldo erbij. Europese top toen nog. Maar nou, dat is bij Juventus ook wel allemaal een stukje minder. Dat is niet meer de grote club van weleer. Maar ja, nog altijd een veel grotere club dan NEC. Ik denk dat ze bij 0-0 hier ook al heel blij zijn. Maar zelfs een kleine nederlaag doet niet eens heel veel pijn, denk ik.
1: Oké, Jan. Ik wens je heel veel plezier. En fijn dat we je even konden bellen. Goedenavond, hè.
0: Dag gedaan.

0: GPR Sportradio, REO Speedwagon hoor je. En keep on loving you.
1: Wielrenster Fem van Empel keert terug in het wielerpeloton. Van Empel zette vorig jaar in december haar carrière voor onbepaalde tijd even op pauze. Nu tekent de drievoudig wereldkampioen veldrijder een contract bij FDG United. Suez, ze wordt daar de collega van Demi Vollering.
0: En er wordt ook gedart. Bij darten heeft Dirk van Duivenbode de tweede ronde bereikt van de World Series of Darts Finals. De Nederlander was in de eerste ronde, gebeurde in Amsterdam, te sterk voor de Zweed Victor Tingström. Voor Van Duivenbode is de overwinning een lekkere opsteken nadat hij bij zijn voorgaande twee toernooien direct in de openingsronde al werd uitgeschakeld. Hij is de eerste Nederlandse deelnemer die zich heeft weten te plaatsen voor de volgende ronde van het toernooi. Er komen nog meer Nederlanders aan bod.
1: Dan zometeen, vanzelfsprekend, Juventus tegen NEC hier live op GPR Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Pro-Palestina-demonstranten zijn toch naar een Israël-manifestatie op de Dam gekomen, ondanks dat dat niet mocht van de rechter. Twee lieten een grote Palestijnse vlag zakken vanaf een balkon boven een winkel. Een paar demonstranten wisten ook het plein op te komen. Politie heeft mensen aangehouden, maar hoeveel is niet duidelijk. Alleen al in het oosten van Nederland wordt er voor tientallen miljoenen gefraudeerd in de zorg. Dat blijkt uit een onderzoek van een regionaal centrum. Dat kwam in een paar jaar 770 verdachte gevallen tegen. Bijvoorbeeld dat er wel zorg was gedeclareerd, maar nooit geleverd. En het geld verdween naar buitenlandse rekeningen. In het Limburgse Beek is een man van de top van een hoogspanningsmast gesprongen en overleden, meldt L1. Waarom die daar zat is niet duidelijk. Politieonderhandelaars probeerden hem al uren naar beneden te krijgen. En toen ze naar boven kwamen om hem eruit te halen, sprong hij naar beneden. Reanimatie mocht niet meer helpen. De Turkse president Erdogan mag officieel niet meer meedoen aan de volgende verkiezingen, omdat zijn maximale tijd erop zit. Maar daar heeft hij wat op gevonden. Volgens Turkse media wil hij vervroegde verkiezingen uitschrijven. En dan zou hij voor een derde periode kunnen gaan. Dan moet wel eerst het Turkse parlement ervoor zijn. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
9: Lekkere van Albert Heijn.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
16: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
19: Ja.
18: En nu?
19: Domeinnamen kopen.
18: Voor je bedrijf?
19: Ja.
18: Welk bedrijf?
19: Ja, dat weet ik nog niet.
18: Welke domeinen dan?
19: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
18: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
19: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
20: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel.
3: Aldi.
21: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
22: Het is donderdag, 17 september. Het is 9 uur. Daar hebben ze in Nijmegen echt al heel lang op gewacht. Op deze avond. Sorry, Robert.
4: Ja, daar ben ik. Ik wil zeggen, zo is het. Het zal stil zijn op straat in Nijmegen en omgeving. De bal rolt volgens mij net in Turijn. Nick Vorent en Philip van Es.
23: Ja, nog net niet. En as we speak, eerst de bal aan het rollen. Lopen we snel nog heel even door de opstellingen heen. Voordat we ons volledig op de bal gaan focussen. En dan zien we een wijziging op doel natuurlijk. Omdat Kretas geschorst is. Na een rode kaart gebeurde ook Glimt. Staat Polster op de goal. Achterin Kabar, Sandler en Storm. Middenveld met Bischoff, Le Breton, Neasmic en Ayodele Thomas. En voorin een oude voorhoede, maar wel een hele goeie. Met Tadic, Linssen en Thierry.
24: Dan Juventus en de elf namen tegen wie NEC vandaag moet proberen te gaan verrassen met op doel Grabara. Een achterhoede bestaande uit Kalulu, Gatti, Luchumi en Celik. Op het middenveld controlerend Sar en Lewis en dus geen Koopmeiners. Hij zit op de bank. McKennie, Gonzalez en Alijbekovic spelen achter de eenzame spits Woltemaat.
23: Ja, het is NEC dat de bal heeft in de eerste minuut en de bal mag blijven houden. Het is een avond waar ze in Nijmegen lang naar uit hebben gekeken. Ja, wie wordt de opvolger van bijvoorbeeld Johnny van Beukering? Laatste NEC-speler die een goal maakte, overigens ook tegen een Italiaanse ploeg die in het zwart-wit speelde. Of speelt nog steeds uiteraard. Udinese, toen nog zonder Di Natale. Want die zat vrolijk op de bank. Maar wel bijvoorbeeld met grote namen als Alexis Sanchez. Nu ook toch grote namen op het veld bij Juventus. Als NEC balbezit blijft houden. Sandler legt hem heel even opzij in de voeten bij Bischoff. Die kan doorlopen. Dan is er beweging bij Sherry en ook bij Linssen. Proberen de bal eroverheen te leggen. En daar is die ervaren verdediger van Juventus. En dat is Gatti. Speelt hem terug naar Grabara. Die speelt met een bekend masker. Dat is voor hem in ieder geval bekend. Hij heeft ooit een breuk in zijn gezicht opgelopen. Sindsdien loopt hij met dat masker op. Ondertussen is het bal veroverd. Celik die er vandoor gaat voor Juventus.
24: Celik aan de rechterkant. Hij ziet dat de bal hem afgepakt wordt. Maar dat gaat met een overtreding. En dus is er een vrije trap voor Juventus aan de rechterzijde van het veld. We zien die overtreding nog een keertje in beeld. Het is allemaal niet zo ernstig wat Kabar doet. Maar genoeg voor een vrije trap in ieder geval. En de bal wordt daar neergelegd. We zien Spalletti in beeld. Onrustig, ijsberend heen en weer. Hij had een zwaar weekend afgelopen week. 3-2 nederlaag tegen Sassuolo met zijn Juventus. Hij gaf in de aanloop naar deze wedstrijd de complimenten aan Dick Schreuder, die hij een moedige coach noemde. Met een eigen speelstijl die veel doelpunten oplevert. Dat is ook in Juventus niet ontgaan. De vrije trap gaat inmiddels genomen worden. Er gaat een handje in de lucht om aan te geven waar die bal zo dadelijk gaat vallen. En aan NEC de taak om nu alle hens aan dek te hebben. Daar komt de bal voor. Die gaat de lucht in en valt dan achter in het veld bij Alijbekovic. Die probeert naar binnen te komen. Geeft de bal voor. En dat is een goed optreden van... dat is niet zo goed optreden. De keeper laat de bal los. Maar is ook gehinderd. Is een eigen 5 meter. Dit loopt met een sisser af. Ik dacht, hij pakt hem.
23: Ja, daar ging ik ook vanuit. Maar wordt ondersteboven gekegeld in zijn eigen 5 meter gebied bij de tweede paal. Hij kwam goed uit tegen Cambuur. Ging hij daar nog de mist in. Maar het is 2 man die tegen hem aanspringen. Gatti rond daarna af. Ja, duidelijke overtreding in de sandwich. En in dit 5 meter gebied, grotere overtredingen kun je ze niet krijgen dan deze. Ondertussen NEC dus weer in balbezit. Die zijn niet bang in deze wedstrijd. Proberen de bal echt in de ploeg te houden en hun eigen spelletje te spelen. Iets wat Dick Schreuder natuurlijk voorafgaand aan deze wedstrijd al zei. 3 minuutjes zijn we onderweg, nog steeds 0-0. Als Sherry eventjes doorloopt, kijkt of hij Bischoff kan bereiken. Nee, dat is niet. En dus gaat hij proberen zijn directe tegenstander te lokken op de helft van Juventus aan de rechterkant. Dat lukt een beetje, maar ja, hij wil nog niet echt happen. Dus moet het maar even buitenom. Dat gaat alleraardigst. En zo kan NEC er aan die rechterkant voorbij komen. De voorzet in de richting van Le Breton kan worden weggekopt. En zo is het Juventus dat even op moet letten. Bal wegwerkt. Woltemade loopt zich dan vast bij Neasmic. De nummer 6 van NEC is een onstopbare stofzuiger, lijkt het haast wel. En NEC kan dus bouwen aan de volgende aanval.
24: Ja, die volgende aanval zal gaan lopen over de linkerkant, waar NEC de bal nu eventjes terug laat gaan naar het middenveld. En dan opnieuw de linkerflank gezocht. NEC probeert de bal wat rond te laten gaan en houdt hem nu zowaar eventjes in de ploeg. Er is wel druk van Juventus op die eigen helft. En uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. zijn het de Italianen die mogen gooien. Meteen de bal ook even vertragen. Even de juiste stellingen weer opzoeken. Dan zal die inworp zo dadelijk gaan komen. We zijn bijna vijf minuten onderweg. Voor deze prachtige start van dit Europese avontuur voor NEC. Juventus de bal op de eigen helft. McKennie wil de bal aan de linkerkant wel hebben. Die wordt overgeslagen. Gaat de bal nu denk ik alsnog ontvangen. Inderdaad, hij probeert het met een hakje. Dat is wat nonchalant. En daar kan NEC ook tussen zitten met Bischoff. NEC heeft de bal weer terug. Nu aan de rechterkant. Er moet een keer geopend gaan worden. Het gaat allemaal in de kleine ruimte. Juventus duikt er direct bovenop. En daardoor is er weinig ruimte voor NEC om te voetballen. En zijn de bal nu ook kwijt. Wel de bal over de achterlijn. En dat betekent dat NEC mag gaan gooien. Precies ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld.
23: Het is Bischoff die dat mag gaan doen. En doet dat achteruit richting Sandler. NEC is weer ouderwets zichzelf. Tegen Cambuur lieten ze zich aftroeven. Cambuur moeten we daar dan ook de complimenten voor geven. Die waren heel erg fris. Als hier Cabar de fout ingaat, levert de bal zomaar in. Maar de counter kan niet komen, omdat onder andere Woltemade net te laat reageert. Dus kan de bal helemaal terug naar die doelman. Polster speelt daar. De compleet vrijstaande Sherry in mag doorlopen. De man die een aanvoerdersband draagt bij NEC. Ziet dan wat ruimte bij Brian Linssen. Die kan aannemen. 16 meter gebied in een glijdend. Produceert hij een rolletje. Maar die bal kan in de verre hoek makkelijk gepakt worden door die Poolse doelman. Die van de week al wist dat hij in dit toernooi mocht gaan keepen. Zijn coach gaf dat al aan. Luciano Spalletti. Dat Grabara in deze wedstrijd mag gaan keepen. Geen Guglielmo Vicario dus. Het is Grabara met de lange bal in de richting van Woltemade. Die kan hier helemaal niet bij. En dus moeten we concluderen dat dit een hele slechte uittrap is van Grabara. Mag NEC weer gaan gooien. Maar dat gebeurt dan wel diep op eigen helft. Spreken we de zesde minuut bij een stand van 0-0.
24: Cabar is het die de bal in de handen heeft genomen. Hij geeft een lange slinger richting de middenlijn. Probeert NEC er door te komen. En dat lijkt in tweede instantie ook te lukken. Nu even wat ruimte, maar ook goed verdedigd door Juventus. En is de bal terug bij de Italiaanse recordkampioen. Doelman Grabara die de bal aangespeeld krijgt. En de bal verlegt naar de linkerkant. Celik met een lange slinger naar voren. En daar NEC die er goed tussen zit. Met op het middenveld Nejasmic. Die de bal inlevert. Weinig ruimte telkens. Opvallend hoe Juventus telkens met 3-4 man de NEC die de bal dan op dat moment heeft aanvalt. Op die manier is er weinig ruimte voor NEC om lekker door te voetballen. Daar zullen ze zich goed op voorbereid hebben, Juventus. Want ze weten ongetwijfeld dat NEC in een split second voor gevaar kan zorgen. Dat is de visie van Schreuder inmiddels. Even een blessure op het veld. Ik heb even niet gezien wie er daar naar het achterhoofd greep.
23: Het is Douglas Luiz.
24: Het is de nummer 12 inderdaad. Luiz die een klein tikje heeft gekregen van Le Breton op het achterhoofd. Hij staat inmiddels weer. Juventus mag de vrijtrap gaan nemen.
23: Doet dat op eigen helft. Ja, smokkelen een paar meters. Dan maken een paar NEC'ers zich druk om. Vooral Dusan Tadic. Scheidsrechter van vandaag. Dat is de Oekraïner Oleksij Derevinski. Die laat het allemaal maar even gaan. Probeert niet al te strak erop te zitten in het begin van deze wedstrijd. Juventus ondertussen in balbezit. Bal gaat helemaal naar Lukimi aan de linkerkant. Daar proberen ze McKennie weg te steken. Velduel met Bischoff. McKennie trekt goed naar binnen. Paasje tussendoor mislukt. Omdat de hakken van Sandler daar in staande weg zijn. Dus kan NEC weer overnemen met Sherry. Verovert daar goed een knap de bal op Lukimi. En dan ja, Nijasmits. Die moet als een soort rechtsbuiten nu zijn man gaan passeren. Ballen veroveren kan die wel. Maar creatief met een schaar of een Akka zijn man voorbij. Dat is geen specialiteit van de Serviër. Dus mag Juventus de bal heel eenvoudig overnemen. Even terug de rust zoeken bij Grabara. En van daaruit rustig aan een aanval opbouwen. Die misschien een kans gaat opleveren tussen de palen. Oh, daar kan zo doorgelopen worden. Och, daar zit de doelman helemaal mis. Polster en is het een gratis 1-0 voor Juventus. Het is González die vrij af kan ronden. Flater achterin bij NEC. Zorgt ervoor dat ze bij Juventus zo naar de 1-0 kunnen lopen. González mag al helemaal vrij doorlopen. We spreken ondertussen de 9e minuut. En daarna gaat die doelman ook nog eens opzichtig in de fout. Dus een valse start. Laten we daar maar op houden voor NEC. Dat wel alle aardigs voor de dag kwam in balbezit. Zeker niet bang. Nou ja, voor die doelman is het ook wel lekker. Want hij krijgt een assist. Grabara. Voor die andere doelman, Polster, die helemaal mis zit. Is het heel snel vergeten. Ja, loopt terug naar zijn goal met de handen op het achterhoofd. Als hij ziet dat González daar scoort. Cabar maakt nog een gruwelijke overtreding nadat González die bal binnenschuift. Maar dat gaat allemaal niet door. Want de bal is alvast over de lijn heen geweest. En dan mag je dit gewoon doen. En dus is het voor Juventus de eerste goal van dit Europa League seizoen.
24: Ja, slecht begin voor die Polster. Normaal gesproken niet de eerste keuze onder de lat. Maar door de schorsing van Kretas hij nu onder de lat bij NEC. En dit was een behoorlijke flater. En daardoor is het een valse start inderdaad voor NEC. Want binnen de 10 minuten staat de 1-0 op het scorebord. NEC heeft inmiddels weer afgetrapt. Polster aan de bal. En ze zullen moeten gaan zoeken naar een gelijkmaker. En dat zal een hele klus worden. Het was al een hele klus toen het 0-0 stond. En die klus is alleen maar groter geworden voor de ploeg uit Nijmegen. Linssen heeft een slim idee, maar de uitvoering laat de wensen over. Hij probeert zijn medespeler weg te steken, maar de bal belandt uiteindelijk bij doelman Grabara. Die de bal naar Weston McKennie speelt aan de linkerkant. Die komt hem diep ophalen. Nu een lange bal naar voren richting Woltemade. Die wil hem doorkoppen, komt er niet aan. Maar de bal komt toch bij zijn ploeggenoot terecht. En dan probeert Juventus er aan de rechterkant uit te gaan. Met opnieuw Woltemade. Die wordt daar goed op de huid gezeten door Linssen. Maar die heeft daarbij ook een overtreding gemaakt. Althans, dat is het oordeel van de scheidsrechter. Linssen is het er niet geheel verrassend mee oneens dat dit beoordeeld wordt als overtreding. Maar de vrijtrap gaat toch echt naar Juventus. En die nemen de tijd om de bal eens even rustig neer te leggen. Ja, alle haast is natuurlijk direct verdwenen bij de Italianen. Die dus nog wat te herstellen hebben na afgelopen weekend. En zeer tevreden zullen zijn met deze vroege voorsprong in de eerste ronde van deze Europa League editie. De vrije trap gaat zo dadelijk genomen worden. NEC zoekt de verdedigende stellingen op. Het is alleen Sherry volgens mij die nog wat voorin blijft hangen. In de hoop misschien nog weggestuurd. Daar is McKennie in de 16. Aanname is behoorlijk matig, maar hij krijgt de bal toch nog bij Kalulu. En dan is het Juventus dat de bal kwijt is. En nu misschien een mogelijkheid voor NEC om te counteren met de bal op de middenlijn bij Sherry. Sherry heeft eigenlijk alleen Linssen bij zich. En er zijn Juventus-spelers als razendsnelle terug in de defensie. Waardoor de pas voor Sherry wordt afgesneden. NEC blijft aan de bal, maar de aanval komt tot stand.
23: Ja, dit keer wel een stuk sneller verdedigen van Juventus. We zagen tegen Sassuolo dat ze op de 11:30 terugliepen. Toen werd het opeens 3-2 in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. NEC zal daar dan misschien ook wel een klein beetje rekening mee houden. Dat deze ploeg blijkbaar op het einde van de wedstrijd best nog wel eens leeg zou kunnen zijn. En dus moet je de schade ook zien beperkt te houden. Ja, we weten het, de aanvallende speelstijl van Dick Schreuder wilde nog wel eens voor zorgen dat ze helemaal niet afwachten en gewoon als een denderende trein over dit Juventus heen proberen te denderen. Het is 12 minuten dat we onderweg zijn in het Allianz Stadium. NEC nog steeds in balbezit, wel op de eigen helft. Is het een goede paas van Sandler richting Linssen. Die heeft alleen te laat door dat hij daar op de huid wordt gezeten door McKennie. Die kan dus de bal van de voeten af snoepen van Brian Linssen. Dan is het doorvoetballen aan die linkerkant voor Juventus. Is het Ajak Begovic, die wordt naar de grond gebracht. Sherry daar, de dader, schuldbewust, steekt zijn handje ook op. Krijgt nog even een praatje en een preek van de scheidsrechter. Maar ja, draait zich dan om en de scheidsrechter denkt, ach ja, nou ja, laat maar even lopen dan. Voor dit moment is het ondertussen Juventus dan een vrije trap mag gaan nemen. Dat doen ze diep op eigen helft en die gaat dan ook nog eens achteruit in de richting van Gatti.
24: Ja, de Juventus achterin met de bal. NEC probeert iets van druk te zetten, maar doet dat ook een klein beetje twijfelachtig. Bal nu langs de rechterkant weggestuurd naar Çelik, mee opgekomen. Maar hij wordt de pas afgesneden door Kabar. Die verdedigt uit en Sherry werkt hard, maar kan de bal niet veroveren. Dus Juventus weer in de middencirkel aan de bal. Meteen de aanval gezocht. Woltemade vertrekt, maar krijgt de bal niet aangespeeld. NEC kan er goed tussen zitten. Is er even een moment van rust achterin. Met Bischoff die nu op het middenveld de bal kan krijgen. Dat is niet Bischoff trouwens. Dat is Le Breton die de bal daar had. En nu gaat de bal via Kabar aan de linkerkant naar voren op het middenveld. Even dus de rust gezocht door NEC. Juventus zakt terug naar de eigen helft. Laat NEC wat komen en wordt dan daar opgevangen door de geel of door de wit-zwarten uit Turijn. NEC laat de bal nu eventjes rustig rondgaan in de defensie. Kijkend, zoekend naar de openingen, maar die nog niet vindend tegen deze gelauwerde ploeg uit Italië. De bal nu helemaal terug bij doelman Polster, die misschien voor een lange variant gaat kiezen. Hij staat met de bal aan de voet op de rand van de 16 en kiest inderdaad voor een wat langere trap richting de linkerkant van het veld. Daar wordt een aanval opgezet, maar is het Juventus dat vrij gemakkelijk de bal kan onderscheppen en weer kan inleveren bij de eigen doelman Grabara. En niet voor het eerst kan hij de bal vrij simpel wegspelen. En is het Linssen die is gaan liggen. Ik heb niet gezien wat voor botsing hier was.
23: Ja, Gatti probeert daar Linssen vervolgens af te stoppen. Dus die maakt zich breed. Dan is het Linssen die probeert Gatti te ontwijken. Met zwaaiende armen slaat die Gatti per ongeluk in zijn nek. Niet de bedoeling. Vervolgens slaat Gatti terug. En dus is de vraag wat Derevinsky gezien heeft. Linssen blijft vervolgens op de grond liggen. Ja, daar gaat nog wel iemand naar kijken. Ondertussen zijn er de aanvoerders, Sherry en McKennie, die zich moeten melden bij de Oekraïner. Hij mag de letterlijke scheidsrechter tussen deze twee zijn. De man die moet gaan oordelen wat er nou aan de hand is. Ja, het is een klein tikje op de achterkant. Daarbij vliegt de haarband van Gatti uit. Vervolgens is het Gatti, ja, die gaat met een arm heel breed in het gezicht van Linssen. En Linssen geeft hem ook wel een veeg in de nek. Dus moeten we ook wel concluderen dat de woede van Gatti iets wat terecht is. Heeft ondertussen de haarband al wel weer teruggevonden. En dus kunnen de haren weer goed zitten. Even kijken, Robert, dat is ergens gescoord, denk ik.
0: Ja, zeker. Bournemouth, dat vind ik wel leuk om te melden. Real Sociedad tegen Bournemouth met Kluivert in de basis. En Kluivert heeft zojuist voor de 1-0 gezorgd. Verder gescoord bij Crystal Palace tegen Potsdam. Daar staat het 1-0. En voor de rest is overal, voor zover ik dat nu kan zien, ja, ik weet zeker nog 0-0.
24: Bij Juventus nu Woltemade in gevecht met twee verdedigers van NEC. Dat gevecht komt hij niet zonder kleerscheuren uit. En NEC neemt de bal ook over met Sherry aan de rechterkant. Bischoff biedt hem steun. Daar gaat de bal naartoe en dan terug naar Sherry. Die veel aan de bal komt, vooral aan de rechterkant. Nu wat meer de as van het veld opzoekt. Met de gele aanvoerdersband om de arm verdeelt hij het spel naar Storm die mee op is gekomen vanuit de defensie. En nu opnieuw Sherry met een opening naar de linkerkant. Ze zoekt NEC naar de ruimte. Schuift het maar heel mondjesmaat op tegen een Juventus in de verdedigende stellingen. Ontstaat er nu een klein beetje ruimte aan de linkerkant. Maar die ruimte is ook heel snel weer verdwenen. Via Grabara nu een lange poeier naar voren. Waar Center de bal op het hoofd krijgt. NEC heeft de bal dus wel direct weer terug. Maar begint ook weer van vooraf aan als het gaat om de aanval zoeken tegen Juventus. Juventus dat iets verder naar voren stapt nu als NEC aan de bal komt. Wacht niet meer achter de eigen middenlijn. Een stap zwaar om druk te zetten de helft van NEC op. NEC wel aan de bal met Sherry aan de rechterkant. Zoekt zijn tegenstander op, gaat de bal inbrengen. Dat is geen slechte bal en er komt de kans voor NEC. Maar in de handen geschoten van Grabara. Dat was een behoorlijke mogelijkheid voor Le Breton. Mooie opening van Sherry. Een goede aanname van Le Breton. En die schiet dan uit te draaien helaas recht op doelman Grabara. Maar een eerste serieuze kans voor NEC Nijmegen.
23: Nou, dat is het positieve. Dat NEC zich in ieder geval na die 17 minuten die we er nu op hebben zitten zich niet te kennen geeft. Le Breton die bal echt heel knap bij zich houdt. Verrast daarmee zijn directe tegenstander. In dit geval Kalulu. Die moet hem laten lopen. En dan vervolgens vanuit de draai is het wel moeilijk schieten. Dat moeten we erbij zeggen. Dan is het ook maar hopen dat je dan de goede richting aan die bal meegeeft. Nou, het lukt Le Breton net niet. Ja, als je nog één of twee keer zo'n kans weet te creëren, dan is de kans vrij groot dat je het die doelman een stuk moeilijker maakt. Het is een overtreding. Het is Sar die ondersteboven wordt gekegeld door Nijazmić. En dus mag Juventus een vrije trap gaan nemen. En is het Sar die even om zich heen staat te kijken. Heel vragend dat ook doet. Is de bal namelijk kwijt. Heeft hem ondertussen teruggevonden. Precies op de middenlijn kan er een vrije trap genomen gaan worden. Die gaat achteruit. Juventus probeert vanuit de controle kansen te creëren. Maar ja, net ging het dus vanuit een doeltrap of een trap van de doelman. Dat er in één keer ruimte kwam. En dus zullen ze bij Juventus wel een paar wapens gevonden hebben. Laat het maar over aan Luciano Spalletti. Op zich tactisch een prima trainer. Die zijn ploeg kan aanpassen naar wat een tegenstander doet. Ja, NEC is een ploeg die zich niet graag aanpast. Hebben hun eigen spel. Gaan dat gewoon spelen. En zoeken het, laten het de tegenstander graag uitzoeken. Die dat dan vervolgens oplossen. Als nu Woltemade ingespeeld wordt. En dit is een hele goede tackle hoor. Van Kabar. Bal gespeeld. Sherry van afstand. Maar dat is een meter of 2-3 naast. De goal van Grabara. Is het ondertussen wel even kijken hoe het met Weston McKennie gaat. Het is een hele goede tackle hoor. Van Kabar. Die gaat er wel hard in. Maar glijdt die bal met zijn linker zo van de voeten van McKennie af. Daarna kan die McKennie niet meer ontwijken. Die valt vervelend op zijn schouder. Vervolgens uit die tackle is het een schot van Sherry. Die probeert curve te geven aan die bal. Zodat hij misschien via de binnenkant van de paal nog binnen kan slaan. Ja, het is allemaal het proberen. Daar blijft het ook voorlopig bij proberen. We zijn 18,5 minuut onderweg. Stand is nog steeds 1-0. Door die goal van González na 9 minuten.
24: Ja, Juventus mag van achteruit beginnen. Weston McKennie staat gewoon weer. Het leek in eerste instantie allemaal wat erger dan het, geloof ik, uiteindelijk blijkt te zijn. En Celik speelt de bal naar voren. Dat gaat via NEC over de zijlijn. Dus mag Juventus gaan gooien aan de rechterkant. is de rechtsback die zelf de bal ook meteen weer heeft opgepakt. Hij wordt wel door de scheidsrechter even een paar meter teruggestuurd. Want het bekende smokkelen, wat ook Juventus graag doet, is meteen in de smiezen bij de scheidsrechter. Celik neemt nu lekker de tijd voor deze inworp. Die komt nu op het hoofd van een NEC'er. En dus kan Linssen nu overnemen. Die probeert Sherry te zoeken. Dat is een beetje een paas op goed geluk. En die komt dan ook niet aan. Daar zit Weston McKennie gemakkelijk tussen. En ook Kalulu is daar nog in de buurt. En zo heeft Juventus de bal weer terug met Sar. Terug naar Gatti. Gatti naar Kalulu. En terug naar Grabara. Misschien wel de man het meeste aan de bal in de openingsfase van dit duel. Met Juventus dat nu met Alain Bekovic een aanvaller probeert te betrekken in het veld. McKennie aan de linkerkant. Laat de bal over de zijlijn lopen. Daar zat nog wel een Nijmeegs voetje tussen. En dus mag Weston McKennie zelf gaan gooien. Krijgt snel een bal toegegooid. Dat is geloof ik niet helemaal een inworp volgens de technieken zoals dat moet. Maar goed, de scheidsrechter heeft er weinig baat bij om dat nou af te gaan fluiten. Juventus heeft de controle met de bal achterin bij Gatti en bij Luis.

0: zo'n beetje het meeste bal heeft gehad aan de kant van Juventus. Hij, een speler die, als ze het even niet meer weten, maar ingespeeld wordt. En dan moet de Italiaan het gaan verzinnen. Het enige probleem is dat niet de meest creatieve verdediger is. En dus loopt hij nu ook een potje verstoppertje te spelen achter Linssen. Luis wilde hem weer inspelen, maar hij denkt, ja, ik geef de pijp aan Maarten. Ik heb hier even geen zin meer in. Even afgeven aan een ander. Dat gebeurt uiteindelijk. Het is Grabara die ondertussen balbezit heeft. Juventus diep op eigen helft. Proberen NEC ook een beetje te lokken. Hopen dat NEC daar dan roekeloos druk gaat zetten. In de hoop dat er dan voorin weer ruimtes komen. Zoals die eerder daar waren voor González. Hij, de man die nu ook de paas geeft naar voren. Belabberde paas. Zo in de voeten van Sandler. Dan is het Linssen die overneemt. Linssen probeert er een ingooi uit te halen. Dat lukt niet. In twee instanties weet hij dan nog in balbezit te blijven. Maar krijgt hem weer niet in de voeten van Breton. En dan is het het grote opgestoken duimenfestival bij NEC. Dat zowel Linssen als Le Breton allebei met twee duimen in de lucht naar elkaar. Van ja, goed bedacht, goed bedoeld. Maar het lukt helaas niet voor NEC. En dus mag Juventus maar weer eens overnemen. En dat doen ze weer voor hun eigen 16 meter gebied. Is het even opdribbelen. Denk geen optie zien terugspelen. En dan weer om hun eigen 16 meter gebied heen gaan hobbelen. Nee, dat is niet het geval. De bal gaat naar González helemaal aan de linkerkant. Kan geen voorzet geven. Moet dus wel achteruit.
1: Ja, achteruit tot bij de man met de nummer 26, Lucumi. Die inspeelt op zijn ploeggenoot. En dan gaat de bal naar de rechterkant. Waar Çelik weer mee naar voren is gekomen. Dat hebben we veel gezien in die eerste helft. Nu iets wat ruimte op het middenveld. Moet de NEC wel gaan ingrijpen. Want er is ruimte voor een afstandsschot. En dan komt die bal bij Woltemade een beetje op goed geluk. Zomaar voor de voeten van de spits. En een goede reflex van Polten. Op die onverwachte inzet van Woltemade. Plotseling voor zijn neus. Daar komt de NEC enigszins goed weg. Een grote kans was het niet. Maar een hachelijk moment was het zeker. Nu Sherry. Die had kunnen meegeven aan de rechterkant op Bischoff. Maar had daar net iets te veel tijd voor nodig. En dus is hij de bal nu kwijt. En kan Juventus weer het spel gaan controleren met Sar en Luis op het middenveld. Die veel worden ingespeeld door die verdediging. Om dan vervolgens de aanvallers te proberen te betrekken. Dat wil nog maar een mondjesmaat lukken. Wel was daar dus net Woltemade. Nu een paas binnendoor richting McKennie. McKennie haalt die bal. En dan is er plotseling wat ruimte. McKennie gaat hij zelf schieten? Nee, hij geeft de bal over op González. González 2-0. Dat is de tweede treffer van González en de tweede treffer van Juventus. En zo staat het na ruim 23 minuten spelen 2-0 Juventus NEC. En is dit een bittere, bittere pil voor de Nijmegenaren. Juventus heeft weinig kansen nodig om dodelijk effectief te zijn.
0: Ja, dan is het een goede aanval van Juventus. Komt hij uiteindelijk uit bij Alekbenović. Dat is dan de man die de trekker over mag halen. Hij, de maker van de 2-0. En dus NEC, ja, op zich, het speelt best aardig. Maar nu al langere tijd niet in staat om balbezit te houden. Wordt nog even gekeken naar buitenspel. Omdat McKennie daar aan de aandacht ontsnapt van Nejasmic. En vervolgens kan hij hem terugleggen. En ja, in het 16 meter gebied kan er vrij uitgehaald worden door Alekbenović. En dus is het heel simpel voor hem eigenlijk. Polster die nog roept naar zijn verdedigers om druk op het schot te krijgen. Dat lukt totaal niet. Sandler is ruimschoots te laat. Hobbelt een beetje vooruit. Staat erbij en kijkt ernaar. En voor de Oostenrijkse doelman is er dan geen houden aan. Ging bij de eerste in de mist. Maar deze kunnen we zeker niet aan hem toeschrijven. Juventus voert het plan dat Spalletti heeft uitgedokterd. Eigenlijk feilloos uit. Ondertussen staat NEC al klaar om de aftrap te gaan nemen. Het lijkt mij niet dat deze goal afgekeurd kan gaan worden voor buitenspel. Omdat Sandler buitenspel namelijk nog aan het opheffen was. Dat is zeker het geval. De bal rolt ondertussen weer. En dus hebben we tussen Juventus en NEC een stand van 2-0. Zijn we 25 minuten onderweg in deze wedstrijd. En Alekbenović dus de man met de treffer.
1: NEC nu met de bal achterin. Ze moeten zich vasthouden aan dat ene kansje gecreëerd. Le Breton met het schot dat gekeerd werd door de keeper. Dat was de enige keer dat NEC wat ruimte vond. Nu is misschien de volgende keer als Linssen gezocht wordt. Maar die bal niet tot bij hem. Afvallende bal wel voor Sherry die hem nog een keer inbrengt. Uiteindelijk moet Sherry de bal gaan laten lopen. En kan Juventus hem wegperen. Dit keer niet met een gecontroleerde overname. Maar gewoon een poeier naar voren. Daar staat niemand meer van Juventus. En dus is dit makkelijk oppikken voor Polster. Die meteen Sandler kan inspelen. Iedereen nog op de helft van NEC. Er is weinig druk van Juventus. En waarom zouden ze ook 26 minuten gespeeld. Bijna stand 2-0. Ze zitten in een zetel. En NEC is de ploeg die het werk moet gaan doen. Om er een resultaat uit te gaan halen. Met Sherry aan de rechterkant. Stuurt Le Breton weg. Die krijgt een goede tackle te verduren van McKennie. Die daar ook nog de bal aan overhaalt.

0: houdt. En dan Alej Begovic wil wegsturen. Woltemade springt daartussen. Woltemade houdt de bal even bij zich. Geeft hem dan terug aan Sar. Die had daar niet helemaal op gerekend. Dus kan NEC profiteren met een overname. Bal aan de rechterkant. Sherry meteen twee man op zijn dak. Hij speelt de bal naar Storm. En met een beetje geluk houdt NEC de bal in de ploeg. Nu met een goede kaats richting Linssen. Het schot van Linssen in de korte hoek. Maar net over de goal van Grabara. Even wat ruimte toch gevonden door NEC. Met een goede bal door de as van het veld. En Linssen met een harde poeier over de lat geschoten. Maar dit was weer zo'n momentje.
1: Opmerkelijk moment. Ik wil even opmerkelijk voorsprong voor Torrense. Kennen jullie het verhaal? Torrense, winnaar van de Portugese beker. Van het tweede niveau, geloof ik zelfs. Misschien zelfs wel lager. Speelde uit tegen Lidenström. Wat denk je dat er gebeurd is?
2: 1-0 voor.
3: 1-0 voor, ja. Dat kan dus niet anders.
1: Het sprookje gaat maar door daar. Crystal Palace komt trouwens nu ook op 2-0. Dus Crystal Palace staat er goed voor.
3: Ja, dat zal Quinten Timber deugd doen. Dat ze daarvoor staan 2-0 ook bij Juventus tegen NEC. Waar Nejas Mitchell ertussen in balbezit is. Ja, NEC voetbalt echt niet slecht en creëert serieus goede kansen. Met dat paasje van Tadic. Dan zie je toch de klasse van de Serviër. Dat hij hem perfect op maat geeft. Eigenlijk hoeft Linssen in zijn pas niks meer aan te passen. Kan in één keer doorlopen en uithalen. Had het vizier misschien even op scherp moeten stellen. Ondertussen is het Sandler die de bal heeft. Even terug naar Kabar. En vanuit de Duitse centrale verdediger mag er dan verder gevoetbald gaan worden. Naar Ayodele Thomas. De man die vorig seizoen begon bij Jong PSV. Halverwege de overstap maakte naar RB Leipzig. En ondertussen in NEC's dienst is. Dit is een dramatische bal van Sandler. Levert hem zo in bij Woltemade. En dan is het 3-2. Moeten ze bij NEC alle hens aan dek. Is daar het doorlopen van González. Die wil hem dan meegeven aan die andere doelpuntenmaker. Alek Begovic. Maar die krijgt de bal niet in de voeten. Omdat er net ternauwernood nog een der NEC'ers tussen zit. En zo moeten ze bij de Nijmegenaren achterin echt op blijven letten. Ja, we kennen het verhaal van NEC. Aanvallend is het zo goed. Het is heerlijk om naar te kijken. Maar verdedigend is het af en toe daardoor juist oh zo kwetsbaar. Van Dick Schreuder heeft al twee keer laten zien dat het dus defensief echt wel te kloppen is. Zeker voor een grootmacht als Juventus die in dit toernooi spelen. Maar ja, eigenlijk altijd in hun achterhoofd hebben, dit is een toernooi te laag. Wij horen in de Champions League. Voorlopig zullen ze het hiermee moeten doen. En aan de andere kant, als het in de competitie niet lukt, en dat is op dit moment het geval van Juventus, staan achtste. Ja, dan is dit ook een route, misschien wel een kortere route, richting een Champions League ticket. Hoef je alleen maar het toernooi even te winnen. Dan sta je met een Champions League ticket in de handen. Maar ja, voorlopig zijn we pas 29 minuten in dit toernooi bezig en staat het voor Juventus dus 2-0.
0: Net even Sandler die bewust het spel vertraagt aan de kant van NEC om wat coachende woorden uit te delen aan zijn ploeggenoten. Misschien heeft het geholpen. NEC nu aan de bal. Linssen gezocht, maar Sar zit hem op de huid en pakt hem de bal af. En dan is er daar een overtreding gemaakt. Dat heeft de scheidsrechter goed in het vizier. Of het is de scheidsrechter die de bal zelf heeft aangeraakt. En dat is de reden dat er nu een scheidsrechtersbal wordt gegeven. En die bal zal gaan naar NEC. En er komt een eerste wissel aan. Al na een half uur spelen wordt de eerste wissel voorbereid. En is het Geiger die aan de kant van NEC Nijmegen klaarstaat om zo dadelijk in het veld te gaan komen. Dat is een middenvelder. En dan is het de vraag, komt hij voor een andere middenvelder? Of gaat Schreuder al na een half uur spelen in die eerste helft zijn ploeg wat anders neerzetten? Het zou niet zo'n gek idee zijn, gezien het feit dat de NEC al snel een dubbele achterstand te pakken heeft met die twee goals die Juventus reeds gemaakt heeft. We zitten te kijken naar Bischoff. Die geeft aan, ik moet gewisseld worden. En dan wordt het toch gewoon een noodgedwongen blessurewissel, denk ik. Bischoff is erbij gaan zitten. Voelt aan de hamstring, als ik dat zo zie. En maakt heel duidelijk het wisselgebaren naar de zijkant. En dan zal ongetwijfeld Kijker voor hem zo dadelijk binnen de lijnen gaan komen. En is het einde wedstrijd voor Bischoff, die een bidon aangereikt krijgt, mogelijk een kans voor NEC om eventjes ook wat overleg te doen over de tactiek.
1: Ja, nu het spel stil ligt, kan ik even kijken naar de andere uitslagen. Tenminste, de tussenstanden vanzelfsprekend. Besiktas Marseille 1-0. Tahili die maakte daar de goal. Poku op de bank overigens. Crystal Palace tegen Lech Poznan is dus 2-0 geworden. Heb ik je net zojuist al gezegd met kijken, wie hadden we daar ook weer spelen? Crystal Palace. Oh ja, Timmer natuurlijk, die staat in de basis. Dan zoals je dat tegen Bournemouth, de 0-1 van Kluivert. De 0-2 is door Rayan, is daar inmiddels ook al gevallen. Pilsen tegen Royal Union staat 0-1. En Celtic staat thuis met 1-0 achter tegen Villarreal. En Torrens, wat een verhaal is dat van de tweede liga. Die won het verrassende beker in Portugal uit tegen Lidenström. Ze mochten Europa in en staan waarschijnlijk ook tot hun eigen grote verbazing met 1-0 voor. Terwijl ik zie dat Besiktas Marseille zojuist op 1-1 is gekomen. Bal rolt er weer bij jullie of nog niet?
0: Nou, het is niet.
3: Het is nog even kijken hoe Bischoff het veld afkomt. Dat hoeft niet per brancard. Dat
1: ziet kan er wel ernstig uit overigens.
3: Ja, dat greep gelijk naar de hamstring. Moet tussen twee verzorgers in. En zo vallen ze gaandeweg dit seizoen, of vrij vroeg in het seizoen, om bij Bosjes bij NEC. We zagen tegen Cambuur al Emre Moor uitvallen met een blessure. En nu ook Bischoff. Ja, dat moet trainer Dick Schreuder zorgen baren. Die komt ook gelijk naar de kant lopen om Bischoff daar even een hart onder de riem te steken. Maar ja, het is wel Geiger die erin komt. De man die gepasseerd werd, stond tegen Cambuur nog wel in de basis. Mag het dan nu gaan doen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Tahoui en Sierhuis. Die hadden een basisplaats in het weekend. Maar zijn die dus gaandeweg deze week kwijtgeraakt. Ja, Spalletti zagen we net heel even bij ons ijsberend heen en weer lopen. Ja, die is natuurlijk niet helemaal lekker van zijn plekje. We hadden al gezegd, Juventus op de 8e plaats. En dus wordt er in Italië al gelijk aan de stoelpoten gezaagd. Van Luciano Spalletti, maar deze vroege 2-0, die zal hem lekker uitkomen. We hebben 32 minuten op de klok. Juventus heeft er dus 2 gemaakt. NEC nog geen. De kansen zijn er wel op geweest.
0: Ja, en NEC heeft een momentje adem kunnen happen. Dat is te zien aan het jagen van zowel Sherry als Linssen, die volle bak gaan. Bal naar voren geschoten door Juventus. En dat is lukraak gebeurd. En dus gaat er een inworp volgen voor NEC. Storm mag dat ter hoogte van zijn eigen positie, zo rond de rechtsbackpositie gaan doen. Hij heeft de bal in de handen genomen. Smokkelt wat meters, dat mag van de scheidsrechter. Bal dan op het hoofd van Kalulu gegooid. En dus weer ingeleverd bij Juventus. Dat is een overtreding die daar gemaakt wordt. Inderdaad, Kabar komt daar wel erg wild in de rug van González. Die kermend naar de grond gaat, ook wel razendsnel weer op kan staan. Maar de vrije trap is terecht en gegeven door de scheidsrechter aan Juventus. Gaat genomen worden door Lewis, die dat kort doet richting Sarr en de bal meteen weer terugkrijgt. En dan gaat die bal naar achteren, naar Grabara, die samen met Gatti afstemt waar de bal naartoe moet. Het antwoord is Lewis en die speelt in. En dan is er plotseling wat ruimte met Alej Begovic, die opnieuw de as opzoekt. Alej Begovic, goede steekpaas. En dan gaat er een kans komen voor González. Goede tackle volgens mij. Nee, het is een strafschop. Het is een strafschop voor Juventus. Een uitgelezen kans voor de Italianen om de voorsprong verder te gaan uitbreiden. Een dramatisch verhaal begint dit te worden voor NEC op deze manier. Goede steekbaas van Alej Begovic vanuit het middenveld. Een goede loopactie van González. En dan om het schot te voorkomen volgt er de tackle van Kabar. Maar neemt hij twee benen van González mee en is dit een terechte penalty. En gaan we zo dadelijk zien hoe Juventus een uitgelezen kans gaat krijgen om op 3-0 voorsprong te komen. Ja, er zit geen centimetertje bal tussen.
3: Roekeloos. Wat Kabar daar doet. Die denkt te kunnen corrigeren. En ja, dat is een beetje alsof je per ongeluk een verkeerd gaatje in je muur boort om een schilderij op te hangen. En dan wil je dat dichtmaken. En dan ga je vervolgens met een kraan proberen de hele muur eruit te halen. Dat is hoe Kabar deze situatie probeert te repareren. Dom. Probeer dan het schot moeilijk te maken. Ja, voorlopig mag Woltemade aan gaan tekenen voor een doelpunt. Namens Juventus vanaf 11 meter. Oog in oog met Polster, die helemaal in de rechterhoek voor hem, de linkerhoek voor Woltemade gaat staan. Doet dat expres om even een beetje het hoofd van Woltemade op hol te brengen. Ja, er moet een hele hoop gebeuren. Wil je het hoofd van Woltemade echt op hol brengen? Aanloop is daar en die schiet er precies in de hoek waar Polster hem aan het testen was. Schiet hem daar dan binnen. Ja, uiteindelijk doet hij dat dan alsnog en heeft Woltemade zijn doelpunt te pakken. Juventus na 34 minuten voetballen op een 3-0 voorsprong. Tuurlijk, het is een heerlijk reisje voor de NEC-supporters. Maar ja, na 34 minuten eigenlijk vrij kansloos op een 3-0 achterstand. Ja, daar zou niemand met een zwart-rood-groen hart voor hebben getekend. Het is González die dus belangrijk is in deze wedstrijd. Met alweer een doelpunt en het veroorzaken van de penalty. En ook hij zou eigenlijk de strafschop nemen, lijkt het haast wel. Maar geeft de bal weg aan Woltema. Dat is toch mooi. Sportief van deze González, om hem aan de Duitser te geven. Die bij Newcastle United al zo moeizaam tot scoren kwam. En Juventus doet het ook nog niet aan een reigt. Dus is het 1-0 voor de man met lange mouw.
0: Ja, zo heeft Juventus een zeer gemakkelijke eerste helft. Je zei het al, voor de NEC-supporters is het natuurlijk de mooiste away day van de hele campagne. Gelijk op de eerste dag. Maar aan de speelstijl van Dick Schreuder kleeft soms ook een beetje die zweem van naïviteit. Ik denk dat we dat vandaag ook wel een beetje zien. Of is het misschien toch ook de Europese onervarenheid van deze Nijmeegse selectie van de NEC? Hoe dan ook is Juventus heel wat maatjes te groot in het begin. En weet NEC het weinig moeilijk te maken. Ondanks dat er best fris werd aangevallen af en toe, is het achterin moeilijk tegen te houden om de ervaren Italianen van scoren af te houden. 3-0 de stand na nu ruim 36 minuten spelen. En een vrijtrap voor NEC achterin. Nico González is beledigd dat hij wordt afgefloten. Kan het bijna niet geloven en laat het ook weten aan de scheidsrechter, die er weinig aandacht aan geeft. Bolster met een lange bal naar voren nu namens NEC. Hij zoekt Le Breton, maar kan die niet vinden. Nu in tweede instantie alsnog met een beetje geluk. Gaat dus weer de bal via Storm naar achteren. En kan NEC eventjes rusten en de bal naar Sherry spelen aan de rechterkant. Hij komt veel aan de bal, maar kan hem nog maar mondjesmaat kwijt bij de linies voor hem. Nu maar eens een keer de opening zoeken aan die linkerkant voor NEC. Daar is het vol, daar is het druk. González doet zelfs zijn defensieve werk door helemaal mee terug te komen. En doet dat met succes. Zit er even tussen. NEC blijft wel in twee instanties aan de bal. Met nu Geiger, de nieuwe man die inspeelt. Mooi weggedraaid in het schot. En de tweede lijn is een prooi voor Grabara. Een kleine opleving voor NEC. Dat was een aardige poging van Thomas, maar niet voor het eerst recht op de doelman af.
3: Ja, zo komt NEC wel tot kansjes, maar het blijft bij kansjes. Het is nog niet echt de uitgelezen mogelijkheid waarvan je denkt, nou, daar kan NEC wat mee terug doen. Ja, voetballend doet het best leuk mee. Verdedigend is het armetierig wat NEC vandaag op de mat legt. Juventus heeft er geen enkel probleem mee. En dus kon Woltemalen zojuist zijn eerste maken in het shirt van Juventus. Voor hem ook wel lekker makkelijk als je overstapt van Newcastle United naar Juventus. Dan hoef je niet te wennen aan het nieuwe kleur shirts. Want die zijn namelijk precies hetzelfde. Ondertussen is Juventus achterin de bal aan het rondspelen. En is het Gatti die de bal heeft. Gaat met zijn voet op de bal staan. Nodigt eigenlijk NEC uit om druk te gaan zetten. Dat doen ze niet. En dus moet het maar weer even via Kalulu. Kalulu dan inspelen op Douglas Luiz. Die ooit, niet helemaal voor de liefde, maar wel een klein beetje voor de liefde naar Juventus ging. Ging samen met zijn toenmalige vriendin Alicia Lehmann. Een van de meest bekendste vrouwelijke voetballers. Naar Juventus was een soort dubbel deal. Allebei van Aston Villa overgenomen door de club uit Turijn. Hij ondertussen in balbezit afgeleverd aan Kalulu. Krijgt hem dan weer terug. 1-2'tje. Weer bij Kalulu. Die moet dan in een hele grote drukte proberen 2-3 man uit te spelen. Dan blijkt het toch maar een verdediger te zijn. En lukt dat niet, is het Sherry die de bal heeft. En weet het vanuit de as van het veld naar Dusan Tadic te brengen. Die staat er nu op als een soort linksback. Gaat dan nu maar even over Ayodele Thomas heen aan die buitenkant om zelf voorin te komen. Kan de bal worden rondgespeeld door NEC. Zijn we 39 minuten onderweg en is het Tadic die de bal ondertussen heeft. Terugtikken op Thomas die in de as is opgedoken. En de bal achteruit in de richting van Storm. Storm naar Nijasmic. Zo probeert NEC er wel doorheen te voetballen. En zijn ze nog op zoek naar de zwaktes van Juventus. Normaal gesproken heeft NEC in de Eredivisie al wel een zwakte gevonden bij een tegenstander. Dat lukt ze altijd vrij snel als een tegenstander een plannetje heeft bedacht op hun spel. En dan proberen ze van daaruit dat die zwakte echt uit te buiten. Maar ja, voorlopig lukt dat niet tegen dit Juventus. En is het vooral rondtikken en af en toe een schot uit de tweede lijn. Of een vlotte combinatie die een keer wel goed valt als hier doorgelopen kan worden door Kabar. Inleveren bij Nijasmic. Die moet hem naar Geiger geven. Dat gaat helemaal mis en dan kan Juventus snel de aanval in, maar haalt González de rem er even op. Is Juventus wel op de helft van NEC?
0: Ja, Juventus wel eventjes met de bal achteruit, waar Luiz het spel weer mag gaan verdelen. En ervoor kiest om die bal aan de Gatti te geven, die voor het eerst deze wedstrijd de middenlijn zowaar oversteekt met de bal aan de voet. En zo schuift Juventus langzaam op richting de helft van richting het doel van Polster. De bal gaat van links naar rechts, opnieuw Gatti. Alle spelers nu op de helft van NEC. Behoudens de doelman van Juventus natuurlijk. Met de Luiz naar Sar in de as van het veld. Gaat die bal maar rustig heen en weer. Lucumi is mee naar voren gekomen. Bemoeit zich nu met het spel. Maar uiteindelijk is het toch weer Gatti. Centrale verdediger van beroep. Maar vandaag ook een soort van spelverdeler bij de Italianen. Die de bal weer mag ontvangen. Lucumi opnieuw geeft de bal mee aan Sar. Sar naar Luiz. Zo gaat die bal heel rustig rond. Gaat die bal kort rond. Is er geen NEC'er die ertussen kan komen. En zal Juventus het ook wel best vinden. Rustig zoeken met McKennie en Woltemade. Die zoeken naar de ruimte voor de opening of voor de combinatie. En dat mislukt. Dan Will McKennie het doen geloven dat er een overtreding is gemaakt. Maar daar was weinig aan de hand en kan de bal makkelijk worden opgepikt door Polster. Zo speelt de Juventus heel geduldig die bal rond en zoeken ze naar een mogelijkheid om NEC plotseling pijn te doen. Vaak via kapstok Woltemade. Dat was ook nu de intentie. Maar het was niet alleen een mislukte combinatie. Het was ook nog buitenspel voor de Duitse spits. En dus gaat er een vrijtrap volgen voor NEC. Is het Sendler die de bal een meter of twee voor zijn eigen 16 heeft neergelegd. En hem zal gaan terugspelen naar zijn doelman Polster. We zitten in de laatste 5 minuten voor de rust. 42e minuut om precies te zijn. Er zal niet overdreven veel tijd gaan bijkomen, is mijn voorspelling. Want zoveel heeft het spel ook weer niet stilgelegen. Behouden ze die ene blessure natuurlijk van Bischoff, die het spel, die het veld geblesseerd moest verlaten en vervangen is door Kijker. NEC heeft de bal op de eigen helft met Nejasmic. Die leeft hem in bij zijn teamgenoot. En NEC probeert het nog eens aan de linkerkant.
3: Ondertussen heeft NEC nog steeds balbezit. 3-0. En is het voor de oude dame nu goed toeven. Die kunnen achterin in de schommelstoel, achterover in de schommelstoel gaan zitten. Je zou haast zeggen rustige Gazzetta della Sport gaan lezen in deze eerste helft. Want,
0: een oude dame in de schommelstoel.
3: Een oude dame in de schommelstoel met de krant. Je ziet het zo haast voor je. Maar ja, zo zouden ze bij Juventus deze eerste helft wel uit kunnen gaan spelen. Want NEC, het komt tot kansjes. Het is vooral uit de tweede lijn. Het is aannemen en direct schieten. Het zijn geen grote kansen. Als nu Lins opeens de bal zomaar aan kan nemen in het 16 meter gebied. Wegdraait, maar ja, dan vanuit de stuit weer een moeilijke hoek. Tussen een paar verdedigers door probeert hij het doel te vinden. Raakt de bal totaal verkeerd. En schiet hem dan nog net niet het stadion uit. En zo zijn de eerste spelers van NEC ondertussen over de dugout uitgestuurd. Het is Montero die ondertussen alweer is warm gaan lopen. Dan zou je haast zeggen, als we het gezicht van Dick Schreuder op onweer zien staan, dat er in de rust wel ingegrepen gaat worden door de coach van de Nijmegenaren. Ondertussen is Juventus aan het opbouwen op eigen helft. Is het daar Geiger die even druk probeert te zetten, maar Juventus voetbalt daar heel makkelijk onderuit. Via Douglas Luiz is het uiteindelijk een opening. Die gaat in de richting van Weston McKennie. Die neemt hem wel in één keer aan, maar zo in de voeten van Charles Sherry. En dus kan NEC overnemen. Heeft Juventus ook hartstikke goed door dat ze die Nejasmic iedere keer de pas af moeten snijden. Die moet niet om mogen draaien. Dat lukt voorlopig goed. Nejasmic moet constant achteruit voetballen. Normaal een belangrijke speel in het aanvalspel van de Nijmegenaren. Het is ondertussen Charles Sherry. Die geeft hem weer af aan Nejasmic. En zo kan er een aanval opgebouwd gaan worden met Kabar. Ja, misschien wel schiet uit de tweede lijn Kabar. In de hoop dat Lintzen die bal zou raken. Maar Grabara ziet hem van ver aankomen. En dus is het een rolletje in de handen van Grabara. Had de grootste kans geweest als Lintzen daar nog eens een teen tegenaan had weten te krijgen. Dan heb je op het laatste moment nog een deflectie. En dan ligt Grabara aan de verkeerde hoek. Maar nu kon hij alvast gaan liggen en op zijn gemakje wachten. Tot de bal tegen de borst aanrolde. Armen eromheen klemmen. En vervolgens heeft Juventus balbezit.
0: Ja, een beetje op zijn gemakje wachten tot straks het rustsignaal gaat. Dat zal ook de boodschap zijn van Spalletti voor Juventus, vermoed ik zomaar. Die hebben er niet heel veel baat bij, hoewel nu Luiz zich laat aftroeven op het middenveld. Maar de bal ook gelijk weer terug heeft. Het is González trouwens die dat gebeurt. Hij geeft de bal mee aan Alai Bekovic aan de linkerkant. 1, 2, 3 scharen, trekt dan naar binnen zonder zijn man te passeren. González nu terug aan de bal, nog altijd aan de linkerkant van het veld. Sar, die krijgt hem wel, maar wil hem niet, dus geeft hem gelijk weer terug aan González. Heeft nu toch de bal gekregen, Sar, en heeft hem wat langer aan de voet. Zo schuift Juventus weer langzaam op. Dat hebben we vaker gezien. Schuift die centrale duo ook helemaal mee naar voren. En probeert de NEC wel wat druk uit te oefenen. Maar is eigenlijk Lintzen de enige die de verdedigers van Juventus nu opzoekt. Krijgt daarbij weinig steun van zijn ploeggenoten zo vlak voor de rust. En dus is het erg makkelijk voor Juventus om de bal nu rond te laten gaan zonder dat er al te veel druk op komt te staan. Met Sar op het middenveld gaat de bal nog maar een keertje achteruit spelen naar Kalulu. Kalulu ziet dat González de bal nog maar eens komt halen. Die wil nog wel eens terugkomen uit de voorste linie om iets van de variatie in het spel aan te brengen en voor een verrassing te zorgen. Maar Gatti is het die namens Juventus centraal achterin aan de bal is. Hij geeft de bal mee aan zijn ploeggenoot Luciumi. En dan gaat de bal nog maar een keertje naar de andere kant. Juventus gaat het heel rustig uitspelen. Want de 45 minuten zijn zo dadelijk verstreken. En met zo dadelijk bedoel ik nu meteen. En we krijgen er 2 minuten bij vandaag in het Allianz Stadium. Nog 2 minuten duurt deze zware, zware eerste helft voor NEC.
3: Ja, blijft er toch een lelijke naam in het Allianz Stadium. Vroeger had je het Stadio della Alpi of Stadio della Alpi. Prachtige naam. Iets te grote bak voor het aantal supporters die erin konden. Maar ja, uiteindelijk is het dit geworden. Het is wel hypermodern. Het is op zich een mooi stadion. Maar ja, altijd wel vreemd met die Italiaanse soort glazen wanden ook daarvoor aan de zijkanten. We hebben de tijd om het daarover te hebben, omdat ja, in deze wedstrijd het 3-0 staat in het voordeel van Juventus. Juventus de bal heeft, NEC geen aanstal te maken om er nu heel snel 3-1 van te maken. Als nu Weston McKennie even aan de aandacht ontsnapt van Storm. En dus tegelijk alle hens aan dek is. Daar bij de tweede paal is het Woltemade, die neemt hem dan aan. Dat was misschien de enige optie die hij niet had. In één keer uithalen was een optie. Misschien naar de bal toe lopen en koppen was een optie. Maar dit aannemen en over de achterlijn heen lopen, ja, het is een optie, dat blijkt. Maar niet de juiste optie. McKennie inderdaad geen buitenspel. Op tijd weggelopen, de voorzet richting tweede paal. En daar kan Woltemade heel veel mee doen. Maar niet dit. Toch doet hij het. Dus mag NEC daar opgelucht ademhalen. En een doeltrap nemen.
0: Ja, doeltrap nemen. Polster zal dat zo dadelijk gaan doen. Inmiddels 1 minuut 20 seconden verstreken van die 2 minuten blessuretijd. In Juventus dat die doeltrappen meteen weer in het bezit krijgt. Dan is daar een harde botsing en een vrije trap voor NEC. Overtreding dan gemaakt door, ik denk, Sar op het middenveld. Die wordt teruggefloten. Het heeft verder geen kaarten op. Er zijn überhaupt nog geen kaarten uitgedeeld in deze eerste helft. Wat dat betreft de stand 0-0. Maar op het scorebord ziet het er slechter uit voor NEC. 3-0 met nog 15 seconden op de klok. Een vrije trap dus voor NEC. Het zal het allerlaatste wapenfeit van deze eerste helft worden. NEC stuurt de manschappen nog één keer mee naar voren om deze eerste helft wellicht nog met een klein feestje af te sluiten. Dan zal het wel echt nu moeten gaan gebeuren. Want deze vrije trap gebeurt inmiddels buiten de gestelde 2 minuten. Het zal dus echt het laatste zijn. Daar komt die vrije trap op het hoofd van Gatti. Recht de lucht in. Woltemade bemoeit zich er nog mee. Dan blijft die bal daar hangen. Kan NEC er nog wat mee? Het antwoord is nee. Want Calabra duikt zich op de bal. Mag hem zelfs nog meegeven aan Alai Begovic. Maar dan is het inderdaad rust. NEC staat uit bij Juventus op een 3-0 achterstand. En beleeft een zware, zware vuurdoop van dit Europa League seizoen.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen?
12: Draken temmen in het Verre Oosten?
13: Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Thuisbatterij.
19: Einde salderingsregeling.
20: Terugleverkosten.
21: Zonnepanelen uitzetten.
22: Ik
11: heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
21: Kippie.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
24: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
25: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
26: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
27: Zeg het!
26: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
28: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
29: Kia. Movement that inspires.
30: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
31: GVR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
32: We gaan even kijken of we straks in de tweede helft een leukere wedstrijd zien tussen Juventus en NEC. Verder hebben we zo meteen de Europa League tussenstanden en ook van de League Cup en La Liga. Veel voetbal vanavond.

0: KPR Sportradio en Mike Posner. Je hoorde, I took a pill in Ibiza. Hopelijk kunnen die gasten van NEC een pilletje nemen. En dat ze straks wat beter voor de dag komen. En dat het een wat mooiere pot wordt voor NEC. Uit bij Juventus 3-0 op dit moment. We hebben zo meteen natuurlijk de tweede helft voor je. Maar er wordt meer gevoetbald in Europa.
1: Zeker. Even de andere uitslagen erbij pakken. Tenminste, de ruststanden erbij pakken. Beşiktaş tegen Marseille, daar is het 1-1. Celtic begon vrij aardig, maar staat wel met 2-1 achter tegen Ferencváros thuis. Dus die moet ook nog aan de bak. En over aan de bak gesproken, Crystal Palace tegen Lech Poznan. Daar staat het 3-0. Nou, net zoals bij Juventus tegen NEC. Lillestrøm tegen Torreense. Het verhaal, ik heb het net al verteld. De tweede liga in Portugal. Torreense dat de beker won in Portugal. Vervolgens dacht van, oh, je hebt het overkomt ons nu. Dan moet u bij Europa in. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze geweten ook. Ze staan met 1-0 voor. Dat wordt een enorm sprookje. Misschien wel rijp voor een boek. Dat was het boek waar we het eerder over hadden. Wat geschreven wordt over het Europese avontuur van NEC. Dan Pilsen tegen Royal Union. 0-2 bij rust. En Kluivert zorgde mede voor de 2-0 voorsprong van Bournemouth uit tegen Real Sociedad. Zometeen ook daar vanzelfsprekend de tweede helft.
0: Ja, en in Engeland daar spelen ze in de League Cup. Een wedstrijd vanavond. Er is Manchester City tegen Norwich. Dat is nog een tussenstand. Daar is het 4-0. Oh. En de mannen van Norwich die hopen dat ze heel snel in de bus zitten. In Spanje wordt ook gevoetbald in La Liga. Daar heeft Real Betis thuis gewonnen van Getafe tegen 10 man. Bij Getafe een rode kaart gepakt. 1-0 is dat daar geworden. En Malaga tegen Villarreal. Dat is een tussenstand. Daar zijn ze pas een half uurtje onderweg. En daar is het 1-0. Hier zometeen de tweede helft van Juventus NEC.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: KPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, dit is de AP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Frans van der Beek. Op de Dam zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten aangehouden. Op het plein was een Israël-manifestatie bezig waar de pro-Palestijnse betogers niet welkom waren. De gemeente had ze naar een ander plein verwezen om de veiligheid te kunnen garanderen. Demonstranten werden door de politie omsingeld en in een stadsbus afgevoerd. De algemene politieke beschouwingen zitten erop. Premier Jette bedankt aan het eind de Kamer voor het inhoudelijk debat met humor. De partijen stemmen nu nog op alle 50 moties die zijn ingediend. De vraag die na 2 dagen blijft hangen is hoe het kabinet aan meerderheden gaat komen voor de begroting. Bloedbank St. Quint gaat vanaf morgen donoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Dat doen ze in de provincies die worden beschouwd als risicogebied. Dat zijn ze allemaal, behalve Groningen, Friesland en Drenthe. In die provincies testen ze ook, maar daar wordt het bloed van meerdere donoren samengevoegd. In de Duitse stad Wuppertal, in de buurt van Düsseldorf, heeft iemand geprobeerd een synagoge in brand te steken. Het brandje bij de deur kon snel worden geblust. Niemand raakte gewond en er is weinig schade. De politie heeft iemand opgepakt en wat de man bezielde is niet duidelijk. Het is regenachtig en vooral in het noorden en oosten komen flinke buien voor. Later klaart het vanuit het westen steeds meer op. Temperatuur ligt rond de 14 graden.
5: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: erin of doneer.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
2: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
5: Goed, laten we eens even kijken wat er in de thee heeft gezeten bij NEC. En laten we hopen dat ze er baat bij gaan hebben in de tweede helft. Een 3-0 achterstand Juventus tegen NEC. We gaan naar de tweede helft. Bal rolt net. Nick Vorent en Philip van Es.
6: Ja, het is een beetje vechten tegen de bierkaai, zo lijkt het. Maar ja, wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er zijn wel eens ploegen geweest die aan het einde met de cup met grote oren stonden. Nadat ze bij rust 3-0 achter stonden tegen een Italiaanse tegenstander. En vervolgens 3-3 maakten. En de strafschoppen wat beter namen. We hebben het natuurlijk over AC Milan tegen Liverpool. Jaren geleden. Ondertussen NEC in balbezit. Waar ze Montero hebben ingebracht. In de hoop dat er wat meer grip op het middenveld komt, is het ondertussen Sandler die balbezit heeft. En ja, NEC moet gaan proberen tot wat meer kansen te komen. De kansen waren er echt wel hoor, in die eerste helft. Onder andere van de voet van Linssen en ook een kans voor Le Breton. Het ontbeert nog een beetje aan geluk en ook een beetje aan volume. Wat meer van dat soort kansen. Dat zou NEC moeten gaan helpen. We zijn 2 minuten onderweg in die tweede helft. Nog Le Breton op de rand van het 16 meter gebied. De bal verliest en Juventus van daaruit uit kan verdedigen. Maar door de druk van NEC de bal in paniek over de zijlijn tikken.
7: Eerste indruk lijkt te zijn dat Nejasmic door de wissel van Montero een linie naar achter is geschoven. Hij nu centraal achter in de verdediging, terwijl Montero op het middenveld is komen te staan. Dat omdat Cabar het veld heeft te verlaten. De veroorzaker van de penalty waarmee Juventus in de eerste helft op 3-0 kwam. En Nejasmic in de eerste helft voortdurend klem gezet op dat middenveld. Dat had Juventus goed in de gaten, dat hij een van de belangrijkste spelers in de as van NEC is. Hij nu dus een linie terug. Montero moet voor een frisse impuls gaan zorgen. En Sherry in de eerste helft veel aan de rechterkant. Nu aan de linkerkant aan de bal. Speelt de bal op Thomas. Thomas wil de bal naar de as spelen, maar ziet dat daar een Juventusbeen tussen zit. NEC blijft wel aan de bal met Tadic. Tadic eventjes een linie terug. Nejasmic nu dus de meest centrale man, of een van de centrale spelers achterin, naast Sandler en ook naast Storm. Hij ziet dat Sandler nu de bal heeft. Gaat de bal helemaal terug naar de doelman. En de doelman naar Nejasmic. En zo laat NEC zich wat terugdringen. Gaat Woltema de zowaar doorjagen tot op de penaltystip. En moet er dus een lange bal volgen. En die lange bal is een gemakkelijke prooi voor Juventus in de persoon van Lucciumi. Die op zijn beurt zijn eigen doelman weer aanspeelt. Rabarre met een matige trap. En zo is er even de mogelijkheid voor NEC om over te nemen. Maar had Montero daar ook niet op gerekend dat hij die bal zomaar in de voeten zou krijgen. En dus is het vervolg van de Nijmegenaar niet goed. En dan heeft Juventus de bal weer terug. Nu met Kalulu, met Çelik op de rechtsbackpositie. Hij krijgt de bal in de E2 mee, maar speelt hem dan veel te ver voor zich uit. En dus kan Nejasmic de bal makkelijk overnemen en hem teruggeven aan zijn doelman. NEC probeert het nog maar eens een keer over de rechterkant.
6: Met Le Breton. NEC probeert de regie te voeren in deze tweede helft. In die eerste 4 minuten van deze tweede helft lukt dat in ieder geval. Nou, op het scorebord lukt dat voorlopig nog niet. Daar is de regie ferm in handen van Juventus. Houden dames dus dik met 3-0 voor. Ondertussen Nejasmic. Opening aan de rechterkant. Wel, van de, ja, aan de rechterkant. Goed gevonden. Sherry draait dan open op het middenveld en gaat dan weer naar die linkerkant. Daar staat Dusan Tadic. Kijkt even om zich heen. Er ziet ook weinig mogelijkheden. Ja, Tadic zal goede herinneringen hebben aan dit stadion. Kende er een prachtige avond ooit met Ajax in de Champions League. Maar nu een iets mindere avond. Zajo Dele Thomas ondertussen de bal terugspeelt. Richting Montero. Montero dan naar Nejasmic. Met Montero is er wel wat meer beweging op dat middenveld gekomen. Capverdiaanse International is aan het zoeken, is aan het kijken. Weet eigenlijk even niet wat hij die bal kwijt moet. Dus moet het maar weer eens even via Sandler. Gaat Thomas aan die zijkant lopen. Kijkt, zoekt. Is Çelik dan nog steeds niet kwijt? Dan maar binnendoor. Of een 1-2'tje misschien met Tadic. Dat lukt. Het hakje is alleen niet goed. En dan Thomas met een opzichtige overtreding. Zijn we precies 50 minuten onderweg. En is het de vrije trap net buiten het eigen 16 meter gebied van Juventus.
7: dader volgens mij daar een van de twee invallers aan Nijmegen zijde. Geiger in dit geval, die in de eerste helft binnen de lijnen kwam om de geblesseerde Bischoff te vervangen. Hij ziet dat de vrije trap naar Juventus gaat. Het duurt eventjes voordat Katti de bal zodanig heeft neergelegd dat hij ook bereid is om de bal te gaan trappen. Dat doet hij nu. En niet geheel verrassend doet hij dat achteruit naar Grabara. Die door zijn masker onderzoekt waar hij de bal vervolgens heen kan spelen. Neemt daar rustig de tijd voor. In het blauw getooid de doelman van Juventus. Gaat nu ruim buiten de eigen 16. Heeft daar ook de ruimte voor. Kiest dan voor een lange trap. En dat is een prooi voor center. Kopt de bal naar Linssen. Linssen energiek naar de bal toegekomen. En kan hem ook controleren. Maar heeft dan vervolgens aan de zijlijn te weinig ruimte om hem ook bij zich te houden. In twee instanties blijft NEC wel aan de bal. Met Geiger die goed doorzet. Verdient de vrije trap. En neemt die vrije trap snel. Goed gedaan. Linssen aan de linkerkant. Geeft hem dan mee. Is het Geiger die misschien kan gaan uithalen. Dat doet Geiger. En dat is helemaal niet zo gek. Die bal zeilt, nou wat zal het zijn? Soms vertekent het maar een meter langs de paal. Misschien iets meer. Het was een aardige poging van Geiger. Die bal wordt niet aangeraakt. Een beetje over, een beetje naast. Een leuke poging van die invaller aan NEC-zijde.
8: Ja, je moet maar een beetje mazzel hebben. Die bal moet maar een klein beetje dip krijgen. En dan is het zomaar hangen. En dan zien we nu opeens in dit stadion ook waar die glazen wanden voor bedoeld zijn. Ja. Supporters die daarachter in de goal zaten, werden erdoor gered. Bal niet in het gezicht, maar bal tegen glaswand levert nog steeds schrik op. Als ondertussen de eerste gele kaart van deze wedstrijd wordt uitgedeeld. En die is voor de invaller Jairo Montero. Die daar even aan een arm gaat hangen. Arm van Pape Matassar. Het is een klein wonder dat hij er nog aan zit. Er wordt stevig aan getrokken door Montero. Die dan vervolgens ook weer met veel misbaar er helemaal niks van snapt dat hij hier geel voor krijgt. Ja, je kan een beetje aan een arm trekken. En je kan proberen ledematen van romp af te trekken. Nou, daar leek het meer op met Montero en Pape Matassar. De huurling van Tottenham staat wel weer. Maar loopt wel een beetje moeilijk met die arm. Ondertussen heeft Juventus de vrije trap al wel genomen. Spreken we minuut 53. Stand nog steeds 3-0. Eerste gevaar van NEC in deze tweede helft al gezien. Dat kunnen we afvinken. Doe het eerste doelpunt nog. We zijn op zoek naar een opvolger voor John van Beukering. Als laatste doelpunt te maken in een Europese wedstrijd voor NEC. Voorlopig zijn er kansen geweest voor Linssen en Le Breton om daar verandering in te brengen. En ook Geiger had die titel over kunnen nemen. Voorlopig is dat niet het geval als nu een overtreding wordt gemaakt op Montero. En dit is zo'n compensatie gele kaart. Ja. Ik heb net geel gegeven, dan ga ik hem nu ook weer geven. Douglas Luiz, de man die wel vaker de gele kaart heeft gezien, gaat op de bol.
7: Dat zal er dan in zijn onder het mom van de optelsom. Want zo zwaar was deze overtreding niet. Hij grijpt Montero wel degelijk eventjes bij het shirt. En krijgt daarvoor de gele kaart gepresenteerd. Montero, die net zelf de gele kaart kreeg. Dat was een iets duidelijkere variant van die straf. Inspeelpaas bij NEC mislukt. In een veel te vol gebied gespeeld. En dus is het makkelijk overnemen voor de Italianen. Met Gatti achterin. McKennie aan de linkerkant die ook weinig ruimte heeft. Zo wordt het even een klein beetje chaotisch. En is het NEC dat kan profiteren. De scheidsrechter geeft heel duidelijk aan doorspelen. Niet zeiken, doorspelen. En dus doet de NEC dat ook met Geiger. Met Sherry in de as van het veld. Naar Tadic. Nu misschien wat ruimte. Tadic houdt eventjes in. Geeft de bal aan center die ver mee naar voren is geschoven. NEC nu in zijn volledigheid op de helft van Juventus op zoek naar een opening. Met Thomas die vanaf de linkerkant naar binnen trekt. Thomas zoekt de as van het veld. Gaat dan voor de steekbal richting Linssen. Dat mislukt. Le Breton kan de afvallende bal niet controleren. Maar uiteindelijk heeft NEC de bal toch terug met Storm en aan die linkerkant Le Breton. En dan helemaal terug tot bij Nejasmic. En kan NEC van vooraf aan beginnen. Maar is het wel eventjes wat langer aan de bal. Opnieuw Nejasmic in een middencirkel naar Montero. González maakt zich boos op zijn ploeggenoten. Want vindt dat hij niet genoeg steun krijgt in het afjagen van NEC. En NEC profiteert ervan met Montero. Ziet wel dat Juventus nu ver teruggezakt is. Woltemade de enige die nu wat druk vooruit zet. Daar gaat Aja Bekovic nu ook bij helpen. En dus moet de bal eventjes helemaal terug naar de doelman van de NEC die buiten het eigen strafschopgebied met de bal aan de voet staat en daar ook uitgebreide tijd voor krijgt. Het zal gaan zoeken. We zien een geanimeerd uitvak op de achtergrond van de NEC met mooi wapperende vlaggen. Ook met 3-0 lijken zij er nog absoluut het beste van te maken. De stand laat nog wel wat te wensen over. Center is achterin met de bal, waar NEC nu even niet zo makkelijk wegkomt. Via de doelman gaat Montero hem nu maar eens halen aan die linkerkant in de hoop daar een opening te vinden.
8: Hij vindt hem daar niet en dus moet het achteruit naar Nejasmic. Die wordt daar op de huid gezeten door Nico González. Nou, die wordt dan vervolgens ondersteboven gekegeld. Bal blijft binnen. Dan is er een overtreding gemaakt. Ja, Ja, de overtreding van Nico González is gezien door de scheidsrechter. Ondertussen zijn er alweer wat spelers heen en weer aan het rennen bij NEC. En is vooral voor het verhaal de hoop dat Per Schuurs in mag vallen. De man die in Turijn woonde, speelde bij de grotere rivaal van Juventus, Torino. Uiteindelijk via een blessure besloot samen met Torino het contract te ontbinden. NEC in de aanval, ondertussen het voorzetje vanaf de rechterkant van Thomas. Alleen de voorzet komt niet aan als we zien dat de Conceição, een voormalig Ajax-ziet, die daar niet tot wasdom kwam, maar dat bij Juventus wel doet, klaar staat om zo meteen in te gaan vallen. Pape Matassar staat nog een beetje om zich heen te kijken en aan die arm te voelen waar Montero net aan ging hangen. Maar voorlopig kan het allemaal wel door met hem. De NEC-supporters zijn ondertussen Tjaron Sherry aan het toejuichen, want hij gaat de corner voor hun neus nemen. En dus is het afwachten. Kan NEC profiteren? Gevaarlijk in draaiende corner. Grabara met een half handje. Die bal schiet dan door. Linssen is belangrijk daar door Douglas Luiz fel op de huid te zitten. Een klein zetje te geven, waardoor hij niet bij die bal kan. En zo kan NEC ingooien. Naast het 16 meter gebied van Juventus gebeurt dat. Het is Thomas. Die staat te gebaren naar Le Breton. Ja, kom even inlopen. Dan kan ik jou die bal in de voeten schuiven. Le Breton schuift hem dan vervolgens weer terug. En zo is het vooral balletje toeschuiven. Nog niet wat creëren. Hopen dat Juventus ergens een keer vergeet door te dekken. Thomas, goed balletje nu in de richting van Tadic. Ja, je deed het. Thomas, twee man voor zijn neus. Voorzet laag. Le Breton krijgt die bal per ongeluk voor zijn voeten. Die bal had weggewerkt moeten worden door Pape Matassar. Die deed dat niet. En uiteindelijk via de voeten van Le Breton per ongeluk de bal in de handen van Grabara. Maar zo was dit wel een mogelijkheid voor NEC. Maar ja, het hing allemaal van een wat als dan aan elkaar.
7: Niet voor het eerst dat Le Breton erin slaagt om de bal op een gevaarlijke positie onder controle te brengen. De eerste helft leidde dat ook nog tot een schot toen recht in de handen van de keeper. Zo ver kwam het bij deze mogelijkheid niet. Maar hij is met die acties wel een van de gevaarlijkere spelers aan de kant van NEC. En misschien wel de opening tot toch nog iets van een hoogtepuntje voor de Nijmegenaren. Het zou leuk zijn als ze het doel nog weten te vinden. Montero is ver van het doel met de bal aan de voet. Hij in de as van het middenveld geeft hij de bal mee aan Geiger. Geiger even dus achteruit naar Nejasmic. En dan probeert NEC het via de rechterkant nog maar een keer. Montero komt veel aan de bal. Gaat de bal veel vragen. Komt de bal veel halen. Lijkt daarmee ook Sherry wat te ontlasten. Hij was het die in de eerste helft veel meters moest maken om telkens maar een speelbaar te zijn. Montero lijkt daarin ook iets te doen. Hij is het die nu ziet dat de afvallende bal voor center is. Nou, die heeft een soort dropkick in gedachten die volledig mislukt. Polderiek moment. Uiteindelijk kan hij de bal controleren en bij Tadic krijgen. Montero nu. Montero moet de bal verleggen naar de rechterkant. Daar ligt ruimte, maar er zijn weinig spelers van NEC. Dus blijft de bal in de as bij Tadic. Tadic meegeven aan Sherry. Maar die kan de bal net niet goed genoeg controleren. Probeert de 16 binnen te lopen. Maar Grabara kan bovenop de bal duiken. En zo komt ook deze aanval van NEC roemloos ten einde.
8: Dus was het een mogelijkheid voor Sherry? Nou ja, afgelopen week ging er vaak de discussie over of Tadic misschien Sherry niet te veel onderweg zit. Ja, twee weten elkaar ook wel weer makkelijk te vinden. Je zou zeggen, twee rasvoetballers in één team. Als je er niet nog acht bij hebt, dan zou dat toch goed moeten gaan. Ondertussen heeft Juventus eigenlijk voor het eerst in deze tweede helft de bal even wat langer op de helft van NEC. De eerste 13, 14 minuten waren echt voor NEC. Komt er nu wel een voorzetje in de richting van Woltemade. Ja, die kopt dan ook richting doel. Het zal op de statistiekenboeken ingaan als een poging, een doelpoging. Het enige is dat als er een keeper staat, deze bal er nooit in gaat. Heel zachtjes via de grond stuitert de bal in de handen van doelman Polster. Geen enkel probleem voor de Oostenrijker, die dus voor het eerst werk heeft in deze tweede helft. Ondertussen is het Tjaron Sherry. Die dribbelt door naar het middenveld. Kijkt heel even. Loert aan die linkerkant. Kan ik daar de bal kwijt? Is daar iemand die misschien wat creatiefs weet te verzinnen? Maar voorlopig nog niet. Uiteindelijk via Geiger wordt Thomas aan het werk gezet. Terug weer naar Geiger. Hij kijkt even Montero in de ogen. Geeft hem dan ook de bal. Montero opent op Le Breton. Maar die staat even te snurken. Montero geeft ook zijn excuses wel aan. Maar Le Breton geeft dan weer een duimpje. Zo van ja, ik had hier op moeten rekenen. Ik had diep moeten lopen. Daar heeft Montero dan ook alweer gelijk. En als we gaan wisselen aan de kant van Juventus, Conceição en Bremer gaan erbij komen. Maar we gaan even kijken op de andere velden. En ook Teun Koopmeijners trouwens, die erbij komt.
5: Ah, kijk aan, dat is aardig. Ik wil even melden dat Torrense, het sprookje van Torrense uit bij Lidenström, dat overigens promoveren ook naar het hoogste niveau in Zweden. Dat Torrense uit Portugal inmiddels op 0-2 is gekomen. Dat wordt toch wel de sensatie van de avond. Volgende maand krijgen ze in Faro, want ze gaan spelen in het Stadio Algarve in Faro. 30.000 mensen kunnen erin. Volgende maand komt Sunderland daar op bezoek. Verder komt zojuist Besiktas op 2-1. Real Union op 0-3 bij Pilsen, dus dat lijkt beslist. En Celtic thuis achter 3-1 tegen Ferencváros. Verder weinig nieuws te melden van die velden.
7: Bij Juventus dus zojuist de driedubbele wissel doorgevoerd. En de meest relevante daarvan voor ons Nederlanders is de entree van Teun Koopmeiners. Hij komt op het middenveld voor Luis. Ook Weston McKennie heeft het veld verlaten. We zien hem nog even klappen voor de fans van Juventus. Terwijl NEC de bal overneemt en hem helemaal terugspeelt naar de doelman. Zo zullen we gaan zien wat Koopmeiners voor Juventus nog kan gaan betekenen. Hij werd vooraf op scherp gezet door Spalletti. Die sprak uit dat hij veel verwachtte van Teun Koopmeiners. Maar zette hem vervolgens wel op de bank bij de start van dit duel. Nu krijgt hij nog een half uur de tijd om zich te laten zien. Hij heeft de laatste wedstrijden veel gespeeld. Profiteert er mede door de blessure van Locatelli. Krijgt hij meer speeltijd dan hij misschien zelf had verwacht. En deed dat ook niet onverdienstelijk. Maar in deze wedstrijd moet hij dus doen met een rol als invaller. Net zijn eerste balcontact gehad. En daarmee bereikte hij wel een ploeggenoot. Maar inmiddels kan NEC de bal weer overnemen. Waar het niet dat er een overtreding is gemaakt. En de vrije trap naar Juventus gaat.
8: Ja, het was Alaik Begovic, de doelpuntenmaker, die heel even werd beetgepakt. Dat gebeurde onder het shirt en dus stond hij ook even te voelen. Wat nagels langs de huid gaan. Ondertussen mag Juventus van achteruit op gaan bouwen met Bremer. De man die rust kreeg van Spalletti werd gekozen voor een andere verdediging. Ondertussen zijn er wat mensen doorgeschoven en is Bremer weer de man die in het hart van de defensie staat. Is het nu een overtreding van Storm die voor de tweede keer Alaik Begovic ondersteboven kegelt. Dus zal die op moeten gaan letten dat die niet zo meteen een optelsom gele kaart gaat krijgen. Ik dacht heel even dat Dick Schreuder een petje op had met de Italiaanse vlag erop. Maar het was heel snel kijken en toen zag je, oh nee, het zijn de kleuren van de NEC. Alleen het wit ontbrak nog om een Italiaanse vlag te vormen. Ondertussen is het de scheidsrechter die zich druk aan het maken is in de richting van Alaik Begovic. Vindt dat de jonge Bosniër zijn mond moet houden. Hij kwam natuurlijk voor een hele hoop geld over van Bayer Leverkusen. In deze wedstrijd laat hij het toch al aardig zien. Zag overigens tegen Sassuolo zijn grote concurrent. Zegrova twee doelpunten maken. Zal misschien een klein beetje in paniek zijn geweest daardoor. Maar ja, in deze wedstrijd gaat hij een veelvuldige duel aan met Storm. Spit daar een paar keer onder. Delft gaat onderspit. Is daar af en toe een paar keer de pineut. En gaat dat dan vervolgens afreageren op de scheidsrechter? Altijd een slecht idee. We spreken in minuut 64. Stand nog steeds 3-0 in het voordeel van Juventus. Als ze

0: Het Koopmeiners rechterzijde. Slim balletje van Koopmeiners naar Kalulu. Die dreigt met de voorzet. Die komt er nu in tweede instantie alsnog. Maar dan is het Le Breton die de bal kan wegwerken. En daarmee voor een tijdelijke verlichting zorgt. Juventus blijft wel aan de bal. Maar die bal is weer helemaal terug achterin bij de Italianen. En dus is er eventjes pauze. Maar lijkt het tempo iets omhoog te gaan bij Juventus. Met Koopmeiners die de bal verspeelt. En dus NEC nu met Montero. Montero eventjes rust in het spel. Le Breton aangespeeld. En dan mag Sherry de bal ontvangen. Die geeft hem direct weer terug aan Le Breton. Die aan de rechterkant wil gaan opstomen. De bal nu aan Sherry geeft. Want weinig ruimte om op te stomen. En datzelfde geldt voor Geiger. Zo gaat de bal van Sherry steeds weer terug naar Sherry. En heeft NEC de bal in de middencirkel. Schuift Sandler nu op. En probeert hij het met een opening aan de andere kant. Thomas, matige aanname. Moet het dan corrigeren met een hoge been. En lijkt zijn tegenstander in het gezicht te raken. Die gaat naar de grasmat. En de scheidsrechter legt het spel terecht stil, afgefloten voor een overtreding. Overigens is het niet de voet van Thomas die in het gezicht komt, maar gewoon de bal. Daar had Kalulu misschien enigszins op kunnen rekenen, want dat gebeurt wel eens met voetbal, dat er dan een bal in je pad terechtkomt. Goed, hij is helemaal hersteld. En de bal nu bij NEC achterin bij de keeper. En is het Le Breton niet voor het eerst. Nee, het is Geiger die zich laat inspelen en zoekt naar de opening. En nu steun krijgt van Le Breton aan de rechterkant.
1: Geiger krijgt hem dan weer terug. Kijkt even, Le Breton loopt door. Ook Sherry probeert zich voorin te melden, maar deze bal is te hard. Daardoor makkelijk te pakken door die Poolse doelman. Grabara die overkwam van Wolfsburg. Dat maakte dan weer ruimte bijvoorbeeld voor Timon Wellenreuter om van Feyenoord over te stappen naar Wolfsburg. En zo konden we toch echt spreken van een ware keeperscarousel. Ondertussen is het diezelfde Grabara die met een lange bal Woltemalen zoekt. Met een klein mazzeltje via de borst van Woltemalen valt de bal voor de voeten van Pape Matar-Sar. En is het uiteindelijk een overtreding op Conceição die daar over een been heen gaat. Wel makkelijk over een been heen gaat met Sandler die daar blijft staan. Er gebeurt niet zoveel. En dan gaan we toch dat moment krijgen waar we op hadden gehoopt. Per Schuurs, de man die in Turijn zoveel moois meemaakte bij Torino, maar ook zoveel leed kende, zware knieblessure. Zijn verhaal is bekend. Kwam er toen in bij NEC, mocht zich weer voetballer noemen en scoorde. En zo is het verhaal van Per Schuurs, een jongensboek voor wat oudere jongetjes, waar ook dan het tegenslag in het verhaal wordt gewerkt. Hij weer terug in Turijn. De vele Torino-supporters die vandaag hebben meegefeest met die van NEC, die hebben dus ook hun zin gekregen. Ook hun klein beetje hun Per Schuurs terug op het veld tegen de aartsrivaal. En als dan het verlanglijstje van de Torino-supporters nog even ingediend mag worden en ingewilligd, dan zou er vandaag een ommekeer moeten komen via het hoofd van Per Schuurs. En als het dan even kan, ook nog 3 keer. Maar misschien zijn dat wat te gortige eisen. Laten we het daar maar even op houden. Het is Kalulu die ondertussen de bal heeft. Hij speelt hem in op Ale Begovic. Die speelt hem dan weer lekker inspiratievol naar achter. Ja, eindelijk een balletje naar voren van Koopmeiners. Maar dat gaat helemaal mis, want ze leveren de bal in. Sherry struikelt dan ook over de bal heen. En zo is het in deze fase van de wedstrijd. We spreken minuut 68. Vooral slordig aan het worden.
0: Achterin de bal bij Grabara. Heeft de bal gekregen van Lucciumi. En gaat zoeken naar voren met een lange bal, vermoed ik zomaar. Nee, een korte inspeelpaas naar het middenveld. Ale Begovic de bal komt halen. En daar ook de ruimte voor krijgt. Sar nu met een bal die moeilijk te controleren is. Mede door de aanwezigheid van Linssen. Die daar met enigszins dolle stierenergie op afstormt. Geiger maakt dan vervolgens de overtreding. Dan is het al het harde werk van Linssen voor niks geweest. Want de vrije trap gaat naar Juventus. Was Sar zelf het slachtoffer nu van Geiger. En het was inderdaad een overtreding. Beetje onbehouden actie van die invaller aan de NEC-zijde. We schrijven de 68ste minuut. De stand nog altijd die enigszins pijnlijke 3-0. Juventus in eigen huis comfortabel op voorsprong tegen NEC. Dat hard zijn best doet, maar in de tweede helft eigenlijk nog maar nauwelijks in de buurt van het doel van de Italianen is geweest. En voor Juventus is er weinig belang om echt nog door te drukken. Die lijken de wedstrijd wel uit te willen spelen. Hebben inmiddels de nodige mensen al wat rust gegeven. Middels wat wissels. En voetballen vrij eenvoudig. Althans, tot nu toe vrij eenvoudig onder enige druk van NEC uit. Schuurs aan de bal. Hij is thuis in Turijn. En als die hat-trick er komt, dan gaan we deze samenvatting nog wel een paar keer terugkijken.
1: Ja, nou, dat 100%. Dan vrees ik ook dat hij in het Nijmegen Stadsmuseum terecht gaat komen. Ondertussen is het Ayodele Thomas die de bal in de voeten krijgt. Nou, linksom of

0: Of rechtsom eromheen? Dat is de grote vraag. Ja, die Gatti is lang, die is dus ook log. En daar is Linssen met een enorme kans. Maar hij raakt de bal compleet verkeerd. Dit was de mogelijkheid voor NEC, als het vandaag nog wat had gewild, om er in ieder geval een startschot voor te geven en er 3-1 van te maken. Linssen loopt op de goede plek. De voorzet is ook gewoon goed. Laag. Alleen de voet van Linssen mist de bal volledig. En daardoor, ja, mist de bal volledig en raakt hem wel, maar totaal verkeerd. En daardoor schiet hij vooral naast in plaats van richting goal. Het is nu Sherry die vanuit de tweede lijn probeert te schieten. Schiet op de kont van Gatti. Ja, we zeiden net dat hij enorm is. Nou ja, dat is de kont van Gatti dus ook. Was in dit geval, omdat hij zo dichtbij stond, ook bijna niet te missen. Ondertussen is het Papa Matassar die daar weer voorbij een tegenstander probeert te lopen. Dat lukt niet. Het is Per Schuurs die nu de bal in de voeten heeft. En die kan vervolgens opendraaien, meegeven aan Montero. Geiger kan de middenlijn oversteken. En zo is er weer wat ruimte voor NEC met Dusan Tadic. Die kijkt Ayodele Thomas. Ja, was net zo'n mannetje voorbij. Zal de smaak goed te pakken hebben. En denken, nou, misschien die Constanzao, dat ik die ook nog te pakken krijg. Niet helemaal. Houdt wel balbezit omdat de bal over de zijlijn heen gaat. Maar Ayodele Thomas aan die linkerkant mag in gaan gooien. Er zijn nog 20 minuten te gaan voor een absolute ommekeer van NEC. Maar heel eerlijk, moeten we toch zeggen dat we daar een hard hoofd in hebben.
1: Ja, dan gaat er een wissel plaatsvinden bij Juventus. Met nummer 17 gaat Alej Begovic van het veld. Hij de volgende doelpunt te maken van Juventus die gewisseld wordt. En voor hem in de plaats komt Muani. De spits die normaal gesproken in de punt van de aanval in de basis staat. Maar de laatste wedstrijden moeilijk scoort. Wat kritiek te verduren kreeg. En er niet helemaal fit was om vandaag te starten. Wel fit genoeg om op de bank te beginnen. En volgens Spalletti dus ook fit genoeg om de laatste 20 minuten van deze wedstrijd vol te maken. Opvallend genoeg komt hij niet voor vol te banen. En dus gaan we een Juventus zien met twee aanvallers voor het restant van deze wedstrijd. Of Muani moet de positie achter Woltemade gaan innemen. Dat zal moeten gaan blijken hoe Juventus het gaat neerzetten. Over Woltemade gesproken, hij wordt nu overeind geholpen, want kreeg een tikje te verduren. Dat heeft hem ook een vrije trap opgeleverd. Hij gaat nu zuchtend en steunend weer terug naar zijn aanvallende positie, terwijl zijn ploeg aan de bal is met een opening op Conceição. Maar die is klein van stuk en kan het kopduel niet winnen. Uiteindelijk is het Nijasmić die er met de bal vandoor gaat. En in de flipperkast gaat hij uiteindelijk over de zijlijn. Appelleert Tadic voor een inwerp voor NEC. Maar gaat de bal toch echt naar Juventus? Dat mag gaan gooien aan de rechterkant. Kalulu is het die de bal in de handen heeft genomen. En hij zal gaan zoeken naar een aanvallende optie. Ik vermoed zomaar Conceição, inderdaad. Die stond even niet op te letten, maar kan de bal toch controleren. Bal over de zijlijn gespeeld. Nu door Thomas die ertussen zit en een nieuwe inworp weggeeft. Kalulu stond er nog en kan daar blijven staan. Gooit de bal dit keer achteruit naar Gatti. En zo begint Juventus weer van vooraf aan met Lucumi. Met Çelik die de bal wel wil aan de rechterkant. Maar het is een brug te ver. Dus gaat Juventus verder en verder achteruit. Tot helemaal bij Grabara. Die zoveel aan de bal is geweest. En eigenlijk nog maar heel weinig te doen heeft gehad. En de keren dat hij wat te doen heeft gehad, stond hij goed op zijn post. Dat was dan vooral bij de kans in de eerste helft van Le Breton. Toen hij de bal op zich af zag komen. Linssen kwam ook nog een keer oog in oog met hem. Maar toen ging de bal hoog over. Daar hoef je die weinig aan te doen. Conceição nu namens Juventus in de as van het veld. Vanaf de rechterkant naar binnen getrokken. Kan de bal verplaatsen naar de linkerkant. En dan zijn eigen positie weer op gaan zoeken. Terwijl het spel nu wat vertraagt. Met Sar, met Kalulu die naar het middenveld is gelopen. Met Koopmeiners nu die het spel verplaatst naar rechts. Gatti terug naar Koopmeiners. Hij kijkt naar voren, maar speelt de bal naar achter. En zo laat Juventus de bal rondgaan. En is er voor NEC maar heel weinig te halen op dit moment.
0: Nee, Juventus heeft de wedstrijd een beetje doen kantelen in die tweede helft. Het eerste kwartier was duidelijk voor NEC. Daarna zijn we toch ook alweer bijna een kwartier bezig. En is het Juventus dat vooral controleert. Het creëert geen kansen. Maar NEC niet bij machten om Juventus echt de duimschroeven aan te draaien. Nou, voor Spalletti zal dit een klein beetje ademruimte verzorgen. En de NEC-supporters verzorgden vandaag nog voor een klein relletje in de Italiaanse sportmedia. Gingen namelijk op de foto met Antonio Conte. Die kwamen ze tegen in de trein naar Turijn toe. Hebben er toen een fotootje met hem gemaakt. En toen ging het al razendsnel. Zou Spalletti eruit gegooid worden bij een slecht resultaat tegen NEC? En zou dan Antonio Conte de nieuwe trainer worden? Als dit een voorzet is van de zijkant, Kolomoani wordt gezocht, die wordt niet gevonden. Uiteindelijk is het de Polster die die bal uit de lucht vangt. Maar ja, dat was dus de vraag. Zou Spalletti worden ontslagen bij een slecht resultaat tegen NEC of niet? Maar uiteindelijk waren er ook wel weer wat Italianen die wisten dat Conte de wedstrijd van AC Milan tegen Benfica gisteren had bekeken. En dat hij een huis heeft in Turijn. En dus was het logischer dat hij gewoon vanuit Milaan terug naar zijn eigen huis ging in Turijn. En dus is het altijd nog maar de vraag voor Spalletti. Hoe zeker is hij van zijn plek? Want ja, na 2 overwinningen, de start was top, werd er gelijk gespeeld. En dus afgelopen weekend verloren van Sassuolo. Juventus dus lichtelijk in de problemen. Minuut 75 loopt ondertussen Rando Kolomoani. Mannetje voorbij in de 16 en overal een goal zeg.
1: 4-0.
0: Ja, heel makkelijk bij elkaar gevoetbald. 4-0. Het is over en sluiten voor NEC. Wat betreft een resultaat, ja, misschien dan ervaring opdoen vandaag. Kolomoani daar aan die linkerkant heel makkelijk met een sleep zijn man voorbij terugleggen. En het is Çelik die in het 16 meter gebied opduikt. En de Turk mag ook op het scoreformulier. Ook hij opent zijn doelpuntenrekening voor dit Europa League seizoen.
1: Ja, en dan gaat die bal er toch wel pijnlijk gemakkelijk in. Zoals Juventus dat hier eventjes aanzet en dan NEC eigenlijk gewoon voorbij loopt. Çelik is in de vrije ruimte helemaal mee naar voren gekomen. En kan eigenlijk rustig toekijken hoe Moani die bal er voorbij speelt. En dan is er niemand bij Çelik om hem in de gaten te houden als hij de bal bijna op de doellijn kan binnenwerken. Daar kan geen keeper meer tussen komen. Per Schuurs is het die zich laat uitspelen door Moani. Die is natuurlijk nog fris, Moani. En gaat er buiten om. De voorzet is goed. En voor Çelik is dit een zeer koud kunstje om de bal van dichtbij binnen te werken. Het kan op een applausje rekenen van de altijd goed gebronste Spalletti. Hij zal blij zijn met dit prima resultaat. We schrijven de 76e minuut Juventus NEC 4-0.
2: Kijken we even bij op de andere velden. Ook daar natuurlijk nog ongeveer een kwartiertje te spelen. Ik neem ze even allemaal mee. Beşiktaş tegen Marseille 3-1. Celtic thuis achter met 1-3 door een snelle goal naar rust van Ferencváros. Crystal Palace zit op roze tegen Lech Poznan met 3-0 voor. Nou, en Lillestrøm, dat verhaal heb ik net verteld. Torrense speelde vorig seizoen op het tweede niveau. Nog steeds overigens won de beker. En dachten toen van, hey, dan moeten we Europa in. Dat hebben ze gedaan en staan vervolgens nu met 2-0 voor bij Lillestrøm. Volgende maand wacht Sunderland in eigen stadion. En dan Pilsen tegen Royal Union 0-3. En Real Sociedad tegen Bournemouth, daar is het nog spannend, 1-2.
0: Ondertussen Juventus, minuut 77 is lopende in balbezit en zijn op zoek naar de 5-0. Constantinou, wow. Ja, die kan zomaar naar binnen trekken. Francisco Constantinou denkt daar aan een doelpunt. En hij was ook wel heel dichtbij. Paasje tussendoor is best aardig. En dan kan hij uiteindelijk vanuit de stuit die bal makkelijk controleren. Is Per Schuurs dan heel snel kwijt door kort te draaien. Zoals Kolomoani net Schuurs heel snel kwijt was door even aan te zetten. En zo zie je dat Schuurs wel terug is, maar nog niet helemaal de oude. Niet de Per Schuurs die we kennen. Niet de Per Schuurs die hoogtijdagen vierde in Turijn. Toen je dan allemaal vervolgens van die geruchtenberichten zag. De ene na de andere topclub was wellicht wel geïnteresseerd in zijn diensten. Hopelijk kan hij in ieder geval nog vlagen van dat niveau laten zien. Alleen dan al is Per Schuurs een verdediger om, ja, met heel veel weemoed naar terug te kijken. In ieder geval likkebaardend naar te kijken. Ondertussen heeft de Juventus een ingooi verdiend. Doordat Rando Kolomoani de bal nog heel slim tegen de NEC aantikt. En dus kan Juventus van achteruit op gaan bouwen. En staan er nog 2 mannen klaar langs de kant. Eentje daarvan, die kennen we, heeft ook in Italië gevoetbald. Bij Sampdoria onder andere. Dat is Bram Nuitink. Hij staat klaar. En volgens mij is die andere Kers die daar klaar staat. Ik zie jou druk kijken, Nick. Dus ik hoop dat je me kan verbeteren als het fout is. We gaan inderdaad wisselen. En dan krijgen we dus 2 man er vanaf. 2 man erbij. Het zijn Kers en Nuitink die erbij gaan komen. En het is Le Breton die de zijkant op mag zoeken. En Brian Linssen, ook hij, wordt bedankt voor bewezen diensten. Dus een verdediger erbij. En wel een aanvaller voor Kers. Natuurlijk een hele mooie deze. Mag je je Europese debuut maken, maak je dat tegen Juventus.
1: Ja, dat is niet verkeerd. Want die appt wel weg. Maar een debuut tegen Juventus, dat blijft voor altijd in de boeken staan. Nuitink nu binnen de lijnen. Hij geeft de dubbele high five aan Kers. Want dat is aan Le Breton die het veld verlaten, moet ik natuurlijk zeggen. En Linssen, het verrast me niet dat hij de 90 minuten niet volmaakt. Want die heeft van alle spelers misschien wel de meeste energie erin gelegd. Zonder dat dat al te veel resultaat resultaat opgeleverd heeft. Maar was aan het rennen, was aan het vliegen, was aan het druk zetten. Zoals Linse dat uitstekend kan, zoals Linse dat graag doet. Geeft graag het goede voorbeeld bij NEC en is op die manier op zijn eigen manier ook een kartrekker. Dat is die, heeft hij vandaag ook geprobeerd te zijn. Maar de kar kwam al vrij snel vast te zitten in de modder. In de Turijnse modder. NEC nu met Nuitink achterin. Hij met zijn eerste balcontacten. Hij staat naast Schuurs. Slaat Schuurs wel over. Want hij probeert in één keer Sherry aan te spelen. En dan wordt dat onmogelijk gemaakt met de bal over de zijlijn. Wel voor NEC. Montero heeft snel gegooid. En Schuurs dan aan de bal. Schuurs naar Nuitink. Veel ervaring nu achterin. Mooi voor die ervaren mensen van NEC om deze Europese campagne met de Nijmeegse ploeg nog te mogen spelen. Denk aan een Linse, denk aan een Sherry, denk ook aan een Nuitink. Dit zijn voor hun natuurlijk prachtige bekroningen op een carrière die al heel mooi vorm had gekregen. De eindstand, dan ben ik een beetje te voorbarig. De tussenstand hadden ze ongetwijfeld anders gezien. Maar Juventus uit blijft een mooie ervaring voor NEC. Juventus dat nu wel aan de bal is. Woltemade wordt overgeslagen. Conceição duikt erop. Die is handig in de kleine ruimte. En je merkt dat NEC daar best veel moeite mee heeft. Nu lukt het wel om het van de bal af te zetten. En zien we hier met Thomas iemand die een dribbel kan gaan inzetten. Thomas nog altijd. Ga maar een keer schieten dan. Ja, niet slecht geschoten van Thomas. Iets te veel door het midden. En Grabara kan de bal uiteindelijk toch redelijk gemakkelijk pakken. Maar zo was er eventjes wat ruimte. Thomas met de eenhandige beweging. En dan vervolgens net wat ruimte voor het schot. Maar helaas net niet genoeg de hoek uitgezocht.
0: Ja, dan is het toch jammer voor NEC dat ze niet even voorafgaand aan dit duel een bezoekje hebben gebracht aan Modena. Daar staat namelijk in Italië de tractorfabriek. Hadden ze de kar makkelijk vlot kunnen trekken uit de modder als hier Conceição weer naar binnen trekt en vervolgens uithaalt met zijn linker. Maar het schot kan worden geblokt. En dus is het Dusan Tadic die overneemt. Inspelen bij Geiger. Die kijkt even om zich heen. En ziet eigenlijk vrij weinig gebeuren. Straalt niet echt wat vanuit van Geiger. Als we ondertussen Tadic op dit moment kijkt naar die rechterkant. Wil graag daar de bal kwijt. Hij moet dan via Schuurs dan maar weer op een andere manier. Proberen Sherry te bereiken. Lukt niet. Kers gaat dan maar diep. Maar daar is Bremer de man die in de weg staat. Hij verovert de bal vrij eenvoudig door daar gewoon tussen te gaan lopen. Met de borst de bal te controleren. Hebben we de 81 minuten voetballen op zitten. En staat het dus 4-0. En kan het nog wel veel erger worden. Kolo Muani, ja, keeper voorbij. Daar gaat de 5-0. Olster moest een goal uitkomen en Rendel Kolo Muani bekroont zijn invalbeurt. Eerst met een assist en nu met een doelpunt. En zo staat de Juventus hier met 5-0 voor. En is het een strafexercitie aan het worden voor de mannen van Dick Schreuder. Zij lopen aardig in de messen. De Turijnse messen van de mannen in het zwart-wit. Weer een lange bal van achteruit. Die kan worden verlengd uiteindelijk. Of weer verlengd, teruggelegd. En dan is er heel veel ruimte voor Rendel Kolo Muani. Staat geen buitenspel, omdat Sherry dat opheft. Ja, dan hobbelt Schuurs er nog wel achteraan. Maar ja, die was al geslagen op het moment dat de paas gegeven werd. Polster komt nog uit, maar kan er net niet bij. En zo voor de Frans International. Koud kunstje bij een leeg doel, bal binnen tikken. En dan vervolgens de 5-0 aantekenen. Heeft wel last van zijn bovenbeen. En dan Kolo Muani. En dat is ook niet zo gek als we nu de herhaling nog een keer te zien krijgen. De noppen van Polster gaan vol dat bovenbeen in. Het is te hopen voor Kolo Muani dat hij niet al te veel last krijgt. En dan is het ook tijd om voor de wat mindere goden bij Juventus, de jonge jongens, om wat minuten te gaan maken. Woltemade mag er vanaf. En hij gaat vervangen worden door Owusu. Jongen die nu zijn minuten mag gaan maken, ja, bij een 5-0 stand. Dan kun je als Spalletti wat minuten uitdelen aan jongens uit de jeugd die je graag wil motiveren.
1: Woltemade geeft de high fives aan de bank, aan zijn ploeggenoten op de bank. Hij speelde niet bepaald een sierlijke wedstrijd, Woltemade. Acteerde veel op ballen die min of meer toevallig bij hem in de buurt vallen. Hij kan natuurlijk wel een robbertje vechten met dat lange lijf van hem. Dat heeft hij goed gedaan, fungeerde hier en daar als kapstok. Maar echt veel instelling gebracht is die ook niet. Het was uiteindelijk ook niet nodig voor Juventus. Want ook zonder Woltemade werden de doelpunten vrij gemakkelijk gemaakt. En uiteindelijk mocht Woltemade vanaf de stip aanleggen. En dat deed hij dan weer feilloos. Zo kwam hij ook nog op het scorebord te staan. NEC met Nuitink aan de bal met... Weston die nu aan de... Of niet Weston, maar Thomas natuurlijk. Die aan de linkerkant steeds vaker aan de bal komt deze tweede helft. In de eerste helft hebben we hem weinig gezien. In de tweede helft is dat anders. Een bal nu naar voren in de as. Net niet goed gecontroleerd door Tadic. Die probeert open te draaien. Maar direct twee Juventus-verdedigers in zijn rug vindt. Je ziet dat de bal meteen weer naar voren gaat. Muani gaat daar het duel aan met Nuitink. Nuitink gaat naar de grond. Muani blijft aan de bal en krijgt dan een stevige tik van achter. Per Schuurs is de dader op de middenlijn. Scheidsrechter trekt daar niet de gele kaart voor. Terwijl er toch een vervelende tik was op de Achillespees. Schuurs is het er niet mee eens natuurlijk. Maar wel de vrije trap voor Juventus. En dat is meer dan terecht.
0: Ja, het is wel het eerste spelen van de bal. Maar het is zo wild inzwaaien van dat been. Dat je ook wel snapt dat Kolo Muani met veel gekerm naar de grond gaat. Ik snap ook Schuurs wel. Je speelt wel de bal. Maar laten we het er maar op houden dat deze scheidsrechter dit gewoon goed gezien heeft. En dat Per Schuurs bij het zien van de herhaling het waarschijnlijk ook met ons eens gaat zijn. Ondertussen is het Juventus dat weer een bal naar voren probeert te werken. Dat gaat helemaal fout, want ondertussen is de bal in de voeten gespeeld door Teun Koopmeijners. Bij Thomas dan gaat hij via Montero naar Tadic, helemaal aan die linkerkant. Tadic zoekt de 1-op-1, dubbele schaar en blijft dan op zijn plek staan. Over onnodige acties gesproken. Dan is het proberen een korte combinatie te zoeken met Montero. Dat gaat fout. En dan is het vervolgens Storm die hier een overtreding gaat. Vrij opzichtig loopt hij daar Francisco Conceição ondersteboven. Die daar dacht, oké, ik tik die bal weg. Dan ben ik in voorwaartse beweging. Dan ben ik hem in ieder geval de baas. Hoefde er eigenlijk alleen nog maar omheen te rennen. En dan lag het veld weer helemaal open. Het enige probleem was dat Storm het doorzien had. En dacht, ja, dan ben ik maar even de muur waar jij tegenaan rent. Ondertussen heeft Juventus de bal weer terug. En is het dus vanuit die vrije trap een beetje rondspelen. Met Owusu, die maar achterin een stuk is gaan lopen met die bal. En er is flink geschoven in de opstelling van Juventus. Met Owusu, dat is eigenlijk dus een middenvelder. Jongen van 21, die uit de jeugd van Juventus komt. Maar u weet, bij Italiaanse ploegen zijn ze altijd wat huiverig om jonge jongens erin te gooien. Die moeten eerst helemaal via Serie D, C en 89 keer verhuren. Een keer op hun 26e terugkomen, dan krijgen ze een kans. Nou, zo werkt het wel vaker. Het is nu Papa Matassar die de linksbuiten is aan de kant van Juventus. Hij gaat het 16 meter gebied in. Schot met rechts gaat vrij ver voorlangs. Aan de goal van NEC, het was gevaarlijker dan... Of het leek gevaarlijker dan dat het daadwerkelijk was. Wat Papa Matassar daar deed... Als zwaaier van heb ik met jou daar. Haalt nog net zeg maar dit streepje van die 5 meter. Dan ja, weet
1: het is wel te zien waarom hij normaal geen linksbuiten staat.
0: Nee, het is in alles geen linksbuiten. Hij is veel te lang, hij is veel te lomp. Hij is niet echt lichtvoetig. Maar ze hebben hem er toch neergezet. En zo zie je wel eens dat de spelers op plekken uitkomen waar ze eigenlijk niet horen. Maar ja, dat geeft toch ook wel een beetje kleur aan zo'n wedstrijd.
1: Ja, en Juventus kan het leiden, hè, want we zitten in de absolute slotfase. 87e minuut en een tussenstand. Een zeer, zeer, zeer comfortabele 5-0 voor de Italianen. Voor NEC is het een hard gelag. Anderzijds, de verwachtingen waren ook niet op een groot resultaat van Nijmegen, van de Nijmegenaren. En dus is het ook gewoon een start van een Europa League seizoen... Waar het alleen nog maar beter in kan gaan in het vervolg. Volgende tegenstander wordt straks Levski Sofia. Die hebben we vanavond al even zien spelen. Die herbergen minder kwaliteit dan Juventus, om het maar even zo uit te drukken. Dus wellicht moet NEC de punten straks in die wedstrijd en de wedstrijden die daarna nog gaan volgen gaan sprokkelen. Tegen Juventus gaat het vandaag niet meer lukken. Juventus aan de bal met Conceição, die veel actief met het spel bezig is. Ook veel overtredingen te verduren krijgt. De bal nu over de zijlijn zien gaan. Koopmeijners heeft de bal in de handen gepakt en zal zo dadelijk gaan gooien. Nee, dat gaat hij niet, want Gatti zegt laat dat klusje maar aan mij over. Dan kan jij terug de lijn in. Dat doet Koopmeijners nu ook. Er wordt wat gecommuniceerd door de scheidsrechter met de kant. Zou dat gaan over de blessuretijd al? Dat lijkt me wat vroeg. We zullen zo gaan zien wat daar van terecht gaat komen. Gatti heeft de bal inmiddels ingeleverd bij zijn doelman Rabara. En die geeft de bal vervolgens weer aan Kalulu. En zo is Juventus met de bal aan de linkerkant beland. En dan gaat de bal via Sar tot bij Muani. En heeft dit de tekenen van een mooie aanval. En aan de linkerkant was daar iemand bijna vertrokken. Maar de steekbal is zo hard en zo slecht en zo niet goed op maat. Dat het een simpele prooi is voor de doelman van NEC. Die hem meteen weer mee kan geven aan Schuurs. We zitten in de 88ste minuut. Het is de wedstrijd volmaken op het middenveld. Met NEC dat Montero en nu Nuitink aan de bal heeft.
0: Nou, voor Juventus zal dit ook wel een lekkere opsteker zijn. Want de waslijst aan afwezigen die is enorm. We lopen er heel even snel doorheen, want we hebben er in deze wedstrijd toch de tijd voor. Lloyd Kelly was er niet bij vanwege een rode kaart. Dan hebben we Zegrova, die vanuit de club niet was ingeschreven. Verder Ecator, Cabral, Boga, Yildiz, Thuram en Locatelli. Allemaal er niet bij. Daar zitten dus echt wel serieuze basisspelers tussen bij Juventus. Die er dus niet bij zijn en ook langdurig niet bij kunnen zijn. Koopmijn is ondertussen met de bal op de helft van de NEC. Is het aan die rechterkant een beetje de bal naar elkaar toeschuiven. Owusu, de man van de dramatische steekpaas van zojuist. Eventjes achteruit in de richting van Gatti. Die kijkt even om zich heen en ziet dat er heel veel ruimte is nu bij Francesco Conceição. Die zal naar binnen willen trekken en dan tussen twee man door proberen die ruimte te benutten. Dat lukt alleen niet omdat Montero op tijd bijsluit. Nou, dan wordt de bal van de voeten van de Portugees gelopen. En is het nu Bram Nuitink, de man die het hier ook wel aardig kent. Kwam hier onder andere met Udinese en Sampdoria in dit stadion. Om daar te trachten punten te spokkelen. Maar ja, dat was ook wel een ander Juventus. En soms ook wel veel groter Juventus dan het Juventus van nu. Ondertussen is het Ayodele Thomas aan de linkerkant. Probeert aan die binnenkant wat te creëren. Ja, vindt niet zoveel. Vindt Storm. Die kan dan wel Montero inspelen. Daar is Schuurs. Schuurs probeert een 1-2'tje aan te gaan met Nejasmic. Maar die kan hem niet in één keer meegeven. Dus moet het naar de zijkant richting Sherry. Sherry kijkt dan even of hij met zijn linker die bal voor kan geven. Maar dan gaat het weer helemaal terug naar Nijtink. En mag NEC uithouden en opnieuw beginnen bij deze volgende aanval.
1: Opnieuw Sherry met Nejasmic. Nu weer terug op het middenveld overigens sinds Nijtink in het veld is gekomen. Hij is die de bal meteen weer teruggaat naar Geiger. Geiger door naar Nejasmic. Aan de rechterkant nu een handige paas van Nejasmic naar Tadic. Die goed beweegt. Aan de rechterkant probeert hij er een beweging uit te gooien. Om zijn directe man uit te spelen. Dat lukt niet. Maar NEC blijft wel aan de bal. Met een voorzet nu die over alles en iedereen heen gaat. Gatti gaat Kermit naar de grond. Maar het spel gaat verder. Knap binnengehouden door Thomas. En vanaf de linkerhoek mag er dan verder gevoetbald worden. Wilde ik zeggen. Want dat is wat de regie in beeld bracht. Maar blijkbaar buiten. Uit de beeld heeft de scheidsrechter toch afgefloten voor de stervende zwaan Gatti. En hebben we inmiddels een bord omhoog zien gaan met daarop de blessuretijd. Er worden 3 minuten bijgeteld en daarvan zijn de eerste 20 seconden inmiddels verstreken. Gatti is weer gaan staan. Hij overlegt even met de scheidsrechter. En dan gaan we de wedstrijd heel rustig naar het einde toe zien gaan. Met de blessuretijd die inmiddels is begonnen. De vrijtrap zal zo dadelijk zijn voor Juventus. Terwijl Gatti nog heel veel te bediscussiëren heeft.
0: Ja, hij heeft hulp gehad van de medische staf.
1: Buiten de lijnen.
0: En dan moet je buiten de lijnen. Ja, en dan is het ondertussen bij NEC dat ze zeggen, mogen wij dan misschien de bal terug? Of is het dan een vrijtrap? Ja, dus dan Tadic, die dacht, wij mogen dan ingooien. Of wij krijgen die bal gewoon terug. Maar blijkbaar niet. Het is een vrijtrap voor Juventus. En dus brak Ayodele Thomas zojuist bijna aan zijn nek om die bal binnen te houden. Ging op een zo'n hoedje staan. Hè, zo'n pionnetje die langs de zijlijn staan voor de wisselspelers. Zodat ze weten vanaf welk punt ze een sprintje in moeten zetten. Nou, dat was allemaal voor niks. Want de vrije trap voor Juventus was dus ondertussen al gegeven. Het is Nejasmic. Die heeft de bal gekregen in de voeten op eigen helft. Dat Juventus met een lange haal naar voren. Een ferme lik. De bal ondertussen alweer heeft ingeleverd. En dan is het Sherry. Die dribbelt op. Die kijkt. Die zoekt. Maar die is één man voorbij. Dan is het een potje duwen en trekken. En geeft de scheidsrechter de vrije trap. Dit zag er vrij vreemd uit. Twee mensen die elkaar zo zijwaarts allebei met twee handen een duw geven. En is ondertussen vrije trap genomen. Bal naar Tadic. Tadic kappen, draaien tussen 2-3 man in. Ja, in zijn goede dagen kon hij dan nog tot een schot komen. Maar in de huidige dagen van Dusan Tadic lukt dat niet. Dan gaat de bal in de richting van de speler van Juventus. Die proberen onder de druk uit te komen.
1: 2 van de 3 minuten blessuretijd inmiddels verstreken. Bal bij Grabara van Juventus. Die hem een lange haal naar voren geeft. Op het huift van Nuitink. Die had zelf weinig weet van welke kant de bal opging. Maar krijgt hem toch bij een medespeler, te weten Sherry op het middenveld. Juventus laat zich volledig inzakken. Heeft niet meer de wil, niet meer de energie om NEC nog echt onder druk te gaan zetten. En dus kan NEC langzaam opschuiven op zoek naar misschien nog een eretreffer in de laatste halve minuten van deze wedstrijd. Met Storm, met Thomas. Thomas naar Nejasmic, terug naar Storm. Kan hij de bal nog een keer inbrengen? Dan wordt dus nee, want hij kiest voor een korte paas richting Nuitink. Nuitink, de achterste man, maar wel heel helemaal opgeschoven tot op de helft van Juventus. Naar Schuurs, voor wie hetzelfde geldt. Centrale verdedigers ver naar voren nu. Sandler en Geiger verdelen het spel. En Jasmic kan hem ontvangen. In de as van het veld nu Montero op een meter of 30 van het doel. Misschien nog iets meer. Het is nog een lange weg te gaan op zoek naar een eventuele eretreffer. En de NEC is de bal nu al kwijt. Conceição, handig tussen twee man door. Krijgt dan een tikje. Althans, dat wil hij zelf de scheidsrechter doen laten geloven. Maar die trapt er niet in. Hij fluit wel, de scheidsrechter. Want het is afgelopen in Turijn. Juventus verslaat NEC kinderlijk eenvoudig met 5-0. González, Alai Begovic, Woltemade scoorden voor rust voor een 3-0 ruststand. Celik en invaller Kolo Muani breiden de score uit naar 5-0. En zo zal NEC het moeten gaan zoeken in het vervolg van de Europa League als het gaat om de punten.
2: Zeiden Nick Vorent en Filip van S. Lang niet alle wedstrijden zijn afgelopen. Zometeen is het nog spannend voor Torense, het sprookje uit Portugal. Want het tweede niveau uit bij Liederstreum, 2-0 voor, is dat zo gebleven? Of wordt het onder anders?
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost, autotaalglas.
5: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
20: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: GPR Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
22: En ze zitten er toch weer een Europa League avond op met in ieder geval heel veel doelpunten.
2: Zo is het. Ja. Zeker in de overige wedstrijden ook heel veel. Ik ga alleen de uitslagen even langs en de bijzondere dingen die te melden zijn met betrekking tot Nederlanders. Bij Besiktas bijvoorbeeld is het enige duel dat nog bezig is overigens. Daar staat het 4-1, 2-6 van Kuktu en een goal van Poku. Die mocht invallen. Hij maakte de 4-1. Dat is dus een tussenstand. Daar zitten ze inmiddels in de 96e minuut. Dan Celtic tegen Ferencváros 1-3. Crystal Palace tegen Lech Poznan. Poznan, daar kreeg iemand twee keer geel. Het moest eraf. En vervolgens maakte Crystal Palace nog 4-0. Juventus tegen NEC, dat weten we dus. Lidström tegen Torense. Ik heb het al meerdere keren gezegd vanavond. Torense uit Portugal, tweede niveau. Won de beker vorig seizoen en daarom in de Europa League. Dat kwam het 2-0 voor. Kreeg toen rood. Lidström 1-2. Vervolgens de slotfase. Keeper mee. U kent al die tafereelen wel. En het werd uiteindelijk 1-2, dus Torense heeft gewonnen. Dus dat zal gevierd worden daar in Portugal. Dan Pilsen tegen Royal Union 0-3. En Real Sociedad kwam nog even dichtbij met enorme kansen in de slotfase tegen Bournemouth. Dat onder meer op voorsprong kwam door een goal van Kluivert. Hij maakte de 1-0 voor Bournemouth. Het werd uiteindelijk 1-2 in het voordeel van Bournemouth.
22: En er werd niet alleen in de Europa League gevoetbald, er was ook de League Cup in Engeland. Daar speelde Manchester City thuis tegen Norwich. Die maakte even duidelijk wie daar de baas is. Het werd 5-0 voor Manchester City. In Spanje twee La Liga-wedstrijden. Om 7 uur speelde daar al Real Betis tegen Getafe. Rode kaart bij Getafe en dus 1-0 voor Real Betis. En er wordt op dit moment nog gevoetbald. Ze moeten daar nog zo'n goede 22 minuten voetballen. Malaga tegen Villarreal is op dit moment 1-2. En zo beëindigen we deze voetbalavond met heel veel Europa League voetbal. Ik wens je voor zo meteen na 11 veel plezier met Danny en een hele fijne donderdagavond.

0: Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee is een verlaten zeilschip gevonden, meldt de streekomroep van de Waddeneilanden. Het schip dreef 30 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Tot zonsondergang werd er in het water gezocht naar opvarenden. Eerder vandaag werd op de Waddenzee ook al gezocht naar een vermiste zeilboot. Het is niet duidelijk of dit hem is. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Die werd ingediend door de PVV. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een anti-AZC-demonstratie in het Gelderse op Heusden is uit de hand gelopen. Volgens de politie is de sfeer grimmig en moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en met spullen naar de politie gegooid. Er waren ongeveer 100 mensen op afgekomen. En in de Europa League heeft NEC een flink pak slaag gekregen van Juventus. Ze verloren met 5-0. Alleen al in de eerste helft kregen de Nijmegenaren 3 tegendoelpunten te incasseren. En NEC had nog meer pech. Clemens Bisschop viel na een half uur uit met een hamstringblessure. Er trekt een flink regengebied van west naar oost over het land. Komende nacht is het droger, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen wordt het zonnig met maximaal 20 graden.
2: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
10: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
0: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
19: Goedenavond, we gaan het onder andere hebben over de MotoGP, want morgen begint daar de eerste dag in Oostenrijk. Verder gaan we het hebben over de Davis Cup en natuurlijk ook de World Series of Darts Finals, want er wordt weer gedart in Amsterdam. Straks meer daarover.

vanavond voetbal richten we onze ogen alvast op morgen. Want ook morgen is er heel veel sport. Wat dan onder andere? Nou, er wordt morgen getennist. Want het Nederlandse Davis Cup team begint morgen in de Maaspoort in Den Bosch aan het duel met Colombia in World Group 1. En natuurlijk staat er een plekje in de volgende fase op het spel. Wedstrijddag begint morgen om 2:00, bestaat uit 2 enkelspellen. Maar wie er spelen, dat moet nog worden bepaald. De Nederlandse ploeg bestaat uit Talon Griekspoor, Potik van der Zandschulp, Jesper de Jong en David Pel. En een loting bepaalt dus welke spelers er daadwerkelijk in actie zullen komen. Ja, en dan natuurlijk nog meer sport in Nederland. In de AFAS Live wordt namelijk darts gespeeld. De World Series of Darts Finals in Amsterdam. Eerste ronde van de World Series of Darts wordt vervolgd. De avondsessie begint om 7:00, telt 8 partijen. En daarbij zijn 3 Nederlanders die in actie komen. Wessel Nijman speelt zijn eerste partij tegen Simon Whitlock. Dan hebben we Danny Noppert die het op moet nemen. Gelijk een stevige partij tegen Luke Littler. En Johnny Clayton is de tegenstander van de Nederlander Mike Kuivenhoven. Die wedstrijden kun je morgen...

je favoriete sporten. Dus laten we even kijken naar de Europese velden. Want morgen is er ook weer voetbal natuurlijk. Onder andere in Engeland. Speelronde nummer 5. Die begint met de wedstrijd van Brentford tegen Chelsea. Die wordt morgenavond om 9 uur gespeeld. Brentford speelde zijn laatste 3 competitiewedstrijden gelijk. Terwijl Chelsea na 4 duels nog steeds ongeslagen is. Dus ja, ze willen allebei die punten wel vasthouden natuurlijk. Dat is morgen in Engeland. Wedstrijd kun je zien op Viaplay. Dan gaan we naar Duitsland. De Bundesliga. Ook daar 1 wedstrijd om 8:30 speelt Bayern München tegen Union Berlin. Ook een fijne wedstrijd om even mee te pakken morgenavond. En voor de golffans ook nog steeds het goede nieuws dat op de Wentworth Club in Engeland golf gespeeld wordt. Tweede ronde van het BMW PGA Championship. Het toernooi is een van de belangrijkste evenementen op de DP World Tour. En er wordt over 72 holes afgewerkt. En na de tweede ronde wordt dan de lijst opgemaakt. De beste 65 spelers en gedeelde plaatsen gaan door naar het weekend. Dus ook daar is het nog hartstikke spannend. Nederlands competitievoetbal hebben we ook. Gaan we hier straks over bijpraten. Eerst hoor je Billy Joel op GPR Sport Radio.

September 1882, toen werd namelijk de NSB opgericht. En dan zul je denken, wat? De NSB? Ja, dat was toen de Nederlandse Schaatsenrijdersbond in 1882. En in 1909 werd namelijk de Spaanse voetbalclub Real Sociedad opgericht. Dus die bestaat ook al heel lang. En even wat recenter, als we doorgaan naar deze dag in 2023. Michael van Gerwen wint voor de 5e keer de World Series of Darts door in de finale de Brit Nathan Aspinall te verslaan met 11-4. En of dat dit weekend gaat lukken, nou, dat kun je allemaal volgen. Wij houden je er in ieder geval van op de hoogte. Er wordt in ieder geval weer gespeeld. Dit keer dus in Amsterdam. Dan even naar voetbal. Even een aantal wedstrijden met je doornemen, want morgenavond om 8 uur wordt er gespeeld in de Keukenkampioendivisie. Een aantal wedstrijden die op het programma staan om 8 uur. Almere City FC speelt tegen Heracles. FC Den Bosch speelt tegen Helmond Sport. FC Eindhoven krijgt FC Emmen op visite. En Jong Ajax speelt tegen Roda JC. Dat zijn een paar wedstrijden die morgenavond worden gespeeld in de Keukenkampioendivisie. Maar, zeg ik erbij,

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Hallo, Odido Business hier.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: Vanbergen.nl, daar vind je hem wel.
14: GPR Sportradio.
15: Sportradio.
14: Danny Elbersen.
16: Ja, met zo direct een blik op de rest van de wedstrijden die gespeeld worden in de Keukenkampioendivisie. We moeten het ook nog hebben over de MotoGP, want er wordt gereden in Oostenrijk. Er wordt gerallied in Nederland, ga ik je ook meer over vertellen. En we hebben natuurlijk ook nog de lekkerste muziek.

Goedenavond. Ja, er wordt gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Een aantal wedstrijden heb ik je al verteld. Onder andere spelen ook nog Jong AZ tegen FC Volendam. Jong FC Utrecht moet het opnemen tegen VVV Venlo. De mannen van MVV Maastricht die moeten op bezoek bij RKC Waalwijk. En tot slot Top Os speelt tegen FC Dordrecht. Dat zijn de wedstrijden die dus morgenavond om 8 uur gespeeld worden in de keukenkampioendivisie. Maar ook op de internationale velden wordt nog meer gevoetbald. Onder andere in Ligue 1 opent Monaco de speelronde tegen Lens. Dat is om 20:15 morgenavond. Ook om 20:15. Monza speelt tegen Sassuolo in Italië in de Serie A natuurlijk. En tot slot, Espanyol neemt het op tegen Elche. Die wedstrijd wordt morgenavond om 21:00 gespeeld in de Spaanse competitie. Ja, straks meer over de gemotoriseerde sporten. We gaan het hebben over MotoGP en over de Euro Hellendoorn Rally. Onderweg hier op GPR Sport Radio.

Radio, goedenavond. Zeg, als je morgen wat leuks wil zien, dan heb ik een goede tip voor je. Want morgen wordt namelijk de 44ste Eurol Hellendoorn Rally verreden. Die begint in Nijverdal morgen en in Hellendoorn. De hoofdrally telt over 2 dagen 16 klassementsproeven en 167,5 kilometer wedstrijdkilometers, zeg maar even. De eerste auto vertrekt morgenavond om 6:50 vanaf het Henri Dunantplein in Nijverdal. En in de avond worden er 6 proeven gereden rondom Notter, de Borkelt en Ipelo. En na de eerste 3 volgt service bij het avonturenpark Hellendoorn. Dus zeker de moeite waard om daar eens te gaan kijken. Dat zijn echt gave wedstrijden om eens mee te maken. Ook gaaf natuurlijk, het MotoGP-weekend begint morgen op de Red Bull Ring in Oostenrijk op Spielberg. Vanaf morgenochtend zijn de vrije trainingen voor zowel Moto3, Moto2 en de MotoGP. Ze komen allemaal 2 keer op de baan. Eerst om te trainen en daarna voor een kwalificatietraining. En uiteindelijk moeten ze dan een snelle tijd neerzetten waarmee ze zich plaatsen voor de volgende kwalificatie die op zaterdag verreden wordt. Dus dit weekend MotoGP in Oostenrijk hoor je ook meer over hier op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij het protest op de Dam zijn bijna 60 mensen opgepakt. Er was een manifestatie voor Israël aan de gang. Die werd verstoord door pro-Palestina-demonstranten. 13 mensen zitten nog vast, onder meer voor openlijke geweldpleging. Het grootste deel is alweer vrij. Zij werden opgepakt omdat ze demonstreerden op een plek waar dat niet mocht. Ook bij een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Opheusden zijn mensen aangehouden. Het is nog niet bekend hoeveel. Er kwamen zo'n 100 mensen op het protest af tot de sfeer omsloeg. De ME werd ingezet om de rust terug te laten keren. Door de rellen konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. In de gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, heeft de gemeenteraad voor het eerst sinds de schietpartij begin deze maand vergaderd. De burgemeester deed een oproep aan het kabinet om de zware criminaliteit aan te pakken. Hij vindt het geen lokaal, maar een landelijk probleem. En NEC kijkt niet met veel plezier terug op hun eerste wedstrijd in de Europa League. Ze werden met 5-0 afgedroogd door Juventus. En alsof het nog niet genoeg was, viel linksbuiten Clement Bisschoff ook nog uit met een hamstringblessure. Zondag had NEC weer wat goede moed op te doen. Dan spelen ze in de Eredivisie tegen Go Ahead Eagles. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Zoeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
5: Echt lekker.
4: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
6: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: GPR Sport.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
3: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de Noordzee, zo'n 30 kilometer boven Schiermonnikoog, is een omgeslagen zeilschip gevonden, melden lokale media. Een zoektocht naar opvarenden heeft niks opgeleverd. Eerder op de dag werd op de Waddenzee gezocht naar een vermist zeilschip. Het is niet bekend of dat om dit schip gaat. Bij de algemene beschouwingen is gestemd over maar liefst 50 moties. De Tweede Kamer wil onder meer dat de btw-verhoging voor luiers van tafel gaat, dat er een veiligheidsinstituut voor AI komt en er moet een plan komen om te besparen op ambtenaren die met datzelfde AI efficiënter moeten gaan werken. In Frankrijk is een politieagent opgepakt die wordt verdacht van het plannen van een terroristische aanslag, melden Franse media. Hij zou extreemrechts gedachtegoed aanhangen en zelf wapens hebben gemaakt. De agent werd in augustus al opgepakt en zit nog steeds vast. En de allerlaatste aflevering van het programma Kassa wordt gepresenteerd door Felix Meurders. Hij presenteerde het programma van 1989 tot 2010. Amber Kortzorg, die het normaal presenteert, gaat met zwangerschapsverlof. Vandaag werd bekend dat Kassa kans maakt op de televisiering. Kassa gaat stoppen door bezuinigingen bij de NPO. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
0: GPR

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij het AZC-protest in Opheusden in Gelderland zijn zeker 10 mensen opgepakt. Het protest verliep grimmig, er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie werd bekogeld. De ME moest eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Door de onrust konden raadsleden het gemeentehuis niet uit. De BBB is toch bereid om verder te praten met het kabinet om samen te werken, ondanks dat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette maakt eruit op dat praten met de BBB niet meer nodig is. De BBB is een belangrijke speler om over rechts te gaan. Ze hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. Een kinderdagverblijf in Amersfoort moet sluiten omdat ze al 3 maanden last hebben van een muizenplaag, meldt het AD. Ondanks het vele schrobben van medewerkers blijven ze terugkomen, dus de GGD en de gemeente vinden het niet langer verantwoord. 225 kinderen kunnen voorlopig niet meer naar de opvang. En een student is naar de Raad van State gestapt omdat hij het niet eens was met het cijfer voor zijn scriptie. Hij zou eigenlijk een 9 krijgen, maar omdat hij zijn scriptie te laat inleverde, kreeg hij een 8. De Raad van State gaf de student gelijk. Het was niet duidelijk wat de gevolgen waren voor het te laat inleveren van zijn scriptie. Er zijn vannacht opklaringen en het koelt af tot een graad of 12. Overdag een mix van wolken en zon. In het noorden kan nog wel een bui vallen. Het wordt 20 graden.
0: GPR Sport.